0: De app van VRT Nieuws. In de Europa League voetbal heeft Union zijn eerste wedstrijd in de competitiefase gewonnen. De Brusselaars wonnen gisteravond met 0-3 op bezoek bij het Tsjechische Viktoria Pilsen. Middenvelder Rob Schoofs was door de vele afwezigen voor het eerst aanvoerder. Hij vond dat zijn ploeg dominant speelde, maar het duurde wel even voor de overwinning zeker was.
1: Het is altijd gevaarlijk geweest. Ook eerste helft, 2-3 momenten dat ze gehad hebben in de omschakeling. Dus je weet, dan gaat je 0-2 de rust in. Maar je weet, 1 goal kan alles veranderen. En bij de 3e goal dan, was ik wel vrij zeker. Maar ik wil toch graag wat zekerheid hebben.
0: Vannacht zwaar bewolkt, kans op een bui. Temperaturen rond 14 graden de komende uren. Straks krijgen we dan zon en wolken en is het meestal droog met maximaal tot 21 graden. Ook zaterdag krijgen we eerst mooi weer met zon en wolken en zacht maximaal rond 22 graden. Tegen de avond neemt de bewolking dan wel toe. Ik wens je nog een rustige nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Bij Radio 2 stopt de muziek nooit. Straks alweer een pak goede platen, maar eerst het nieuws. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor.

0: fris 3 uur een heel goede nacht weer te nieuws met Matthijs Bijnens. In de stad Oostende is er een onderzoek ingesteld naar het functioneren van N-VA-schepen Charlotte Verkeijn. Verschillende ambtenaren zouden niet meer met haar kunnen of willen samenwerken en stapten met hun grieven naar de preventiedienst. Het stadsbestuur zegt in lopende zaken te zitten en geen nieuwe beleidsbeslissingen meer te nemen door de toestand. Volgens Belga is het eindrapport vernietigend en is het advies om de samenwerking met de schepen te beëindigen of bevoegdheden te herschikken. Burgemeester Krombé wil voorlopig nog niet reageren. Rusland is van plan om hybride aanvallen uit te voeren op bondgenoten van Oekraïne. Daarvoor waarschuwt de Poolse premier Tusk. Volgens Tusk hebben de Poolse inlichtingendiensten informatie verkregen over zulke plannen. Rusland zou aanvallen uitvoeren, maar daar wel over zeggen dat ze onbedoeld hebben plaatsgevonden. Het gaat dan bijvoorbeeld om drone-inslagen op het grondgebied van een NAVO-land. Door te laten uitschijnen dat het geen geplande aanvallen zijn, wil Rusland verwarring zaaien en de NAVO verzwakken volgens Tusk. NAVO-lidstaten aan de Europese oostgrens, zoals Polen, Letland, Roemenië en Litouwen, hebben de voorbije maanden al vaker drones moeten neerhalen die hun luchtruim waren binnengedrongen. Ook gisteren moesten Poolse gevechtsvliegtuigen tot 2 keer toe opstijgen na dreigingsmeldingen. In Nigeria zijn 37 mensen omgekomen die werden vastgehouden in een detentiecentrum. Vermoedelijk was er onvoldoende ventilatie waar ze opgesloten zaten. Het ging om mannen die illegaal in een mijn werkten en daarom werden vastgehouden door de civiele bescherming. Er wordt een onderzoekscommissie ingesteld om na te gaan wat er precies is gebeurd. De lokale gouverneur heeft ook 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. De regio waar de mannen zijn omgekomen is rijk aan grondstoffen, onder andere goud. Dat trekt duizenden mijnwerkers aan die vaak in illegale mijnen aan de slag gaan. In de Europa League voetbal heeft Union zijn eerste wedstrijd in de competitiefase gewonnen gisteravond. De Brusselaars deden dat met 0-3 op bezoek bij het Tsjechische Viktoria Pilsen. Een goede start voor Union, dat zag ook trainer David Hubert. Al had zijn ploeg wel nog wat vlotter en meer kunnen scoren.
1: Het is wel de manier waarop we weer wouden beginnen. En wat ik voor de wedstrijd ook zei, de manier waarop wij eigenlijk ons presenteren in de Domestic League, willen wij ook in Europa laten zien. En goed, ons eigen DNA. En dat is heel belangrijk dat we dat blijven op hameren. Waar we ook komen, op dezelfde manier proberen voor de dag te komen. En goed, dat is ook goed gelukt. Ik denk alleen die doelpunten.
0: De andere Europese voetbaluitslagen vind je allemaal op sporza.be. Het is zwaar bewolkt, kans op een bui, minimaal rond 14 graden de komende uren. Straks krijgen we zon en wolken en het blijft ook meestal droog met maximaal tot 21 graden. Ook zaterdag begint de dag met mooi weer, zon en wolken en zachte maximaal rond 22 graden. Tegen de avond neemt de bewolking wel toe dan. Fijne nacht nog en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3,

0: Het is 4 uur. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. Door de staking bij de luchtverkeersleiders van Skies op de luchthaven van Charleroi zijn er vandaag 42 vluchten geschrapt, 21 vertrekkende en evenveel aankomende. Dat meldt de luchthaven. De luchtverkeersleiders in Charleroi hebben sinds woensdagavond het werk neergelegd, telkens van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends. En ze willen dat elke nachtshift doen, nog tot en met 10 oktober. De aanleiding is een sociaal conflict over de nachtpremies. In Nigeria zijn 37 mensen omgekomen die werden vastgehouden in een detentiecentrum. Vermoedelijk was er onvoldoende ventilatie waar ze opgesloten zaten en zaten ze er ook met te veel. Het ging om mannen die illegaal in een mijn werkten en daarom werden vastgehouden door de civiele bescherming. Er wordt een onderzoekscommissie ingesteld om na te gaan wat er precies is gebeurd. De lokale gouverneur heeft ook 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. De regio waar de mannen zijn omgekomen is rijk aan grondstoffen, onder andere goud. Dat trekt duizenden mijnwerkers aan en die werken vaak in illegale mijnen. In de Europa League voetbal heeft Union zijn eerste wedstrijd in de competitiefase gewonnen gisterenavond. Ze wonnen met 0-3 op bezoek bij het Tsjechische Viktoria Pilsen. Een goede start voor Union, dat zag ook trainer David Huber. Al had zijn ploeg nog meer kunnen scoren.
1: Het is wel de manier waarop we weer wouden beginnen. En wat ik voor de wedstrijd ook zei, de manier waarop wij eigenlijk ons presenteren in de Domestic League, willen wij ook in Europa laten zien. En goed, ons eigen DNA. En dat is heel belangrijk dat we dat blijven op hameren. Waar we ook komen, op dezelfde manier proberen voor de dag te komen. En goed, dat is dus ook goed gelukt. Ik denk alleen die doelpunten.
0: De andere Europese voetbaluitslagen vind je allemaal op sporza.be. De komende uren minimaal rond de 14 graden. Straks krijgen we zon en wolken en blijft het meestal droog met maximaal tot 21 graden. Ook zaterdag krijgen we eerst mooi weer met zon en wolken. Tegen de avond neemt de bewolking dan wel toe en dan zijn er maximaal tot 22 graden. Fijne nacht nog en meer vind je altijd op vrtnieuws.be.

0: Het is 5:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Oostende zit in een politieke impasse na een onderzoek naar het functioneren van N-VA-schepen Charlotte Verkijn. Verschillende ambtenaren zouden niet meer met haar kunnen of willen samenwerken. Het stadsbestuur zit nu in lopende zaken en neemt geen nieuwe beleidsbeslissingen meer. Het eindrapport over de manier van werken van schepen Verkijn zou vernietigend zijn. Het bureau dat het onderzoek voerde zou de stad aanraden om de samenwerking met de schepen te beëindigen of bevoegdheden te herschikken. Burgemeester Krombeek van Oostende wil voorlopig nog niet reageren. De Gezinsbond is tevreden met de Kids Act die de Europese Commissie gisteren officieel heeft voorgesteld. De Kids Act moet kinderen en jongeren beter beschermen in de digitale wereld. Zo mogen jongeren onder de 13 jaar geen account meer aanmaken op sociale media. Vanaf hun 13e tot hun 15e kunnen ze dat wel doen, maar dan onder toezicht van de ouders. De directrice van de Gezinsbond, Katrien Beusaert, vindt twee zaken in het voorstel belangrijk.
1: Dat er geen totaalverbod komt op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. Wij vinden het belangrijk vanuit de Gezinsbond dat kinderen mediawijs worden opgevoed. En een tweede punt wat wij toejuichen is dat de techbedrijven zelf eigenlijk worden verantwoordelijk gesteld voor het bewijzen of zij kindveilig zijn, ja dan nee, zodat je eigenlijk van beide bron de uitdagingen die er liggen al kan aanpakken.
0: VN-mensenrechtenexperts zeggen in een nieuw rapport dat de Verenigde Staten zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden in Iran. Het gaat om twee aanvallen die de VS uitvoerde in het begin van de oorlog in februari. Bij een aanval op een school vielen toen ruim 150 doden, het merendeel kinderen. De tweede aanval trof een sportcentrum en huizen en daarbij vielen 22 doden. Het rapport beschuldigt ook Iran van misdaden tegen de mensheid, tegen zijn eigen bevolking tijdens anti-regeringsprotesten. De VN-onderzoekers spraken met tientallen mensen binnen en buiten Iran en bestudeerden documenten, satellietbeelden en video's. Van de Amerikaanse en Iraanse regeringen kregen ze geen informatie. In de Europa League voetbal heeft Union zijn eerste wedstrijd in de competitiefase gewonnen. De Brusselaars wonnen met 0-3 op bezoek bij Tsjechische Viktoria Pilsen. Middenvelder Rob Schoofs was door de vele afwezigen voor het eerst aanvoerder van Union. Hij vond dat zijn ploeg dominant speelde, maar het duurde even voor de overwinning zeker was.
2: Het is altijd gevaarlijk geweest. Ook eerste helft, 2-3 momenten dat ze gehad hebben in de omschakeling. Dus je weet, dan gaat je 0-2 de rust in. Maar je weet, één goal kan alles veranderen. En bij de derde goal dan was ik wel vrij zeker. Maar ik wil toch graag wat zekerheid hebben.
0: Het weer dan nog. Het brengt zon en wolken en het blijft meestal droog. Maximum temperaturen tot 21 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: telt voor twee.
1: Op 20 september is het Autoloze Zondag in Brussel.
2: Volgende halte, 50 jaar metro.
1: Kom het met ons meevieren en herontdek hoe leuk het is om te wandelen, fietsen, steppen of je anders te verplaatsen in een rustigere stad. Waar je helemaal op adem kan komen.
3: Info en programma op weekvandemobiliteit.brussels. Een boodschap van Brussel Mobiliteit.
4: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
5: Ja, ons broodje is gebakken.
6: Zwijg, kieken.
4: Koop een FC de Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in. En maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC de Kampioenen.
5: Ja, ons broodje is gebakken.
6: Verdomme, kieken, hou op met die flabbergap.
4: Meer info op FC de Kampioenenbrood.
5: En likken we van die spijkerzucht!
7: Curiosity Festival. Twee weekends vol Indian Summer Vibes in Wetteren. Van 18 tot 20 september met onder andere Bart Peters, Suzanne en Freek. En van 25 tot 27 september Meteor en Raymond van het Groene Woud. Tickets op curiositiefestival.be. Samen met Radio 2.
4: 35 jaar FC de Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
8: Nu kunnen we samen lezen.
4: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonden afleveringen.
9: Kan je nog lang lezen?
8: Denk het wel.
4: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
9: We hebben deze nacht tot 2:30 zitten lezen.
8: Gezellig, hè?
4: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
5: Bij gedacht.
0: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
10: Maar zie je daar het weekend al een beetje roepen zien. En dat kan, hè, want het is vrijdag en jij bent wakker. Goedemorgen.
11: Elke dag, telk voor twee, WRT Radio 2.
10: 6 uur VRT Nieuws op Radio 2 met Charlotte Kroon.
12: Goedemorgen. Het stadsbestuur van Oostende zit in lopende zaken na problemen met N-VA-schepen Charlotte Verkeijn. Er liep een onderzoek naar haar functioneren en het eindrapport zou vernietigend zijn. Verschillende ambtenaren zouden niet meer met haar kunnen of willen samenwerken en stapten naar de preventiedienst. Omdat het stadsbestuur nu in lopende zaken is gegaan, neemt het geen nieuwe beleidsbeslissingen meer. Het bureau dat het onderzoek voerde zou de stad aanraden om de samenwerking met de schepen te stoppen. Burgemeester Krombé van Oostende wil voorlopig niet reageren. De Gezinsbond is tevreden met de Kids Act die de Europese Commissie gisteren officieel heeft voorgesteld. Met die Kids Act worden kinderen en jongeren beter beschermd wanneer ze sociale media, videoplatformen en chatbots gebruiken. Zo mogen jongeren onder de 13 geen account meer maken op sociale media. En vanaf hun 13e tot 15e kunnen ze dat wel doen, maar onder toezicht van de ouders. De Gezinsbond vindt twee zaken in het voorstel belangrijk.
13: Dat er geen totaalverbod komt op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. Wij vinden het belangrijk vanuit de Gezinsbond dat kinderen mediawijs worden opgevoed. En een tweede punt wat wij toejuichen is dat de techbedrijven zelf eigenlijk worden verantwoordelijk gesteld voor het bewijzen of zij kindveilig zijn, ja dan nee, zodat je eigenlijk van beide bron de uitdagingen die er liggen al kan aanpakken.
12: In de Europa League voetbal heeft Union met 0-3 gewonnen bij Viktoria Pilsen in Tsjechië. Middenvelder Rob Schoofs was door de vele afwezigen voor het eerst aanvoerder van Union. Hij vond dat zijn ploeg dominant speelde, maar het duurde even voor de overwinning zeker was.
14: Het is altijd gevaarlijk geweest. Ook eerst helft, 2-3 momenten dat ze gehad hebben in de omschakeling. Dus je weet, dan gaat je 0-2 de rust in. Maar je weet, 1 goal kan alles veranderen. En bij de 3e goal dan was ik wel vrij zeker. Maar ik wil toch graag wat zekerheid hebben.
12: En op het EK volleybal spelen de Belgische mannen maandag hun 8e finale tegen Tsjechië. De Red Dragons wonnen hun laatste groepswedstrijd tegen Servië met 3-0. Finland verloor gisteravond tegen Estland en dus eindigen de Belgen als groepswinnaar. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
15: De gemeente Machelen voelt nog altijd de gevolgen van de cyberaanval van vorige week. Verschillende online diensten werken nog steeds niet naar behoren. En Tiene houdt dit jaar geen kerstmarkt. Volgens de stad is het evenement te duur en komt er te weinig volk naartoe. In de plaats komt er een winterbraderie tijdens het Sinterklaasweekend. Wisselend bewolkt voor de middag, kans op een bui. Na de middag dan overal droog tot 21 graden. Straks om 6:30 meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel.
10: Het is 6:02. Goedemorgen, dag Charlotte.
12: Dag Peter, goedemorgen.
10: Goed geslapen?
12: Ja, heel goed geslapen. Jij?
10: Ja, eigenlijk wel. Ja, diep. Diep geslapen, ja.
12: Deugd toen, hè.
10: Ja, wild gedroomd wel. Maar...
12: Oei, ja? Ja, achtervolgingen en zo?
10: Niet meer weten waarover.
12: Ah, oké.
10: Dat is altijd een beetje ingewikkeld. Ja, goedemorgen, de dag is bijna aan het beginnen. Het is al donker, hoor. Echt waar. Maar hey, hier brandt de lamp. Goedemorgen.

0: Het was vooral de week dat je een dikke boete hebt gekregen. Heb je die boete intussen al gekregen?
1: Nee, ik ben wel geflitst eergisteren. Ik ben nog niks gekregen, ik laat het weten.
0: En rijd je dan intussen ook voorzichtiger?
1: Ja, zeker op die plaats. Maar ik reed daar altijd voorzichtig. Ik wist ook dat die paal daar stond. Ja,
0: en
1: zo'n ochtend dat ik dan toch... Ja.
0: Dat is
1: een beetje te rap reed.
0: Ja, het maakt jou weer menselijk.
1: Oh, dank
0: anderen zouden
1: u.
0: Zeggen,
1: ja, oh.
0: dom. Het maakt jou gewoon weer
1: gebeuren,
0: menselijk.
1: Hè?
0: Zelfs mensen van VRT Nieuws maken wel eens een foutje.

0: de enige Cindy in de wereld die omgekeerd geschreven wordt. Hè? Ja, normaal gezien, Cindy is C-I-N-D-Y.
1: Ja, ja.
0: En bij Cindy Lauper is het C-Y-N-D-I. Speciaal allemaal.
1: Speciaal.
0: Goed, ja. Charlotte is nog gewoon met C-H-A.
1: Ja.
0: En niet S-J.
1: Nee.
0: Zo mooi zijn ook allemaal.
1: Ja.
0: Girls just wanna have fun. Het is 7 over 6.

0: Rosé en Bruno Mars. Hey, hey, hey.
1: Goedemorgen, morgen, je vrijdag begint.
0: Goedemorgen, welkom bij de vrijdag. Het is vandaag 18 september, de dag dat je hoort op Radio 2 dat kinderen beter beschermd worden, digitaal gezien dan toch?
2: Ja, de Europese Unie of de Commissie heeft daar gisteren officieel iets over uitgebracht, de Kids Act. En ja, dat wil dus eigenlijk zeggen dat kinderen onder de 13 jaar beter beschermd worden. En ook tussen de 13 en de 15 krijgen ze meer begeleiding als ze zelf een account op sociale media of op YouTube willen aanmaken. Maar die bedrijven die moeten ook bewijzen dat ze het beter gaan doen tegenover die leeftijdscategorieën. Dus het zal van twee kanten moeten komen.
0: We zullen zien. Het zou toch nog een beetje beter weer worden vandaag. En als je kinderen of kleinkinderen vandaag naar school gaan met de fiets of te voet, geen toeval. Vandaag houden een boel scholen weer de 20ste strapdag. Stappen en trappen. Een beetje als Remco Evenepoel. Zondag het WK tijdrijden compleet gaat strappen. Ja, hopelijk wint hij daar effectief. Maar het nieuws waar je vanmorgen echt vrolijk van wordt, komt uit Lier in Antwerpen.
2: Ze willen daar 3 begraafplaatsen meer kleur geven door er deze winter 50.000 bloembollen te planten. Narcissen, sieruien, sneeuwklokjes, boshyacinten. Ook heel nuttig is dat voor bijen en andere insecten. En ze gaan dus verschillende soorten planten en die gaan verspreid over het jaar uitkomen, of in het voorjaar in elk geval. Dus dan zal er eigenlijk altijd wat kleur zijn op die begraafplaatsen in Lier.
0: Dat is ook pure magie, hè? Dat is echt een bol in de grond steken.
2: Ja, echt.
0: En er komt kleur uit.
2: Je krijgt daar wat van terug.
0: Oh, Christel Jacobs uit Sint-Niklaas is ook wakker. Christel, goedemorgen.
3: Goedemorgen Peter en Charlotte.
4: Hi.
0: En jouw goede nieuws vanmorgen?
3: Vandaag mijn laatste dag werken en dan ga ik een weekje naar Texel.
0: Oh,
3: lekker
0: mooi.
3: Uitwaaien en genieten.
0: Helemaal wat een eiland. Noorden van Nederland, prachtig daar hè.
3: Ja, heel prachtig.
0: Genieten vooral van Christel en geniet van deze goeiemorgenmorgen.
3: Dank je.

0: Heerlijk gezellig bezoek vanmorgen ook bij ons van Henok. De kans is groot dat je hem niet kent. Henok is een internetfenomeen uit Roeselare in West-Vlaanderen. Wij van Goedemorgen Morgen worden daar zo vrolijk van dat we vinden dat je hem moet leren kennen. Want die Henok die zat bijna in de serie Nonkels. Hij is er rond 7:45. Ja, jij begrijpt hem sowieso.
1: Maar ja, ik klap het West-Vlaams.
0: Het is de moeite. En we moeten ook over een half uur naar Nederland. Want... of Nederland moet naar ons, kan ook, want daar wil een luisteraar van de Nederlandse Radio 2 jouw hulp. En het heeft te maken met treinen in Europa. Dus hou je maar al klaar.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu, 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
4: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Vanavond een currieke?
8: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
10: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: 12 dagen, 3 sterke argumenten. 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
12: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23,8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
13: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
14: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar

0: Are You Gonna Go My Way van Lenny Kravitz. Het is 22 over 6. Goedemorgen, welkom bij de vrijdag.
1: Platenpoets.
0: Ja, elke dag poetsen we een plaat waar je ontzettend vrolijk van wordt. En er zijn van die mensen die toch alles kunnen. Zingen, acteren, presenteren, enorm entertainen.
2: Het gaat over jou.
0: Ja, dankjewel.
3: Oh my god.
0: Dat heb jij gezegd, Charlotte. Maar een van die mensen is Will Smith.
2: Ah ja.
0: Ja, zo zot. En toen hij acteerde in The Fresh Prince of Bel-Air was met zijn klakske zo scheef. Oh,
2: heerlijk.
0: Enzovoort natuurlijk, toch heerlijk altijd. Intussen is hij een paar films ook verder. Is ook een beetje roddelnieuws. Hij zou opnieuw samen zijn met zijn ex-vrouw, waar hij 10 jaar geleden van gescheiden is.
2: Okay. Ja.
0: Hij was ook zo de gast die dan zo die klets gaf ook. Hè?
2: Ja, ja, ja. Okay.
0: Heerlijke tijden toch. Maar bon, blijft een onwaarschijnlijk straffe entertainer. Maar een van die nummers waar heel de wereld enorm gelukkig van werd en nog altijd wordt, is toch deze Miami. Gaan we nog even doen. Goedemorgen, even poetsen, doekje erover. Ah, ah. Dat vind ik wel. Ja, ja, altijd goed, hè.
2: Makkelijke tekst.
0: Goedemorgen.

0: Maar werkelijk, exact. Je kan er je klok op juist zetten. Hè. 6:30. Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2. Zometeen alle nieuws uit je buurt, Iertjelle. Maar werkelijk, exact. Je kan er je klok op juist zetten. Hè. 6:30. Elke dag telt voor twee. Zometeen alle nieuws uit je buurt, Eerst Charlotte op Radio 2.
1: Het stadsbestuur van Oostende zit in lopende zaken na problemen met N-VA-schepen Charlotte Verkeijn. Verschillende ambtenaren zouden niet meer met haar kunnen of willen samenwerken en stapten naar de preventiedienst. Er loopt een onderzoek. Burgemeester Krombé van Oostende wil voorlopig niet reageren. En op het EK volleybal spelen de Belgische mannen komende maandag hun 8e finale tegen Tsjechië. De Red Dragons wonnen hun laatste groepswedstrijd tegen Servië met 3-0 en ze zijn uiteindelijk ook nog eens groepswinnaar geworden.
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Guns. De gemeente Machelen voelt nog altijd de gevolgen van de cyberaanval nu 1 week geleden. Verschillende online diensten werken nog steeds niet optimaal, waardoor aanvragen langer duren dan gewoonlijk. Bij de cyberaanval zijn volgens de gemeente geen gegevens gelekt, al loopt het onderzoek nog volop. Intussen nam Machelen wel heel wat maatregelen om een nieuwe hack te voorkomen, zegt burgemeester Jean-Pierre de Groef.
4: Gelukkig kan elk personage terug telefonisch persoonlijk bereikt worden. Het enige is natuurlijk dat het soms nu wat langer zal duren, omdat men manueel moet opzoekingen doen. Iedereen heeft nieuwe wachtwoorden. Op onze verschillende servers staan nu ook monitors, zodanig tenminste dat daar gebeurt, dat we dat onmiddellijk kunnen merken. Dus we zijn wel voorbereid op eventuele nieuwe aanvallen, maar we zijn heel voorzichtig.
3: Tiene houdt dit jaar geen kerstmarkt. Het evenement was te duur en trok te weinig volk, zegt de stad. In de plaats komt er een compactere winterbraderie tijdens het Sinterklaasweekend, zegt schepen van evenementen Gijsbrecht Huts.
5: Ja, het zijn voor iedereen financieel uitdagende tijden, dus dat is een stukje waarom dat we het iets compacter doen. In samenspraak met onze handelaars hebben we ervoor gekozen om die braderie ook het weekend van Sinterklaas te doen. We gaan het niet kerstbraderie noemen, omdat het specifiek op die datum wordt georganiseerd. Ik lees hier en daar dat het zou te maken hebben met oei, we moeten het woordje kerst schrappen, maar daar heeft het zeker niks mee te maken.
3: De schaatsbaan en de pop-up winterbar keren wel gewoon terug in Tiene. In het VTI, de hotelschool in Leuven, dienen leerlingen enkele dagen per week een 3-gangenmenu op voor amper €15. Een uitgelezen kans voor die leerlingen om te oefenen. Iedereen kan er komen eten, maar nog te weinig Leuvenaars kennen de formule, zegt Domien Joris van het VTI.
6: Vroeger deden wij middagdiensten tot 200 man. Dat is met de jaren helemaal afgebrokkeld. Maar nu zijn we terug springlevend. Wij merken toch heel vaak dat er heel veel Leuvenaars nog niet echt weten dat er in VTI Leuven ook een hotelafdeling is waar zij dagelijks kunnen komen eten. En dat vinden wij jammer. En dat zou niet mogen als Leuvense school.
3: En in de Europa League voetbal is Union met een overtuigende overwinning begonnen aan de competitiefase met 0-3 tegen het Tsjechische Victoria Pilsen. Mooie cijfers, zeker omdat Union heel wat spelers moest missen, maar de vervangers die stonden er, zegt Union-speler Rob Schoofs.
7: Dat is ook een beetje natuurlijk onze drijfveer, dat wij moeten laten zien dat ze op ons kunnen rekenen wanneer dat de ploeg ons nodig heeft. Dan moeten we er staan en ik denk dat heel de ploeg na een goede wedstrijd heeft gespeeld, heel volwassen. We hebben een grote kern en iedereen heeft zijn waarde.
3: Wisselend bewolkt vandaag, wel droog en tot 21 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel vind je in de app van VRT Nieuws.
0: Morgen, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: Ja, vrijdag hè.
8: Ja, valt heel goed mee. Ik vind enkel 5 minuten file op de Antwerpse ring naar Beveren tussen de A12 en Lillo.
0: Oh, dat is hem. Ja. Zegt ook belangrijk natuurlijk. We hebben al heel de week jouw ontbijt onder het loepje genomen. Dus we waren, ik weet al niet meer gisteren. Het was ook gezond, hè? Het was een hummus.
8: Wat was het?
1: Gekookte eitjes met
8: cottage cheese.
0: Cottage cheese.
8: Ja.
0: En vandaag?
8: Vandaag zijn het ook weer eitjes.

0: eitjes, 2 eitjes, een halve avocado en een boterham en dan nog wat kiwis heb ik mee.
1: Mm. Een beetje peper erop ook gedraaid.
0: Ja,
1: zo.
0: En zout. Ja. Mm. Oh, kijk,
2: wat een kiwi.
0: Nee.
1: Nee. Van die dood. Dat
2: gaan we niet doen. Raar. Goedemorgen. Oh, ja zeg. De schattigste vraag van morgen is binnengekomen uit de Houthalen Helchteren te Limburg. Van Ludgard Eerdekens. Goedemorgen Peter, ik heb een vraagje. De opmerking die je soms tussendoor laat horen, zoals dit bijvoorbeeld.
3: Oh my god.
2: Is dat jouw zoontje? Dat is mijn zoontje. Effectief, dat is Lex. Okay. Kijk, dit is een...
3: Dat is heel plezant, hè.
2: Dat is heel plezant, hè. Zijn ze ook wel wat?
3: Charlotteke.
2: Ook wel. En af en toe vraagt hij zich ook af...
3: Zijn jij nog moe?
2: Valt mee, hè.
1: Valt
2: en
1: mee.
2: Er is altijd een moment om te zeggen...
3: Gelukkig nieuwjaar. Een vrolijk kerstfeest.
2: En voor alle beesten daarbuiten...
3: Lekker dier.
2: En als je nog geen koffie genomen hebt...
3: Koffie erin en ga!
2: Ja, natuurlijk voor zijn moeder wou hij absoluut ook nog even vertellen.
3: Mama is de mooiste van heel het land.
1: Oh, ja, ja. Niet van de wereld.
2: Oh, dat moet hem zelf zeggen.
4: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
5: Jij, yeah, die altijd een oplossing vindt. Jij... Yeah. Die altijd anderen wil helpen.
6: Nog even, alles komt goed.
5: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
7: Come on.
5: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
8: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werking. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
9: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
10: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak... Op een mondeling examen?
11: En voor mijn pensioen?
12: Tweede of derde pijler, juffrouw?
11: Wat lief?
12: En hebt u een VAPZ?
11: Wat?
12: Wat is een VAPZ, juffrouw?
11: Ik weet niet.
10: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
11: Oké, okay, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Gaat dat...
10: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
13: Weet je wat ik mis na de vakantie?
14: De zon?
13: Nee.
14: Het strand?
13: Nee, het comfort.
14: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september. Citroën. Info en voorwaarden op citroën.be.

0: goed gedaan van Earth, Wind & Fire. Ik kan natuurlijk maar één maand spelen, hè. Dat is jammer, hè. September. Ja, binnenkort oktober is het weer gedaan. Maar ja, dat is toch waar, dat is toch raar.
1: Heel raar.
0: Goedemorgen, heel veel nieuws vanmorgen, hoor. Want, Ik zie vooral een gladde Remco Evenepoel die zo klaar is voor dat WK-tijdritje van zondag.
2: WK-tijdritje, klinkt alsof het zo... Jopla, we doen het maar even.
0: We moeten zo extreem precies zijn.
2: Oh, ja, zot. Kijk daar maar graag naar. Ja. Spannend, ja.
0: Benen glad geschoren. Maar vooral minder goed nieuws voor jou, want de frieten zullen waarschijnlijk kleiner en duurder worden.
2: Door de hitte en de droogte van de afgelopen maanden komt dat allemaal. In Vlaanderen hebben we de slechtste aardappeloogst in 8 jaar tijd, volgens de Boerenbond. En door de grote oogst van vorig jaar zijn er ook minder aardappelen aangeplant. Met de buurlanden verliezen we ongeveer 3 miljoen ton aardappelen of meer dan 600 miljoen euro.
0: Hopla, ja. Dat is wel wat.
2: Dus we hadden er wat over van vorig jaar, maar ja, dat zorgt niet dat we daarmee verder komen. Ja.
0: Ziezo, lap, zin in frietjes wel. Margot, jij?
3: Ik heb gisteravond frietjes gegeten en ze hangen zo nog ergens ter hoogte van mijn borstbeen.
0: Oei. Op een donderdagavond?
3: Ja, ja.
0: Zot een bol, jongens. Wauw. Ja, dan begrijp ik het wel. Zo. Maar ja, bon. Houd er maar rekening mee dat na de energie, na de olie, dat dit ook duurder wordt. Maar nog iets. Hè. We beseffen het niet en jij niet, lieve luisteraar. Maar door al die artificiële intelligentie hebben we nog meer elektriciteit nodig.
2: Ja, en dat kost ook allemaal geld. En grote Europese steden die raken stilaan vol met datacentra. Oh. Zo'n datacentrum, dat heb je nodig voor grote bedrijven die bezig zijn met technologie. Dat is eigenlijk een grote hal vol computers. Die websites, apps, maar ook AI-apps, wat je nu langer hoe meer en meer ziet, doen draaien. En ze verbruiken heel veel stroom, maar ook water voor de koeling, want al die machines die draaien, die maken warmte. En al dat verbruik, dat kan druk zetten op het elektriciteitsnetwerk. Zeker door de snelle groei van AI. En er wordt nu in Vlaanderen gewerkt aan regels die zeggen dat gewone gezinnen voorrang kunnen krijgen als ze elektriciteitsaansluitingen willen.
0: Ja.
2: Of elektriciteit willen krijgen, dat ze voorrang krijgen bovenop die bedrijven. Nu, als we eens naar Wallonië kijken, daar heeft Google bijvoorbeeld al in
3: Henegouwen.
2: Het is soms moeilijk voor een West-Vlaming. Henegouwen.
0: Ja, ja, tuurlijk. Ja. Zeg eens muggengeheugen.
2: Muggengeheugen.
0: Moeilijk, hè?
2: Muin.
0: Maar dus in Henegouwen.
2: Ja, daar zijn twee datacentra van Google en daar werken 900 mensen. Dus het is een beetje dubbel, hè, ook de werkstelling.
0: Ja, ja.
2: Ja, ja, je moet aan het lachen, hè?
0: Nee, hoor, ja, man, dat lachen.
2: Maar de...
0: Margot van de regio.
2: Oh, ja.
0: Ja, straks zitten we hier ook met een West-Vlaamse contentmaker.
2: We zullen het hem ook eens laten zeggen. Henegouwen.
0: Het wordt goed, maar dat is niet erg natuurlijk. Ja, maar hou er rekening mee als je nog eens je hele lichaam in de jaren 80 wil duwen door AI allemaal. Goedemorgen, zeg. Zeg, Margot van de regio, jij bent onderweg naar...
3: Naar Houthalen Helchteren in Limburg.
0: Zoals we in West-Vlaanderen zouden zeggen.
2: Goudgalen Helchteren.
0: Dat is niet waar, hè. Tuurlijk niet. Ja, wat is daar aan het gebeuren?
3: Wel, ze gaan daar eindelijk beginnen aan de werken van de Noord-Zuidverbinding. Daar zijn al plannen voor sinds de jaren 70, dus dat is een zaak die al heel lang meedraait. Maar dus nu gaan ze er eindelijk aan beginnen. En ze gaan eigenlijk, ja, ze willen het verkeer tussen Noord- en Zuid-Limburg zo vlot mogelijk laten verlopen. Dus gaan ze tunnels graven, waardoor de natuur ook behouden kan blijven. Maar dat maakt wel dat heel veel huizen, mensen eigenlijk uit hun huis gezet zijn, onteigend zijn, om die tunnels te kunnen graven. En nu, de eerste fase van de werken is eigenlijk dat ze die huizen gaan slopen. Maar dat gaat echt over gigantisch veel huizen. 9 kilometer aan baan eigenlijk, waar ze huizen gaan platgooien. Ja, dat gaat allemaal weg. Maar voor ze dat gaan doen, hebben ze eigenlijk nog een heel leuk plan. Want ja, in die huizen, de meubels en zo zijn daar wel weg. Maar daar zitten nog heel veel bruikbare dingen in. En dat plan, daar ga ik jullie vanochtend alles over vertellen. Want misschien kan het jou ook nog iets opleveren.
0: Oké, allemaal met die guizen daar. Oké, maar we horen het allemaal over een uurtje. En nu stop ik. We moeten naar Nederland zometeen. Ja, die hebben jou nodig, lieve luisteraar. Het werd wel eens tijd als we ons nodig hadden.

0: Of Nederland moet naar ons, kan ook. Want daar wil een luisteraar van de Nederlandse Radio 2 jouw hulp. En het heeft te maken met treinen in Europa. Ja, ik vind het bijzonder allemaal. We gaan zo meteen live over naar Daniel en Roelof. Die presenteren daar de ochtendshow op de Nederlandse Radio 2. En die ga je nu even horen. Luister mee.
1: Hij zei, dat klinkt als een prima alternatief voor vliegen. Maar in de praktijk is het nog best lastig. En dat merkte ook Jim Odenhoven. Hij reisde vanuit Slovenië terug naar Nederland. Het had zijn eerste treinvertraging. Nou, daardoor miste hij de aansluitingen daarna. Maar toen wilde hij geld terugvragen. En toen werd hij van het Sloveense kastje naar de Berlijnse muur gestuurd. Ja. Dat moet anders, dacht hij. En daarom is Jim een Europees burgerinitiatief gestart. Zijn plan is 1 treinticket voor heel Europa. Goedemorgen, Jim.
2: Goedemorgen.
1: Ja, je hebt dus aan de bel getrokken bij de Europese Unie met zo'n burgerinitiatief. En dan moet je handtekeningen verzamelen. Hè. Hoeveel moet je er hebben voordat ze je voorstel gaan bespreken?
2: Ja, dat klopt. Je hebt 1 jaar de tijd om een 1 miljoen handtekeningen te verzamelen.
1: Oh, zo. Een jaar voor 1 miljoen handtekeningen. Dat is nog en die moeten dan door heel Europa moet je die verzamelen?
2: Ja, door heel Europa. En ze moeten eigenlijk uit minimaal 7 landen moeten ze komen. Dus in minimaal 7 landen moet je de grens halen om dat land een soort van vrij te spelen.
1: En hoeveel zijn er inmiddels binnen?
2: Volgens mij 1460. Dus Parijs is nog ver.
1: Ja, dat is,
2: nog ver.
1: Ja, dat is nog helemaal niks natuurlijk. Je hebt nog heel wat handtekeningen nodig voordat je dus dat voorstel behandeld kunt krijgen bij de Europese Commissie. Dus wij van Daniel en Roelof zijn al op. Wij dachten, we gaan je een handje helpen. Ja. We bundelen onze krachten en de rest van Europa. En we zijn natuurlijk verenigd met z'n allen. Niet alleen in de Europese Unie, maar ook in de European Broadcasting Union. Want ja, als je steun nodig hebt vanuit heel Europa, nou ja, dan kunnen wij ervoor zorgen.
3: Dan bel je vrienden.
1: Ja, dat ze meeluisteren. En dus hebben wij nu contact live met de radio in België. Peter van der Veere, goedemorgen morgen.
0: Goedemorgen jongens. Hallo. Dag Jim, dag Daniel, dag Roelof. Dag rest van Nederland uiteraard.
1: Ja, dag Radio 2 in Vlaanderen.
0: Hi, hi.
1: Een hele goede morgen. Hey, ja, jullie luisteren live mee, hè?
0: Amai, maar echt waar al heel de tijd. Ik betast bijna mezelf van puur plezier om jullie bezig te horen.
1: Nou, wederzijds, het is mooi. Dus we zijn nu ook live in België.
0: Ja, helemaal. Ja, mensen zitten met open oren en ogen te luisteren. En inderdaad, Jim, ja, het klopt, hè, man. En ook vooral die treinen. Bij ons rijden ze sowieso nooit op tijd. Moet je al geluk hebben dat je er eentje kan pakken. Maar, dus ik steun dit volledig. En ik denk heel veel mensen met ons. Want het is een prachtig alternatief om met de trein te kunnen rijden door heel Europa. Dus ja, we zijn er helemaal mee. Dus zeg ons maar wat we moeten doen.
1: Eén seconde, want wij hebben nog even, we hebben echt aan alle EBU-touwtjes getrokken. Dus iedereen luistert mee. Luister jij ook mee, Peter?
4: Huh? Waar wist het waar?
5: Next. Radio.
6: Hello guys, this is Ursula from Radio Slovenia, Val Vesto 2. I'm really excited to hear about the Jim's European petition for better train connections. Go Jim!
7: Rai Radio 3, il mio mondo in una radio.
8: Hello NPO, this is Sarah from Italy.
9: Du er med på drømmehøjlet, på V3.
10: Good morning Netherlands and good morning Jim. You guys are up so early. This is Nicholas from the Dream Team in Danish Radio P3. And the dream that you have, Jim, is one we can really support. Let's go, Jim.
1: Ja, dus Jim, bij deze heb je een minuut de tijd. En vertel heel Europa waarom dit echt beter moet en waarom ze je petitie moeten tekenen.
2: Well, geweldig. Thank you. So, my grandmother always told me, if you want to change something, you should not only speak up, but also act up. This is why I, together with 6 other Europeans, started an ECI, a European Citizen Initiative, for a faster, cheaper, and more reliable train network all across Europe. I can't do this alone, so that is why my story should also become your story, and we need 1 million votes in 1 year, so we need to spread this message and share this message as much as possible. The website is www.trainlife.eu. And 1 million votes in 1 year. So I think only together we can do this.
1: Nou, dat is gewoon zwaar binnen de minuut. Ladies and gentlemen, mag een grote applaus voor Jim. Yeah. Peter, zijn jullie ook overtuigd?
0: Ja, helemaal. Ja, ik zeg het, hoe betere treinen kunnen rijden, hoe meer fijne alternatieven we hebben. Dus we gooien het ook bij ons op onze Instagram. Het goeiemorgen.morgen kunnen mensen die petitie vinden en dan hopelijk ook gewoon tekenen.
1: Zeker. Trainlife.eu, daar vind je de petitie. Welke plaat gaan jullie draaien in Vlaanderen?
0: Ja, ik heb nu gewoon Big in Japan van Elfenveld. Dit heeft er geen hol mee te maken, met wel een plezante plaat.
1: Oh, ja, maar gaan wij niet zo gewoon. We pakken hem gewoon even mee. Vind je dat leuk?
0: Ik vind het helemaal goed.
1: Ja.
0: Fijne ochtend aan jongens.
1: Joe, jullie ook. En doei Jim.
0: Jojo. Goedemorgen. Het is 7 voor 7.
1: Radio 2.
0: Ja, dat is. Moeten we meer doen dit? Moeten we echt meer doen?
1: Ja, is erg gezellig. Moeten we erin houden?
0: Ergens op een trein. We spreken dat af.
1: Top.

0: Daar is die gong. Alphaville en Big in Japan. Goedemorgen. Net ook de Nederlandse vrienden van NPO Radio 2 die Jim bij zich hadden. En die mens wil vooral een goed werkend Europees treinsysteem, zeg maar.
1: Plan.
0: Ja, zo'n soort Europese spoorwegmaatschappij.
1: Zou eigenlijk wel handig zijn. Eén ticket voor heel Europa.
0: Maar dan kun je van Reykjavik naar...
1: naar Brussel.
0: Madrid, bijvoorbeeld. Ik zeg maar iets, zou handig zijn.
1: Ja.
0: Dus er is een petitie van een heel slimme Nederlander. Ja, het is die link... Dat is veel te ingewikkeld, dus we zetten op onze Instagram het goeiemorgen.morgen, kan je gaan kijken. Teken dat, heeft intussen ongeveer 1500 handtekeningen, maar heeft er 1 miljoen nodig.
2: Oh my god.
0: Dat is veel, dus help die mensen natuurlijk. Doen hè. Dus gewoon even naar onze Instagram, goeiemorgen.morgen. En daar staat de link en kan je helpen aan een Europese spoorwegmaatschappij. Of tenminste, de discussie of het gesprek opstarten. Hoe meer treinen, hoe beter op dat moment.
3: Ik ben Kim de Brie van Radio 2 en trotse meter van het plantjesweekend van Kom op tegen kanker. Koop jij ook een azalia op 18, 19 of 20 september? Dan maken we samen het verschil. Elk plantje is het begin van betere zorg voor wie getroffen wordt door kanker. Baanbrekend onderzoek naar vernieuwende therapieën. En sterkere initiatieven om kanker te voorkomen. Dus plantjesweekend 18, 19 en 20 september. Alle info op plantjesweekend.be. Want plantje per plantje worden we sterker dan kanker.
4: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting.
5: Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Er trekt een actieve onweerszone over het land.
7: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Allemaal, jong, dat is volledig grijs.
8: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
7: Ja.
8: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, onze verzekering is toch nog in orde?
7: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
8: Oef, dat is een pak van mijn hart.
7: Ja, schat.
9: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
10: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlijk inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlijk.be.
11: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
0: En zijn er nog goeiemorgen morgen mogen? Tuurlijk wel. Ga nu naar VRT Max en deel daar jouw bericht. Punto punto met je telefoonnummer. Speel je zo meteen lekker mee. Goeiemorgen.
12: Elke dag.
0: Nieuws op Radio 2 met Charlotte Kroon.
1: Goedemorgen. Er zijn problemen binnen het stadsbestuur in Oostende. En in de Europa League voetbal heeft Union gewonnen bij Victoria Pilsen in Tsjechië. Het stadsbestuur van Oostende zit in lopende zaken, want er zijn problemen met N-VA-schepen Charlotte Verkeijn. Er liep een onderzoek naar hoe ze werkt en communiceert en het eindrapport zou vernietigend zijn. Verschillende ambtenaren zouden niet meer met haar kunnen of willen samenwerken en ze stapte naar de preventiedienst. Omdat het stadsbestuur nu dus in lopende zaken is gegaan, neemt het geen nieuwe beleidsbeslissingen meer. Burgemeester Krombé van Oostende wil voorlopig niet reageren. De Gezinsbond is tevreden met de Kids Act die de Europese Commissie gisteren officieel heeft voorgesteld. Met die Kids Act worden kinderen en jongeren beter beschermd wanneer ze sociale media, videoplatformen en chatbots gebruiken. Zo mogen jongeren onder de 13 jaar geen account meer aanmaken op sociale media. En vanaf hun 13e tot 15e kunnen ze dat wel doen, maar dan onder toezicht van de ouders. De Gezinsbond vindt twee zaken in dat voorstel belangrijk, zegt Katrien Beusaert.
13: Dat er geen totaalverbod komt op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. Wij vinden het belangrijk vanuit de Gezinsbond dat kinderen mediawijs worden opgevoed. En een tweede punt wat wij toejuichen is dat de techbedrijven zelf eigenlijk worden verantwoordelijk gesteld voor het bewijzen of zij kindveilig zijn, ja dan nee, zodat je eigenlijk van beide bron de uitdagingen die er liggen al kan aanpakken.
1: In Rusland wordt gestemd voor een nieuwe Duma. Dat is een deel van het Russische parlement. 111 miljoen Russen krijgen 3 dagen de tijd om te stemmen. De uitslag zal wellicht geen verrassing zijn. Analisten verwachten dat de partij Verenigd Rusland van president Vladimir Poetin opnieuw een ruime meerderheid zal halen. Er is dan ook geen oppositie. De enige kritische partij is in augustus door het Russische Hoge Rechtshof van de kieslijsten geschrapt. Rusland is van plan om hybride aanvallen te doen op bondgenoten van Oekraïne. Daarover hebben de Poolse inlichtingendiensten informatie gekregen, dat zegt de Poolse premier Tusk. Rusland zou aanvallen met onder andere drones op een NAVO-lidstaat en dan zeggen dat het een vergissing was. Op die manier wil Rusland verwarring zaaien en de NAVO verzwakken, zegt Tusk. NAVO-lidstaten aan de Europese oostgrens, zoals Polen, Letland, Roemenië en Litouwen, hebben de voorbije maanden al vaker drones moeten neerhalen die in hun luchtruim waren binnengedrongen. Ook gisteren moesten Poolse gevechtsvliegtuigen tot 2 keer toe opstijgen na dergelijke dreigingen. In de Europa League voetbal heeft Union met 0-3 gewonnen bij Victoria Pilsen in Tsjechië. Het is een goede start voor Union en dat zag ook trainer David Huber. Al had zijn ploeg nog meer kunnen scoren.
2: Het is wel de manier waarop we weer wouden beginnen en ons eigen DNA. En dat is heel belangrijk dat we dat blijven op hameren. Waar we ook komen, op dezelfde manier proberen voor de dag te komen. En goed, dat is ook goed gelukt. Ik denk alleen ja, die doelpunten.
1: En op het EK volleybal spelen de Belgische mannen maandag hun 8e finale tegen Tsjechië. De Red Dragons wonnen hun laatste groepswedstrijd tegen Servië met 3-0.
2: Blijven op hameren. Waar we ook komen, op dezelfde manier proberen voor de dag te komen. En goed, dat is ook goed gelukt. Ik denk alleen ja, die doelpunten.
1: En op het EK volleybal spelen de Belgische mannen maandag hun 8e finale tegen Tsjechië. De Red Dragons wonnen hun laatste groepswedstrijd tegen Servië met 3-0. Finland verloor gisteravond tegen Estland en dus eindigen de Belgen als groepswinnaar. Speler Ferre Reggers is tevreden.
12: De meest constante misschien wel. Het was ook niet de moeilijkste match, want er was weinig weerstand. Dus dan is het ook wel makkelijker om constant te blijven. Maar vandaag was zeker wel het constantste. Want het was vaak met ups en downs deze week. Maar ik denk wel dat dat ons kan helpen om nog te groeien verder.
1: En dit is het nieuws uit jouw buurt.
14: Sint-Lambrecht-Zwoluwe wil volgend jaar niet meer meedoen met de autoloze zondag in Brussel. Dan zouden er 2 autoloze zondagen komen in het Brussels gewest, maar dat vindt de gemeente te veel van het goede. En Tiene houdt dit jaar geen kerstmarkt. Volgens de stad is het evenement te duur en komt er te weinig volk naartoe. In de plaats komt er een winterbraderie tijdens het Sinterklaasweekend. Wisselen bewolkt vandaag, wel meestal droog en tot 21 graden. Straks om 19:30 meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Mona, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
0: De problemen dan maar.
15: Ja, eentje op de buitenring rond Brussel. Daar verlies je wel 3 kwartier tussen Grimbergen en Jette, want er is een ongeval gebeurd op de linker- en middenrijstrook. Dus maak daar zeker een reddingstrook.
0: Dat is het eigenlijk.
15: En dat is het.
0: Maar ik is compleet in paniek, ja. Zeg, jouw kiwi die je vanmorgen mee hebt, is dat met schil allemaal?
15: Ja, dat is met schil. Goed gewassen en dan met schil naar binnen werken, ja.
0: Wat een beest, hè, man.

En ook ja, die eet niet, die werkt de dingen naar binnen. Ook wel mooi zo. Zometeen een West-Vlaming bij ons over een half uurtje. Henok, je kent hem nog niet, maar je moet hem leren kennen. Wordt echt goed hoor.

0: Black Eyed Peas.
1: Je vrijdag begint.
0: Welkom bij de vrijdag. Het is vandaag 18 september. Dit is de dag dat je hoort op Radio 2 dat er een Nederlander is, Jim, die dus een petitie heeft opgestart, een Europese petitie, om betere treinverbindingen te krijgen in Europa. Net even over gepraat met Nederlandse collega's van Radio 2 en Patrick Bakeland uit Kortrijk. Die heeft al meteen die petitie getekend. Patrick, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Peter.
0: Waarom heb je de petitie getekend, Patrick?
2: Omdat ik het wel nodig vind dat er een betere Europese treinverbindingen zijn. Ik heb in het verleden nog een Europese trein uit gemaakt toen ik heel jong was. Ik weet niet of dat nog mogelijk is nu, maar ik vind het wel nodig.
0: Ja, ik denk dat dat wel kan, maar dat je dan zoveel moet overstappen in verschillende maatschappijen.
3: Ja, Interrail, hè, bestaat nog altijd.
0: Ja, bestaat nog wel, ja. Maar er is dus inderdaad wel duidelijk nood. Zeker omdat je zit dan in Europa, je wil dan samen dingen doen. En dat lukt dan toch altijd zo moeilijk. Dus dankjewel om die even te tekenen. Mensen die dat ook willen tekenen, ga naar onze Instagram, @goeiemorgen.morgen. Kun je ook meteen nalezen wat er allemaal gewild wordt. Maar het is wel de moeite, hè. Je moet 1 miljoen Europese handtekeningen. Het is wel veel. Het zou een beetje beter weer worden vandaag, hopelijk. En gezellig bezoek vanmorgen van Henok. De kans dat je hem kent is misschien klein, maar we gaan hem leren kennen. Het is een internetfenomeen uit Roeselare in West-Vlaanderen. En wij van Goeiemorgen Morgen worden daar zo vrolijk van dat we vinden dat je moet leren kennen. Want die Henok zat bijna in de serie Onkels.
3: Maar ja, strafverhaal zal dat zijn.
0: En Wim van den Hoek uit Werven kent hem wel.
3: Ja, we kennen hem al stief lange schriften, machtige filmpjes, vooral als je de oude vrouw achterdoet. En An zegt, Henok is bijre. Vraag hem naar zijn delkes. Maar geen idee wat delkes zijn.
0: Klinkt niet zo goed eigenlijk, delkes.

0: ook Georgette. Wie Georgette is, dat maak je allemaal mee. En...
1: Goedemorgen.
0: Hallo. De deur.
2: De deur.
0: De deur.
2: Wie
3: of wat
2: staat er achter onze deur?
0: Ja, die staat er intussen onze Goedemorgenmorgen deur. Er is voorlopig nog niemand, maar even kloppen, Charlotte. Nee, niemand, want die deur gaat pas woensdagochtend open. Dan is er enorm belangrijk groot bezoek.
4: Ja, hè?
0: Backstage Bavo.
5: Man, ik vind dat zo spannend, dat is niet normaal. Echt waar. En ik weet al, Peter, hoe laat ons groot bezoek zal komen.
0: Amai, vertel.
5: En ik kan al verklappen, voor 7 uur gaan we het allemaal al weten.
0: Voor 7 uur al?
5: Ja.
0: Dat is wel heel vroeg. Maar kijk, alle reden om vanaf 6 uur goed te luisteren naar Goedemorgen Morgen. Want dan weet je, net zoals Backstage Bavo, jij bent...
1: Goed bezig.
0: Ja, meestal toch eigenlijk. Het
6: belangrijkste moest nog komen, Ruben, het orgasme.
7: Inderdaad, sorry, ik sla dat gedeelte meestal over, maar... Ja,
6: heb ik ook al over verteld.
3: Ruben van Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
2: Radio 2 Week Watchers.
7: Morgen zijn we er weer. Dan zitten we in het Industriemuseum in Gent met James Cook als weekwatcher. Er is live muziek van Ilse Stasbouwer.
3: Radio 2 Week Watchers.
7: Het is weer top, top, top vandaag. Dankjewel, mensen.
3: Live vanuit het Industriemuseum in Gent.
2: Morgenochtend om 8 uur op Radio 2.
8: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
9: Nu 20% korting op je keuken.
8: Wij maken uw keuken in België.
10: De zotste vraag van vandaag. Wat is voor jou de essentie van zot zijn?
11: Oh, gewoon doen wat je blij maakt.
10: En wat maakt u dan blij?
11: Het zijn kleine dingen, nee. De vrienden, een keer goed lachen en een sportzot erbij.
10: Ah, dat lekker alcoholvrij biertje.
11: Jawel, ik had er dorst van gekregen.
10: Sportzot. Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
12: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
13: Wat?
12: Je staat op alle modellen.
13: Ja, ja.
12: En die prijzen, zijn die gecheckt?
13: Absoluut.
12: De Ford Puma vanaf €19.900.
13: Yep.
12: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
13: Oké.
10: In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
13: Ford.
10: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
14: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
15: Jij?
16: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
15: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
17: Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta.
18: Zoek met de eerste letter het juiste antwoord.
0: Ik denk, na Monopoly is dit het meest gezellige spel, toch?
4: Zeker.
0: Tuurlijk wel. Maar wie wint er vanmorgen de exclusieve Goedemorgen Morgenmok met Punto Punto? Misschien is dat wel Martien Govaerts uit de Laagdal. Martien, goedemorgen.
19: Goedemorgen, Peter en Charlotte.
0: Oh ja, je klonk een beetje als een bosbeer. Dat is heel vreemd. Martien, kun je nog eens iets zeggen? Zeg eens nog eens goedemorgen.
19: Goedemorgen, Peter en Charlotte.
0: Ja, het kraakt allemaal, maar dat is niet erg natuurlijk. Zeg Martien, veel belangrijker. Jij bent leerkracht van het tweede leerjaar. Is dat in Laagdal zelf?
19: Nee, in Leopoldsburg.
0: Oké, Leopoldsburg. En ja. Dat is de maaltafel. Zijn jullie al begonnen?
19: Nee. Het is nog herhaling van het eerste leerjaar op dit moment.
0: Dat is nog bezig. Maar vooral, ze zijn allemaal aan het luisteren natuurlijk op dit moment. Dus die druk voor jou ligt zo hoog, Martien. Als je zo meteen in de klas kan komen en zeggen van... Juf Martien heeft het goed gedaan, krijg je sowieso een applausje. Zometeen start de klok van Punto Punto. Ik stel je vragen, je krijgt 1 letter van het antwoord. Vul aan en bij 3 juiste antwoorden win je die exclusieve Goedemorgen Morgenmok. Speel snel en pas als je het niet weet. Ik wens je veel succes met de letter C, D, E, E, F, G. Welke C is een reeks lessen waarin je iets nieuws leert of dingen traint?
19: Cursus.
0: Welke D ontbreekt er in het spelletje waarheid, durven of?
19: Doen.
0: Welke E is die dikke gele vloeistof die uit een puist komt?
19: Etter.
0: En welke F is de voornaam van het pasgeboren dochtertje van Ruben van Gucht?
19: Pelin.
0: Ik had mij voorgenomen om er niet te veel over te zeggen, maar kijk, het is toch weer gebeurd. De C, een reeksles waarin je iets nieuws kan leren of dingen trainen, is natuurlijk... Een cursus, de D ontbreekt in het spelletje waarheid, durven of doen. En welke E is die dikke gele vloeistof die uit een puist komt? Oh, heerlijke etter.
20: Punto, punto.
0: Maar, Goed hoor. En dan de F. Zocht hij de F, de voornaam van het pasgeboren dochtertje van Ruben van Gucht. Zei je Eline of Filine? Mooie Filine, naam, ja. Maar nee. Het was Florence.
19: Ah ja, dat is juist.
0: En maar Martien, ja. Dat is niet erg natuurlijk. Jij wint de Goeiemorgen Morgenmok. En daar gaan ze toch blijven. Tuurlijk wel. Groeten dan in het tweede leerjaar en een fijn weekend.
19: Voor jullie ook.
3: Speel maandag zelf mee en win jouw Goeiemorgen Morgenmok. Winnen is belangrijker dan dit.

0: Darby, Darren's Little Sister, ook Marijn Lapon kijkt al uit naar de komst van Henok. Delkes zijn blijkbaar frikandelkes.
1: Ja.
0: Van die worstjes.
2: Sportzot.
3: Alcoholvrij speciaal bier, waanzinnige smaak.
0: En die delkes zou hij blijkbaar gebruiken als powerfood bij het wielrennen. Jij is ook zo'n wielrenner, hè?
1: Ja, hè.
0: Maar je vind ik wel straf. Zeg, Weerman Bram, je bent ook een coureur.
4: Ja, ongeveer, ja.
0: Wat gebruik jij als powerfood?
4: Peperkoek bijvoorbeeld, banaan. Dat zijn zo de dingen die ik heel graag eet. Zo van die honingwafels zijn ook altijd heel lekker. En dan, ja, als dat echt niet anders kan, nou, van die typische sportgelletjes.
0: Nooit.
4: Ja, zo heel lekker is het inderdaad niet. Hoewel, die met banaan vind ik wel lekker.
0: Banaan dus.
1: Ik neem je beter een banaan.
0: Ik pak een banaan of twee dan. Maar vooral, we kijken naar buiten. Ik zie toch wel behoorlijk wat zon hier boven Radio 2.
4: Ja, wel, het ziet er zeer goed uit voor vandaag. Hè. We krijgen wolkenvelden in de loop van de dag, maar toch ook wel de zon. De zon die trouwens op dit moment aan het opkomen is. Dus je hebt ze al gezien, zeg je, maar het zou nog niet mogen, want het is nu aan het opkomen op dit moment. Misschien valt er een buitje in het uiterste noorden van het land, maar op de meeste plaatsen houden we het vandaag droog met zon- en wolkenvelden, temperaturen rond 19 à 20 graden en een matige zuidwestenwind. Dus ja, echt wel een mooie dag. Naar het weekend toe wordt het toch wel wat anders. Vanavond en vannacht gaan we misschien hier en daar wat gedruppel al krijgen. Bij minima van 13 tot 16 graden in Vlaanderen en Brussel. En dan morgen eerst nog de zon en al wat hoge wolkenvelden. We houden het wel droog. Maar in de loop van de dag krijgen we morgen toch wel veel wolken over ons heen. Nu, op vele plaatsen zal het toch droog moeten blijven. Vooral aan zee, daar is er toch wel wat kans op wat lichte regen. Temperaturen morgen rond 20 of 21 graden, dus nog niet al te slecht zeker. En dan zondag voor de middag regen. Na de middag komt de zon er weer door bij 19 graden. Maar we kijken vooral uit naar begin volgende week, want dan wordt het op maandag en dinsdag niet al te warm, maar al vrij zonnig. En dan vanaf woensdag zouden we veel zon krijgen en zouden we boven de 20 graden gaan.
0: Bah, leuk!
4: Ja,
0: leuk,
4: ja, iets om naar uit te kijken.
0: Een beetje een nazomertje. En dat op de eerste dag van de... Ja, de normale mensen herfstmaandag. Prachtig zeg.
4: De normale herfstmaandag.
0: Ja, okay, ja. Maar ja, jullie is al...
4: 21 september.
0: Jullie is al begonnen de 1 september. De meteorologische. Jongens, ja.

0: Amai, heel veel mensen die klaar zijn hoor. Voor hen ook. West-Vlaamse contentmaker Chris de Slover uit Staden. Heen ook bij jullie. Zo'n toffe P. Hilarische filmpjes. Er zal veel lachen deze morgen. Ik lach me nu wel altijd kapot. Komt goed hoor. Miley Cyrus.
1: Elke dag telt voor twee.
0: Eentje voor half acht. Zometeen al een nieuws uit je buurt. Nu Charlotte.
2: De Poolse inlichtingendiensten hebben informatie gekregen dat Rusland wil aanvallen op bondgenoten van Oekraïne. Dat zegt de Poolse premier Tusk. Rusland zou dat doen met onder andere drones op een NAVO-lidstaat en dan zeggen dat het een vergissing was. Op die manier zou Rusland verwarring willen zaaien en de NAVO-landen verzwakken. En op het EK volleybal spelen de Belgische mannen komende maandag hun achtste finale tegen Tsjechië. De Red Dragons wonnen hun laatste groepswedstrijd tegen Servië met 3-0 en ze zijn ook nog eens groepswinnaar geworden uiteindelijk.
3: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Guns. De gemeente Sint-Lambrecht-Zwoluwe wil volgend jaar niet meer meedoen met de autoloze zondag in Brussel. Nu zondag wordt het autoverkeer in heel het Brussels gewest van 9:30 's morgens tot 7:00 's avonds aan banden gelegd, ook in Sint-Lambrecht-Zwoluwe. Maar vanaf volgend jaar wil groenminister Elke van den Brand 2 autoloze zondagen per jaar. Ook in de maand mei zou er 1 komen. En dat ziet burgemeester Olivier Mijngijn van Sint-Lambrecht-Zwoluwe niet zitten. Hij wil die tweede autoloze zondag boycotten en vindt dat het geld dat zo'n tweede autoloze zondag kost beter naar sociale projecten gaat. Tiene houdt dit jaar geen kerstmarkt. Het evenement was te duur en trok te weinig volk, klinkt het bij de stad. In de plaats komt er wel een compactere winterbraderie, zegt Schepen van evenementen Gijsbrecht Huts.
5: In samenspraak met onze handelaars hebben we ervoor gekozen om die braderie ook het weekend van Sinterklaas te doen. We gaan het niet kerstbraderie noemen, omdat het specifiek op die datum wordt georganiseerd. Ik lees hier en daar dat het zou te maken hebben met oei, we moeten het woordje kerst schrappen, maar daar heeft het zeker niks mee te maken.
4: De schaatsbaan en de pop-up winterbar keren wel gewoon terug in Tiene tussen 27 november en 30 december. In Tieltwingen is ereburgemeester Frans Mellaerts overleden. Mellaerts werd in 1971 de eerste socialistische burgemeester van het toenmalige Tielt en werd later ook de eerste burgemeester van de fusiegemeente Tieltwingen. Hij bleef nog decennia lang actief in de lokale politiek tot hij in 2006 definitief stopte. In het VTI, de hotelschool in Leuven, dienen leerlingen enkele dagen per week een 3-gangenmenu op voor amper 15 euro. Een uitgelezen kans is dat voor de leerlingen om te oefenen en iedereen kan er komen eten, maar nog te weinig Leuvenaars kennen de formule, zegt Domien Joris van het VTI.
6: Vroeger deden wij middagdiensten tot 200 man. Dat is met de jaren helemaal afgebrokkeld. Maar nu zijn we terug springlevend. Wij merken toch heel vaak dat er heel veel Leuvenaars nog niet echt weten dat er in het VTI Leuven ook een hotelafdeling is waar zij dagelijks kunnen komen eten. En dat vinden wij jammer. En dat zou niet mogen als Leuvense school.
4: En in de Europa League voetbal is Union met een overtuigende overwinning begonnen aan de competitiefase met 0-3 tegen het Tsjechische Victoria Pilsen. Mooie cijfers, zeker omdat Union heel wat spelers moest missen. Maar de vervangers, die stonden er, zegt Union-speler Rob Schoofs.
7: Dat is ook een beetje natuurlijk onze drijfveer, dat wij moeten laten zien dat ze op ons kunnen rekenen wanneer dat de ploeg ons nodig heeft. Dan moeten we er staan en ik denk dat heel de ploeg na een goede wedstrijd heeft gespeeld, heel volwassen. We hebben een grote kern en iedereen heeft zijn waarde.
4: Wisselend bewolkt vandaag en tot 21 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel in de app van VRT Nieuws.
0: Goedemorgen. Ja, valt mee, hè?
8: Valt mee, maar toch wel twee lastige problemen. Rond Brussel op de buitenring bijvoorbeeld, daar verlies je nu bijna 1 uur tussen Grimbergen en Jette. Komt door een ongeval op de linker- en middenrijstrook. Maak daar dus zeker een reddingstrook. En hou ook rekening met 10 minuten kijkfile op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Dan op de E34 richting Knokke is de weg in Kemzeke volledig afgesloten door een ongeval. Van Antwerpen naar Brugge rij dus best om via de E17 naar Gent.
0: Goeiemorgen zeg.
3: Lab 9.
9: Alles van Apple, inclusief de experts.
0: Ik ken nog niet veel gehad dat mensen zo klaar zitten voor iemand die de meeste mensen nog niet kennen.
10: Ja, fantastisch, hè? Je zegt dat van je kent hem niet, maar blijkbaar is hij toch wel al heel populair. Hè?
0: We hebben zo meteen bezoek van een content creator, een influencer, hoe noem je tegenwoordig allemaal. Het Henok, hij komt uit West-Vlaanderen, hij is hilarisch op het internet, ik vind het zeer grappig. Heel veel mensen die echt onwaarschijnlijk klaar zijn om hem te horen en hem te zien. Ja, Backstage Bavo, je bent van de Backstage.
11: Goedemorgen.
0: Backstage.
11: Ik heb Henok al gezien, Peter, en ik ben al iets te weten gekomen. Peter en Charlotte, het is een beetje luguber misschien, maar Henok heeft ooit bijna Usain Bolt gewurgd. De bekende Jamaicaanse sporter. Ja, ik vond dat wel een fameus verhaal.
0: Ja, een goede binnenkomen. Gewurgd?
11: Ja. Vraag hem er alles over straks.
0: Amai, ja. Maar Usain Bolt leeft nog voorlopig, denk ik. Hè?
11: Het is dat, hè. Het is het belangrijkste.
10: Oh, ja, het was dat... bijna.
0: Goed verhaal. Hoor eens, heb jij nog iemand gewurgd de laatste tijd? Voor...
11: Nee, nog nooit. Moet ik eens doen. Ja. Misschien een Union supporter.
0: Stopte nu toch.
11: Mopje.
12: Excellent. Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
13: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
12: Kijk op excellent.be.
13: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
14: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
13: VDK Bank.
15: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
16: Hoe laat ik thuis het goedkoopst? Moet ik wachten tot de zon schijnt? En is dat dan morgen wel opgeladen?
15: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
16: Wow.
15: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
17: Of je nu kiest voor een wijnproeverij...
18: Oh, als God in Vlaanderen.
17: Een wielertocht met de vrienden.
19: Wat is dit? Kun je niet volgen?
17: Of logeert in een prachtig kasteel.
18: Amai, schoner dan Versailles.
17: Je vindt het allemaal in...
18: Vlaanderen Vakantieland.
17: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
20: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.

0: is Margot.
1: Jongens, waar die allemaal zit. En dit wordt heel interessant voor jou. Want zit je in de verbouwingen, heb je nog een raam nodig of een lekker roestige sifon? Let goed op. Want in Houthalen Helchter beginnen ze bijna aan de werf van de eeuw. De Noord-Zuidverbinding, waar ze al van in de jaren 70 de eerste plannen hebben voor getekend. Dat is 50 jaar geleden, ja. Eindelijk komt die deur. Ze gaan tunnels graven voor een goede verkeersverbinding. Maar er zijn een heleboel huizen onteigend en die worden plat.

0: in wat ja, ooit iemands woonkamer was. En je gaat het misschien horen, het klinkt hier superhol, want alle ja, meubels zijn weg. Hier ligt nog een of andere verdwaalde mat op de grond. Er hangen ook nog gordijnen aan de muur, maar voor de rest is het volledig leeg. Heel raar om hier rond te lopen. Ik ga jullie ook even meenemen naar de keuken. Zoals je kan zien, ja, de keuken die staat hier eigenlijk nog in perfecte staat. Nog een tafel en een paar stoelen. Een goede frigo die leeg is. Maar kijk, die kan dus hergebruikt worden. Maar gelukkig ben ik hier niet alleen, anders zou ik misschien een beetje bang zijn. Fran van Aclagro is hier ook bij. Dat is het bedrijf dat de slopingswerken in goede banen gaat leiden. Fran, voor wie zich even niets bij de omvang van dit project kan voorstellen, wat staat jullie te wachten?
1: Wij gaan over een periode van een jaar 150 panden afbreken die eigenlijk over een traject van 9 kilometer ongeveer aan de rechterkant van de grote baan in Houthalen-Halchteren lopen.
0: 150 panden afbreken. Hoe lang gaan jullie daar ongeveer over doen? Gaat dat snel? Gaat dat traag?
1: Dat zal ongeveer tot eind volgend jaar, dus 2027, lopen.
0: Okay. Ja, en het ene huis staat hier al langer leeg dan het andere. Hier bijvoorbeeld het huis waar ik ben, hier ligt nog een krant op tafel van 22 maart 2025. Dat wil zeggen dat de mensen hier toen nog woonden, maar nadien ja, vertrokken zijn. Maar het is ook wel het moment om aan die slopingswerken te beginnen, want jullie hebben af en toe hier toch last van indringers ook, hè?
1: Ja, we merken wel dat er wat vandalisme is. Daarom dat we ook zo snel als mogelijk bepaalde werkzaamheden willen opstarten om ook hergebruik zo goed mogelijk te kunnen ja, laten plaatsvinden. Ja.
0: En gaan mensen die hier in de buurt wonen, gaan die daar veel last van ondervinden? Want ik kan me wel voorstellen, zo'n 150 huizen slopen, dat daar wel wat trillingen en zo bij gaan komen kijken.
1: Dat valt eigenlijk wel mee. Het grote deel van de sloopparken is ook ontmanteling en asbestverwijdering. Dat zijn bepaalde zaken die eigenlijk meer in de gebouwen gebeuren. Dus dan is er niet zoveel activiteit aan de buitenkant. En omdat we het ook opsplitsen in verschillende zones, ga je zeker niet overal altijd evenveel hinder ondervinden. Het is enkel als we met de kranen komen, dat er wel een beetje hinder zal zijn. Maar op zich valt dat wel mee, aangezien dat we de panden heel selectief gaan slopen om zoveel mogelijk materialen te kunnen hergebruiken.
0: Okay, dus dat is al goed nieuws voor iedereen die nu luistert vanuit Houthalen-Helchteren en hier in de buurt woont. Maar ja, dus die keuken waar we nu in staan, ik zeg het, die is perfect herbruikbaar. Dus jullie hebben ook een briljant plan eigenlijk dat jullie dit weekend gaan uitvoeren. Wat gaat hier gebeuren op de grote baan?
1: We hebben eigenlijk voorzien om kijkdagen per deelzone, want we hebben het project opgesplitst in 14 zones, per deelzone een kijkdag te organiseren, dat mensen zich kunnen inschrijven op voorhand, langskomen en materialen aanduiden die zij willen hergebruiken. Dus bijvoorbeeld de keuken. Als ze daar interesse in hebben, kunnen ze de personen van ons die aanwezig zullen zijn aanspreken voor dat te inventariseren en op een later moment te komen demonteren zelf.
0: Maar bijvoorbeeld ook de gordijnen die hier omhoog hangen, het bad dat daar nog in de badkamer staat, dat kan allemaal nog een tweede leven krijgen.
1: Ja, we willen zoveel mogelijk materiaal in een tweede leven geven. Dus het is wel de bedoeling dat dat alles dat niet structureel is, dus bijvoorbeeld gordijnen, de keuken, een boiler, een deurklink, dat de mensen dat zelf komen demonteren. Maar alle andere zaken, als ze dakpannen zouden willen of zo, dan is dat in overleg met ons dat wij dat demonteren voor hen.
0: Okay, maar ik begrijp dus, je bent eraan voor de moeite, de wachtlijst staat al vol.
1: Ja, klopt. Onze eerste twee kijkdagen, of ja, eigenlijk eerste drie, zijn zo goed als volzet en binnenkort worden er nieuwe data bekendgemaakt voor de andere deelzones.
0: Oké, voilà. Dus dan gaan we dat nog wel horen. Maar ik vind het een heel fijn idee dat dat niet zomaar allemaal naar de container of weet ik veel waar gaat. Ja, en het is nu jammer dat mijn verbouwingen gedaan zijn.
2: Ja.
0: Anders kon ik nog iets meenemen. Want misschien kan ik zo een klein herinneringetje toch aan deze reportage meenemen voor in mijn huis. Ik ga hier zo meteen eens rondkijken en wie weet.
2: Ik kan je zeggen, je hebt nooit dampkappen genoeg in huis. Dat is echt...

0: Summer.
1: Next Summer van Damiano David. Het is 13 voor 8.
2: Goedemorgen.
3: De vrolijkste ochtendshow van...
1: Maar jongens, wat een gezellige vrijdag, zeg. Met het stekend bezoek van morgen van een man die dubbel zoveel volgers heeft als Ruben van Gucht op zijn sociale media.
2: Ah ja?
1: Dat vind ik al een goeieke. En die ook nog, gewoon een grotere vrouwenmagneet is waarschijnlijk. Maar vooral, het is een internetfenomeen uit Roeselare en West-Vlaanderen. En ik heb dat nog niet zoveel gehad, dat mensen op voorhand zo enthousiast zijn.
2: Ja, we hebben ik weet niet hoeveel berichtjes gekregen vanmorgen al.
1: Allemaal van West-Vlamingen wel, maar toch, ja, top hoor. Wij van Goedemorgen Morgen worden zo vrolijk van hem dat we vinden dat je moet leren kennen. Hij heet Henok de Kazenmaker, is zeer actief op sociale media en doet af en toe ook een typetje, Georgette, een hele oude en vrouwelijke versie van hem. Luister en kijk even mee.
4: Ik ben op zoek naar mijn favoriet. Ah, daar, ik zie hem. This is Michael. You have to do it like this. Hollywood. Hollywood,
5: dat is dat. Eigenlijk is dat wel niet speciaal. Dat zijn we een kartonnen fluiten die hebben een berg gestaan.
6: In West-Vlaanderen zijn we er niet. Amai, zee is mooi. In West-Vlaanderen zijn we er. Maar vond dat wat een mok.
1: Dat soort dingen. Goedemorgen, Henok.
7: Goedemorgen, hoe gaat het Pieter en Charlotte. Hoe met u?
1: Ja, zeer goed, dankjewel. Fijn dat je het vraagt. Doen ze nooit, hè?
2: Nee, ja, kijk, West-Vlamingen zijn beleefd. Het is sympathieke goed mensen.
7: Goed opgevoed.
1: Onderdanig, ja, onderdanig, zeggen ze. Maar vooral, zo blij dat je er bent. Veel mensen begrijpen dan niet altijd wat je zegt, maar ik vind het geweldig. Want even die Georgette, ik weet dat je die al lang doet. Wie is dat voor de mensen die dat niet kennen?
7: Dat is eigenlijk een oude vrouw die in een rusthuis zit en die tegen alles met kleur is of tegen verandering is.
1: Oké.
7: Okay. Dat heb ik in een video gesmeten.
1: Maar is die gebaseerd op iemand dan?
7: Ik heb ooit nog stage gedaan in een rusthuis en vakantiejobs. En dat komt eigenlijk puur vandaar. En dat is ook allemaal echt gebeurd. Ja, het is allemaal eigen ervaring. Of van vriendinnen, mijn hoofddoek of andere afkomsten.
1: Maar ik hoorde daarnet trouwens ook van Backstage Bavo dat jij Usain Bolt, de top sprinter ooit gewurgd hebt. Wat is er gebeurd?
7: Ik was bezig met een YouTube-video te schieten in Manchester. En ik zei tegen de cameraman, let goed op mensen die heel donker gekleed zijn, heel anoniem gekleed zijn. Want je weet nooit of dat een bekende persoon is. Mm-hmm. En ik draai mij om, ik wandel 2 meter verder en ik zie Usain Bolt. En zonder nadenken grijp ik naar zijn keel. En ik vraag, ja, Usain Bolt, can I have a picture? Hij zei, no, I'm on the phone. Hij is gewoon doorgelopen.
1: Oh, oké, okay, maar dus heeft het wel overleefd?
7: Ja, ik vond het jammer, ja, je wou geen foto, want hij is wel de guy.
1: Ja, waarschijnlijk zal hij zoiets gehad hebben van de zoveelste die dag. Je hebt pech gehad waarschijnlijk. Hè?
7: Ja, en ik ben ook zo iemand, als er iemand bij mij een foto komt vragen, geen probleem, maar moet van mijn leef blijven.
1: Ja.
7: En ik was dan de persoon die eigenlijk juist hetzelfde die aan kwam.
1: Maar dat zijn keel ook als een vrees.
7: Ja, sorry, ja. Ik was heel weg van de wereld. Ik kan bijna hoeven.
2: Starstruck.
1: Ja. Zeg maar, Henok, je bent geboren in Ethiopië en opgegroeid in Roeselare.
7: Ja.
1: Roeselare, bekend van de Radio 2 Top 2000 natuurlijk. Waar wil jij dat ze Roeselare absoluut van kennen?
7: De goede cafés, gezellige restaurants. Het is niet een supergrote stad, 70.000. Dus het is wel nog gezellig. Het is groot en het is eigenlijk ook wel nog gezellig. En ja, er valt wel altijd iets te beleven.
1: Dat vind ik prachtig dat iemand van Roeselare dan ook mondiaal gaat, want het gaat hard. Hè. Ik zei net, 50.000 meer volgers op sociale media dan Ruben van Gucht. Ja, hoe is dat gekomen? Hoe ging je eraan?
7: In het vijfde middelbaar was dan 2020, eerste lockdown, en ik mocht niet naar school. En mijn vrienden gaan wandelen en wat filmpjes beginnen maken, omdat iedereen op TikTok zat op dat moment. We zijn nu 6 jaar verder en ik ben nu 2 jaar fulltime sociale media.
1: Dat is echt je job intussen.
7: Ja.
1: En er zijn heel veel luisteraars van Radio 2 die denken van, maar dat is toch geen job, dat is nu toch, allee, dat kan nu toch niet?
7: Ja, ik begrijp het ook. Mijn ouders verstonden het ook niet in het begin, maar allee, als ik in een dag meelopen of zo, beseffen ze wel dat het meer tijd vraagt dan gewoon een filmpje maken.
1: Sowieso, ja. Dat moet een keer een topsprinter wurgen. Je bent ook een West-Vlaamse talenknobbel heen ook. Je geeft ook West-Vlaams voor beginners, hebben we dat net gehoord. Als er nu mensen luisteren die niet van West-Vlaanderen zijn en toch snel willen integreren, wat is jouw favoriete West-Vlaamse uitspraak?
7: Het is al geen ors niet.
1: Het is al geen ors.
7: Dat versta je, Charlotte.
2: Ik verstaan dat. Er zijn ook, het is al geen patattenplan.
7: Voilà.
2: Of het is al geen anjoen spelen.
7: Ja, maar het is meer kan van bruin.
2: Ja, ja.
7: Kijk, bij ons zijn ze dat niet. Bij ons is het is al geen oors niet.
1: En wat is dat? Het is al geen oors
7: niet? Het is al niet zo makkelijk.
2: Het is geen haarknippen. Niet allemaal haarknippen.
1: Ja. Ah ja, het is
2: een... Dat het moeilijk is, hè, zoiets.
1: Ja, het is, voilà. Ah ja, het is moeilijk.
2: Ja,
1: het is al geen oors niet. Maar wacht, maar dan bedoel je dat haar kappen makkelijk is?
2: Ik denk dat het moeilijk is, hè? Ja. Dat is allemaal nog in orde.
1: Ik ga even de foto pakken.
2: Ja, ja.
1: Even kijken, allemaal lachen. Zo, zie zo. Dankjewel, Duran Duran, om hier even te redden. Zie. Goedemorgen. Dit is Girls on Film. Het is 8 voor 8.

0: Dat is hier nog altijd met vanmorgen een influencer, contentmaker, media, internet, fenomeen uit West-Vlaanderen, Roeselare. Henok, daarnet had je een prachtige West-Vlaamse uitdrukking. Herhaal nog even.
1: Het is al geen oors niet.
0: De straffen is Isabel van Houten uit Scherpenheuvel-Zichem. Die weet exact wat het betekent. Isabel, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ben jij van Scherpenheuvel-Zichem?
2: Ik woon in Scherpenheuvel-Zichem, maar ik kom oorspronkelijk van Torhout in West-Vlaanderen.
0: Van daar, kijk.
2: Van Torhout, yes, yes.
0: En hoe, jij kan het nog aanvullen zelfs. Dus het is al geen oors, nee. En wat komt er daarna?
2: Het is de bijenleggen.
0: Excuseer?
2: Het is de bekken leggen, het is de krulletjes leggen, het is de wolfjes leggen in het haar.
1: Ja, het was de krullen leggen. Ja.
0: Het is een prachtige taal, toch? Hè? Isabel, volg jij heen ook al op het internet?
2: Nog niet, maar dat moet ik misschien wel doen, want het klinkt allemaal heel leuk.
0: Je moet dat doen, sowieso. Zeg, en trouwens, hij was bijna nationaal beroemd, heen ook. Allee, na vandaag sowieso. Maar is dat bijna in de Play-serie Nonkels?
1: Oh.
0: Wat? Oei, het is echt een trauma.
1: Ja, het is een heel gevoelig verhaal. Ja.
0: Wat is daar gebeurd?
1: Het eerste seizoen waren ze bezig met de figuranten en zo te zoeken. En hadden ze gemeld voor het stukje met het paard. Monument, paard met de hond, Kurt.
0: Ja, oké.
1: En dat waren twee bruine jongens dat ze nodig hadden. En ze hadden mij gemeld. En de serie wordt opgenomen, eerste seizoen. Ik kijk naar de serie. Ik kijk natuurlijk nog een keer naar die mails. Kreeg ik de mail, wil jij meedoen als figurant voor dat stukje? Hij kon door de grond zaten, hè.
0: Maar wacht, je hebt de mail nooit
1: gelezen. Ik heb de mail nooit gelezen.
0: Oh, maar allee.
1: Ja, zo'n dommerik was
0: ik. Dat is nu onwaarschijnlijk. Heb je intussen al contact genomen met de makers van Nonkels?
1: Jawel, dus in seizoen 2 begon Jelle de Beulen, Rick Vrij en Karin mee allemaal te volgen. En ik zei, oh ja, leuk, dit en dat. En dan zei ik dat verhaal, ja, natuurlijk.
0: Het is gedaan.
1: Ja, het is razend. Ja, het is inderdaad gedaan. En ik hoop dat er nu nog een film komt en dat ik misschien nog de kans krijg.
0: Ah ja, er komt nog een film.
1: Ik hoop het.
0: Daar is ook sprake van. Dus binnenkort, als Rick of Jelle aan het luisteren zijn. Binnenkort komen die.
3: Maar ja, kun je misschien iets regelen?
0: Ja, zo meteen doen we een auditie. Ja,
1: en het zijn West-Vlaming nu ook iets. Dus, oh.
0: Maar Jelle de Beulen niet, kameraad?
1: Ja, maar Rick wel. Rick wel.
0: Ja, Rick wel een beetje wel.
1: Oh, voilà.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
6: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
7: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
8: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
9: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
8: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
9: Recupel.
4: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Dat is al geen oors, nee. Maar ik zou er bij Ruben van Gucht niet willen aan beginnen, want het is weekend bijna. Hè. Je warmt zich op voor Radio 2 Weekwatchers. Hoe was een week? Dat maak je straks ook mee.
10: Elke dag, telk voor twee, WRT Radio 2.
0: 8 uur, VRT Nieuws op Radio 2 met Charlotte Krul.
11: Goedemorgen. Het is trapdag vandaag. Er zijn problemen binnen het stadsbestuur in Oostende. En in de Europa League voetbal wint Union overtuigend de eerste wedstrijd. Duizenden leerlingen van bijna 1400 Vlaamse basisscholen gaan vandaag bewust te voet, met de fiets of met de step naar school. Ze doen mee aan de strapdag. Al voor de 20e keer wordt die georganiseerd. De organisatie wil dat kinderen veilig en zelfstandig naar school kunnen blijven gaan. En ze willen ook dat het autogebruik rond scholen blijft verminderen. Ook in de GO-school De Wijze Eik in Mariakerke bij Gent doen ze mee.
12: We willen dat de kinderen vanaf de start van hun dag actief zijn, hen laten bewegen, We willen er ook voor zorgen dat de schoolomgeving veiliger is. We zitten hier aan de rand van de stad Gent. Wat ervoor zorgt dat we heel veel passage hebben, heel veel verkeer. En we willen er natuurlijk ook voor zorgen dat we in de schoolomgeving mindere uitstoot hebben van CO2. We gaan een keer maximaal profiteren van onze straat.
11: Het stadsbestuur van Oostende zit in lopende zaken na problemen met N-VA-schepen Charlotte Verkeijn. Er liep een onderzoek naar haar, hoe ze werkt en communiceert, en het eindrapport zou vernietigend zijn. Verschillende ambtenaren zouden niet meer met haar kunnen of willen samenwerken en ze stapte naar de preventiedienst. Omdat het stadsbestuur nu in lopende zaken is gegaan, neemt het geen nieuwe beleidsbeslissingen meer. Burgemeester Krombé wil voorlopig nog niet reageren op de zaak. De Gezinsbond is tevreden met de Kids Act die de Europese Commissie gisteren officieel heeft voorgesteld. Met die Kids Act worden kinderen en jongeren beter beschermd wanneer ze sociale media, videoplatformen en chatbots gebruiken. Zo mogen jongeren onder de 13 jaar geen account meer aanmaken op socials. En vanaf hun 13e tot 15e kunnen ze dat wel doen, maar onder toezicht van de ouders. De Gezinsbond vindt twee zaken in het voorstel belangrijk, zegt Katrien Beusaert.
13: Dat er geen totaalverbod komt op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. Wij vinden het belangrijk vanuit de Gezinsbond dat kinderen mediawijs worden opgevoed. En een tweede punt wat wij toejuichen is dat de techbedrijven zelf eigenlijk worden verantwoordelijk gesteld voor het bewijzen of zij kindveilig zijn, ja dan nee, zodat je eigenlijk van beide bron de uitdagingen die er liggen al kan aanpakken.
11: Rusland is van plan om hybride aanvallen te doen op bondgenoten van Oekraïne. Daarover hebben de Poolse inlichtingendiensten informatie gekregen. Dat zegt de Poolse premier Tusk. Rusland zou bij hybride aanvallen met onder andere drones op een NAVO-lidstaat en dan zeggen dat het een vergissing was. Op die manier wil Rusland verwarring zaaien en de NAVO verzwakken, zegt Tusk. NAVO-lidstaten aan de Europese oostgrens, zoals Polen, Letland, Roemenië en Litouwen, hebben de voorbije maanden al vaker drones moeten neerhalen die in hun luchtruim waren binnengedrongen. Ook gisteren moesten Poolse gevechtsvliegtuigen nog tot twee keer toe opstijgen na dreigingen. In de Europa League voetbal heeft Union met 0-3 gewonnen bij Viktoria Pilsen in Tsjechië. Middenvelder Rob Schoofs was door de vele afwezigen voor het eerst aanvoerder van Union. Hij is tevreden dat het vlot ging.
14: Druk naar voren gezet, veel kansen gecreëerd en zo moeten we spelen, denk ik. In de competitie hebben we dat al heel goed gedaan en als we dat nu zo Europees kunnen verder trekken, spelen om te winnen en dan gaan we nog mooie momenten beleven in Europa, ook met iedereen, want we hebben een grote kern en iedereen heeft zijn waarde.
11: En op het EK volleybal spelen de Belgische mannen maandag hun 8e finale tegen Tsjechië. De Red Dragons wonnen hun laatste groepswedstrijd tegen Servië met 3-0. Finland verloor gisteravond tegen Estland en dus eindigen de Belgen als groepswinnaar. Speler Ferre Reggers is tevreden.
15: De meest constante misschien wel. Het was ook niet de moeilijkste match, want er was weinig weerstand, dus dan is het ook wel makkelijker om constant te blijven. Maar vandaag was zeker wel het constantste, want het was vaak met ups en downs deze week. Maar ik denk wel dat dat ons kan helpen om nog te groeien verder.
11: En dit is het nieuws uit jouw buurt.
16: De gemeente Sint-Lambrecht-Zwoluwe wil volgend jaar niet meer meedoen met de autoloze zondag in Brussel. Dan zouden er twee autoloze zondagen komen in het Brussels gewest, maar dat vindt de burgemeester van Sint-Lambrecht-Zwoluwe te veel van het goede. En terwijl bijna de helft van de cafés in Vlaanderen de voorbije 15 jaar is verdwenen, viert een volkscafé in Pepingen dit weekend zijn 100ste verjaardag. Wisselend bewolkt, wel meestal droog en tot 21 graden. Om 8:30 meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Ja, hoe zit het met de problemen, Mona?
17: Op de E34 richting Knokken nog steeds een groot probleem, want de weg is in Kemzeke volledig afgesloten door een ongeval. Van Antwerpen naar Brugge rijdt dus best om via de E17 richting Gent. Dan vertraag je 10 minuten op de Antwerpse ring naar Nederland tussen Antwerpen-West en Antwerpen-Oost. Rond Brussel op de buitenring verlies je nu 15 minuten. Dat is tussen Machelen en Jette. De weg is er wel vrijgemaakt. Op de binnenring 10 minuten bij tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En dan richting Brussel verlies je 15 minuten. Dat is vanaf Afligem, Wolvertem en Peutie.
0: Ja, voldoende. We nogal mee op een vrijdag. Bon, we hebben bij ons influencer, content creator en media internetfenomeen uit Roeselare Henok. En die verdient van de.
1: Ja,
0: weet je, we hebben hier ook iets heel leuks. We dansen 's morgens vroeg.
1: Oeh, dat is iets voor mij. Dat is mijn dada.
0: Handen in de lucht. Ja.

0: Je wilt toch weten, wat ging er door je heen? Henok, vertel het ons. Welk gevoel had je?
1: Nu.
2: Ja, ik dans ook. Soms vroeg, maar niet op zo'n muziek.
1: Het was wel lekker, ik geef toe.
2: Ja, het was wel gezellig.

0: Friday, I'm in love van The Cure. Het is 9 over 8. Goedemorgen.
1: Morgen, je vrijdag begint.
0: Ja, welkom bij de vrijdag. Het is vandaag 18 september. De dag dat je hoorde op Radio 2 dat er strapdag is voor de 20ste keer. Trappen en stappen. Je kinderen die met de fiets gaan of te voet natuurlijk. Het zou toch een beetje beter weer worden vandaag als je naar buiten kijkt. Zalig, jongens.
2: Brussel ziet er goud uit als we door het raam kijken.
0: Een heerlijk gezellig bezoek vanmorgen van Henok. Een internetfenomeen uit Roeselare in West-Vlaanderen. En Laura de Vos, die is aan het meelijsteren in Wevelgem. Laura, goedemorgen.
3: Ah, goedemorgen, dag Peter.
0: Ja, je wou even een complimentje geven aan Henok.
3: Ja, dat wil ik wel, want we zijn wel grote fan met onze vriendinnen van Henok.
4: Ja, klasse. Oh, dat is leuk om te horen.
0: Wat maakt hem zo goed, Laura?
3: Well, we vinden je de max, hé, Henok. Onze vriendinnengroep, de Prumkers, is helemaal fan van jou.
0: De wat? De wat?
3: De Prumkes.
0: De Prumkes. Is dat wat ik denk dat het is?
3: Ja, ongeveer, inderdaad.
0: Ja, de Prumkes. En hoeveel pruimen zijn er in de vriendinnengroep?
3: We zijn met 9 pruimen.
0: Dat is een serieuze tros. Dankjewel, Laura. Toch goed om te weten dat je 9 pruimen als fan hebt, Henok. Dat doet ook leuk, man.
4: Als mooie zuren zit.
3: Nee.
0: Laura, dankjewel om te luisteren. Fijne ochtend, hè.
3: Ja, dag.

0: Henok de Kazenmaker, populair internetfenomeen. Jij hebt ook een gedacht bij vanmorgen. Wat is jouw gedacht vanmorgen?
1: Mijn gedacht van vandaag is... alleen op restaurant gaan is helemaal oké.
0: Wauw, leg uit.
1: Ja, dus... ik hoor wel vaker van mensen dat dat heel raar is, maar ik ben iemand die dat heel veel doet. Alleen op restaurant gaan of op café of alleen gaan wandelen of zo. En ik haal er ook heel veel voldoening uit.
0: Ja, maar wacht, ja. Alleen gaan wandelen, snap ik. Alleen op café gaan, maar alleen op restaurant dan.
1: Ja?
0: Wat doe je dan? Want zit je in een relatie bijvoorbeeld?
1: Ja, dat wel. Maar soms ga ik helemaal alleen.
0: Allee?
1: Ja.
0: En wat vindt de andere kant van de relatie daarvan?
1: Ja, oké, maar ja, ik doe dat uiteraard als hij niet kan. Hè.
0: Ja, toch. Ja.
1: Ik ga dan gewoon alleen op restaurant, oortjes erin, gsm weg. En iedereen moet mij gerust laten. En zo kan ik nadenken over het leven. Wat kan er beter? Als ik alleen op café zit, zet ik mij dan op terras en kijk ik gewoon rond. En heb ik 20 ideeën voor een video.
0: Dat is? Ja.
1: En ja.
0: Maar als je alleen aan het eten bent, hoe lang zit je daar dan? Allee, als ik alleen eet, gaat dat heel snel. Ik vreet dan om er vanaf te zijn. Als je met twee bent, dat is weer iets anders. Maar...
1: ja, nee, zeker wel een nurke. En als ik een goede dag heb... ik ben ook sowieso een trage eter. En als ik een goede dag heb, eet ik dan nog een dessert ook. Dus dan zit ik daar een uur en een half of twee uur.
0: Is er soms iemand die dan bij jou komt en zegt van... zal ik jou een beetje gezelschap houden?
1: Nee, dat niet. Maar de ober kijkt wel raar. Of de mensen die mij ontvangen in het restaurant zijn alleen...
0: Ja, alleen. Ja, want heb je daar nooit problemen mee dat ze dan zeggen van... ja, dat gaat niet, want dan hou je een tafel bezet voor twee of drie?
1: Ja, oké. Okay. Ja, maar ja. Gerecht betaal ik en drie drankjes en een dessert. Dus ik heb wel goed gedaan, hè.
0: Ik vind het wel een prachtige dag, zeg. Dus deel jouw mening even. Alleen op restaurant gaan is helemaal oké. Okay. Wat vind jij ervan, lieve luisteraar? Je kan het delen via VRT Max. Klik daardoor op... Radio 2 en deel je bericht. En er is nog altijd net die fantastische Radio 2 topsong van deze week. Niels de Stadsbader.

0: onderweg. Niels de Stadbeller heeft het geschreven voor zijn ex-vriendin.
1: Ja.
0: Waarvan de dochter dan zijn petekind intussen ook geworden is. Onderweg. Goedemorgen. Onze Radio 2 Topsong. Maandag krijg je hier een nieuwe. Ja, heel veel reacties die binnenkomen op het gedacht van Henok. Jouw gedacht, herhaal nog even, Henok.
2: Alleen op restaurant gaan is helemaal oké.
0: Okay. Janine van den Bos uit Halle zegt, ja, ik vind het niet tof daar alleen maar gaan zitten. Ik doe dat alleen maar als de nood het hoogst is, op het terras gaan zitten bijvoorbeeld. Ik voel me anders veel te veel bekeken als ik alleen zit. Zie je mensen soms kijken naar jou van...
2: Och, ja, ja. Maar ik ben daar niet voor de anderen. Ik ben daar voor mezelf.
0: Dat is goed. Dat is mooi gezegd.
1: Goed bekeken. Ja, ik heb er ook ervaring mee. Ik heb verschillende keren in het buitenland gestudeerd. En dan ken je nog niemand. En dan ben ik ook alleen gaan eten. Je raakt met mensen. Ja, dan krijg je een gesprek. En dan leer je mensen kennen. Ik vond het fantastisch om te doen. Ja, en sindsdien doe ik het ook af en toe gewoon in België. Voordien niet, maar sindsdien wel.
2: Ja, dat is zo in je vind ik helemaal mooi.
1: Ja,
0: ja, iemand alleen gaan eten met Henok, dat gaat niet. Ik zou me verslikken van het lachen. Maar ik kan hem wel altijd trakteren op een kotta los.
2: Ja, ja, mooi. Ja, ja, kijk, niet.
0: Vanaf nu ga je dat hebben. Als je ergens alleen zit eten, gaan de mensen jou aanspreken. Zo. Maar Henok,
1: hij zit hier alleen.
2: Ja, volgens mij was dat de laatste keer. Dat...
0: Waarschijnlijk wel. Ja, natuurlijk. Corrie Nicolaas uit Lana gezegd, geen probleem om alleen te gaan. Mogen singles dan niet gaan? Maar ik denk dat er veel mensen zich effectief inhouden om dat te gaan doen. Dus denk van,
1: ja, misschien wel. Zo.
0: Je hebt een taboe doorbroken.
2: Ja, en... Allee, misschien is de vorm van therapie... Voor mij helpt dat.
0: Ja, want jij doet de meeste ideeën dan op als je daar alleen zit.
2: Ja, echt waar. Gewoon rondkijken, niet moeten babbelen. Als je op een restaurant met wie zit, ja, je moet wel een gesprek voeren. Daar ben ik helemaal alleen in mijn eigen en observeren.
1: Maar welke ideeën heb je daar al opgedaan? Wat heb je dan in een sketch gebruikt of in een video bijvoorbeeld, wat je ziet?
2: Bijvoorbeeld als ik dicht bij de kassa zit, hoe dat een groep betaalt.
1: Ah ja.
2: Ja, wel net de rekening splitsen in 8. Ja. Dat is hatelijk voor iemand die in de horeca werkt, maar dat is goed voor mij. Hè?
0: Ja, kijk, dat soort dingen dus.
3: Alt, tenor, sopraan.
4: Bariton, bas.
3: Of wil je het samen even uitzoeken? Iedereen is welkom bij Start to Sing.
4: Ontdek volgende week het plezier van samenzang tijdens open repetities, singalongs, proeflessen en workshops in heel Vlaanderen en Brussel.
3: We geven nu zaterdag het startschot onder de Stadshal in Gent met een fantastisch samenzangmoment met Ronnie Mossuze en Zize Zingen.
4: En een live uitzending van Radio 2 Weekend. Luister of kom langs vanaf 1 uur.
3: Meer info op VRT Max.
5: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
6: Chipolatas, klinkt goed, hè?
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
7: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen.

0: Ghostbusters van Ray Parker Jr. Het is 23 over 8.
1: Goedemorgen, morgen.
0: Maar ja, bij ons heen ook internetfenomeen en content creator uit Roeselare, West-Vlaanderen. Met een heel helder gedacht, herhaal nog even heen ook.
2: Alleen op restaurant gaan is helemaal oké.
0: Marleen Brakke die laat nog weten, ik zou dat ook graag doen, maar ik durf dat niet.
2: Ja, want ik eens samen proberen, Marleen.
0: Ja, maar dan is ze niet meer alleen. Hè?
2: Ja, maar we zetten ons apart. Hè?
0: Ah ja, oké. Okay. Ah, ja, goed idee. Ja. Goed plan, zeg. Hanja Doms uit Keerbergen. Goedemorgen, Hanja.
3: Goedemorgen.
0: Jij doet het wel?
3: Ja, wegens mijn beroep zit ik soms in Mechelen 's middags. En ik kan niet terug naar Keerbergen rijden. Dus dan stap ik soms in de Malena's binnen en ga daar een soepje of een krokje eten of een theetje drinken of instap Mechelen. Dan zit ik vast en dan doe ik dat. En alle klanten bij mij doen dat ook, want die zijn ouder en die zijn bijvoorbeeld gepensioneerd.
0: Okay.
3: En die doen dat ook. Je moet gewoon de stap durven zetten. Gewoon zo, doen. Niemand kijkt raar naar je.
0: Het is bij alles zo. Dankjewel, Hanja, voor jouw fijne reactie. Heel veel reacties nog binnenkomen ook. Van Wim van Ronst uit Puurs vond ik een hele goeie. Het voordeel van alleen gaan eten is dat je niet moet ruzien over wie op is en wie betaalt. Ja. Een topargument.
4: Dat is ja, me myself van haar.
0: Jongens toch. Zeg maar Heen, ook jij bent content creator, gaat alleen gaan eten. Maar ik krijg hier ook dingen binnen dat jij binnenkort ook gaat DJ'en.
2: Ja.
0: Ook voortdurend.
2: Ja, vanavond hebben we een show, morgen hebben we ook een show. Heel leuk om te doen.
0: Jij hebt een show, wij gaan niet mee, kameraad. Dus,
2: We zijn welkom, hè.
0: Ja, maar ja. Maar dan vooral, wacht, jij doet nog iets. Je bent ook een, wielrenner.
2: Oh ja, wanneer dat past.
0: Nee, maar jij fietst ook heel veel, zeker.
2: Ja, ik fiets wel af en toe, ja. Niet de grote kilometers, maar... Ik zit wel vaak op een fiets.
0: Jessica Doren uit Brugge. Goedemorgen, Jessica.
5: Goedemorgen.
0: We hadden net al de prumkes, maar dit wordt alleen maar beter, hoor. Zeg, Jessica, je hebt een uitnodiging voor Henok.
5: Ja, wanneer gaan we gaan koersen?
2: Ja, dat is een goede vraag.
0: Ja, maar jullie hebben een vrouwenploeg. Hè? Leg eens uit, Jessica.
5: Ja, ik sluit mij aan bij de vrouwenploeg Pedaliek. En dat wordt meestal in West-Vlaanderen ritjes dat wij doen. Maar ik heb sinds kort de koersfiets gekocht. En ik zag het filmpje passeren dat je ook in Roeselaar aan Oekene.
2: Klopt.
5: En ik wees, ja, ik mag die keer aansluiten bij de vrouwengroep.
0: Pedaliek, wat heb je? Pedaliek?
5: Yes.
0: Ja. Ik kan niet vragen van waar het komt, want het maakt niet uit. Maar dus kijk, een aanbod voor jou heen ook. Volgens mij zit daar goede content in, hoor, man.
2: Ja, het is goed. Ik ga mee engageren en ik ga er afkomen.
0: Ziezo.
5: Voilà.
0: We delen zo meteen de telefoonnummers. Maar dus, je weet het, Jessica, als jullie 's middag iets gaan eten, heen ook zet zich apart.
5: Ah ja, oké.
0: Daar moet je wel rekening mee houden.
2: Hoe zelf ben ik.
0: Ja, geniet ervan. Jessica, dankjewel. Fijne vrijdag. Hè.
5: Ja, dag. Ja,
0: salukes. Waar kunnen ze jou volgen op het internet, Henok?
2: Ze kunnen mij volgen op Instagram, TikTok, Facebook. Als Henok. LinkedIn ook. En YouTube sinds kort.
0: H-E-N-O-K.
2: Henok.
0: Henok, zo eenvoudig is dit. Henok, dankjewel dat je er was. Ik vond het ontzettend gezellig. Ik wens je heel veel succes met alles wat je nog gaat doen.
2: Dankjewel, tot de volgende, Charlotte.
0: Dit is Maya Smith, Stargazing. Goedemorgen.

0: Dat was nu zo gezellig met die heen ook. En het wordt alleen maar gezelliger waarschijnlijk. Want zometeen is er die andere top-DJ, RVG. Het is 8:30.
1: Elke dag telt voor twee.
0: Met straks al een nieuws uit je buurt. Nu Charlotte op Radio 2.
2: Duizenden leerlingen van bijna 1400 Vlaamse basisscholen gaan vandaag bewust te voet, met de fiets of met de steppen naar school. Ze doen mee aan de Strapdag die al voor de 20e keer georganiseerd wordt. De organisatie wil dat kinderen veilig en zelfstandig naar school kunnen gaan en willen ook het autogebruik rond school verminderen. En op het EK volleybal spelen de Belgische mannen komende maandag hun 8e finale tegen Tsjechië. De Red Dragons wonnen hun laatste groepswedstrijd tegen Servië met 3-0 en zijn op die manier later ook nog groepswinnaar geworden.
3: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Guns. De gemeente Sint-Lambrecht-Woluwe wil volgend jaar niet meer meedoen met de autoloze zondag in Brussel. Nu zondag wordt het autoverkeer in heel het Brussels gewest van 9:30 's morgens tot 7:00 's avonds aan banden gelegd, ook in Sint-Lambrecht-Woluwe. Maar vanaf volgend jaar wil groenminister Elke van den Brand 2 autoloze zondagen per jaar. Ook in de maand mei zou er een komen en dat ziet burgemeester Olivier Minguin van Sint-Lambrecht-Woluwe niet zitten. Hij wil die tweede autoloze zondag boycotten en vindt dat het geld dat zo'n tweede autoloze zondag kost beter naar sociale projecten gaat. De gemeente Machelen voelt nog altijd de gevolgen van de cyberaanval, nu 1 week geleden. Verschillende online diensten werken nog steeds niet optimaal, waardoor aanvragen langer duren dan gewoonlijk. Bij de cyberaanval zijn volgens de gemeente geen gegevens gelekt. Intussen nam Machelen ook heel wat maatregelen om een nieuwe hack te voorkomen, zegt burgemeester Jean-Pierre de Groef.
5: Iedereen heeft nieuwe wachtwoorden. Op onze verschillende servers staan nu ook monitors, zodanig tenminste dat daar gebeurt, dat we dat onmiddellijk kunnen merken. Dus we zijn wel voorbereid op eventuele nieuwe aanvallen, maar we zijn heel voorzichtig. Gelukkig kan elk personeelslid telefonisch persoonlijk bereikt worden.
4: Aan de Erasmus Hogeschool Brussel schrijven steeds meer studenten zich in voor graduaatsopleidingen. Dat zijn praktijkgerichte opleidingen die studenten klaarstomen voor een specifiek beroep. De uitschieter is de opleiding elektromechanische systemen, die maar liefst 65% meer nieuwe studenten telt dan vorig jaar. Cynthia de Bruiker van de Erasmus Hogeschool Brussel legt bij Brus uit hoe dat komt.
6: Bij de graduaatstudenten merken we een stijging op van 25% in het totaal. Enerzijds is een is het heel interessant, want het zijn opleidingen die toeleiden heel vaak tot een knelpuntberoep. Anderzijds merken we ook, het zijn hele korte opleidingen, 2-jarige opleidingen, en dat zorgt er eigenlijk voor dat studenten na een korte tijd, na 2 jaar, al op de arbeidsmarkt terecht kunnen.
4: En terwijl bijna de helft van de cafés in Vlaanderen de voorbije 15 jaar is verdwenen, viert liever een volkscafé in Pepingen dit weekend zijn 100ste verjaardag. Café Dravershof doet dat met oude foto's en een reconstructie van het oorspronkelijke interieur. Cafébaas Chris blijft zijn job intussen graag doen.
7: Ik heb 21 jaar op mij genomen van die 100 jaar. Ik heb nog geen 3 dagen tegen mijn hoestingen mijn volles opgetrokken om open te doen. De babbels, het volk, uw vaste stamgasten in de voormiddag, uw bezoekers van over heel het land in de namiddag en avond. Ja, het is plezant.
4: Wisselend bewolkt en vandaag tot 21 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel in de app van VRT Nieuws.
0: Mona, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: Ja. 80 kilometer file zie ik hier.
8: Inderdaad. Op de E34 naar Knokke is in Kemzeke de linkerrijstrook afgesloten door een ongeval. Daar verlies je nu 20 minuten vanaf Vraassenen. Dan staat er een defecte vrachtwagen op de E313 richting Lummen. Ter hoogte van het parkeerterrein in Randst staat hij rechts. Rond Brussel op de binnenring. Toch bijna een half uur file golven tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Richting Brussel vertraag je op de A12 vanaf Wolvertem met 15 minuten. Goed uitkijken in Stroombeek. Rechts is daar dicht door een ongeval voor wie de ring rond Brussel op wil. En nog naar Brussel, zo'n 10 minuten bij op de E19 vanaf Peutie.
0: Oh, dat zijn ze al zien. Die gaan we zo houden, maar...
1: Goedemorgen, morgen.
0: Je weet dat het weekend pas echt begint als je morgen kijkt en luistert naar Radio 2 Weekwatchers. Hoe zou het zijn met de presentator Ruben van Gucht? Zometeen hoor je meer.
1: Vlaanderen vakantieland.
9: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
10: Simply Red keert terug naar België.

0: met Radio 2.
1: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
2: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
1: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Code Yellow!
4: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
7: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dat moet je recupellen.
6: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Woehoe.

0: Het is 21 voor 9. Goedemorgen. Zeg, die goedemorgen morgendeur staat er intussen nog altijd. Komt woensdag enorm groot bezoek door. En dat bezoek gaat jou heel blij maken.
1: Peter, één ding is zeker. Het is niet Ruben van Gucht.
0: Backstage Bavo, dankjewel voor de informatie. Want het weekend begint pas echt helemaal morgen vroeg bij Radio 2. Als je luistert of kijkt naar Radio 2 Weekwatchers met Ruben van Gucht. Hoe zou het gaan met Ruben? Ruben, goedemorgen.
2: Dag vrienden, goedemorgen.
0: Toch alweer onderweg naar de horizon van het leven, hoor ik.
2: Ja, het stopt nooit, Peter. Het stopt nooit.
0: Dat is inderdaad bij jou zo. Hoe was je week, Ruben?
2: Druk. Ik heb, denk ik, elke dag gewerkt. Ik heb een beetje gefilmd. Ik heb voor wat bedrijven dingen moeten doen. Dus het is altijd maar bezig zijn.
0: Ja, dat vind ik. Ik vind dat mooi voor jou. Dat geld, dat stroomt maar binnen op die manier. Maar heb je Florence nog kunnen zien?
2: Toch wel, ook vanochtend nog. Met haar gaat het geweldig goed. Zalig.
0: Dat is het belangrijk. Ja, ik hoor echt glinsteringen in je stem als je erover praat. Dat is zo mooi. En nog iets. Want ik zag op de agenda dat jij bijna jarig bent. Ben je al bezig met je 40ste verjaardag?
2: Nou wel, Peter, er zijn eigenlijk nog maar twee mensen die daar echt mee bezig zijn geweest. Dat is de redactie van Goedemorgen Morgen om mij te vragen om die dag naar Goedemorgen Morgen te komen. En ja. B, de redactie van Peter van der Veire en de Zandloper om naar aanleiding.
0: Verjaardag?
2: Nou wel, Peter, er zijn eigenlijk nog maar twee mensen die daar echt mee bezig zijn geweest. Dat is A, de redactie van Goedemorgen Morgen om mij te vragen om die dag naar Goedemorgen Morgen te komen. En ja. B, de redactie.

0: 10 jaar ouder dan jij, want ze zijn 50. Okay. Ze gaan dat daar vieren met prachtig volk. James Cook, die komt onder andere. Ja, wat wordt dat zeg?
1: Ja, dat is altijd dolle pret hè, met James. Die is de stadsbazen er ook nog bij, dus dat is toch wel een waanzinnige combinatie. Met
0: ja, qua testosteron. Amai, ze gaan het museum mogen kijzen achteraf, denk ik. Prachtige, emotionele song gaat hij wel brengen. Hoe doe je dat? Het nummer dat hij voor zijn ouders geschreven heeft, heeft hij nog woensdag echt emotioneel gebracht hier in Radio 2 Spits. En dan vooral, de vraag ook, zit jij vanavond weer op VTM? Vroeg nog iemand?
1: Ja, waar zit ik niet op? Ja, ik ben er nu naar onderweg, zeg, want ik ontvang je straks mijn gasten. Mark Koeken, Annelien Korevits en Tom Bonen.
0: Wel, voor de tv-show Happy Hour. En Bert Hermans uit Aalst, die komt kijken vanavond. Bert, goedemorgen.
2: Goedemorgen, dag Peter. Ja. Dag Ruben.
0: Je gaat naar de opname, maar je maakt wel een beetje zorgen. Bert, vertel.
2: Ja, wel, ik vraag me af of ik mijn vrouw die gaat mee, of dat ik die vandaag nog mee naar huis krijg, omdat die nog wil meekomen, eens Ruben heeft gezien.
0: Ja, Ruben, kunnen we afspreken
1: wat draagt uw voorkeur weg, Bert? Wat zou het liefst hebben?
2: Dat ze meekomt natuurlijk, hè.
1: Oh ja, maar kijk, dan gaan we daarvoor zorgen, hè.
0: Vrouwen,
2: en maar ik denk ook, Ruben, ik denk ook dat ze al een beetje oud is voor jou, dan. Dat heeft het verschil. Ik hoor, jij wordt 40, zij wordt 63. Dus
0: is dat een probleem voor jou, Ruben?
1: Te kieskeurig mogen we niet zijn. En ook een oude wijze man zei mij ooit, Peter. Pakken is niet afpakken.
0: Man, the gift that keeps on giving. Ruben Gucht, wat kan die man niet? Morgen vroeg vooral in het Industriemuseum voor Radio 2 Weekwatchers in Gent. En ben je in de buurt van Oost-Vlaanderen vandaag nog, Ruben?
1: Op miljard. Nee, maar als je wilt, wil ik daar straks nog eens naartoe rijden.
0: Wel, daar is, je houdt dan 10 euro klaar. En zometeen, rond 8:50, hoor je hier waarom dat zo is. Vooral heel veel plezier vanavond. En morgenochtend natuurlijk. Dag Ruben.

0: Als je dit hoort, Kingdom of Fear, dan heb je toch zin om een paard te springen en een paar koeien te vangen. Heerlijk toch? Cameron Whitcomb. Het is 8:55. Maar waarom moest Ruben van Gucht 10 euro klaarhouden?
1: Goedemorgen, morgen. De vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
0: Wel, wel. Toon dit weekend je grote hart voor Kom op tegen kanker. Want dit weekend is het plantjesweekend. Je kan een plantje kopen, kost je 10 euro. En dat gaat dan naar het kankeronderzoek. En als je vandaag in Oost-Vlaanderen zo'n plant wil kopen, dan kan je de meest dolle plant van Radio 2 ontmoeten. Dat is nog altijd DJ Kim de Bree. Goedemorgen, Kim.
2: Goedemorgen, Peter. Dag, Charlotte. Hey. Ja, het is Kim van de regio Oost-Vlaanderen vandaag. Hè?
0: Ja, ik zie je daar staan, ergens aan een... Ja, een
2: Carpool Parking Basmünster, daar sta ik hier.
0: Een Lusche Parking ging bijna zeggen.
2: Jot.
0: De Carpool. Maar vooral, Kim, ja, hoeveel plantjes wil je verkopen vandaag?
2: 7 miljoen, als het even kan. Zoveel mogelijk natuurlijk, want dat is ook de leuze van Kom op tegen kanker dit jaar. Plantje per plantje worden we sterker dan kanker. En dat zegt eigenlijk alles. Hè. Des te meer azalia's er vandaag verkocht worden, allee, vandaag en morgen en overmorgen, plantjesweekend natuurlijk, des te beter wordt dat onderzoek, nog beter, des te beter worden de mensen verzorgd. Het kan alleen maar beter als er meer centen binnenkomen, want die worden echt zo goed besteed. En Ruben van Gucht mag eigenlijk meer dan 10 euro geven natuurlijk. Ja, 100 euro is ook goed.
0: Ja,
2: hè,
0: als ik hoor wat die mens allemaal aan het doen is.
2: Ja,
0: maar vooral, jij staat vandaag in Oost-Vlaanderen. Ja. Neem ons even mee op jouw tournee.
2: Wel, dan moet ik mijn spiekbriefje, want het is een serieuze tour. Ze. Dus van Wasmünster gaan we zo meteen naar Gerardsbergen, de Pinte, Kaprijke, Sint-Niklaas, Temse, om dan terug in Wasmünster te eindigen.
0: Okay.
2: Dus dat is fijn en ik verwacht heel veel enthousiaste vrijwilligers. Trouwens, niet alleen hier in Oost-Vlaanderen. Hè. Als je eens kijkt naar die landkaart van de azalia's, noem ik het eigenlijk, op plantjesweekend.be, dan zie je waar je overal een plantje kan kopen dit weekend. En dat is indrukwekkend, die landkaart. Dus voilà, zoveel enthousiaste vrijwilligers die klaarstaan. Dus ik hoop evenveel enthousiaste kopers tegen te komen en een babbeltje te doen, want dat hoort er ook altijd bij tijdens een plantjesweekend. Mensen komen die verhalen vertellen. En dat is ook wel belangrijk om even te luisteren naar de mensen en hoop te geven, moed in te spreken, te troosten als het nodig is.
0: Ja.
2: Dus voilà, dat is eigenlijk wat ik vandaag ga doen. En af en toe, zo is bij jullie langskomen in de studio bij de verschillende DJ's, om dan te zeggen van waar ik ben en wat ik al gehoord heb.
0: Vandaag nog het hele weekend ook, plantjesweekend van Kom op tegen kanker. Ga dat plantje halen, je steunt er de goede zaak mee. En het is prachtig weer, dus dat komt
2: echt
0: goed.
2: Echt, hè?
0: En trouwens, nu donderdag nog nieuws over Kom op tegen kanker. Maar vooral, Kim, verkoop ze daar, hè. Fijne ochtend.
2: Ik ga mijn best doen, merci.
0: En fans van Michael Jackson, let op hoor. Het wordt nog een beter weekend, want dit weekend doen we hier bij Radio 2 Michael Jackson weekend met heel veel muziek van Michael. Ja, want die nieuwe film. Michael, die gaat als een moonwalk. Dit is toch een van de beste ooit, zeg, van dat album Thriller, Billie Jean.

0: Meer van de gilletjes, meer van de kreetjes van Michael Jackson. Dit weekend in het Michael Jackson weekend. Zometeen de vrijdag van Win-Win met een vrouw die pilletjes telt. Schema, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, luisteraar Debbie heeft ons gemaild dat ze dat gedaan heeft. Gewoon dat ze daar zin in had. En ze heeft er dan 24 minder in gevonden dan eigenlijk op de verpakking staat. En dachten we van, dat kan niet, hè. Dat gaan we uitzoeken.
0: Dat is dan waarschijnlijk worden echt erop gelegd waar we bij staan.
1: Ja, toch wel.
0: Niet normaal. En dan ook nog allemaal nieuws over prijsetiketten straks in Win-Win.

0: Elke dag telt voor twee.
1: Curiosity Festival. Twee weekends vol Indian Summer Vibes in Wetteren. Van 18 tot 20 september met onder andere Bart Peters, Suzanne en Freek. En van 25 tot 27 september Meteor en Raymond van het Groene Woud. Tickets op curiositiefestival.be. Samen met Radio 2.
2: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
3: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
4: Zwijg, kieken.
2: Koop een FC de Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in. En maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC de Kampioenen.
3: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
4: Verdomme, kieken, hou op met die vlammengap.
2: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
3: En likken we van die spijker, zegt.
2: Op 20 september is het Autoloze Zondag in Brussel.
5: Volgende halte, 50 jaar metro.
2: Kom het met ons meevieren en herontdek hoe leuk het is om te wandelen, fietsen, steppen of je anders te verplaatsen in een rustigere stad. Waar je helemaal op adem kan komen.
6: Info en programma op weekvandemobiliteit.brussels. Een boodschap van Brussel Mobiliteit.
2: 35 jaar FC de Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
7: Nu kunnen we samen lezen.
2: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonden afleveringen.
8: Kan je nog lang lezen?
7: Denk het wel.
2: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
8: We hebben deze nacht tot 1:30 zitten lezen.
7: Gezellig, hè?
2: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
3: Bij gedicht!
0: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
9: Waarom zijn zoveel prijsetiketten in de supermarkt niet duidelijk genoeg? Daar kregen we veel klachten over in onze mailbox. Alles daarover

0: 9 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. In zowat 1400 Vlaamse basisscholen gaan duizenden leerlingen vandaag eens bewust niet met de auto naar school, maar wel met de fiets, te voet of met de step. Ze doen mee aan de Strapdag, die al voor de 20e keer georganiseerd wordt. Het is de bedoeling om autogebruik rond scholen te verminderen en kinderen te motiveren om meer te bewegen. Ook in de GO-school De Wijze Eik in Mariakerke bij Gent.
1: Wij zijn deze keer met rollerskates gekomen. En wij vinden dat heel erg tof om te doen.
2: Ik ben met de step gekomen.
3: Normaal ga ik altijd met de auto, maar nu ging ik met de fiets. Omdat dat beter is voor het milieu.
4: Ze rijden hier soms ook wel heel gevaarlijk. En dan vind ik het wel een keer leuk dat we zo met de fiets of met de auto of zo kunnen komen.
5: Ik ben vandaag met de fiets gekomen, want ja, het is Strapdag. En het is dan slechter voor het milieu, voor met de auto te komen of met andere voertuigen.
6: Ik vind het jammer dat ik niet vaker met de fiets kan gaan.
0: In Oostende is er een politieke crisis na een onderzoek naar N-VA-schepen Charlotte Verkeijn. Verschillende ambtenaren zouden niet meer met haar kunnen of willen samenwerken. Het bureau dat het onderzoek doet, zou de stad aanraden om de samenwerking met de schepen te stoppen of haar bevoegdheden te herschikken. Het stadsbestuur zit nu in lopende zaken en dat komt op een slecht moment, zegt Tom Lamont van oppositiepartij Vlaams Belang.
7: In lopende zaken, dat wil eigenlijk zeggen dat het schepencollege geen rechtstreekse opdrachten mag geven aan het personeel van de stad. En dat bemoeilijkt toch wel de werking. Het is ook zo dat er een kerntakendebat gepland stond dit najaar. Momenteel is dat ook uitgesteld. Terwijl dat Oostende meer dan 250 miljoen euro aan schuld heeft. Dus puur op vlak van timing kon er geen slechter moment geweest zijn.
0: De burgemeester van Oostende, John Crombé van Vooruit, wil voorlopig nog niet reageren op deze zaak. En datacentra hebben tegen 2034 8 keer meer stroom nodig dan nu in ons land. Dat blijkt uit cijfers van netbeheerder Elia in de Standaard. Een datacentrum is een beveiligde plek waar gegevens opgeslagen en doorgestuurd worden. Bijvoorbeeld voor vragen aan artificiële intelligentie en antwoorden daarop. Er willen meer en meer datacentra naar ons land komen, maar ze hebben daarvoor heel veel stroom nodig. De datacentra die nu al in ons land staan verbruiken evenveel stroom als gemiddeld bijna 1 miljoen gezinnen. En dat wordt dus een veelvoud de volgende jaren. Daardoor zou ons stroomnet kunnen overbelast worden. Het weer is wisselend bewolkt met kans op een bui in de voormiddag nog. Temperaturen tot 21 graden. Morgen dezelfde temperaturen, vaak bewolkt met vooral aan zee wat lichte regen. Zondag start met regen, daarna opklaringen. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Goedemorgen Mona, is er veel file?
9: Het valt eigenlijk best mee zo op vrijdagochtend. Hier en daar wel een probleempje. Op de E34 richting Knokke bijvoorbeeld. In Kemzeke is links afgesloten door een ongeval. Daar verlies je 25 minuten vanaf Vraassenen. Het gaat ook 10 minuten trager op de E17 naar Gent in Destelbergen. Daar is net een ongeval gebeurd. Rond Brussel op de binnenring 15 minuten filegolven tussen Groot-Bijgaarden en Vilvoorde. Richting Brussel vertraag je 15 minuten op de A12 in Stroombeek. Rechts is daar dicht door een ongeval voor wie de ring rond Brussel op wil. En nog naar Brussel 10 minuten bij op de enige 10 vanaf Putty.
8: Dankjewel, Mona.
10: Sportzot. Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak. Win-win.
8: Shema Sai-Sai. Je moet in sommige winkels al je vergrootglas bovenhalen om prijsetiketten te kunnen lezen. Heel onhandig, zeker als je gewoon snel je boodschappen wil doen. Waarom doen supermarkten dit en mag dat wel? Dat kom je vandaag te weten in Win-win.

0: Het perfecte nummer voor deze zonnige dag. En dan kunnen we ook al dromen van het weekend natuurlijk. Madonna met Holiday. En misschien ga je wel naar de supermarkt vandaag of dit weekend en dan zal je deze ergernis zeker herkennen. De onduidelijke prijsetiketten in de supermarkt. Want we hebben jou onlangs gevraagd of jij die wel duidelijk genoeg vindt. En daar is massaal op gereageerd in onze mailbox, op onze Facebookpagina en op VRT Max. Heel veel mensen hebben daar wel een frustratie over blijkbaar. Ook Atinay de Rijk uit Wilrijk bijvoorbeeld, die heeft een probleem met de donuts bij Albert Heijn.
1: Aan de donuts, daar staat een doosje van 4 stuks met de prijs 99 cent. Dus ik denk van, oh, super promo, Albert Heijn staat er wel omgekend. Ik neem het mee naar de kassa. En aan de kassa bleek dat ik €3,96 moest betalen. Want de prijs onder het doosje bleek voor 1 stuk te zijn. Je moet al een vergrootglas hebben om het te zien. Dus iemand dat wat minder goed ziet, ziet het zelfs niet dat het prijs per stuk is.
0: Ja, kijk zelf even mee via VRT Max of VRT 1. En je ziet die donuts ook met inderdaad in het groot 99 cent. En in het klein 99 cent per stuk. Dit is wat de woord van Albert Heijn, Anne Maas, daarover te zeggen heeft.
2: Wat dat hele bijzondere schap wat ingewikkeld maakt, is dat er eigenlijk hetzelfde product in verschillende verpakkingen wordt aangeboden. Dus het gaat hier over die donuts. Hè. Je kan die ook loskopen, je kan die ook in verpakkingen van 10 kopen, je kan die ook in verpakkingen van 5 kopen. Hè. Dat is dan hetgene wat de persoon in kwestie heeft meegenomen. En wat wij dan als supermarkt beslissen, is dat wij de prijs per stuk op het schapkaartje zetten.
0: Ja, dat onduidelijke prijsetiket heeft dus een erg specifieke reden. Maar je moet dus wel goed opletten. En 5 donuts voor 99 cent is misschien toch ook wel een beetje te mooi om waar te zijn. En dan is er ook nog een frustratie die veel is binnengekomen. Die gaat over de laagste prijzen bij Colruyt. En ik heb het dan niet over de kostprijs, wel over letterlijk de prijzen die het laagste staan in de winkel. Nadine Hermans uit Boeghout legt het even uit.
3: Ik erger mij aan de prijsaanduidingen op de onderste schabbel. Waarbij dan ook de prijzen nog eens onderaan gemarkeerd zijn. Ja, moeten wij dan op onze buik in de supermarkt gaan liggen om dat te kunnen lezen? Het is begonnen in Colruyt, maar het tijnt nu ook uit naar andere supermarkten.
0: Ja, luisteraar Martin vindt die lage prijzen ook een probleem. Ik heb 2 nieuwe knieën gehad, zegt hij, en ik kan niet meer hurken. Ik moet dan vragen aan mijn zoon om te kijken naar die prijs. We hebben dat dan natuurlijk ook voorgelegd aan Colruyt. En zij zeggen dat ze kiezen voor uniformiteit en dat daardoor alle prijsetiketten onder de producten hangen. Maar zij merken zelf ook wel dat er veel klanten klagen over de leesbaarheid. Dus hebben nu een oplossing voor die onder te rekken. Dat vertelt Philip Gillebaert, regio-directeur van Colruyt uit West- en Oost-Vlaanderen.
4: Ondertussen hebben we een project opgestart om nieuwe, wat wij noemen, prijsschoten te ontwikkelen, waar dan onze etiketten eigenlijk horizontaal gekanteld worden met de prijs naar boven. Dat concept is ondertussen goedgekeurd en gebudgeteerd om binnen de 2 jaar in elke winkel uit te rollen. Voor de nieuwsgierigen in Colruyt Leuven is een van de eerste winkels waar we een nieuw concept al uitgevoerd hebben.
0: Goed nieuws dus, want de oplossing komt eraan. En ook over de prijsetiketten van Aldi zijn er heel wat berichten binnengekomen. Die vragen kregen trouwens ook al vaak al eerder. En die gaan over de kiloprijs op het etiket. Dat is voor zometeen. Eerst Gone, Gone, Gone van Teddy Swims, Tones and I en David Guetta.

0: gaan, gaan. Weet je dat toch? Wij nog lang niet, want het gaat vanmorgen in Win-Win over onduidelijke prijsetiketten. Maar één frustratie die veel is binnengekomen gaat over Aldi en de kleine kiloprijzen. Christine Soetaert uit Kortrijk heeft ons bijvoorbeeld gestuurd dat ze zich vaak ergert in de Aldi omdat de prijs per liter of per kilo zo klein staat dat je een vergrootglas nodig hebt om het te zien. En de kiloprijs is belangrijk om te controleren, want zo kan je gemakkelijker prijzen vergelijken, zegt ze. En dat is absoluut waar, Christine. En Mimi Kuipers uit Bocholt zegt hetzelfde. Bij Aldi moet je de kiloprijs met een vergrootglas bekijken en dan zeker in de onderste rekken. En daarom hebben we natuurlijk Aldi gevraagd om langs te komen om het uit te leggen. Jason van Aldi is hier bij ons. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, waarom is de kiloprijs zo klein op het etiket?
1: Jawel, op zo'n etiket moet je heel veel informatie kwijt. Je wil de klant uiteraard voornamelijk informeren over de prijs die de klant op dat moment wil betalen voor dat product, in promo of regulier. Dan moet je kiezen. Een beetje zoals in het verkeer. Je moet je voorrang geven. Geef je voorrang aan de prijs effectief. En dan daarnaast moet je dan ook wel de prijs per kilo, per liter gaan mentioneren. Maar dat is inderdaad wel iets kleiner dan effectief de prijs voor het product.
0: Volgen jullie daar wel bepaalde richtlijnen bij als het gaat over de lettergrootte dan?
1: Daar bestaan niet echt geregels rond. Dat is niet zozeer effectief vastgelegd. Want kijk, dat product of dat etiket moet aan die maatregelen voldoen. Ja. Je moet wel informatie kwijt. Je moet heel veel informatie kwijt. De prijs, eventueel ook de naam van het product. Je hebt ook inderdaad wel wat informatie van het product zelf voor de winkel. Dus je moet wel af en toe wel een beetje zoeken. Je wilt het ook wel standaardiseren, dus we proberen effectief alle prijsetiketten voor ieder product op hetzelfde manier, zeg maar, te gaan inkleden.
0: Ja, zoals we al hoorden, is dat natuurlijk wel een grote frustratie van heel wat luisteraars. We krijgen er sowieso al regelmatig ook een mailtje over. Is er geen manier om het voor de klanten duidelijker te maken?
1: Dat proberen we te doen. We proberen sowieso dus die uniforme manier van afficheren, zeg maar, van het etiket te gaan samenstellen. Doen. We werken ook met kleuren. Wat we ook proberen te doen, omdat ik daarnet hoorde dat er ook wel wat gedoe was rond die etiketten die beneden zijn, die kantelen we bijvoorbeeld ook richting de klant, zodat hij het heel gemakkelijk kan gaan zien.
0: Ja.
1: Maar voornamelijk kleuren, daar proberen we echt wel mee te helpen.
0: En om de etiketten dan groter te maken, zou dat kunnen helpen? Of het lettertypen van de prijs per kilo, want daar gaat het specifiek over. Zou dat misschien een optie kunnen zijn?
1: Dat hebben we ook wel proberen doen. Nu, wat we bij Aldi wel recent hebben gedaan, is dat we papieren etiketten geswitcht zijn naar digitale schermpjes. Dat is misschien ook voor heel wat mensen nog een beetje aanpassen.
0: Ja.
1: Dat vergt nog tijd. Ik geef ook heel veel klanten die tijd nog om daaraan te gaan wennen. Maar we moeten ook wel rekening houden met alle ditjes en datjes die we op zo'n etiket moeten doen. We zijn ook in een België, dat wil zeggen drie talen. Dus we moeten ons ook wel voorbereiden als supermarkt om op één prijsetiket soms ook wel twee tot zelfs drie taalversies daarvan te bezetten op hetzelfde schermpje. En we hebben wel ook grotere pancartes voor producten die we bijvoorbeeld op palet presenteren. Dus die hebben we wel, zeg maar, iets meer ruimte. Maar een gewone, zeg maar, waar iedereen wel kent in het schap, de ruimte die is er, die proberen ze optimaal mogelijk te benutten.
0: Ja, dan is er ook nog een ander probleem bij Aldi dat we binnenkrijgen van luisteraars. Jelle de Gavere uit Waregem zegt dat je soms de prijs per stuk amper kan zien, terwijl de promoprijs vanaf twee stuks bijvoorbeeld wel duidelijk leesbaar is. Als je meekijkt via VRT Max of VRT 1, zie je daar ook een voorbeeld van. Als je snel kijkt, denk je dus dat je €1,50 betaalt voor één doos koekjes van Aldi, want je krijgt er twee voor €3, staat erbij. Maar eigenlijk is de stukprijs €1,79. Bij ons staat nog Jason Sylvester van Aldi. Jason, dat lijkt me voor een klant ook wel onduidelijk en verwarrend, toch?
1: Ik begrijp dat dat gedacht wordt. Alleen moeten we ook wel, zoals een beetje het verkeer daarnet, moeten we daar nog altijd voorrangregels gaan geven. En dan is het op dat moment effectief wat je als klant gaat betalen. Dus daardoor geven we ook wel voorrang, zeg maar, aan de gewone prijs, maar eventueel ook aan de prijs van de promotie, omdat we uiteraard vanuit gaan, of heel graag vanuit gaan, dat de klant wel van de promotie kan gaan genieten. Dus daardoor zie je daar bij aankoop van twee stuks betaal je dan €1,50 per stuk. Maar we zijn ook wel verantwoordelijk om te zeggen van, wil je die promo niet, dan betaal je €1,79 per stuk, dat staat ook geafficheerd. Maar de voorrang gaat uiteraard wel aan het promomechanisme op dat moment.
0: Want het staat wel heel klein. Zou dat misschien wat groter kunnen?
1: Ik ga alleszins die feedback van de luisteraar meenemen in mijn valiesje naar archiveren. Ik kan daar niets in beloven, want we hebben bepaalde schermpjes. Daar is ook gewoon de beperkte ruimte die er is met heel veel informatie in verschillende taalversies. Maar ik neem de feedback mee. Maar ik hoop alleszins dat een hap van de Java Cake al heel veel opgelost heeft voor die luisteraar.
0: Nu, er zijn ook veel luisteraars die aangeven dat ze bij meerdere supermarktketens, dus niet specifiek bij Aldi, vaak in de war zijn over de plaats van etiketten. Staat een etiket nu op het product erboven of eronder? Hoe zit dat bij jullie?
1: Standaard, zeg maar, plaatsen we dat eronder. Er is wel een verschil bij producten die we op palet gaan presenteren. Daar hebben we de ruimte natuurlijk erboven. Maar standaard is het altijd onder het product onderaan. Dus de producten die helemaal onderaan staan, bijvoorbeeld ook in de frigo, dan gaan we dat een beetje kantelen. En dat is ook wel helemaal tegen de vloer gaan we ook vermijden. Waarom? Omdat mensen met de kar rijden. En met de kar, ja, dan zou je daar behinderd kunnen worden of eventueel tegen kunnen stoten. Dat vermijden we ook. Dus helemaal onderaan heb je vaak bij Aldi een stootband. Ja. Dan komt het etiket erboven. Maar in het algemeen onder het product.
0: Dus je moet je dan niet bukken om het te kunnen zien, in principe.
1: Normaal gezien moet je geen kampwaastoestanden uithalen. Dat is niet onze bedoeling.
0: Dat hoop ik ook. Dankjewel, Jason Sylvester van Aldi, om langs te komen.
1: Met plezier. Elke dag telt voor twee. Win-win. Radio 2. Shema Sai Sai.

0: Cato met 1, 2, 3, 4. Daarnet hadden we het over onduidelijke prijsetiketten op allerlei manieren. Veel luisteraars ergeren zich daaraan. Denise Borgoms uit Maasmechelen heeft wel nog een goede tip als het gaat om die heel kleine kiloprijs op het etiket. Ze zegt, als ik de kiloprijs niet kan lezen, dan maak ik een foto van het etiket en dan zoom ik in. Goede tip. Maar de vraag is nu, wat zegt de wet eigenlijk? Dat hebben we gevraagd aan Lien Murisse van de Federale Overheidsdienst Economie.
1: Wel, het is zo dat de totale prijs van de goederen die te koop uitgesteld wordt leesbaar en goed zichtbaar moet worden weergegeven. En daar moet ook de prijs per meeteenheid bijgezet worden, dus de prijs per kilo of per liter. Er is geen specifieke regel over hoe groot het lettertype moet zijn. Dat is eigenlijk altijd een interpretatie dat we moeten doen van geval per geval. Dus als je als consument denkt dat je misleid wordt of je vindt het echt heel onduidelijk, dan mag je dat altijd melden bij de FOD-economie, bij de economische inspectie via consumerconnect.be. En dan kan de economische inspectie beslissen om een onderzoek te openen. En als blijkt dat het effectief misleidend is, dan zal de onderneming zich moeten aanpassen.
0: Ja, je kan het dus altijd melden via consumerconnect.be. Maar in geval van nood zal ik toch maar een vergrootglas meenemen. Nou.

0: Chumba Wamba en Top Thumping. Straks hebben we nog een prangende vraag van luisteraar Debbie na het nieuws uit je buurt.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Ik weet het. Mag ik zeggen het niet.
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
2: Ja.
4: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
3: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
5: Is er een dokter in de zaal?
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
6: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
1: Check de volledige kalender op VRT Max.
7: Een Mercedes... Dat voelt als thuiskomen.
8: Ervaar het zelf tijdens de Stardays. En ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
9: Excellent. Bij Excellent zijn er nu laptops met ruildeals tot €150.
10: Wauw, ik wil zo'n nieuwe AI-laptop.
11: En ik nog een boterhammetje.
10: Of een nieuwe gaming-laptop.
11: Ja, allee, kom, we zijn weg.
10: Ah, nu heb ik u, hè.
12: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
13: Kijk op excellent.be.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
15: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
16: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
17: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
18: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
17: En is dat dan morgen wel opgeladen?
16: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart-app en krijg ongeveer €1 per slimme laadbeurt.
17: Wow.
16: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
19: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
12: Elke dag telt voor twee.
20: Het is bijna 9:30. Goedemorgen VRT Nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Jeroen Guns. Een twintigtal gemeenten uit de Vlaamse rand rond Brussel krijgen een vrijstelling, volledig of gedeeltelijk, voor de bouw van sociale woningen. Dat heeft Vlaams minister van Wonen Melissa de Prater beslist. De burgemeesters van de betrokken gemeenten vinden dat het niet hun taak is om sociale woningen te bouwen voor de vele mensen die vanuit Brussel naar de rand verhuizen. Onder meer Halle, Dilbeek, Vilvoorde en Zaventem en dus nog heel wat andere gemeenten hadden daarom een vrijstelling gevraagd. In Herent heeft de oppositie vragen bij de kostprijs van het nieuwe gemeentelogo. Dat logo ziet er een tikkeltje anders uit nu er een nieuwe huisstijlgids is die de officiële communicatie vanuit de gemeente moet stroomlijnen. Herent betaalde daarvoor ruim €10.000 aan een communicatiebureau en dat is veel te veel geld, vindt anders fractieleider Marian van Rompuy.
21: Laat ons eerlijk zijn, als je de twee logo's naast elkaar legt, dan is het verschil amper merkbaar. Hè? Iemand wees mij erop en ik ben echt moeten gaan kijken en de twee logo's naast elkaar moeten gaan liggen. Ik heb toch vooral het gevoel van... Dat had ik ook gewoon zelf gekund. Ik denk dat samen met mij heel veel mensen dat ook denken. Als je een rebranding gaat doen, kies dan ook echt voor een rebranding en niet gewoon voor meer van hetzelfde in een ander tintje groen.
20: Terwijl bijna de helft van de cafés in Vlaanderen de voorbije 15 jaar is verdwenen, viert een volkscafé in Pepingen dit weekend zijn 100ste verjaardag. Café Dravershof doet dat met oude foto's en een reconstructie van het oorspronkelijke interieur. En cafébaas Chris blijft zijn job intussen graag doen.
22: Ik heb 21 jaar op mij genomen van die 100 jaar. Ik heb nog geen 3 dagen tegen mijn hoestingen mijn vlees opgetrokken om open te doen.
20: In Italië neemt kunstschaatster Nina Pinzarone vandaag deel aan haar eerste wedstrijd van het seizoen. Het leven van de 19-jarige Brusselse is er de voorbije maanden helemaal anders gaan uitzien, want ze is verhuisd van Sint-Lambrechts-Woluwe naar de Verenigde Staten.
5: Het is wel een heel grote verandering. Het is heel aangenaam daar. Ik woon ook op 2 minuten van de ijsbaan. En ja, ik ken daar wel veel mensen al en ik heb daar wel ook wel een sociaal leven. Ik kan daar wel met vriendinnen afspreken of zo. Ik had echt wel een verandering nodig. Ik wist niet echt wat, maar ik heb het daar wel gevonden.
20: En in Train World, het treinmuseum aan het station van Schaarbeek, loopt vanaf vandaag de tentoonstelling Fashion and Trains over mode op de trein door de jaren heen. Er zijn onder meer hoepelrokken te zien, zijdejurken en badpakken. En ook de kleding van het spoorwegpersoneel krijgt een plaats, zoals een ceremonieel tenue van een Brusselse stationschef uit de 19e eeuw. We wisselen bewolkt vandaag in onze provincie wel droog en tot 21 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel vind je in de app van VRT Nieuws.
0: Goedemorgen Mona.
13: Hey,
0: het is helemaal niks meer blijkbaar.
13: Nee, inderdaad. Het valt echt helemaal goed mee. Enkel een beetje hinderen en dat is op de A12 richting Antwerpen in Boom. De afrit is daar nu volledig versperd door een ongeval.
0: Voor de rest kan je gewoon doorrijden.
13: Ja.
0: Wauw.
13: Geniet ervan.
0: Absoluut. Een goed weekend.
13: Dankjewel voor jou ook.
18: Vlaanderen vakantieland.
23: Zoveel vakantie, zo dichtbij.

0: Het is al 25 jaar oud, maar het is zo'n liedje dat je nooit uit je hoofd krijgt. Kylie Minogue met Can't Get You Out of My Head. Radio 2. Win-win. Als je naar de winkel gaat en een product koopt met een bepaald aantal stuks in de verpakking of een specifiek gewicht, controleer jij dan ook of dat ook wel echt klopt? Of zeg je nee, dat gaat echt veel te ver, daar ga ik mijn tijd niet insteken. Ik ben benieuwd naar je antwoord, je mag me altijd een berichtje sturen via VRT Max. We kregen daar wel een mail over van Debbie van Rentergem uit Schilde. Goedemorgen Debbie.
1: Goedemorgen Shema.
0: Jij kocht onlangs vitaminepilletjes van Kruidvat, en wat heb je dan gedaan?
1: Ja, ik koop al jaren vitamine D-pilletjes in het Kruidvat, regelmatig voor mezelf en mijn kinderen. Mm-hmm. En ik ontdekte dat dat toch wel grote potjes zijn voor een weinig aantal. En ik zeg, het laatste potje dacht ik, nu zit er weinig in. Een of andere kronkel in mijn hoofd zei van, misschien moet ik het toch eens een keer natellen. En ik ben zo zot geweest om dat te beginnen natellen.
0: Ja.
1: En ik ontdekte dat er in plaats van de 120 tabletten dat er op de kaart stond, maar 96
0: inzaten. Ja, dus er zaten 96 pilletjes in plaats van 120 in.
1: Ja. En dus, je hebt dat potje misschien open geweest, maar het viel me toen op dat ik echt moest in het kappen om dat potje open te krijgen. Dat is gewoon verzegeld.
0: Ja, we horen jou niet zo heel goed, Debbie. Maar wat ik heb begrepen, is, er zat er dus maar 96 pilletjes in plaats van 120 in. En je hebt dan bent daarmee naar Kruidvat gegaan. Ze heeft die dan proberen te bellen enzovoort. Maar uiteindelijk ben je bij de winkel zelf gaan horen en daar heb je dan een nieuw doosje gekregen.
1: Ja, dat is inderdaad zo. Dus dat was een beetje een moeilijke parcours. Via telefoon, mail, chatbox en de bellen.
0: Debbie, we horen jou helaas nog altijd niet zo heel goed. Maar uiteindelijk heb je dus dat nieuw doosje dan ook nog eens nageteld. En daar zaten er dan 2 te veel in. En dat is toch wel heel straf. In het ene doosje zaten er veel te weinig in. In het andere doosje dan weer een paar te veel. Dus als er op een verpakking staat dat er 120 stuks in zitten, weet je dus niet zeker of het echt zo is. We hebben daarom ook even aan Kruidvat zelf gevraagd hoe het zit. Ze hebben het onderzocht. En ze zeggen, ja, er is eigenlijk geen probleem met onze potjes vitaminepillen. Het is dus echt wel uitzonderlijk dat er te weinig pilletjes in het doosje van Debbie zaten. Maar dan waren we benieuwd, hoe zorgen ze er dan voor dat er wel genoeg pilletjes in het doosje zitten? Je hoort Sander Kouw van Kruidvat.
2: Een onderdeel van de kwaliteitscontrole is dat deze potjes worden gewogen. Als je weet hoeveel een pilletje weegt en je weet hoeveel er in een potje horen te zitten, en je weet het gewicht van het potje, dan weet je ook wat het totaalgewicht zou moeten zijn. En als het daar niet aan voldoet, dan weet je dus dat er niet het juiste aantal pilletjes in zit. Als er 120 op het potje staat, dan moeten er ook 120 in zitten.
0: Dat is duidelijk dus. 120 is 120, juist is juist. En dat vinden wij ook natuurlijk hier bij Win-Win. Dus we dachten, zeg, waarom testen we het zelf niet? Dat is voor zometeen. In ieder geval, dankjewel voor je verhaal, Debbie.

0: begin opnieuw. Van Bazaar. Daarnet hoorde je luisteraar Debbie uit Schilde die stuk per stuk heeft geteld hoeveel vitaminepillen er precies zitten in het doosje van kruidvat dat ze had gekocht. En ja, er bleken er maar 96 in te zitten in plaats van 120 zoals op de verpakking staat. Maar Debbie is niet de enige die graag telt blijkbaar. Nick bijvoorbeeld laat ons weten dat hij dat ook vaak doet. Chantal van Bouwel zegt, ik amuseer me ook vaak met producten na te tellen of na te wegen. En het aantal klopt vaak niet. Sabine Raamdonk zegt dan weer dat ze zoveel snoepjes of pilletjes echt nooit zou natellen. Maar onlangs kocht ze een verpakking ham met 10 schelletjes en dat bleken er dan maar 9 te zijn. En Nicole van Helden heeft dat nog nooit gedaan en vraagt zich af, kunnen we misschien ook nog een beetje vertrouwen hebben in de mensen? Nu, Kruidvat zei daarnet ook al dat het wel heel uitzonderlijk was. Dus als er 120 pilletjes op de verpakking staan, dan moeten er ook 120 in zitten. Maar we zouden win-win niet zijn als we dat niet gewoon toch zelf eens zouden testen. En daarvoor hebben we Martijn van de geweldige Win-Win-redactie hier bij ons. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij hebt jezelf dus opgeofferd om vitaminepillen te tellen, hè?
1: Ja, klopt. Ik ben zelf zo'n doosje gaan kopen. Ik zal het laten horen, hè, zo de polpilletjes. Een debbiekje gedaan dus eigenlijk. en ik ben dan gaan tellen. Het resultaat bij datzelfde doosje van Kruidvat met dus zogezegd 120 pilletjes in. 122 vitamine D-pilletjes.
0: Ah, dus ook 2 meer.
1: 2 te veel. Beter dan 24 te weinig.
0: Ja, absoluut.
1: Dat is sowieso wel. Ja. Maar wel 2 te veel. Ik dacht dan, ik zal misschien eens een breder mini-onderzoekje doen.
0: Ja.
1: En ik ben er andere merken bij gaan betrekken. Ik heb dus vitaminesupplementen van 3 andere merken gekocht.
0: Ja.
1: En ook daar aan het tellen geslagen. En als je meekijkt via VRT1 of VRT Max, dan zie je ook zo een mooie foto van, ik ken een hele hoop pilletjes.
0: Ja, want je hebt het echt wel gedaan. Hè? Want mensen gaan denken van, het is hier vals. Nee.
1: Pilletje per pilletje is dat gebeurd. Heeft even geduurd. Ik ben ook een keer opnieuw moeten beginnen, want ik heb een pilletje laten vallen. Dus even tel kwijt. Maar ik heb goed geteld. En het resultaat is het volgende. Bij 2 merken ook niet exact het aantal zoals dat op de verpakking staat. Een keertje 61. En dan zouden er 60 in moeten zitten.
0: Ja.
1: En een keertje 62 in plaats van 60.
0: Okay.
1: Dus ook weer iets te veel.
0: Ja.
1: Het vierde merk, een ander potje. Daar dan wel, dat was een potje met vitamine D-supplementen voor kinderen. Wel op de kop 60 pilletjes.
0: Ja. Wat is de conclusie dan?
1: Ja, we kunnen concluderen. Het aantal pilletjes van Kruidvat komt niet overeen met wat er op de verpakking staat. Geen eenmalig incident dus.
0: Nee.
1: Maar ook, wie gaat er nu klagen om 2 pilletjes te veel? Dat is ook niet zo erg. Of zelfs 2 te weinig.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk. Hè. En we concluderen ook dat het niet enkel een probleem is bij Kruidvat. Maar ook andere merken niet helemaal precies.
0: Nee, maar als er natuurlijk meer pillen in zitten, is het wel een win-win voor ons als consument.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, dankjewel Martijn voor deze heel leuke test.
2: Win-win. Schema Sai Sai.

0: Summer en Homewrecker. Ik zie op VRT Max nog veel reacties binnenkomen over de vitaminepillen. Misschien is het wel een leuke bezigheid voor dit weekend om ze allemaal na te tellen.
1: Radio 2. Win-win.
0: De nieuwsbrief zit ondertussen in je mailbox. En het is ook de allereerste die van mij komt. Dus een groot feest vandaag. Elke week krijg je die rond deze tijd. En deze week staan er opnieuw 3 win-wins in. Wist jij dat de spoedafdeling van een ziekenhuis jou een extra kost mag aanrekenen als je daar aankomt zonder doorverwijsbrief van je huisarts? Nina Everaert van het CM Gezondheidsfonds legt het uit.
2: Dat mag jammer genoeg wel. Men wil voorkomen dat de spoeddienst overspoeld wordt door mensen waarvoor dat spoed eigenlijk niet bedoeld is. En men wil zoveel mogelijk daar waar het kan, waar het nodig is, mensen eerst naar de huisarts laten gaan, die dan eigenlijk een triage kan maken om te zien of dat het nog nodig is om naar de spoed te gaan.
0: Zo zijn er nog wel dingen die veel mensen zich afvragen over hun medische facturen. In de nieuwsbrief vind je er 10 weetjes over. Als je huisdier sterft, mag je het niet altijd zomaar begraven in de tuin. Je hebt gelukkig ook andere opties, zoals crematie of een dierenbegraafplaats. We hebben een overzicht voor je gemaakt met wat je kan doen en hoeveel alles kost. En als je even moet aanschuiven aan de parkeermeter, is het niet de bedoeling dat je dan meteen een boete achter je ruitenwisser vindt wanneer je terugkomt. Maar toch gebeurt dat soms. Gelukkig is er een manier om die boete aan te vechten, zodat je niet moet betalen. Dat legt de Parkeerfederatie voor je uit. En we hebben deze week ook luisteraar Geert geholpen. Want Microsoft heeft beloofd om Windows 10 nog een jaartje langer beveiligingsupdates te geven. Zo kan je nog altijd veilig het blijven gebruiken. En Geert, die is daar heel blij mee.
3: Dat is supergoed nieuws voor alle mensen die nog met Windows 10 werken. Het zal ook ervoor zorgen dat wij ons op een rustige manier kunnen voorbereiden op de overschakeling naar Windows 11. En zal ons ook financieel goed doen. Kunnen we nog een beetje sparen om een nieuwe laptop aan te kopen bijvoorbeeld.
0: Groot nieuws dus. En denk jij nu ook, wauw, zeg, al die leuke tips, waar kan ik die dan allemaal vinden? Schrijf je dan nu snel in voor de nieuwsbrief van Win-Win via Radio 2 op 4.

Everywhere van Fleetwood Mac. En volgende week is Xavier Taverne er weer met heel leuk nieuws. Want het boek van Win-Win komt uit. Het boek dat zichzelf terugverdient met een heleboel concrete tips en hapklare informatie om je leven betaalbaar te maken. Je komt bijvoorbeeld te weten waarom je beter niet uitglijdt over een bananenschil op de fruitafdeling van een winkel. Handig.

0: dansen van Sam Goris. En ondertussen staat Daan hier ook te dansen. Dus het wordt een supergezellige show. En waar is Anne? Gaat ze ook meedansen?
1: Uiteraard.
0: Wordt geweldig. Veel plezier mee.

0: Elke dag telt voor twee.
1: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
2: Nu kunnen we samen lezen.
1: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonden afleveringen.
3: Kan jij nog lang lezen?
2: Denk het wel.
1: Beleef De Kampioenen als nooit tevoren.
3: We hebben deze nacht tot 2:30 zitten lezen.
2: Gezellig, hè?
1: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
4: Bij gedicht!
5: Op 20 september is het Autoloze Zondag in Brussel.
6: Volgende halte, 50 jaar metro.
5: Kom het met ons meevieren en herontdek hoe leuk het is om te wandelen, fietsen, steppen of je anders te verplaatsen in een rustigere stad. Waar je helemaal op adem kan komen.
7: Info en programma op weekvandemobiliteit.brussels. Een boodschap van Brussel Mobiliteit.
1: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
8: Ja, ons broodje is gebakken.
9: Zwijg, Dieke.
1: Koop een FC De Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in. En maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC De Kampioenen.
8: Ja, ons broodje is gebakken.
9: Verdomme, Dieke, hou op met die flabbergap.
1: Meer info op FC De Kampioenenbrood. .be.
8: Likken we van die spijkerzucht!
10: Curiosity Festival. 2 weekends vol Indian Summer Vibes in Wetteren. Van 18 tot 20 september met onder andere Bart Peters, Suzanne en Freek. En van 25 tot 27 september Meteor en Raymond van het Groene Woud. Curiosity. Tickets op curiositiefestival.be. Samen met Radio 2.
0: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
11: Andijvie, halloumi en winegum snoepjes. Dat gecombineerd in één gerecht, dat wordt interessant. Benieuwd wat Messi Chef Jelle ermee gemaakt heeft. Zometeen naar het nieuws.
12: Elke dag telt voor twee.
13: Het is 10:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Er is al maar meer stroom nodig voor datacentra in ons land. Dat blijkt uit cijfers van netbeheerder Elia. Datacentra zijn bedrijven vol computers en servers die gegevens opslaan en doorsturen. We gebruiken al maar meer data, bijvoorbeeld om beelden te streamen, en voor artificiële intelligentie, dus er zijn ook meer centra nodig. En België is daarvoor een interessante plek, zegt Carol Santens van de Associatie voor Digitale Infrastructuur in ons land.
14: Wij hebben een centrale locatie, we hebben goede connectiviteit. Wij zitten natuurlijk ook dicht bij die Europese instituties. Wij hebben een matuur digitale infrastructuur. Dus zeker en vast een interessant land om te gaan kijken om inderdaad die datacentersector verder te gaan uitbreiden.
13: De datacentra die nu al in ons land staan verbruiken evenveel stroom als gemiddeld bijna 1 miljoen gezinnen. En dat wordt dus een veelvoud in de volgende jaren. Daardoor zou ons stroomnet overbelast kunnen worden. In zowat 1400 Vlaamse basisscholen gaan duizenden leerlingen vandaag eens bewust niet met de auto naar school, maar wel met de fiets, te voet of met de step. Ze doen mee aan de strapdag die al voor de 20e keer georganiseerd wordt. Het is de bedoeling om autogebruik rond scholen te verminderen en kinderen te motiveren om meer te bewegen. Ook in de Wijze Eik in Mariakerke bij Gent.
15: Ik vind dat heel leuk, zodat je een beetje je beweging kan hebben en veel kan sporten.
16: Ik had nog een fiets bij mijn oma en opa en dan heb ik die genomen voor toch maar iets naar strapdag te komen.
17: Omdat strapdag is, ben ik toch maar met de fiets gekomen, want ik had niks anders om voor strapdag te komen.
18: Met de rolkar, alsof dat ik een ambulance ben.
17: Ik vind dat wel belangrijk, dat we niet altijd met de auto gaan komen, want anders gaat de wereld een beetje meer kapot en is het milieu niet meer zo goed.
13: En als ons land in 2050 CO2-neutraal wil zijn, dan zullen er grote veranderingen nodig zijn in de landbouw. Dat blijkt uit een nieuwe studie van Volksgezondheid. Om klimaatneutraal te mogen zijn, mogen we geen extra CO2 of broeikasgassen meer uitstoten. En zo zouden er 70% minder varkens en runderen moeten zijn dan in 2022. En grond die nu gebruikt wordt om veevoeder op te kweken, kan dan vrijkomen om bos- of watergebied van te maken. We zouden in dat scenario ook veel minder vlees moeten eten en meer plantaardige eiwitten. Het weer is wisselend bewolkt met kans op een bui in de voormiddag nog. Temperaturen tot 21 graden vandaag. Morgen dezelfde temperaturen, vaak bewolkt met vooral aan zee lichte regen. Zondag eerst regen, daarna opklaringen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Lab 9.
2: Alles van Apple, inclusief de experts.
4: Naar Antwerpen heb je 10 minuten extra op de E313 vanaf het parkeerterrein in Ranst. Op de E34 van Antwerpen naar Zelzaten. Daar heb je vertraging door een defecte vrachtwagen aan de afrit in Melsele. En op de A12 van Brussel naar Antwerpen is de afrit Boom versperd. En dat komt door een ongeval.
19: Radio 2, Anne en Daan.
20: Anne Rijmen en Daan Masset.
11: Het is vrijdag, dat is Messi-chef Jelledag bij ons. En collega Kim de Brie, die kom je ook ergens in Vlaanderen tegen. Die gaan we straks bellen. En oh ja, Anne en Daan zijn er ook nog.
21: Ja.
11: Gezellige bende.
21: Vrijdag.
11: Ja.

0: Melanie C en Bryan Adams en Baby When You're Gone.
1: Ja, jongens, Céline Dion, wat de klok slaat als je je sociale media opengooit. Of als je naar Radio 2 luistert, want we hebben vorige week een spel hier gespeeld. Met luisteraar Kim, die dat spel gewonnen heeft. En ja, zij mag samen met Anne volgende week woensdag naar Parijs in Frankrijk om dat legendarische concert van Céline Dion te gaan bijwonen. Voor wie niet helemaal mee is, ze is een soort van comeback aan het maken na haar diagnose van het Stiff Person Syndrome. Ja. Zware neurologische aandoening. En nu staat ze weer op het podium. Ja, en ik word overspoeld op sociale media met filmpjes van dat concert. En met elk filmpje dat ik zie, ben ik iets meer jaloerser aan het worden.
2: Ja.
1: Dat jij mag gaan en ik niet.
2: En terecht. Allee, als ik er geraak.
1: Hoezo?
2: Onze trein heeft vertraging.
1: Dat weet jij nu al?
2: Dat weet ik nu al. We moeten toch op het juiste uur, op hetzelfde uur op het perron staan, maar de trein kan vertraging hebben, al een half uur.
1: Maar je vertrekt toch 's morgens vroeg? En het concert is 's avonds laat?
2: Ah ja, maar ja, Daan, als het in de soep loopt, dan kan ik nog te voet vertrekken, hè?
1: Dan haal je het nog, hè?
2: Nipt.
1: Ik maak mij meer zorgen over jij die de metro moet gebruiken in Parijs. Ja. Of ga je ook alles te voet doen?
2: Nee.
1: Het ligt ver uit elkaar, hè?
2: Oh, Daan, je moet me echt een kaartje doorsturen.
1: Oké, ik zal er dit weekend werk van maken. Belangrijker, hoe is het met je kennis van de liedjesteksten van Céline?
2: Ja.
1: Want de luisteraar weet dat misschien niet, maar Anne zingt heel vaak mee hier in de studio met heel veel nummers. Alleen is het nooit de juiste tekst.
2: Het is nooit de juiste.
1: Je zit er altijd
2: al naast.
1: Een eigen interpretatie van de teksten. Nu, als je dan toch naar dat grote concert mag gaan, zou het toch wel leuk zijn dat je de juiste teksten van Céline kan meezingen.
2: Ja, dat ligt nog moeilijk.
1: Oei.
2: Maar ik werk eraan. Ja.
1: Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, ik ga dan wandelen 's avonds en dan luister ik via mijn oortjes naar Céline Dion. En dan kijk ik ondertussen naar de tekst.
1: Oh, en zing je dan ook mee, zo in de velden?
2: Nee, alleen lippen. Nee, dat gaat ze niet brengen. Dat heeft ze niet gebracht.
1: Een paar nee, daar ben je lichtelijk boos om, hè?
2: Maar alleen, ze brengt daar 24 nummers, waarvan ik er 6 ken.
1: Dat is
2: 8 licht herken. En dan zit er ineens de partij pas en moi bij.
1: Ja.
2: Ja.
1: Maar misschien ga eens naar haar hotel. Ze staat heel vaak op de stoep. Vraag het een keer lief. En misschien wil ze voor Anne Reimen uit Brussel wel een partij pas en moi zingen.
2: Daag mij niet uit, Daan, want je weet...
1: Oh, jawel.
2: Oh, jawel. Susan. Radio 2. In Paris.

0: Luna en dat is het leven. Elke vrijdag is ook het leven dat de Messi-chef Jelle langskomt bij Anne en Daan. Met een gerecht dat gemaakt is op basis van 4 ingrediënten. Of invloeden getrokken uit evenveel kookpotten.
1: Dag Jelle, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Je zag het vorige week vrijdag niet helemaal zitten toen we de combinatie trokken. Ben je fier op je gerecht vandaag?
2: Ja, eigenlijk wel. Ik vind wel, het is heel lekker. Ik heb er het beste uitgehaald.
1: Ah, maar kijk. Dat leren we toch altijd. Eerst klagen en dan toch tevreden zijn.
2: En dan toch tevreden zijn.
1: Want de combinatie was, uit de landenpot kwam het land Jemen. Uit de VVV-pot kwam halloumi, dat is kaas.
2: Ja, Cypriotische kaas, ja.
1: Uit de GFT-pot kwam andijvie. En uit de van de pot gerukte ingrediëntenpot kwam winegums. Dat zijn zo van die snoepjes.
2: Het zijn hele lekkere snoepjes. Ik heb tandpijn van te veel winegums te eten deze week. Want ja, je koopt een paar winegums voor het gerecht. Maar ja, wat moet je met de rest doen?
0: Ja, dat is waar.
2: Voilà.
1: Die zijn al op.
2: Die zijn al op.
1: Oké. Ik heb net al eens mogen proeven. Het is verrassend lekker. Wat heb je gemaakt? Het is een flatbread.
2: Ja, het is een flatbread met een Jemense salsa uit Jemen. Het noemt zoeg. Ik weet niet of ik het juist uitspreek. Het is een soort pesto met komijn, groene chilipeper, koriander, olijfolie, look. Het zit er heel veel in. Het is een beetje pikant wel.
0: Maar waar koop je dat?
2: Ja, gemaakt dat, hè.
0: Dus, gemaakt dat?
2: Ja, ja, er bestaan winkels waar je ingrediënten koopt en dan kun je dat koken, hè, in een keuken. Vaak naast de woonkamer. Moet een keer passeren bij je thuis. Dat is heel leuk. En dus je kunt het maken. Er wat gepekelde rode kool erbij. En dan die halloumi gewoon gebakken. En ik vind dat heel lekker. Combinatie met halloumi. Dus hetzelfde eigenlijk in vet. In Griekenland hebben ze zo feta of saganiaki. En dat heeft zo vaak een soort honing, citroen, lakage. Dus ik heb de citroen winegums. Dat is heel raar om te zeggen. De winegums die smaken naar citroen heb ik gesmolten. Met in wat water en een klein beetje azijn. En zo krijg je eigenlijk een zoet-zure lakage die je dan op je halloumi doet. En dat is het zoete. Ja, je kijkt naar mij. Maar het is eigenlijk echt wel, oké. Als ik het met honing gemaakt had, hadden waarschijnlijk het verschil niet.
1: Ja, het is nu gewoon omdat je...
0: Ah ja, je kan dat wel vergelijken dan met honing.
1: Iedereen heeft nu een mental picture dat je die winegums ziet smelten in zo'n pannetje en dat dat zo'n grote blubber wordt.
2: Ik zat gisterenavond, had ik even een moment van, wat ben ik hier nu? Ben ik nu winegums aan het smelten op mijn vuur? Wat ben ik nu eigenlijk?
0: Gaat dat snel?
2: Dat gaat eigenlijk redelijk snel. Ja, je moet een beetje roer, een beetje water en dan wat azijn om wat in evenwicht te brengen. En nog wat gepekelde rode kool voor het zure, wat sesamzaadjes erop. En de andijvie, heel fijn gesneden, want dat is vrij bitter, hè, maar wel heel krokant. Dus en nu heb je het zoete van de winegums, het zure van de rode kool, het pittige van je zoeg, dan de bitterheid van je andijvie en dat dan op een krokant broodje. Ik moet zeggen, ik zit nu niet direct meer maken met winegums, maar gewoon met honing. Maar het is wel een keeper.
1: Ik vind als je zaterdagavond gasten over de vloer krijgt, dit als een happetje.
2: Het kan perfect als...
0: Echt, hè?
2: Ja, perfect als hapje. En je schiet nog zo'n beetje wat dipsausjes in het midden. Ik vind het een heel leuk idee. En de winegums serveren bij het dessert. Dat zou ik toch wel doen. Maar het kan wel degelijk.
0: Goed, Daan, je hebt het al geproefd. Je vindt het lekker?
1: Ik vind het heel lekker. Ik ben aan het wachten tot ik verder kan eten. Dus start alsjeblieft een plaat.
0: Oké, dat is bij deze dan. En dan hebben we het straks nog verder over die halloumi. Want ja, ik vind dat toch een beetje rubberkatjoe-achtig. Maar bon, daar krijgen we de uitleg straks van. Dit is Jerry Halliwell en It's Raining Men.

0: Jerry Halliwell en It's Raining Men. Die twee mannen zitten wat dat smikkelen om te smakkelen van het gerechtje van Jelle. Straks hebben we meer info over halloumi. Of te zijn de rubber of niet?
1: It's a sun whip holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
2: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Belisol. Altijd zeker.
3: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
4: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
5: Weet je wat ik mis na de vakantie?
6: De zon?
5: Nee.
6: Het strand?
5: Nee, het comfort.
6: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
5: Citroën.
6: Info en voorwaarden op citroën.be.

0: Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. And the rhythm is gonna get you. Lieve vrienden. Messi chef Jelle is hier altijd op vrijdag. Dan maakt hij een gerecht met vier ingrediënten die lukraak gekozen worden door het lot. Vandaag zit er halloumi in het gerecht. Je hebt een flatbread gemaakt met dus halloumi. Dat is kaas. Gaan we het zo meteen over hebben. Hebben liever. Er moest een invloed van Jemen in zitten. Daar heb je een soort pesto. Mag ik dat een pesto?
1: Zoeg.
0: Zoeg?
1: Zoeg.
0: Dus, ja, pesto en er moest andijvie in zitten.
1: Ja.
0: En winegums die je gesmolten hebt, die zijn er eigenlijk overeen gesmolten. Maar heel lekker, want we hebben al verschillende hapjes genomen. En lekker, lekker, lekker. Ja. Die halloumi.
1: Ja.
0: Dat is kaas.
1: Ja.
0: Als je dat googelt, lees je ongerijpte Cypriotische kaas van koeien, geiten en schapenmelk.
1: Mm-hmm.
0: Je ziet dat wel niet vaak in de Vlaamse keukens liggen, hè?
1: Nee, veel te weinig eigenlijk. We hebben wel een Belgische variant, dat is de berloumi. Dat is ook heel lekker. Ja, die vind je ook in de winkel. Die ligt naast de halloumi. Die wordt gemaakt in België. En ja, ik vind dat wel heel, heel lekker. Dat is perfect als je vegetarisch wilt eten. En je wilt toch zo toch het gevoel hebben dat er wat vol zit. Is dat wel echt een hele, hele lekkere kaas. En het is een van de weinige kazen die je effectief kunt bakken.
0: Ja, want voor mensen die niet weten wat het is. Je stelt je zo'n bol kaas voor. Dat is het niet.
1: Nee.
0: Het is een soort van, ja, je snijdt het in plankjes.
1: Ja.
0: Plakjes.
1: En plakjes eigenlijk. Ja, het is eigenlijk zo'n volledige brok. Het is eigenlijk twee op
2: lijkt dat een feta kaas. Maar dikker.
1: Ja, een beetje.
2: Zo'n blok feta kaas, maar dikker.
1: Ja, voilà. Dus eigenlijk de truc is om hem. Je hebt de neiging om hem direct heel mooi verticaal te snijden. Maar eigenlijk moet je hem eerst horizontaal doorsnijden. Omdat die twee stukken zo op elkaar geplakt zijn. En dan fijne plakjes. En dan gewoon heel kort even bakken. Niet te snel draaien. Dat is een fout die veel mensen maken. Is dat ze te snel willen draaien.
2: Wacht, bakt je dat in wat? In olie dan? Of
1: In een klein beetje olie. Ja, niet veel. Een klein beetje olie. Geeft dat even wat tijd. Dat verliest een klein beetje vocht. Hè? En mensen hebben de neiging om dan te gaan draaien. Maar dan valt dat uit elkaar. Je moet echt wacht tot wanneer dat vocht weg is en dan kun je dat omdraaien. En het is heel belangrijk om dat warm te serveren. Gelijk, nu was het al wat lauw, hè, dan voelt je dat al iets rubberiger. Maar ja, dat is moeilijk.
2: Dat piept zelfs tussen je
1: tanden. Ja, dat piept zelf een klein beetje, maar als dat echt net uit de pan komt, is dat super, super lekker. En nog een truc is om die halloumi even een half uur in een klein beetje water te leggen. Dan neemt die halloumi als een spons zijnde nog een klein beetje meer water
2: en op. Dan pas bakken.
1: En dan pas bakken. Dan is die dan heeft hij iets meer smaak. Is het zoutgehalte wel weg? Hè? Want de halloumi is wel vrij zout qua smaak. En pakt hij ook wat meer vocht op en is die iets malser. Maar de truc is echt mooie plakjes snijden. Kort bakken tot je ziet het perfect wanneer dat goed is. En dan is die echt perfect. En dat dan in combinatie met, ik ging zeggen winegums, maar met een beetje honing.
2: Honing
1: en citroen. Op een broodje, maar ook bijvoorbeeld op de barbecue, bij een salade.
2: Maar niet laten afkoelen, want dan is het echt zo.
1: Nee. Mensen die dat dan maken, dan meenemen als lunch, maar dan zet je inderdaad een beetje op zo'n piepschuim aan het bijten. Dat is niet zo lekker. Dus het lekkerste is gewoon recht uit de pan.
2: Dat smelt niet.
1: Nee, dat smelt niet.
0: Ik wou net zeggen, het presenteert ook mooi, omdat het zo'n mooi geheel blijft.
1: Ja, het blijft een mooi geheel en het is ook een... Dat kort heel mooi aan ook. En ik zou me daar ziek in eten. Echt waar. Ik vind dat heel lekker. Je hebt het gevoel dat je hebt een mooie bijt daarin. Het is mooi zout. Het is, ja, als je als vegetariër iets wil hebben dat een klein beetje lijkt, vind ik, op vlees, op de textuur en de smaak, vind ik dat voor mij heel dicht aansluitend. En ik mis geen vlees als ik dat eet. Dus,
2: en veel lekker. Eiwitten. Hè?
1: Ook, ja. Ook niet
2: dat
1: onbelangrijk.
2: Is altijd goed voor de gezondheid. Jelle, blijf nog even bij ons, want ik wil het zo meteen nog over iets anders hebben. Op de E34 van Antwerpen naar Zeil zaten 10 minuten extra tussen de Waaslandhaven Oost en Melzele komt door een ongeval en evenveel op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Linkeroever en de Kennedy-tunnel.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Van halloumi naar lege brooddozen, daar gaan we het zo meteen over hebben met de Messi-chef Jelle.

0: Shocking Blue en Venus. Wat stak er in de brooddoos van je kinderen of kleinkinderen vandaag? Want brooddozen, daar heeft Messi-chef Jelle nog wel het een en het ander over te zeggen.
1: Het belangrijkste moest nog komen, Ruben. Het orgasme.
2: Sorry, ik sla dat gedeelte meestal over, maar...
3: Ja, heb ik ook al horen vertellen.
4: Ruben van Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
5: Radio 2 Weekwatchers.
2: Morgen zijn we er weer. Dan zitten we in het Industriemuseum in Gent met James Cook als Weekwatcher. En er is live muziek van Ilse Stadsbader.
4: Radio 2 Weekwatchers.
2: Het is weer top, top, top vandaag. Dankjewel, mensen.
4: Live vanuit het Industriemuseum in Gent.
5: Morgenochtend om 8 uur op Radio 2.
6: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
7: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
6: VDK Bank. Excellent.
8: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
6: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
8: Kijk op excellent.be.
9: Kwondam. 26 en 27 september op de gronden rondom het kasteel van Gaasbeek en Groenenberg. Reis naar de middeleeuwen met steekspelen en kanongebulder tijdens een veldslag. Geniet van de vele animaties samen met Radio 2. Tickets en info, kwondam.be.
10: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
11: In de disco.
12: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
13: Draai een keer in het rond.
12: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
13: Oké,
12: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
14: Mannekes!
15: Bompi!
14: Kijk eens, mijn nieuwe kamer.
15: Oh.
16: Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
14: Zo fris en stralend.
15: Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
16: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
15: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
14: Allega's!
13: Naar Gamma!
17: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis ambianceverf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
15: Gamma, jouw verfexpert.
18: Elke dag telt voor twee.
4: Radio 2.

0: Dr. Alban en zing halleluja. Jelle Beekman is bij ons, de messagechef. Jelle, Jelle, deze week zagen we op jouw socials, op Instagram,
1: ja,
0: een hele rant. Daan en ik waren al een beetje ongerust. Van, oei, was dat nu?
2: Ik was een beetje boos.
3: Ja, ja, ik zei tegen Anne, ik zeg, Jelle is boos. Ja. Je hebt je boos gemaakt in een story op Instagram en Facebook. En het ging over brooddozen die kindjes mee naar school nemen.
2: Ja, klopt. Dus ik ben ambassadeur van Brooddoos Nodig. Dat is een project binnen Enchanté VZW. En wat wij doen is geld inzamelen zodat mensen een brooddozen kunnen doneren om ervoor te zorgen dat elk kind eigenlijk eten krijgt op school. Dus 1 op 5 jongeren heeft vaak heel ongezonde voeding of geen voeding mee naar school. Dus dat is echt een probleem. Dus ik had daar een story, een post over gemaakt van kijk, dit is een goed doel, dit is een heel mooi goed doel om de school en vooral die leerlingen te helpen. En ik was op die video een witte boterham aan het smeren met pindakaas en ik kreeg heel veel berichten van mensen die en zeiden van ja, maar we moeten dat toch niet steunen. Ouders moeten toch, ze moeten maar niet aan kinderen beginnen. En ik kreeg echt, ik heb de zotste dingen gekregen. Of mensen die begonnen van ja, en een witte boterham is toch helemaal niet gezond. En daar word ik heel boos van. Want ik ben maatschappelijk werker geweest en ik heb heel veel armoede gezien. Ik heb heel veel kinderen gezien op school die geen brooddoos mee hadden. Die een leeg zilverpapier mee hadden. Ik heb zoveel prachtige verhalen van leerkrachten die er alles aan doen om ervoor te zorgen dat kinderen die geen eten mee hebben, dat die toch heel subtiel, zonder te stigmatiseren, eten mee hebben. En dan denk ik, maar wie zijn jullie? Ik maak zo'n mooie post, ik wil me inzetten voor een goed doel. Het is zo belangrijk, het gaat over het welzijn van kinderen. Het is goed voor de preventieve gezondheidszorg, dat is goed voor alles. Een kind moet een gelijke start hebben op school. En dat is er gewoon niet. We moeten dat gewoon echt accepteren dat niet zo is. En we moeten dan onder ogen komen. En als je dan het lef hebt op online, achter je schermke, dingen te sturen van, jij maakt een witte boterham, dat is toch helemaal niet gezond. En je moet maar niet aan kinderen beginnen, dan denk ik echt, maar ga weg. En ik heb die mensen ook allemaal geblokkeerd. Die mensen kunnen niets meer zien van mij. Die mensen krijgen van mij geen gratis recepten meer. Die kunnen niet meer lachen om met sommige flauwe moppen. Die weten ook niet wat ik hier gemaakt heb. Mm. Nu, daar verschijnt niets meer van. Ik heb die geblokkeerd, die kunnen niets meer zien. Ik was boos. Kijk, ik voel het weer een klein beetje opkomen.
3: Ja, maar je hebt helemaal gelijk. Denk dat iedereen het daarmee eens is op die onnozelaars na die je geblokkeerd hebt. Maar Brooddoos Nodig, ja, heet het initiatief. Ja. Hoe gaat dat concreet? Je zamelt geld in en zij zorgen dat er op scholen toch een soort reserve maaltijd.
2: Ja, klopt. Ja. Er zijn ondertussen heel veel scholen ingeschreven. Dus zowel in Brussel, Antwerpen, Gent. En die werken samen met Brooddoos Nodig, dus met Enchanté VZW. En je kunt een brooddoos doneren. Dat is gewoon een symbolisch bedrag. Je kunt kiezen. Bij mij is dat maandelijks een bedrag. En met dat geld kunnen de scholen eigenlijk iets organiseren. Dat is bijvoorbeeld, sommige scholen hebben een koekenklas. En dat is een klas waarbij elk kind, zodat er niet gestigmatiseerd wordt, smiddags in plaats van een koek moeten meenemen, gewoon een koek kunnen gaan halen. Gratis en voor niets. Er wordt soep gemaakt, er zijn boterhammen.
0: Daar is dus geld voor nodig.
2: Daar is geld voor nodig om ervoor te zorgen dat elk

0: kind gratis kan eten op school. En dat is een heel mooi initiatief. En dat komt te vaak uit de leerkracht zelf. En nu door geld in te zamelen, zijn er leerlingen die anders geen eten meer hebben, die dat toch mee hebben. En je kunt je hoofd niet volsteken als je maag leeg is. En brood was nodig is nodig. Dat is brood nodig eigenlijk, om dat te doen.
1: Ja, ik heb ook weten van scholen die in hun diepvriezer, in de refer of in de kantine, broden in de diepvries hebben steken. Ja. Voor als er kinderen en zoals jij zegt, van ja, dan is het maar met pindakaas of met choco, maar dan hebben ze tenminste nog wel iets binnen.
0: Dit gaat dan ook niet over gezond of ongezond. Is vaak koude frieten bijvoorbeeld, dat ik al gezien heb. En een witte boterham zit nog altijd voedingswaarde. En die kinderen hebben gewoon iets nodig van energie om in de les te zitten en tussendoor ook nog een keer te voetballen en dan een keer te turnen en dat, die hebben energie nodig. Dus het draait dan niet over, we gaan allemaal een boterhammetje meegeven in de vorm van een koala en een komkommerke en een snoeptomaatje en ik weet niet wat er allemaal meegegeven wordt bij de mensen die wat meer geprivilegeerd zijn. Maar het gaat dan gewoon over, een kind moet iets hebben van eten. En met brood is nodig, zamelen we geld in om ervoor te zorgen dat de scholen die leerlingen kunnen helpen, zodat iedereen een gelijke start heeft in het onderwijs.
1: Ja, want leren valt zwaar op een lege magen.
0: Voilà.
1: Van tvzw.be, daar vind je meer informatie. Of als je googelt op brooddoos nodig, dan staat ook. Goed, ik merk dat we jou toch een beetje moeten opleggen. Dus Daan zal jou zo meteen een knuffel geven.
0: Yay. Huh?
1: En ik zal Lisa Lewis voor je draaien.
0: Heel graag.
1: Daar word je blij van.
0: Daar word ongelooflijk blij van.
1: Zon, zee en strand. Jelle, messiechef Jelle, dankjewel.
0: Radio 2. Anne Rijmen en Daan Masset.

0: Bob Marley en Could You Be Loved. De messagechef Jelle is hier. Legde net uit waarom hij de actie Brooddoos Nodig steunt. Daar wordt geld ingezameld om leerlingen die met lege brooddozen of zelfs geen brooddoos naar school gaan, toch een boterham aan te bieden. Daarop maakte hij een video waar dat hij een witte boterham met pindakaas smeerde, waar wat toch best negatieve reactie op kwam. Ook heel wat reactie bij ons via VRT Max, maar dan weer positief. Jelle, want Rika zegt, helemaal gelijk Jelle.
1: Yes.
0: De mensen begrijpen de maatschappij niet. Doe zo voort. Anne de Donker zegt, Jelle, gij schoon mens. Amanda zegt ook groot gelijk, hè?
1: Ja, we zijn zelf grootgebracht op die witte boterhammetjes met melk, frisdrank en snoep. Maar ook met veel bewegen en sociaal zijn. En we zijn nu heel gezond en oud.
2: Voilà.
1: En José zegt, fantastisch initiatief. Maak je niet kwaad op die mensen, ze zijn het niet waard. Sommige mensen kunnen niet meer met hun verstand denken. Ook Wendy zegt, heel mooi initiatief. Als onthaalouder zie ik veel armoede. Gelukkig weet ik dat deze kinderen hier dan toch een volwaardige warme maaltijd krijgen, 's middags en fruit. Verder hoop ik dat de ouders nadien wel de middelen hebben om ze een goede start, om die goede start verder te zetten.
0: Ja, Monique is vrijwilliger. Dat is eigenlijk ook nog wel een idee, hè? Dat ze wel vrijwilligers inzetten.
3: Ja,
0: om,
3: dat is prachtig.
0: Te helpen, 's middags ook.
3: Ja, om mee te... dat is heel mooi. Ik zei het, ik zie zoveel op scholen van leerkrachten en inderdaad vrijwilligers die zich inzetten. Zonder dat dat zichtbaar is, die lopen daar ook niet mee te koop. En dus even een shout-out aan al die mensen die onzichtbare hulp geven en die kinderen een hele mooie start geven.
0: Ja, Monique zegt dat ook, hè. Ze doet dat 2 maal per week, boterhammen klaarmaken voor de leerlingen die er geen bij hebben. Ze voelt zich daar heel goed bij. Kijk, geven doet meer dan iets krijgen, hè.
4: Mannekes, Bompie, kijk eens, mijn nieuwe kamer.
5: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
4: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe Levi's-kleur van 2027. Soulful Sage.
5: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
4: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
6: Allega's. Naar Gamma.
7: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levi's ambianceverf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.
8: B-Bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
9: Goh.
8: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
9: Check.
8: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
6: B-Bad.
8: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
9: Oh, zalig, hè?
8: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
9: Oh.
8: Oei.
9: Met een enkel.
8: Schat, ça va?
9: Nee.
8: Wat kunt er nog op staan?
9: Zo'n beetje.
8: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
9: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
8: Ah, dat is in orde dan.
10: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate-it. KBC beweegt met je mee. Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
11: Wat?
10: Hier staat op alle modellen.
11: Ja, ja.
10: En die prijzen zijn die gecheckt?
11: Absoluut.
10: De Ford Puma vanaf €19.900.
11: Yep.
10: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar?
11: Oké.
12: In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
13: Ford.
12: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
14: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: DJ Kim De Vrie is niet bij ons in de studio vandaag. Je kan ze tegenkomen op een marktplein bij jou in de buurt. Op weg met plantjes. Zometeen eens horen waar ze uithangt.
15: Elke dag, telk voor twee.
16: Het is 11:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Hilde Krevits van CD&V heeft aan de provincie-gouverneur van West-Vlaanderen, Karel de Caluwe, gevraagd om de politieke crisis in Oostende te onderzoeken. N-VA-schepen Charlotte Verkeijn ligt daar onder vuur, omdat verschillende ambtenaren niet meer met haar zouden willen samenwerken. Minister Krevits wil daar nu eerst extra info over.
17: Eigenlijk is het zo dat bij ernstige situaties dat je kunt vragen aan de gouverneur om een verkennend onderzoek te doen. Dat is geen onderzoek in zaken tucht of zo, dat is gewoon gewoon een verkennend onderzoek naar feiten die aan de gang zijn in een bepaald lokaal bestuur. Kwestie van goed geïnformeerd te zijn als het later nodig zou zijn om in te grijpen. Maar op dit ogenblik is dit een lokale zaak voor de stad Oostende, waarvan ik echt hoop dat ze er zelf uit zullen geraken.
16: De Vlaamse regering zit straks samen om de nieuwe begroting rond te krijgen over de inkomsten en uitgaven van ons land. N-VA zou willen besparen op het groeipakket of de vroegere kinderbijslag om het gat in de begroting te verkleinen. Hoe ze dat precies gaan doen is niet duidelijk. CD&V en Vooruit zijn er voorlopig niet tegen, zegt minister van Welzijn Caroline Genee van Vooruit.
2: We zijn hier voor een heel ernstige oefening. We willen zeker aan die gezonde begroting meewerken. Maar als we opkomen voor jongeren, gezinnen, voor kinderen, dan is het groeipakket wel essentieel. Tegelijkertijd is een gezonde begroting de pendant van investeringen in zorg en welzijn. Dus wij zijn hier voor ernstige oefeningen. Wij gaan geen rode lijnen trekken, maar wij zorgen ervoor dat elke euro die we investeren in zorg en welzijn, in kinderen en jongeren, dat die goed geïnvesteerd is.
16: Er is al maar meer stroom nodig voor datacentra in ons land. Dat blijkt uit cijfers van netbeheerder Elia. Datacentra zijn bedrijven vol computers en servers die gegevens opslaan en doorsturen. Meer en meer van die centra willen zich in ons land vestigen door de centrale ligging in Europa. En we hebben ze ook nodig, zegt Carol Santens van de Associatie voor Digitale Infrastructuur in ons land.
11: Heel veel van wat we in ons dagelijks leven doen of gebruiken, we staan op, we nemen de gsm ter hand, we lezen de krant, we zeggen oké, ik ga naar kantoor vertrekken, we zetten Waze op, ondertussen luister je naar een podcast op Spotify, je gaat met de collega's gaan eten 's middags en we doen een Payconic. Wel, dat zijn natuurlijk allemaal zaken die ja, ergens fysiek in een datacenter gebeuren.
16: En de datacentra die nu al in ons land staan verbruiken evenveel stroom als gemiddeld bijna 1 miljoen gezinnen. En dat wordt dus een veelvoud in de volgende jaren. En als ons land in 2050 CO2-neutraal wil zijn, dan zullen er grote veranderingen nodig zijn in de landbouw. Dat blijkt uit een nieuwe studie. Om klimaatneutraal te zijn, mogen we geen extra CO2 of broeikasgassen meer uitstoten. Zo zouden er 70% minder varkens en runder moeten zijn dan in 2022. En grond die nu gebruikt wordt om veevoeder op te kweken, kan dan vrijkomen om bos- of watergebied van te maken. Het weer is wisselend bewolkt met kans op een bui, met temperaturen tot 21 graden vandaag. Morgen dezelfde temperaturen, vaak bewolkt, vooral aan zee wat lichte regen. Zondag start met regen, daarna weer opklaringen. Meer op vrtnieuws.be.
13: Sportzot. Alcoholvrij speciaal bier, waanzinnige smaak.
1: Op de E34 iets minder waanzinnig van Antwerpen naar Zelzate. Er komt een kwartier file rijden bij tussen Waaslandhaven Oost en Melzelen. Daar is een ongeval gebeurd. En ook een kwartier extra naar Antwerpen op de E313 vanaf Ranst. En op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Linkeroever en Deurne. Richting Beveren op de R2 is er hinder door een ongeval voor het verkeer dat van de A12 vanuit Bergen-op-Zoom komt.
13: Radio 2, Anne en Daan.
18: Anne Rijmen.

0: Tijd om terug aan de zomer te denken. Ja, Gert en James en Maddie Wodo.
1: Komend weekend is het Michael Jackson weekend hier bij Radio 2. Dat wil zeggen dat hij centraal staat en dat hij hem dus veel zal horen de komende uren en de komende dagen. Hij is ook helemaal terug van eigenlijk nooit helemaal weg geweest. En dat heeft hij te danken aan de biografische film Michael, die afgelopen voorjaar in de filmzalen kwam. Dat was een groot succes, veel mensen hebben die gezien. Ja, zoveel mensen dat mijn zoon van bijna 8 jaar trouwens zijn moves heeft opgepikt. Dan loopt hij door het huis en dan zegt hij plots move like Michael Jackson. En dan doet hij auw. Dus ja, gek, maar het heeft dus een nieuwe generatie wel bereikt, de muziek van Michael Jackson.
0: Ja, dankzij social media ook. Hè. Je moet maar eens kijken bij Radio 2 op VRT Max, want dan kan je 3 favoriete Michael Jackson songs kiezen. Dat is voor de ultieme 3 van Michael Jackson. Welke mag er voor jou tussen zitten?
1: Man in the Mirror.
0: Moet ik ook zeggen.
1: Ja. Heal the World.
0: Oh ja, ook goed hoor.
1: Ja, en doe dan toch maar Thriller. Hè.
0: Nou, dan pak ik Billie Jean.
1: Dat is goed, ja, stuur maar in.
0: Ja, stuur zelf in.
1: Ja, beide.
0: Want weekend begint bijna.

0: is The Weeknd en inderdaad, het is bijna weekend en save your tears. We hebben jou de hele week warm gemaakt voor de sauna. Heb hem?
1: Warm sauna, gemaakt. Goed aan.
0: Goed hoor. En op VRT Radio Beni kan je nog tickets winnen om naar de sauna te gaan. Ontdek dat snel op VRT Max. Check daar maar eens. Daar kan je nog wel iets fixen.
2: Warmte. Rust. Herbronning. Detox.
3: Het is Nationale Sauna Week bij Radio Bene.
2: Luister en speel mee, want je maakt elke dag kans op een heerlijke sauna-ervaring voor twee.
3: Ontdek alles over de Nationale Sauna Week en doe mee met de online wedstrijd op VRT Max.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
4: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
7: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
8: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
9: Weet je wat ik mis na de vakantie?
10: De zon?
9: Nee.
10: Het strand?
9: Nee, het comfort.
10: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
9: Citroën.
10: Info en voorwaarden op citroën.be.
11: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
14: Voor als je mening telt.
15: Zal wel zijn.
14: Voor als de planeet ook telt.
15: Allokus, pro-planeet hier.
14: En voor als elke cent telt.
15: Ik ben hier de lokkers van het zwembad aan het checken. Hier is ze, bingo. €2 in de pocket. Slim, hè?
14: Begin misschien met een slimme rekening. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vericabank.be.
13: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
14: Voor jezelf, je streek en de planeet.
13: Verica Bank.
14: Klaar voor nog eens 100 jaar.
13: Radio 2.
16: Radio 2.

0: the sun always shines on TV.
1: Ja, niet alleen on TV, kijk maar eens buiten. Mooie ja, nazomertje. En Jacot, het wordt nog beter komende week.
2: Het wordt nog beter, maar ik wil nog niet te ver op de feiten vooruitlopen, want het wordt ook eerst een klein beetje slechter.
1: Okay.
2: Maar nog niet vandaag.
1: Begin vandaag, dan met vandaag.
2: Vandaag inderdaad een beetje zon en wolken die elkaar afwisselen. Af en toe wel met wat bredere opklaringen dan anders. Temperaturen die kunnen oplopen tot zo'n 20 graden. Er staat wel een goede wind bij. Het is een matige wind in het binnenland, een vrij krachtige wind aan zee, met daar rukwinden tot 50 of 55 kilometer per uur. Die wind komt uit het west tot zuidwesten. Ja, na de namiddag toe gaan we zien dat die bewolking ook wel wat meer gaat toenemen. Ja. Dat we wat vaker hoge wolkensluiers te zien krijgen. En ja, vanavond en vannacht zou er eventueel ook wat licht gedruppel uit die wolken kunnen vallen. Dat worden ook eerder lage wolken. Dus we gaan zien dat we morgen vroeg alleszins toch weer met wat meer zwaar bewolkt weer starten, zeker in het noorden van het land. En er kan morgen vroeg ook wel nog steeds wat plaatselijk gedruppel vallen. Dat geldt dan vooral voor provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen. Daar is dat licht gedruppel mogelijk. In de rest van het land ziet het er meestal droog uit, met ook af en toe wel een paar opklaringen. En met temperaturen die al mooi oplopen tot 22 graden.
1: Zalig.
2: In het uiterste zuiden van het land zelfs 23 graden. Maar opnieuw wel met die goed voelbare wind. Dat gaat vaak 4 beaufort zijn, dus dat is een matige wind. Met rukwinden tot 45 kilometer per uur, 55 misschien zelfs in het binnenland. Tot 60 kan dat oplopen aan zee. Daar vooral een vrij krachtige wind morgen. En dan op zondag ja, verwachten we nog wat meer regen. Dat gaan eerder ja, zo'n periode met regen zijn. Het gaat om niet veel neerslag gelukkig. Maar het ziet er toch wat grijzer uit die zondag. Dus als je iets van plan bent dit weekend,
0: nee.
2: Doe het op zaterdag misschien. Of doe het niet. Temperaturen zondag liggen daardoor ook wel een beetje lager. Zo'n 20 graden verwachten we dan. En dan naar volgende week toe. Ja, dan zien we dat dat zonnige en drogere weer wel vaker gaat terugkeren. En dat die temperaturen geleidelijk aan ook gaan klimmen. Met 20 graden nog op maandag, maar naar dinsdag en woensdag toe 22 graden. En naar het einde van volgende week misschien zelfs nog eens 25 graden.
0: Ah, ja. Oh, nog een terrasje.
1: Ja, Anne heeft gisteren Sabine en mij uitgenodigd voor een barbecue. Was het woensdagavond dat je zei gisteren op antenne? Ja, hè?
0: Ja, ik sta wel los in Parijs. Dat zit je blijkbaar vergeten.
1: Ah ja, dat is waar.
0: Ja, ik zit bij Céline Dion op het terras. Oh. Misschien een barbecue.
1: Dan gaan we daar barbecue.
0: Ah, voilà. Goed, Jacot, dankjewel.
2: Alsjeblieft.
3: Vlaanderen vakantieland. Zoveel vakantie, zo dichtbij.

0: Rob de Nijs en Banger Hart.
1: Een kwartier extra naar Antwerpen op de E19 van voor Kleine Bareel en op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent komt er 10 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Nederland is dat 20 minuten tussen Linkeroever en Berchem. Op de E34 van Antwerpen naar Zelzaten is in Melzele de weg intussen vrijgemaakt en in Brugge kan het verkeer niet over de Warandebrug.
0: Allee, zie.
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Je weet, Daan, als de kus niet juist zit, dan wordt het niks, hè. Dat is zo.
1: Hoe moet ik dit nu interpreteren?
0: Dat is goed.
1: Is dat een vraag? Is dat een mededeling?
0: Dat is een feit.
1: Oké, ik neem het mee.
0: Share en de Shoep Shoep Song.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines of kiosk.be een stijlvolle shabby's tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vanavond een currieke?
3: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
5: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
7: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
6: Ja.
7: Wow.
6: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
7: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
6: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
7: Om de 6 seconden?
6: Nee, 1 keer per maand.
7: Ah.
6: Meer info op luminus.be.
8: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
9: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
10: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
11: Mannekes,
12: Bompie.
11: Kijk eens, mijn nieuwe kamer.
12: Oh.
13: Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
11: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe Levi's-kleur van 2027. Soulful Sage.
13: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
11: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
14: Allega's.
15: Naar Gamma.
16: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levi's ambiance-verf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Gamma, jouw verfexpert.
17: Radio 2.

0: De allereerste artiest die ik ooit heb afgekondigd op de radio was Alison Moyet.
1: Oh.
0: Dus ik denk daar altijd aan terug. Ja. Week in the Presence of Beauty.
1: Ja, dat was een paar jaar geleden. Hè.
0: Ja.
1: Bij Radio 2 is het komend weekend Michael Jackson weekend. Maar het is ook plantjesweekend van Kom op tegen kanker. En quasi in elke gemeente in Vlaanderen kan je bij honderden vrijwilligers dus een plantje kopen. De azalea zal dat zijn. DJ Kim de Brie is onderweg de hele dag. En als je je nu naar de pinten rept, dan kan je ze daar ook in levende lijven ontmoeten. Dag Kim, goedemorgen.
2: Helemaal juist, ik sta aan de bocht. Letterlijk, dat is het adres hier van een bekende supermarkt in de Pinte. Ik moest heel hard lachen met dat adres eigenlijk.
1: Is het ook
2: aan
1: in
2: de bocht?
1: Een bocht?
2: Het is ook aan de bocht, hè. Niet in de bocht, maar aan de bocht. Hè, dan. Maar vooral het allerbelangrijkste, ik sta hier omringd, zoals je kan zien, ja, door fantastische vrijwilligers. Van ja, duizenden zijn dit weekend actief. Maar Dirk, jij bent al heel lang bezig met jou in te zetten voor Kom op tegen kanker. Hè?
3: Ja, maar ik niet alleen. Altijd dezelfde mensen die meewerken. Maar meer dan ongeveer 10 mensen. Die zijn begonnen eigenlijk in 1996. We hadden het idee om een sneukeltour te organiseren. Dus een fietstocht. Waarbij dat we op 5 verschillende stopplaatsen telkens een deel van een menu aanboden. Zelfs met een warme maaltijd, met frietjes daarbij. Dat was een fietstocht van ongeveer 40 kilometer.
2: Dat klinkt al geweldig als je zo geld kunt inzamelen, ja, voor Kom op tegen kanker. Maar ondertussen is dat het plantjesweekend geworden. Ja, ja, ja. Jullie staan hier en dat engagement. Ja, mensen zien dat. En dan kom je soms wel heel speciaal dingen tegen. Hè?
3: Ja, natuurlijk. Ja. Ik kan misschien ook een verhaal vertellen ook van een persoon die... mijn overbuur eigenlijk. Dat was een heel erg eenzaad. En tijdens het moment van corona is een persoon ziek geworden... Ja, terminaal eigenlijk. En ik was ineens die hem kon bezoeken ook en mocht bezoeken. En ik heb bij hem binnen geweest ook. En dat hij mij zei, ja, ik wist niet juist wat ik kan doen met mijn erfenis, met het geld dat ik heb. Maar jullie hebben allemaal veel gedaan voor het goede doel, voor Kom op tegen kanker. Ik had ook schenk tegen Kom op tegen kanker. En net als wij met de sneukeltour, dat wij meer dan 375.000 euro mogen schenken hebben, heeft hij dan ook meer dan 300.000 euro gegeven aan het goede doel.
2: Dat is fantastisch, hè? En als er één organisatie is die dat echt meer dan verdient, is het Welkom op tegen kanker. Donald, ook jij bent al jaren actief, ja, vrijwilliger, en dat is een heel boekhouding, hè, bij u?
4: Ja, ja, inderdaad. Met al die locaties. Ja, dus we zijn met een grote groep vrijwilligers. Vandaag verkopen wij op 8 verschillende locaties, morgen op 7. Dus dat komt wel rap aan, 40-tal vrijwilligers natuurlijk. En daarnaast is er ook nog, ja, verkoop tijdens de week op het werk van vrijwilligers.
2: En de verkoop gaat goed, hè?
4: En de verkoop gaat goed, ja. Heel goed eigenlijk. Ja.
2: Er is net nog een camionet hier gearriveerd.

0: André, nieuw plantjes mee?
1: Ja, ik heb erbij.
0: Water gegeven toch, hè?
1: Ja, ik zorg daarvoor.
0: Ah, voilà. Dus je hoort het, hè, dat is ongelooflijk, die inzet van al die mensen, niet alleen hier in de Pinte, maar bekijk die landkaart van de azalea's een keer op plantjesweekend.be. Dat is indrukwekkend hoeveel mensen er nu keihard aan het werken zijn en keihard hopelijk ook aan het kopen zijn, want op dit moment komt er wel niemand uit die supermarkt. Ik hoop dat die boodschappen hier snel gedaan worden, want ik heb goesting om nog een plantje te verkopen. Je snapt dat, je kent mij, hè?
2: Hallo?
0: Ja. Ja, hallo. Ja, hallo.
2: Ja, het was even weg in mijn hoofd gevonden bij Daan ook.
0: Maar zeg.
2: Hallo.
0: Allee. Ja.
2: Nee, maar het was de aan lijn. Ik Daan. Zweer het u.
3: We sturen iedereen naar de Pinte, naar
0: als
3: de bocht.
0: Als het kan. Ja. Ja, en nu komt er dus iemand af. Dus wacht, nu moet ik in gang schieten. Want mevrouw, goedemorgen, goedemiddag. Plantje voor, kom op.
2: Doe maar hoor.
3: De verkoopstricks van Kim.
0: Ja. Dankjewel. Ja, zowel als ze gaat kopen. Dus kom in orde.
3: Kijk, Kim, fantastisch.
2: Goed. Ja. En we hebben er ook al gekocht. Kim, succes
0: ja, dat
2: daar.
0: Weet ik.
2: De zon schijnt. Ja, dat is met plezier.
0: Dank
2: voor u,
0: wel.
2: Voor u en klopt tegen kanker. Dag.

0: Leven is mooi van Wiltura, wat weet over het aan dankzij Anne en Daan dat halloumi een Cypriotische kaas is. Lekkerst als je die bakt, met dan met honing besmeurd en dat op een flatbread. Dat kwam van de Messi-chef Jelle.
1: We weten ook dat je Kim de Brie nog de hele dag in Vlaanderen kan tegenkomen, want ze is samen met Kom op tegen kanker op weg om azalias te verkopen. Kijk eens naar het kaartje op komoptegenkanker.be om te weten waar jij jouw plantje kan kopen.
0: Ja, en dat de Radio 2 Kickstart Weekend eraan komt, straks vanaf 1 uur bij Radio 2 en jij kan de openingsplaat kiezen. Maak er een knaller van, kies die zelf. Radio 2 Kickstart Weekend met Karen is dat vandaag en kiezen doe je via VRT Max. En dan zorgt Karen Meijne voor die weekend energieboost.
1: Kies iets van Toto, altijd goed. Sorry.
0: Nee, Beyoncé.
1: Toto.
0: Beyoncé.
2: Vanavond op VRT 1.
3: Waarom laat je hem de leiding nemen?
4: Ik heb nog altijd de leiding. En de leiding zegt stop ermee. Stop met dat gezeven. En geen solo acties ook. Stop.
2: Op VRT 1 zie je Het Tweede Gelaat, de thriller van Jan Verheijen. Op VRT Canvas wordt er nog meer misdaad opgelost in Cooper en Fry. En op VRT Max in Home Sweet Home ontdek je het leven van Vlamingen in Amerika. Alvast veel kijkplezier.
5: Ik ben Kim de Brie van Radio 2 en trotse meter van het plantjesweekend van Kom op tegen kanker. Koop jij ook een azalia op 18, 19 of 20 september? Dan maken we samen het verschil. Elk plantje is het begin van betere zorg voor wie getroffen wordt door kanker. Baanbrekend onderzoek naar vernieuwende therapieën en sterkere initiatieven om kanker te voorkomen. Dus plantjesweekend 18, 19 en 20 september. Alle info op plantjesweekend.be. Want plantje per plantje worden we sterker dan kanker.
6: It's a sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
7: Mannekes, Bompie. Kijk eens, mijn nieuwe kamer.
8: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
7: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
8: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
7: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
9: Allega's.
10: Naar Gamma.
11: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis ambianceverf in de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Gamma, jouw verfexpert.
1: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
12: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
12: Hallo.
1: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
13: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
14: Oh.
13: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
14: Check.
13: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
15: B-bad.
13: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
2: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld.
16: Belisol.
2: Altijd zeker.
17: Weet je wat ik mis na de vakantie?
18: De zon?
17: Nee.
18: Het strand?
17: Nee, het comfort.
18: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
17: Citroën.
18: Info en voorwaarden op citroën.be.
2: De Ardennen. Rust, natuur en genieten met vrienden, familie of partner. Elk seizoen betoverend vanuit jouw luxueus Casa Pilot vakantiehuis met wellness of je eigen privézwembad. Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen in de Ardennen. Het hele jaar lang start je droomreis op casapilot.com.
19: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
20: Luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: En nu kruipt dat weekend van jou toch echt wel dichter. We gaan door het nieuws uit onze regio vliegen. Na het nieuws van 12 en Texas is er ook bij. Met Inner Smile zometeen.
21: Elke dag, telk voor twee. WRT Radio 2.
9: 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Wil de Vlaamse regering besparen op de kinderbijslag? Dat wordt besproken tijdens het begrotingsoverleg. En op het assiseproces over de dood van de 14-jarige Jairon beraadt de jury zich over de schuldvraag. De Vlaamse regering zit vandaag opnieuw samen over de begroting. De N-VA zou willen besparen op het groeipakket, de vroegere kinderbijslag, om het gat in de begroting kleiner te maken. Hoe de partij dat precies wil doen, is niet duidelijk. Coalitiepartner CD&V reageert verrast op het voorstel, maar is er voorlopig niet tegen. Dat zegt minister Hilde Krevits.
10: Ik vind het heel bizar dat N-VA nu plots als eerste dossier kennelijk de kinderbijslag op tafel legt. De kinderbijslag is bedoeld voor mensen met jonge kinderen, die vaak met twee ook gaan werken. Dus ik vind dat een raar voorstel. Maar als CD&V staan we klaar om op een ernstige wijze werk te maken van de begroting, zonder op voorhand grote verklaringen af te leggen, maar wel met als doel om een gezonde begroting te hebben de komende jaren.
9: Als ons land in 2050 klimaatneutraal wil zijn, zoals afgesproken in Europa, zullen er ingrijpende veranderingen nodig zijn in de landbouw. Dat blijkt uit een studie van de Overheidsdienst Volksgezondheid, samen met verschillende onderzoeksinstellingen. Klimaatneutraal wil zeggen dat er minder broeikasgassen, zoals CO2 en methaan, worden uitgestoten en dat er meer natuurgebieden zijn om CO2 op te nemen. Er zijn meer verregaande maatregelen nodig, nu is er nog te veel veeteelt. Dat zegt Sam van Hoof van de Overheidsdienst.
14: Een vermindering van de veestapel die enerzijds de uitstoot van de landbouw vermindert, maar anderzijds ook zorgt dat er ruimte vrijkomt in België die voordien gebruikt werd voor het telen van gewassen voor veevoeder. En die ruimte kunnen we dan eigenlijk gaan inzetten voor andere doeleinden zoals het herbebossen, het beschermen van graslanden, het herstellen van natte gebieden en veengebieden.
9: Volgens Lode Sijsens van de Boerenbond is dat niet het antwoord op het probleem.
15: Ik denk dat we in eerste instantie moeten kijken naar onze eigen productie hier. En we kunnen aantonen vandaag dat de productie van onder andere vlees, van onder andere melk en nog veel andere producten hier in Vlaanderen veel klimaatvriendelijker gebeurt. Dus als we die productie hier gaan afbouwen en we verschuiven dat naar elders in de wereld, dan gaat dat gewoon een slechte zaak zijn voor het klimaat.
9: In Brussel zullen de militairen langer aanwezig blijven aan de metro en de treinstations. Dat heeft de federale ministerraad beslist. 6 maanden geleden werd er een akkoord gesloten om ze in te zetten in de strijd tegen drugshandel en andere criminaliteit. De militairen patrouilleren er samen met de politieagenten. Het akkoord over hun inzet liep nu af, maar het wordt dus verlengd. Op het assiseproces in Antwerpen over de dood van de 14-jarige Jairon heeft de jury zich teruggetrokken voor de beraadslaging. Ze moet beslissen of 3 mannen en 3 vrouwen schuldig zijn aan de dood van de jongen, die na zijn overlijden nog 2 maanden dood op bed lag bij hem thuis in Turnhout. Het wordt niet makkelijk voor de jury, zegt collega Filip Heijmans.
16: De moeder en andere familieleden van Jairon vragen de jury om de 6 beschuldigden te veroordelen voor moord. Ze hadden moeten weten dat hij zou sterven als ze niks deden en dat staat gelijk aan moord. Volgens de aanklager gaat het om het niet geven van eten en verzorging met de dood tot gevolg. Dat is een lichter misdrijf. De vader van Jairon pleit schuldig aan onopzettelijke doding. Ik heb risico's genomen zonder dat ik het doorhad. Ik ben verantwoordelijk als vader, heeft hij net gezegd. En de 5 anderen gaan voor de vrijspraak. Ze hebben Jairons toestand misschien verkeerd ingeschat, maar ze stonden onder invloed van zijn vader, die de leider van de groep was.
9: Het blijft droog vanmiddag met stapelwolken en soms brede opklaringen, maxima rond 20 graden. Morgen meer wolken met vooral aan zee soms wat lichte regen en tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
22: Oké, dankjewel PG3 over 12. Even de weg op toch. Eén probleem op de binnenring rond Brussel, daar reken je op dit moment 10 minuten bij tussen Stroombeek en Machelen.
23: Sportzot, alcoholvrij speciaal bier, waanzinnige smaak.
24: Radio 2 Middag in Vlaams-Brabant en Brussel.
25: Weet wat er leeft in jouw buurt.
24: Michael Joosens.
22: Zeer goedemiddag.

0: En zo zijn we goed vertrokken, hè, om 11:57 met Texas en Inner Smile. Ik zit hier trouwens met mijn boterhammendoos. Mocht het jou interesseren, er zitten boterhammetjes in met choco en kaas. Maar als je echt eens goed wil eten deze middag, ja, dan moet je toch even naar Leuven. Radio 2. Meer bepaald naar het VTI in Leuven. Want vanaf deze middag kan je daar ook gaan genieten van een driegangenmenu blijkbaar. Voor, hou je vast, maar €15. Dat is echt geen geld, hè. Dus ik heb onze VRT-nieuwsreporter Emilia De Feiter daar eens even naartoe gestuurd. Emilia, jij staat daar volgens mij al te watertanden, denk ik, hè, op dit moment zo.
1: Ja, dat klopt helemaal, Michael, want hier wordt volop gekookt op dit moment. Want straks gaat hier lekker gesmuld worden. Mm-hmm. Ik sta hier al bij Selim. Selim, wat gaat er hier gebeuren straks?
2: We gaan vandaag mensen bedienen. Ik denk ongeveer 20 à 30 mensen. Ik hoop dat er ook mensen van verre mensen komen naar hier om te eten met ons. Zodat ze weten dat we een goede kok zijn en zo. Ik vind dat spannend en heel veel stress. En we moeten ook hard daarvoor werken. Voor genoeg mensen te bedienen en zo.
1: En Lorenzo die staat hier ook al met zijn kokschort aan. Lorenzo, wat krijgen de mensen hier vanmiddag te eten?
3: Prijssoep als voorgerecht en als hoofdgerecht worden het balletjes en tomatensaus met aardappelpuree. En als dessert pannenkoekjes met suiker. Het is heel lekker, ik heb het al geproefd.
1: Ja, en dat wordt hier dus allemaal netjes opgevolgd door Domien Joris. Domien Joris is hier het afdelingshoofd. De mensen zijn hier dus welkom voor een quick lunch. Wat mogen ze hier verwachten vandaag?
4: De quick lunch is het concept van onze tweede graad. Het is eigenlijk een middagmenu dat wij hier aan onze interne leerlingen en aan ons personeel aanbieden. Maar ook aan gasten van buitenaf. En ze hebben de keuze. Ze kunnen een quick lunch gekomen eten van 5 na 12 tot 10 voor 1. En dan betalen ze €15 voor de menu. Of €20 met dranken in. Vroeger deden wij middagdiensten tot 200 man in onze grootkeuken. Dat is met de jaren omwille van COVID en omwille van bepaalde keuzes dat vorige schoolbesturen gemaakt hebben, is dat helemaal afgebrokkeld. Maar nu zijn we terug springlevend en vol nieuwe energie.
1: En niet iedereen heeft de weg al gevonden naar hier, hè, Domien?
4: Wij merken toch heel vaak, als ik nieuwe mensen ontmoet, dat er heel veel Leuvenaars gewoon nog niet echt weten dat er in VTI Leuven ook een hotelafdeling is waar zij dagelijks kunnen komen eten. En dat vinden wij jammer. En dat zou niet mogen als Leuvense school dat een echte Leuvenaar niet weet dat hier gekookt wordt en dat ze hier kunnen komen eten.
1: Ja, dus Michael, ze zijn hier helemaal klaar om de lunch zo meteen te gaan serveren. We kunnen hier aan beginnen.
0: Allee, voilà. Trouwens, Emilia, ik ben zot van balkjes in tomatensaus. Dus ik kom na het programma nog naar daar. Zeg, dat zou iets opzij zetten voor mij. Is het goed?
1: Ja,
0: dat
1: zal ik zeker doen.
5: Radio 2 Middag in Vlaams-Brabant en Brussel.
6: Michael Joos.

Leijmans en Van Geel. En Schreeuw. Ja, tegenwoordig is Jelle Kleijmans Napoleon, hè. Speelt in de musical Napoleon. Ik heb hem afgelopen woensdag voor de tweede keer gezien, want echt fantastische musical. Zaterdag, de laatste show, dat is helaas hopeloos uitverkocht. Dus hopelijk hernemen ze het volgend jaar nog eens. Heb je ook nog eens een kans om de musical met Jelle Kleijmans dus in de hoofdrol te zien als Napoleon natuurlijk. Hè. Het is vrijdag, dan mag er al eens stevig meegezongen worden. Wat denk je nu van Aretha Franklin en George Michael samen?

0: heb eigenlijk een top weekend tip voor jou. Want als je graag aan jouw conditie wil werken en ook nog eens iets wil teruggeven aan moeder natuur, wel, dan moet je vooral in Brussel zijn komend weekend op zondag. Want er is iets nieuws in Brussel en je kan de beide werelden combineren. Dat is altijd fijn. Zometeen meer naast Suzanne Freek.
1: Oh, zalig, hè?
2: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
1: Oh, oei. Mijn enkel.
2: Schat, ça va?
1: Nee.
2: Wat kunt er nog op staan?
1: Zo'n beetje.
2: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
1: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
2: Ah, dat is in orde dan.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
4: De zotste vraag van vandaag.
5: Meneer, een vraagje?
6: Ja, maar ik kan niet veel tijd, ik ben aan het lopen.
5: Ah, sportief.
6: Ah, zeker, maar ook levensgenieter. Hè.
5: Ah, dan ken je het alcoholvrije bier Sportshop.
6: Tuurlijk, er staat al eentje in de frigo klaar voor na de sport.
5: Dan laten we snel gaan. Allee,
6: ja,
5: lopen.
6: Ja, dag, dag.
3: Sportshop.
7: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak. De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren, om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10% tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
8: Kwondam. 26 en 27 september op de gronden rondom het kasteel van Gaasbeek en Groenenberg. Reis naar de middeleeuwen met steekspelen en kanongebulder tijdens een veldslag. Geniet van de vele animaties samen met Radio 2. Tickets en info. Kwondam.be.
9: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
10: Nog even, alles goed.
9: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
11: Come on.
9: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij defensie, meer dan een job, een missie.
12: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Okay. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
13: Mannekes!
14: Bompi!
13: Kijk eens, mijn nieuwe kamer!
14: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
13: Zo fris en stralend!
14: Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
15: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
14: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
13: Allega's!
16: Naar Gamma!
17: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis Ambiance verf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
14: Gamma! Jouw verfexpert.
3: Radio 2.

0: week is alles behalve... Halverwege, want ja, het is al vrijdag. We gaan even vooruitblikken naar zondag. Radio 2. Ja, dan is het natuurlijk weekend. Het wordt wel best een drukke zondag, hoor, met die autoloze zondag op het programma. Maar ook World Cleanup Day, dat wordt elk jaar georganiseerd. En dat is toch wel bijzonder, waarbij ja, meer dan 180 landen samenkomen om zwerfvuil op te ruimen. En ook een klein beetje aandacht te vragen voor afvalproblematiek in de wereld. En ook in Brussel wordt dat gedaan. Maar goed, het is ook goed voor de conditie dit jaar. En Thomas de Grote weet er alles over. Thomas, een goede middag.
1: Goedemiddag, Michael.
0: Er wordt niet alleen opgeruimd, er wordt ook gelopen, Thomas. Vertel er ons alles over.
1: Inderdaad. Dus voor de eerste keer gaan we eigenlijk onder de beats van een DJ gaan we eigenlijk lopen en opruimen tegelijk tijdens Autoloze Zondag. Dus dat wordt een unieke ervaring om zowel ja, afval op te ruimen, maar ook sportief te zijn en te genieten van een unieke omgeving eigenlijk.
0: Ja, en hoe gaat dat dan praktisch in zijn werk, Thomas? Dus mensen lopen, hebben dan een vuilblik vast? Of hoe gaat dat praktisch zijn? Zo?
1: Nee, dus de mensen die met de run meedoen, die daar vragen om sportieve kledij aan te doen, die krijgen handschoenen en een afvalzak. En dan is het bedoeling dat je om de zoveel meter iets opruimt. Want als je alles opruimt, dan ga je niet veel lopen. Dus we verdelen het werk over alle lopers. En dan hebben we een DJ die op een speciaal omgebouwde bakfiets met boksen en een heel mengtafel, die daar eigenlijk live de beats verzorgt. En zo denken we dat we eigenlijk een heel unieke en toffe ervaring kunnen aanbieden.
0: Ja, dit is een leukere manier van opruimen op deze manier. Hè?
1: Ja, inderdaad. Plogging bestaat al, dus dat je gewoon gaat gaan lopen en ondertussen ook opruimt. Maar wij dachten, oké, laat ons nog met Autoloze Zondag nog een stapje verder gaan en er een DJ bij doen. En dit eigenlijk dan op de kleine ring rond Tour en Taxi in Brussel. Dus dat gaat eigenlijk heel speciaal zijn om daar te kunnen lopen.
0: Ja, je zegt plogging, Thomas. Ik heb het even gegoogeld intussen. Dat is iets uit Zweden, waarbij de Zweden inderdaad lopen en afval opruimen. Maar dat komt dus ook naar hier dan nu.
1: Inderdaad. Dat is daar uitgevonden. En het is eigenlijk een andere manier om ook iets actief te doen in plaats van alleen te wandelen. Want dat kan er natuurlijk ook gebeuren zondag. Mensen kunnen ook gewoon meedoen en te voet opruimen. Maar het ploggen bieden we ook aan. En dan nog met die extra van de muziek erbij.
0: Wat bijzonder is ook, ja, zondag is er dan ook Autoloze Zondag, dus de mensen die graag meekomen ploggen, dan gebeurt dat ook wel op een bijzondere route. Waar komen mensen overal terecht zondag, Thomas?
1: We starten aan het muziekplein, aan Tour en Taxi, en dan zijn er verschillende wandel- en looproutes die in de buurt rond Tour en Taxi eigenlijk plaatsvinden. Dus dat zal een stuk zijn van de Kleine Ring, een stuk rond het kanaal, en op die manier als in een omgeving actie nemen zonder auto's, en dat gaat even de stad terug naar de voetganger, en dat gaat wel een heel speciale ervaring.
0: Ja, maar hoeveel kilo afval willen jullie ophalen zondag?
1: Dat hangt een beetje vanaf, maar ik denk dat we toch zeker met 300-400 man zullen zijn in Brussel. Dus gemiddeld is dat ook tussen de 3 en de 5 kilo. Ja. Dat zal zeker meer dan 1000 kilo zijn. Misschien zelfs 1500 kilo.
0: Wow.
1: Het is ook een zone waar er altijd veel te vinden is. Er zijn helaas overal waar je buiten komt en overal waar je een actie doet, zijn er altijd van die plekken dat je heel onverwachts achter een struik of achter een klein straatje, dat zegt oké, amai. Hier ligt ook weer een heel hoeveelheid. En we hebben ook heel veel van die gasflessen voor lachgas in Brussel. Dus dat zijn heel zware kilo's. Dus ik denk dat we toch zeker tussen de 1000 en de 1500 kilo zullen ophalen.
0: Ja, dat is best wel wat. Dus je kan zondag aan je conditie werken en je kan ook nog iets teruggeven aan moeder natuur. Namelijk minder afval in Brussel tijdens de clean-up run zondag dus. En dus ook tijdens autoloze zondagen. Thomas, luisteraars van Radio 2 die zoiets hebben van ik wil graag meelopen, meestappen, dat kan. Even naar river-cleanup.org en daar kunnen ze zich inschrijven, dacht ik, hè?
1: Helemaal juist. En misschien ook nog vermelden dat iedereen die meedoet, die krijgt natuurlijk al het materiaal van ons. En een free drink op het einde. Gratis drankje. En het is ook allemaal voeding en allemaal randanimaties. Er ook voor de kinderen, springkasteel en dergelijke meer. Dus het is eigenlijk een heel leuke happening. Die nog, los van het clean-up, ook nog de mensen ook nog samenbrengt.
0: Allee, voilà, kijk. Het gaat plezant worden zondag daar in Brussel.
1: Inderdaad.
0: Thomas de Grote van River Cleanup, dankjewel. En heel veel succes ook zondag, hè.
1: Super, dankjewel.

0: Hou jou maar eens tegen op deze vrijdag. Dan stap me nou zeker met de jongens van Clouseau zometeen van binnen. Maar eerst het nieuws uit onze regio natuurlijk.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Goedenavond, 12:30, tijd voor 14 nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Lennart Segers. Eén dag na de felle brand aan een hoeve in Bierbeek blijft er van die stal weinig meer over. Omwille van de grote hoeveelheden hooi en stro koos de brandweer ervoor om de vlammen gecontroleerd te laten woeden. Op die manier liep niemand gevaar, maar werd ook een grote hoeveelheid drinkwater uitgespaard, zegt woordvoerder van hulpverleningszone Oost, Jeroen Ameel.
1: Gecontroleerd laten uitbranden betekent dat we het vuur haar werk laten doen, maar dat wij ervoor zorgen dat het zich niet kan verspreiden. En dus 500.000 liter water is toch wel een heleboel om dan hetzelfde resultaat te verkrijgen. Namelijk het hooi en het stro en de stal zelf, die waren verloren.
0: Opvallend verhaal uit Brussel. Daar zijn vanochtend twee ruitenwassers vastgeraakt op 64 meter hoogte. Ze zaten geblokkeerd in een gondel op de 13e verdieping van het Engie-gebouw aan het Simon Balivorplein. De brandweer kwam ter plaatse met een ladderwagen, maar een grote reddingsoperatie bleef uit. De twee mannen kregen de gondel zelf weer in beweging en kwamen ongedeerd naar beneden. Zo'n 20 gemeenten uit de Vlaamse rand rond Brussel krijgen een vrijstelling, volledig of gedeeltelijk, voor de bouw van sociale woningen. Dat heeft Vlaams minister van Wonen, Melissa de Prater, beslist. De burgemeesters van de betrokken gemeenten vinden dat het niet hun taak is om sociale woningen te bouwen voor vele mensen die vanuit Brussel naar de Vlaamse rand verhuizen. En Halle krijgt maar een gedeeltelijke vrijstelling en daar is burgemeester Eva de Mesmaker niet blij mee.
2: Dus voor ons wil dat eigenlijk zeggen dat wij nog steeds 496 sociale woningen moeten bouwen. En dat is absoluut niet realistisch. We laten het hier uiteraard niet bij. Wij gaan, net als heel veel andere steden en gemeenten, naar het grondwettelijk hof en de Raad van State, omdat we het absoluut niet eens zijn met dat decreet.
0: We blijven in Halle, want daar starten op 1 oktober de allereerste twee trajectcontroles. Eentje in Buizingen en één vlakbij het station van Halle. Beide zones hebben een maximumsnelheid van 30 km per uur. Wie te snel rijdt, riskeert voortaan een boete van minstens €50. De stad betaalt bijna €250.000 voor de installatie. De komende jaren komen er nog 7 trajectcontroles bij, zodat de snelheidsduivels de omgeving niet meer onveilig kunnen maken, vindt schepen van mobiliteit Wim de Melder.
3: Vroeger was het enkel via flitscontroles door de politie op bepaalde locaties in de stad. En nu gaan wij proberen met onze trajectcontroles om dus de stationsomgeving veiliger te maken voor zowel voetgangers als fietsers, als mensen, als pendelaars. Dus nu is het een permanente controle.
0: En ook het Hof van Cassatie geeft de stad Leuven ongelijk in de zaak rond een verbodspoort in de Parijsstraat. Een man kreeg er 2 jaar geleden een gasboete, maar vocht die succesvol aan bij de politierechtbank omdat het bord niet correct geplaatst zou zijn. Leuven ging tegen die beslissing in beroep, maar vangt nu opnieuw bod. De stad moet de Belgische staat nu €1.364 betalen en draait op voor alle gerechtskosten van de man. De gemeente Lubbeek opent een seniorenloket om de dienstverlening toegankelijker te maken voor de oudere inwoners. Meer dan 4000 Lubbekenaren zijn 65 jaar of ouder. Dat is ruim een kwart van het totaal aantal inwoners. Zij zullen om de 2 weken met allerlei vragen terecht kunnen in het lokaal dienstencentrum, zegt schepen Gilbert Muls.
4: Daar zijn dan de diensten van burgerzaken aanwezig. Dus mensen kunnen daar terecht voor een identiteitskaart en ook voor de foto die nodig is. Ze kunnen daar ook terecht voor een minder mobiele centrale. En een derde dienstverlening die we aanbieden is ondersteuning bij administratieve en sociale vragen. Over alles wat thuisdiensten aangaat, over hulp aan huis, over premies en tegemoetkomingen, over rouwbegeleiding zelfs.
0: De keuze voor het lokaal dienstencentrum daar in Lubbeek is niet toevallig. De gemeente Lubbeek voorziet daar al maaltijden voor senioren. En dat is dus een prima plek om veel ouderen te bereiken. Deze namiddag droog en wisselend bewolkt. 12, 19 graden in onze provincie Vlaams-Brabant. Vannacht droog, zachte minima rond 14, 15 graden. Morgen zaterdag zacht en vaak bewolkt, maar meestal droog bij zo'n 21 graden. Volg al het nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel in de app van VRT Nieuws.
5: Oké, dankjewel Lennart. En een fijn weekend ook voor jou trouwens. Hè?
0: Dankjewel.
5: Even de weg op. Problemen op de binnenring rond Brussel. 10 erbij van Stroombeek tot Machelen. En nog eentje op de buitenring tussen Sint-Stevens, Woluwe en Zaventem. Ook daar 10 minuten.

0: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Nu 20% korting op je keuken.
0: Wij maken uw keuken in België.
2: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
3: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
2: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
4: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
5: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
4: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
6: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting.
9: Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
11: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
10: Tot 10 jaar?
11: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
10: HEMA, nu heb je echt mijn aandacht.
11: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
12: Radio 2.

0: appje in de app van Radio 2 van Tanja. En die stuurt naar Michael. Dit is onze lijflied met de vriendinnenbende. Want we gaan elke vrijdag naar de karaokebar. En deze Cock Robin met The Promise You Made wordt daar zeer hard mee gebruld. Elke vrijdag opnieuw. Wel, dat is goed nieuws.
1: Radio 2 middag in Vlaams, Brabant en Brussel. Radio
0: 2. Want ja, vanaf morgen start Start to Sing. Heel de week lang in heel Vlaanderen kan er gezongen worden. Er zijn heel wat workshops en activiteiten. Morgen is er bijvoorbeeld een groot openingsevenement in Gent om Start to Sing officieel af te trappen. Maar er wordt ook gezongen, en dat wist ik niet. Ik kreeg een mailtje afgelopen week in de Nationale Bank van België, hier in Brussel. Want er is een soort personeelskoor, dat wist ik niet. En Jeff is daar de leider van de bende. Jeff, een goedemiddag.
2: Goedemiddag, Michael.
0: Ik wist niet dat er ook in de Nationale Bank zo stevig werd gezongen, Jeff.
2: Ja, dat klopt. We hebben een stevig personeelskoor van een 40-tal leden, waarmee we elke dinsdagmiddag samenkomen voor een repetitie.
0: Allee, geweldig. Jij bent de baas van het koor, hè?
2: Ik ben de dirigent, ja. Dus voilà. Dat uurtje tijdens de dinsdagmiddag ben ik de baas, ja.
0: Allee, geweldig. Dus 40 mensen in dat koor. Maar wat voor songs brengen jullie dan precies?
2: Dat is heel divers. We proberen echt een heel afwisselend te zijn in ons repertoire. Soms is dat klassiek, soms is dat... Soms doen we arrangementen van popsongs. We proberen daar echt heel gevarieerd in te zijn.
0: Het is ook wel een tof idee eigenlijk. Hè? Zo onder de middag zo eens een uurtje gaan zingen met z'n allen of repeteren. Is ook niet in elk bedrijf geïnstalleerd, denk ik. Waarom heeft het voor jou enorm veel voordelen dan?
2: We hebben daar goed over nagedacht en we hebben daar ook veel steun gekregen van het management van de bank en ook van HR. We denken dat veel voordelen heeft, want dat is elke week een uurtje dat onze leden een moment van ontspanning hebben, van deconnectie, even de stress achter zich kunnen laten. Ook samen zingen, dat werkt altijd verbindend met collega's van verschillende departementen, collega's van allerlei hiërarchische niveaus die dan plots naast elkaar staan, op voet van gelijkheid, samenwerken aan iets dat ze samen kunnen brengen.
0: Ja, dus zingen is niet alleen plezant, maar het is ook gezond, Jeff.
2: Ja, dat klopt, Michael. Ik moet zeggen, en we merken het zelf ook telkens bij onze leden en in de repetities. Zingen verlaagt uw stress. Hè. Er is onderzoek dat aantoont dat uw stresshormoon daalt. Het helpt u om uw ademhaling te reguleren. Het zorgt voor meer welzijn, sociale verbondenheid. En er is zelfs onderzoek dat zegt dat uw immuunsysteem er sterker van wordt. Dus alleen maar voordelen.
0: Allee, voilà, kijk, met de winter die eraan komt, de verkoudheden. Begin eens te zingen. Het kan jouw verkoudheid te goed komen. Voilà, absoluut.
2: Exact.
0: De banknotes, zo heten jullie, hè?
2: Ja, dat klopt. Ik moet zeggen, wij dachten dat we zeer origineel waren. We dachten, ja, een koor van een centrale bank, dat kan niet anders dan de banknoot zijn. Maar toen we dan eens hoorden dat ook de Ierse en ook de Franse centrale bank een koor hebben dat de banknoot heet, beseften we dat we minder origineel waren dan we dachten.
0: Ja, maar goed. Eén bankkoor in België natuurlijk. Daar zijn jullie ongetwijfeld al trots op. Ja, ik vind het wel tof hoor. Dus 40 mensen die bij de Nationale Bank van België werken, die dus samen zingen op de middag. Fantastisch initiatief. Hè. Jeff Dirks aan de telefoon trouwens, de dirigent. Hè. Zeg Jeff, zijn jullie trouwens te boeken voor de feestdagen?
2: Doorgaans zijn we niet te boeken, maar je mag ons altijd een voorstel doen. We zullen er zeker naar kijken.
0: Dat is goed, keep in touch. Safa, Jeff, heel veel succes met het koor daar van de Nationale Bank van België. En maak er ook een fantastisch weekend nog van. Hè.
2: Bedankt voor jou.
3: Radio 2 middag in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Michael Joos.

0: van het weekend. Om eens naar de Antwerpse Zoo, Zoo, Zoo te gaan. Erik, een goedemiddag.
1: Dat is lang geleden dat ik daar geweest ben.
0: De Antwerpse Zoo, Zoo, Zoo? Ja,
1: ja? Ja, Plankendaal, dat is bij mij hier in de buurt. Daar ben ik onlangs nog geweest. Ja. De Zoo zelf in Antwerpen. Dat is
0: allee, ik zal u eens meepakken. Erik, is het goed? Voilà. Zeg, intussen een berichtje van Nadia uit Sint-Pietersleeuw. Speciaal voor jou, Erik. Die zegt, zaterdag gaan mijn beste vrienden trouwen. Vraag eens aan Erik wat voor weer we krijgen zaterdag.
1: Ah, dat is mooi trouwweer. Enfin, er zullen wolken zijn, maar het is droog. Dat is waarschijnlijk het belangrijkste. Ook wat wind, maar niet uitsluitend veel. En ja, die wolken dan... Een fotograaf heeft mooi eens gezegd dat je dan de beste foto's buiten neemt als het een beetje bewolkt is. Omdat het anders het licht wat te hard is voor foto's te nemen. Dus dat komt ook goed. Trouwens, dat is ook meteen goed nieuws voor al die honderden vrijwilligers die nu overal ten lande de bloemetjes aan het verkopen zijn. Hè? De azalias, waaronder mijn eigen vrouw.
0: Ja, plantjesweekend natuurlijk, absoluut.
1: Ja, ja, ja, vandaag en morgen. Want dus ook vandaag, droog, met deze namiddag opklaringen. Opklaringen, wolkenvelden die een beetje haasje overspelen. Bij 19 graden en een matige west-zuidwestenwind die waait. Vanavond en vannacht krijgen we meer wolken, maar we houden het droog in Vlaams-Brabant. Bij erg zachte 14, 15 graden, vroeg dan. Ja. En dan dus morgen zaterdag bewolkt, maar droog. Aan de kust is er een beetje gemiezer, maar Vlaams-Brabant houdt het droog. Bij zelfs 21 graden zomaar. Wow. Ja, ondanks die wolken. Hè. Als die wolken er dan niet zouden zijn, zou het 25 of meer zijn, denk ik dan. Maar 21 is al heel erg goed. Bij een matige zuidwestenwind die waait. Zondag, dat is de minder goede dag van het weekend. Dan krijgen we in de voormiddag een regenzone die van west naar oost over ons heen trekt. Maar in de loop van de namiddag dan weer droog, met opklaringen bij zo'n 20 graden. En dan beginnen we aan die mooie weerweek. Hè. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. Alleen dinsdag tijdelijk even wat meer wolken, maar voor de rest vrij zonnig. En vooral vanaf dinsdag temperaturen net voorbij 20 graden.
0: Ja, dat is toch zot. Ja,
1: ja, dat is mooi. Hè. Mm-hmm. Ja, na zomertje dat er zit aan te komen.
0: Allee, voilà, fantastisch. Dus morgen echt de ideale dag voor uw trouwfeest, mocht je dat nog van plan zijn. En ook eens om naar de Antwerpse Zoo, Zoo, Zoo te gaan. Erik, bij deze ben je uitgenodigd, is het goed?
1: Dat is goed, zolang je mij er niet achterlaat.
0: Dat ga ik niet eens doen. Erik, tot morgen, tot maandag. Sorry,
1: tot maandag. Ja.

Vanaf zondag de Start to Sing in heel Vlaanderen. En zometeen op Radio 2 vanaf 1 uur ook volle bak meezingen met Radio 2 Kickstart Weekend en Karen Meijne. Dus denk alvast eens even na. Hè. Achter een goede meezinger, je mag ze doorduwen in de app van Radio 2. Dan gaat Karen ermee aan de slag natuurlijk. Zometeen vanaf 1 uur dus Radio 2 Kickstart Weekend. Heel veel plezier ermee zometeen.

0: 20 september is het Autoloze Zondag in Brussel.
1: Volgende halte, 50 jaar metro.
0: Kom het met ons meevieren en herontdek hoe leuk het is om te wandelen, fietsen, steppen of je anders te verplaatsen in een rustigere stad. Waar je helemaal op adem kan komen.
2: Info en programma op weekvandemobiliteit.brussels. Een boodschap van Brussel Mobiliteit.
3: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: is 1 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Op het assiseproces over de dood van de 14-jarige Jairon beraadt de jury zich over de schuldvraag. En de Russische aanvallen op Oekraïne verschuiven meer en meer in de richting van Polen. Op het assiseproces in Antwerpen heeft de jury zich teruggetrokken voor de beraadslaging. Ze moet beslissen of 3 mannen en 3 vrouwen schuldig zijn aan de dood van Jairon, de 14-jarige jongen die na zijn overlijden nog 2 maanden dood op bed lag bij hem thuis in Turnhout. De beschuldigden hebben eerst nog het laatste woord gekregen, zegt Filip Heijmans.
1: 5 van de 6 hebben hun spijt uitgedrukt, maar ze hebben ook wel gezegd dat ze niks verkeerds hebben gedaan en nooit hadden gedacht dat Jairon zou sterven. De vader van Jairon heeft dan weer alle verantwoordelijkheid op zich genomen. Ik heb risico's genomen zonder dat ik het door had, zei hij. De aanklaagster die vroeg om hen alle 6 te veroordelen omdat ze Jairon geen eten en verzorging hadden gegeven, met de dood tot gevolg. En de moeder en familie van Jairon die vinden tot slot dan weer dat ze schuldig zijn aan moord. Als je iemand zo onmenselijk behandelt, dan aanvaard je de kans dat hij eraan zal sterven, zeiden hun advocaten. En dat is hetzelfde als moord. Afwachten nu hoe de 12 juryleden zullen oordelen.
0: Om klimaatneutraal te zijn tegen 2050, zoals afgesproken in Europa, moeten we minder broeikasgassen zoals CO2 en methaan uitstoten in ons land. En dat halen we niet met onze huidige plannen, zegt de overheidsdienst Volksgezondheid. Om dat wel te halen, moet de veestapel kleiner worden, want dan stoten we minder uit en komt er grond vrij voor natuur. Maar volgens Lode Sijsens van de Boerenbond is de veestapel afbouwen geen goede oplossing.
2: Ik denk dat we in eerste instantie moeten kijken naar onze eigen productie hier. En we kunnen aantonen vandaag dat de productie van onder andere vlees, van onder andere melk en nog veel andere producten hier in Vlaanderen veel klimaatvriendelijker gebeurt. Dus als we die productie hier gaan afbouwen en we verschuiven dat naar elders in de wereld, dan gaat dat gewoon een slechte zaak zijn voor het klimaat.
0: In Brussel zullen de militairen langer aanwezig blijven aan de metro en de treinstations. Dat heeft de federale ministerraad beslist. 6 maanden geleden werd een akkoord gesloten om ze in te zetten in de strijd tegen drugshandel en andere criminaliteit. De militairen patrouilleren er samen met agenten en het akkoord over hun inzet liep nu af, maar het wordt dus verlengd. De Poolse premier Donald Tusk overlegt vandaag in Oekraïne over hoe Polen zich beter kan verdedigen tegen Rusland. Gisteren waarschuwde hij zijn parlement dat de Russen plannen hebben om meer drone- en raketaanvallen uit te voeren, vooral in het oosten dan van Polen. Die onrust merkt ook onze collega Marijn Trio op, die bij de grens met Oekraïne en Polen is.
3: Toen we gisteren vanuit Oekraïne de grens met Polen overstaken, hoorden we meteen het Poolse luchtalarm. Ik kreeg ook een bericht op mijn gsm dat er Poolse gevechtsvliegtuigen waren opgestegen vanwege een Russische dreiging. Uiteindelijk bleek dat er een Russische drone op zo'n 4 kilometer van de Poolse grens in Oekraïne was neergekomen. Maar je ziet dus dat die oorlog meer en meer naar Polen opschuift. Er zijn al vaak ook drones en raketten op Pools grondgebied neergekomen. En dat is waar nu de Poolse regering voor waarschuwt. Dat dit geen toeval is, dat dit niet per ongeluk is, maar een doelbewuste strategie van Rusland.
0: Mark van Bommel heeft zijn eerste selectie bekendgemaakt als bondscoach van de Rode Duivels. De Duivels spelen de komende weken 4 duels in de Nations League tegen Italië, Turkije en 2 maal Frankrijk. In de selectie van 28 zitten 2 debutanten, Kiriani Sabbe van Club Brugge en doelman Jari de Busser van de Nederlandse ploeg AZ. Dat de Busser wordt geselecteerd is voor Van Bommel een logische zaak.
4: We hebben iedereen bekeken en samen tot de conclusie gekomen dat het een goed moment is om Jari erbij te nemen. Als je de wedstrijden ziet bij AZ, heeft hij echt goede wedstrijden gespeeld. Hij past een beetje in de manier van voetballen zoals wij willen. Dus vandaar dat we hem erbij genomen hebben.
0: Het blijft droog vanmiddag met stapelwolken en soms brede opklaringen, maximaal rond 20 graden. Morgen meer wolken, met vooral aan zee soms wat lichte regen en 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Ondertussen is het 1:05 naar Antwerpen. Een kwartier vertragen op de E19 van voor Kleine Bareel. Ook meer dan een half uur op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent komen er 10 minuten bij. Tussen Antwerpen Noord en de Kennedy-tunnel richting Nederland bijna een half uur. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En op de buitenring rond Brussel ook een kwartier extra. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette op het viaduct van Vilvoorde is 1 rijstrook dicht. Dat komt daardoor een ongeval.
6: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
7: Radio 2 Kickstart Weekend.
6: Karen Meijer.
5: Hey!
7: Hey, een fijne middag. Welk vrolijk liedje wil jij vandaag horen om je weekend te starten? Stuur het maar even door via VRT Max. Hey.

0: Zijn wel van plan om vandaag nog een ritje met de moto te maken over dit weekend. Tot nu toe laat het weer het absoluut toe. Dus deze van ZZ Top, misschien wel de ideale soundtrack daarvoor. Misschien zeg je, nee, ik heb hele andere plannen dit weekend. En weet je een absoluut gepast liedje daarbij? Laat het me weten. Stuur je verzoekje maar door via VRT Max. Er kwam net al een hele toffe binnen van Petra. Die ga ik straks ook spelen. Dus ja, die verzoekjes zijn welkom via VRT Max. Maar echt zo'n toffe, energieke plaat waarmee je dus je weekend kan starten. Je mag er ook gerust bij zetten in dat berichtje wat jouw plannen zijn dit weekend. Ik vind dat altijd tof om te lezen. Nu naar een hele toffe bende. Dit is Eternal.
1: Kickstart Weekend.

Dat is toch echt wel die fijne muziek om het weekend te starten. Ja, Eternal en I Wanna Be The Only One. Komen hele fijne verzoekjes binnen. Heel veel vrolijke liedjes vinden we plezant. Hè? Zoals deze, ook net aangevraagd. Purple

0: Hij staat al weken in de Radio 2 Top 30. Deze Antoon en de enige. Is dat morgen ook nog zo? Dat hoor je om 11 uur.
1: Radio 2.
2: Alt, tenor, sopraan.
3: Bariton, bas.
2: Of wil je het samen even uitzoeken? Iedereen is welkom bij Start to Sing.
3: Ontdek volgende week het plezier van samenzang tijdens open repetities, singalongs, proeflessen en workshops in heel Vlaanderen en Brussel.
2: We geven nu zaterdag het startschot onder de Stadshal in Gent met een fantastisch samenzangmoment met Ronnie Mossuze en Zize Zingen.
3: En een live uitzending van Radio 2 Weekend. Luister of kom langs vanaf 1 uur.
2: Meer info op VRT Max.
4: Excellent.
5: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
4: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
5: Kijk op excellent.be.
4: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
6: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vericabank.be.
4: Verica Bank.
7: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
8: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een giftje in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
9: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
10: Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2.

0: en dan naar een terrasje wandelen. Ideale weer daarvoor, hè? De Dinky Toys en Out in the Street, hoorde je.
1: Radio 2 Kickstart Weekend.
0: Het is vrijdagmiddag. Het is 2:07 geworden. Katrien, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Karen. Goedemiddag.
0: Katrien, jij was buiten aan het kijken en jij kreeg meteen een zuiders gevoel.
2: Ja, dat klopt, ja. Ik hou van dit weer, zo niet te heel warm. Natuurlijk, in Zuiderse landen is het misschien momenteel nog warmer, maar ik hou van dit weer. Ja. En daarom dat ik dacht aan Italië en aan Spanje en zo een beetje...
0: En jij wilde een liedje dat daarbij paste. Je hebt mij een hele toffe song doorgestuurd. Wat mag ik voor jou spelen?
2: Sara Perché Ti Amo.
0: Dat is een hele mond vol en dat klinkt zo, hè. Dat is zo tof. Katrien, maak er een heel fijn weekend van. Doe je ogen dicht.
2: Dank u wel.
0: Waan je in Italië en geniet van het mooie weer nog, hè.
2: Ja, oké. Dank u wel.
0: Bye-bye.

Sara Perke Te Amo. Ik hoop dat ik het juist uitspreek, maar ik vind het zo'n fijn liedje. Dankjewel, Katrien, voor die toffe suggestie. Ik krijg ook een berichtje van Caroline de Vos. Die vraagt ook een bijzonder plaatje aan. Caroline, blijf zeer goed luisteren, want dat gaat zeker gebeuren.

0: Misschien wel het amazing moment van Pukkelpop dit jaar. Natasha Bedingfield en Unwritten. Feel the rain on my skin. Ondertussen 2:30 geworden. Naar Antwerpen is het een kwartier vertragen op de E19 vanaf Kleine Bareel. Ook meer dan een 30 minuten op de E313 van voor Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent komen er 10 minuten bij. Tussen Antwerpen Noord en de Kennedy Tunnel. Richting Nederland 25 minuten extra. Tussen Sint-Anna Linkeroever en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel ook 10 minuten extra. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op het viaduct van Vilvoorde is ook één rijstrook dicht. Dat komt daardoor een ongeval.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Voor Frans mocht deze niet ontbreken aan het begin van zijn weekend. Ik voel me goed van Johan Verminne. En Frans zegt erbij, het is een klein beetje mijn levensfilosofie. Ah, dat is goed. Houd zo, Frans. Ik hoop dat je nog heel lang heel goed gaat voelen. Met welk lied wil jij je weekend vandaag graag starten? Je mag me dat gerust laten weten via Radio 2 op VRT Max. Misschien heb je plannen dit weekend. Vandaag, morgen, zondag al. En zeg je, ah, maar dat is een liedje, dat past daar goed bij. We trekken erop uit. Of die kotstudent die komt voor het eerste weekend naar huis. Dus ik ga heel het weekend in de keuken mogen staan. Laat het maar weten, hè.
1: Radio 2. Kickstart weekend.
2: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
3: Ik weet het. Mag ik zeggen?
1: De zoete inval.
4: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
3: Ja.
4: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
1: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
5: Is er een dokter in de zaal?
2: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
6: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
2: Check de volledige kalender op VRT Max.
7: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
8: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
11: Ja, maar kom niet, hè.
10: Oeh, jij komt niet.
11: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
12: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
13: Of je nu kiest voor een abdijentocht.
14: Oh ja, abdijbiertjes proeven.
13: Vogels spotten in een natuurpark.
14: Schat, kijk daar, kijk daar. Je jacht ze weg.
13: Of met het gezin op citytrip gaat.
15: Schoon stad, hè.
16: En helemaal niet ver.
13: Je vindt het allemaal in...
17: Vlaanderen Vakantieland.
13: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
18: Radio 2.
1: Radio 2.
19: This car is automatic. It's systematic. Hydromatic. Why's it greased lightning?

0: John Travolta en de Greased Lightning. Helemaal tot op de einde. De politie meldt een ongeval op de E40 richting kust voorbij het parkeerterrein in Groot-Bijgaarde. De linkerrijstrook is daar versperd en er staat daar 10 minuten file.
1: Radio 2.
2: Radio 2, Kickstart Weekend.
0: Christian, een hele goede middag.
3: Goedemiddag.
0: Christian, jij hebt dit weekend wat te vieren. Vertel eens wat precies.
3: Ja, inderdaad. Morgen gaan we mijn 20-jarig schrijversjubileum vieren.
0: Okay.
3: En mijn 32e boek.
0: Oh.
3: En dat is...
0: Ja, een hele goede middag.
3: Goedemiddag.
0: Christian, jij hebt dit weekend wat te vieren. Vertel eens wat precies.
3: Ja, inderdaad. Morgen gaan we mijn 20-jarig schrijversjubileum vieren.

0: Zeg, 32 jaar al, is dat dan voor de eengemaakte politie al ontstaan of was toen nog de Rijkswacht en de politie?
1: Het was toen ook de Rijkswacht en de politie, maar het is 20 jaar en 32 boeken.
0: Ja. Christian, ik heb een toepasselijk liedje voor jou. Luister maar mee. Ik dacht, ja, jij schrijft een message in een boek. Van de police natuurlijk, hè. Dat past daarbij. Ja, Christian, heel veel plezier.

Speciaal voor Christian, die dus politieromans schrijft en morgen dus zijn 32e boek voorstelt in Brussel. Je hoorde de police. She's crazy like a fool. Hij heeft het niet over mij, hoor. What about Daddy Cool? Bonnie M en Daddy Cool is dit.

past bij je weekendplannen. Ook Sonja de Wispelaar uit Sint-Laurijs stuurt een verzoekje door. Ze wil 3 minuten alle ellende in de wereld vergeten. En dat allemaal dankzij deze man, André Hazes, en die gigantische hete Lee.

0: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Nu 20% korting op je keuken.
0: Wij maken uw keuken in België.
2: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
3: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
4: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
5: Mannekes, Bompie, kijk eens mijn nieuwe kamer.
6: Ho!
7: Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
5: Zo fris en stralend.
8: Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
9: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
8: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
5: Allega's!
10: Naar Gamma!
11: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levi's Ambiance verf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Gamma, jouw verfexpert.
12: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
13: Ah, er komen zo'n toffe liedjes binnen om dat weekend helemaal op gang te trekken. En die van jou zijn nog altijd welkom, hè. Stuur maar door via...

0: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Zoveel mogelijk kinderen in 166 gemeenten zijn vandaag te voet of met de fiets naar school gekomen op de strapdag. Ze vragen daarmee aandacht voor veilig en kindvriendelijk verkeer. Ook hoe de weg is ingericht is daarbij belangrijk. Bij de heraanleg van kruispunten of oversteekplaatsen gebruikt het agentschap Wegen en Verkeer daarvoor voortaan de zogenoemde kindnorm. Dat zegt Lisa Iliaans.
1: De kindnorm komt er eigenlijk op neer dat we onze openbare ruimte inrichten, rekening houden met de mentale en fysieke eigenschappen van kinderen. Zij kunnen sneller verward zijn in het verkeer, kijken meer rond, hebben meer moeite met het inschatten van snelheden en afstanden. En daar gaan we eigenlijk proberen voor te compenseren met onze infrastructuur.
0: Bij een zwaar verkeersongeval in Tessenderlo-Ham in Limburg is een motorrijder van 28 om het leven gekomen. Hij botste met een auto. De bestuurder van die auto raakte zelf niet gewond, maar is in shock naar het ziekenhuis gebracht. Mark van Bommel heeft zijn eerste selectie bekendgemaakt als bondscoach van de Rode Duivels. De Duivels spelen de komende weken 4 duels in de Nations League tegen Italië, Turkije en 2 tegen Frankrijk. In de selectie van 28 zitten 2 debutanten, Kiriani Sabbe van Club Brugge en doelman Jari de Busser van de Nederlandse ploeg AZ. Dat de Busser wordt geselecteerd is voor Van Bommel een logische zaak.
2: We hebben iedereen bekeken en samen tot de conclusie gekomen dat het een goed moment is om Jari erbij te nemen. Als je de wedstrijden ziet bij AZ, heeft hij echt goede wedstrijden gespeeld. Hij past een beetje in de manier van voetballen zoals wij willen. Dus vandaar dat we hem erbij genomen.
0: Het blijft droog vanmiddag met stapelwolken en soms brede opklaringen. En we halen maxima rond 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel, Peggy. Ondertussen 2:00 geworden. De E40 van Brussel naar Gent is door een ongeval de linkerrijstrook versperd. Net voorbij het parkeerterrein in Groot-Bijgaarde. Daar staat 20 minuten file vanaf Strombeek op de buitenring rond Brussel en vanaf Deelbeek op de binnenring. Ook op de buitenring komen er 10 minuten bij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Naar Antwerpen een 30 minuten vertragen op de E313 van voor Massenhoven. Op de Antwerpsring richting Gent komen er ook 10 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en richting Nederland 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem.
4: Radio 2. Radio 2 Kickstart. Weekend. Hey,
5: hey. Karen Meijne. WRT Radio 2.
3: Hoe weet ik nu welk liedje jij graag hoort om je weekend te starten? Wel, als jij mij een berichtje stuurt, dan komt dat in orde. Dat kan je doen via Radio 2 op VRT Max. Zo'n toffe plaat om je weekend op gang te brengen. Zoals deze bijvoorbeeld van Whitney Houston.

grote sterren in de jaren 80 en 90. Whitney Houston en How Will I Know. Over grote sterren uit die periode gesproken. Dit weekend, morgen en overmorgen, dan kan je weer stemmen voor de ultieme drie. En dit weekend zet Anja Daams Michael Jackson in de kijker. Die heeft natuurlijk ontelbare grote hits gehad. Vooral in de jaren 80. Maar wat zijn jouw drie favorieten? Stemmen doe je dus via Radio 2 op VRT Max. Ik heb een mooie van Michael klaarstaan. Nee, niet uit ethisch. Iets helemaal anders dan een Billie Jean bijvoorbeeld. Ook geen Beat It of Bad, maar wel deze. Dat het niet zo goed gesteld was met de wereld. Dit is Earth Song. Dit is Michael Jackson.

0: Maggie is blij met deze van Michael Jackson. Ook Lou en ook Ria zegt, ah, heerlijk nummer toch. Vergeet dus vooral niet te stemmen voor die ultieme drie van Michael morgen bij Anja in Radio 2 Weekend.
1: Radio 2 Kickstart Weekend.
0: Christine, een hele goede middag.
2: Goedemiddag.
0: Christine, jij zit een beetje op hete kolen, vertel.
2: Ja, ik ga morgen naar Clouseau. En het is toch al een tijdje geleden dat ik nog eens live aan het werk gezien heb.
0: Oh, fijn. Zeg, ben jij zo'n Clouseau-fan van het eerste uur?
2: Ja, toch wel.
0: Oké, okay. Dus dan zijn wij ongeveer, denk ik, een beetje dezelfde leeftijd. Dus dat wel.
2: Ik ben 47.
0: Ja, voilà, dat is inderdaad dezelfde leeftijd. Dus ik schets even mijn kamer, hè, toen. Dat was een slaapkamer met één persoonsbed natuurlijk. Maar de muur hing vol met posters van Koen en van alle andere leden van Clouseau toen nog. Was dat bij jou ook?
2: Ja, vooral echte foto's uitvergroot.
0: Oh, dus jij had echt ontmoetingen en zo?
2: Mijn mama regelde dat ook wel via fotografen en zo, voor die foto's bij te bestellen.
0: Oh, ook, maar jij was echt zo echt wel iemand van de Clouseau-mania.
2: Toch wel een beetje. Ik was zelf nog klein, dus wij staan optredens namens een bartrucje voor mijn neef voor op te staan.
0: Ah, tof. En je stuurde net in je berichtje een liedje van Clouseau, iets dat we niet zo vaak op de radio horen. Ik dacht, oh ja, maar dan gaan we terug helemaal naar het begin. Want dit geldt ook een beetje voor jou. Het is niet vanavond, maar morgen ga jij uit, beste Christine. Geniet van Clouseau, hè.
2: Oké, dankjewel.
0: Bye.

0: Christine gaat morgen uit, hè? En niemand houdt haar tegen, want ze gaat nog eens naar een optreden van Clouseau kijken. Dus dit liedje past er daar perfect bij.
1: Het belangrijkste moest nog komen, Ruben. Het orgasme.
2: Ah, ja. Sorry, ik sla dat gedeelte meestal over, maar ja.
3: Dus, ja. Dat heb ik ook al over verteld.
4: Ruben van Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
5: Radio 2 Weekwatchers.
2: Morgen zijn we er weer. Dan zitten we in het Industriemuseum in Gent met James Cook als Weekwatcher en er is live muziek van Ilse Stasbouwer.
4: Radio 2 Weekwatchers.
2: Het is weer top, top, top vandaag. Dank u wel, mensen.
4: Live vanuit het Industriemuseum in Gent.
5: Morgenochtend om 8 uur op Radio 2.
4: It's a Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
6: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
7: Voor mij alvast 5 flessen champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
6: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
8: Code Yellow!
9: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
10: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
11: Wel, meneer, 5317.
10: Ja, maar mijn naam is...
11: Ja, 5317, ik weet het.
10: Oké. Okay.
9: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
12: Ja, Peter, dus er zijn verschillende opties die we samen...
9: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
13: De Ardennen, rust, natuur en genieten met vrienden, familie of partner. Elk seizoen betoverend vanuit jouw luxueus Casa Pilot vakantiehuis. Met wellness of je eigen privézwembad. Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen in de Ardennen. Het hele jaar lang. Start je droomreis op casapilot.com.
14: Mannekes, Bompie, kijk eens, mijn nieuwe kamer.
15: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
14: Zo fris en stralend.
16: Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
17: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
16: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
14: Allega's!
18: Naar Gamma!
19: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis Ambiance verf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
16: Gamma, jouw verfexpert.

heeft er zin in, hoor. Glenn Frey and the heat is on. Jouw verzoekjes, ze zijn welkom. Maar het moet wel een plaat zijn die een beetje past bij je weekendplannen. Zo'n plaat waar je echt goed gezind van wordt, waar heel Vlaanderen eigenlijk happy van wordt. Zodat als we elkaar tegenkomen in de winkels en zo de komende dagen, het een en al glimlach gaat zijn overal.

0: was een On My Soul.
1: Radio 2, Kickstart Weekend.
0: Ik heb al heel wat berichtjes binnengekregen van mensen die vragen, zeg Karen, vergeet vooral dit weekend niet. De plantjesverkopers van Kom op tegen kanker, die verdienen ook een plaatje. Dat is waar, Kim de Brie.
2: Oh, als er iemand is die dit weekend een plaatje verdient, dan zijn het wel al die vrijwilligers die hun handen uit de mouwen steken voor Kom op tegen kanker. Ik ben ondertussen in... Sint-Niklaas, ik moest al nadenken, Karin, ik ben van deze morgen al op pad. Waar ben ik hier nu beland? Ja, Sint-Niklaas en Freddy, daar klopt, zitten wij. Klopt, en ik dacht van, ik moet ergens terechtkomen bij de man met het grootste, het meeste, het indrukwekkendste, Freddy. En het is wel wat, hè, wat dat jij hier allemaal verzet.
3: Ja, wij proberen dat toch te doen. Wij zetten al, open wij, al 4000 plantjes dit weekend. En normaal gaat dat wel lukken als we zien wat we nu allemaal verkocht zijn op die dag en een half eigenlijk. Ja,
2: het gaat goed hier, want dat is indrukwekkend. Hè. 4000 plantjes, je hebt zelfs je vrouw ingeschakeld om mee te helpen.
4: Ja, ja, ik doe heel graag mee. Ja.
2: Allang?
4: Ik moet volgen, hè.
2: Ja, voilà. De Freddy die moet er niet, maar die wilde heel graag volgen. Zeg, Freddy, en jij pakt dat heel zorgvuldig aan, hè. Hoe ga jij te werk tijdens zo'n plantjesweekend?
3: Ja, je begint al van enkele maanden op voorhand eigenlijk, met alles te plannen. De medewerkers, dat is een kleine 50 mensen die dan meewerken voor heel dat weekend de plantjes te verkopen bij ons. En ja, dat lukt allemaal wonderwel. En dat zijn ook altijd veel mensen die jaar op jaar terugkomen. Af en toe komen er nieuwe mensen bij. Ook mensen, dit jaar was een madameke die kon morgen weer twee kindjes plantjes verkopen. Dat is super eigenlijk. Hè? En je moet er geen moeite voor doen, want die bieden het er spontaan aan.
2: Het plantje verkoopt zichzelf ook, hè?
3: Dat is.
2: Na al die jaren?
3: Ja, en ook gelijk dat dingen op de dozen stond, plantje per plantje, sterker dan kanker. Meer moet dat niet zijn eigenlijk. Hè.
2: Dat is effectief de leuze.
3: Wij doen ons best eigenlijk voor al die plantjes onder man te brengen. En de mensen die zijn heel blij. Die kijken er naar uit als we hier al staan. Amai, je stond hier. Ja,
2: dat is, jullie doen je best en het plantje doet de rest eigenlijk.
3: Voilà. Meer moet dat niet zijn eigenlijk.
2: En daarom, hè, Karen, heeft Freddy een geweldig idee om een plaat aan te vragen. Hè, Freddy?
3: Ja, ik wou graag een plaat aanvragen van Meteor eigenlijk.
2: Laat ons een bloem.
0: Natuurlijk.
2: Ja, dat is toch goed gekozen van de Freddy.
0: Fantastisch.
2: Allee, ik vond dat een fantastisch, fantastisch voorstel.
3: Dat past en dat is voor iedereen die dat verkoopt en iedereen die dat plantje koopt. Daar wordt dan opgedragen.
2: Geweldig. Met deze Karen.
0: Ik hoor het. Kim, de Freddy is een bloem van een vent.
2: Een bloem van een man. Absoluut.
0: Tot straks, Kim.
2: Joe, tot straks. Merci, Karen. Joe.
0: Niet alleen voor Freddy, maar voor alle plantjesverkopers en verkoopsters. Deze dus.
1: Dit

Meteoren, laat ons een bloem voor alle plantjes verkopen. Straks trouwens nog eens naar Kim de Brie, want ze zijn daar nog lang niet uitverkocht natuurlijk. Ondertussen is het 2:30 geworden op de E40 van Brussel naar Gent. Is door een ongeval de linkerrijstrook versperd voorbij het parkeerterrein in Groot-Bijgaarde. Daar staat 35 minuten file vanaf Grimbergen op de buitenring rond Brussel en 20 minuten vanaf Anderlecht op de binnenring. Ook op de buitenring 10 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Naar Antwerpen komt er ook een 30 minuten bij op de E313 en dat vanaf Massenhoven. Nee, van voor Massenhoven zelfs. Op de Antwerpsring richting Gent, 20 minuten extra. Tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel, 20 minuten erbij daar. En naar Nederland ook een kwartier extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout.

0: Patrick gaat dus samen met zijn lieve vrouw dit weekend zich laten verwennen in een hotel in Middelkerken. Ik hoop echt dat jullie de tijd van jullie leven hebben, Patrick.
1: Dit wordt een heel mooi moment.
2: De vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
1: Welkom, DJ Brahim.
3: Lieve vriend, grote broer.
2: Peter van de Verre.
1: Dat wanneer is het huwelijk eigenlijk, Margot?
4: Ah ja.
1: Al bekend.
4: Het is bekend. En iedereen die komt, weet wanneer het is.
1: Goedemorgen, James.
5: Goedemorgen.
1: Ik word ook gelukkig van je.
5: Is het waar? Mag ik ook van jullie zien? Ik wil alle twee keer weer blinken.
0: Luister volgende week opnieuw.
1: Oh ja.
0: Goedemorgen, morgen. Elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
1: Opstaan is de max.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
7: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
8: En er trekt een actieve onweerszone over het land.
9: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, jong, dat is volledig grijs.
10: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
9: Ja.
10: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
9: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier, een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
10: Oef, dat is een pak van mijn hart.
9: Ja, schat.
7: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
11: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
12: Wat?
11: Hier staat op alle modellen.
12: Ja.
11: En die prijzen zijn die gecheckt?
12: Absoluut.
11: De Ford Puma vanaf €19.900.
12: Yep.
11: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
12: Oké.
13: In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
14: Ford.
15: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
16: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
17: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: Het is te hopen voor hen dat ze geluk hebben. Get lucky. Daft Punk aan de zijde van de grote Pharrell Williams.
1: Radio 2 Kickstart Weekend.
0: Ja, hier zijn we op zoek naar liedjes die je weekend kleuren, die een beetje bij je weekendactiviteiten passen. En Karin die heeft ook mooie plannen. Karin, goedemiddag. Vertel, waar ga je naartoe?
2: Goedemiddag. Ja, ik ga zondag naar Bokrijk met de fiets.
0: Oh.
2: Daar is, zoals de meesten weten, de dag van het eetbare landschap.
0: Ja.
2: En mijn broer is bakker bij de overbuur in Kowlil. Dus die heeft al een bakkerij gehad. En die bakken daar heerlijk overbrood.
0: Ja.
2: Voor iedereen die dat wenst. En dat is ongelooflijk lekker. En ook, hij maakt koekjes. Hij heeft ook koekjes gemaakt die hij verkoopt. Dat is fantastisch eigenlijk.
0: Ja. Dus dit weekend in Bokrijk, het eetbare landschap. Dus eigenlijk alles wat je in Bokrijk ziet, kan je opeten.
2: Ja, dat is de dag van het eetbare landschap. Ja. Dus eigenlijk is dat een voorwerp ook altijd gevierd met zeer veel vlaaien.
0: Ja.
2: En we hier in Limburg zeggen. En al die eetbare. Dat is fantastisch eigenlijk.
0: Ja. Dus dit weekend in Bokrijk, het eetbare landschap. Dus eigenlijk alles wat je in Bokrijk ziet, kan je opeten.
2: Ja, dat is de dag van het eetbare landschap. Ja. Dus eigenlijk is dat een voorwerp ook altijd gevierd met zeer veel

0: Onderhoek is vandaag 80 geworden bij de Frans. En die krijgen ook uiteraard koekjes. En ja, ik vond dat er toch een heel mooi plaatje bij geworden.
1: Ja, en dat is dit geworden natuurlijk, hè. Brood voor morgen vroeg van Bart Peters.
0: Absoluut.
1: Ah, snap ik. Karin, doe de hele familie daar de groeten in Bokrijk. Laat het smaken. Laat die huisjes heel. Die kan je niet opeten. Maar al de rest daar wel. Karin, fijn weekend nog. Ondertussen 3:15. Welk liedje wil jij horen? Vertel het maar via VRT Max.

het eetbare landschap. Aanstaande zondag dus in Bokrijk. Meer weekendplannen, die hoor je trouwens allemaal hier bij Radio 2 Weekendwijzer. Morgen tussen 4 en 6 bij Radio 2. En ook zondag is dat hier het geval.

0: Sheryl Crow die heeft ook plannen dit weekend, hè? Die wil gewoon plezier maken. Niks mis mee. All I wanna do is have some fun. Ondertussen 3:08 geworden. Ik heb ook nog een hele fijne tot aan het nieuws van 3:00. En jouw liedje is welkom, hè? Wat wil je graag horen? Welk liedje past perfect bij je weekendplannen? Ik lees het graag.
1: Elke dag telt voor twee.
0: Open VRT Max even, ga naar Radio 2 en stuur ons een bericht. Welk liedje past bij jouw weekendplannen? Misschien ga je wel naar de Copacabana. Dat was vroeger toch een discotheek? Maar dat bestaat niet meer, hè? Barry Manilow.

0: bestaat nog wel, hè? De Copa. Ja. Er kan blijkbaar nog goed gefeest worden, lees ik hier in de app van VRT Max. Barry Manilow en zijn Copa Cabana. Ook na 3 uur nog een uurtje op verzoek. Welk liedje kleurt jouw weekend? Stuur maar door via VRT Max, Radio 2 op VRT Max.
1: Een dubbele moord.
2: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
3: Ik heb gedaan.
1: En achter één van de bekentenissen...
4: Gelooft er hier iemand wat hij zit te zeggen?
1: ...ligt een wereld vol leugens.
5: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
1: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
6: Dit is echt bullshit.
7: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
1: De 12, de botoxmoorden. Elke zondag op VRT1. En volledig op VRT Max.

0: 2.
1: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
2: Nu kunnen we samen lezen.
1: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonde afleveringen.
3: Kan je nog lang lezen?
2: Denk het wel.
1: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
3: We hebben deze nacht tot 2:30 zitten lezen.
2: Gezellig, hè?
1: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
4: Bij gedacht!
5: Curiosity Festival. 2 weekends vol Indian Summer Vibes in Wetteren. Van 18 tot 20 september met onder andere Bart Peters, Suzanne en Freek. En van 25 tot 27 september Meteor en Raymond van het Groene Woud. Tickets op curiositiefestival.be. Samen met Radio 2.
1: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
6: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
7: Zwijg, kieken.
1: Koop een FC De Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in. En maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC De Kampioenen.
6: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
7: Verdomme, kieken, hou op met die vlammengap.
1: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
6: Lekker met van die spijker, vecht.
0: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
8: Ik heb toch echt wel het idee dat er veel mensen dit weekend graag nog eens van dat extra, van dat mooie weer gaan genieten. Er worden veel, veel Zuiderse plaatjes.

0: is 3 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In de populaire uitgaansbuurt Overpoort in Gent komt er gekleurde verlichting. Van amberkleur naar warm blauw of roze, afhankelijk van het tijdstip 's nachts. De uitbaters starten vandaag met 4 lampen en willen uiteindelijk 20 lampen in de straat hangen. Het is een proefproject om te onderzoeken of de kleuren voor meer sfeer zorgen en of het invloed heeft op het gedrag van de bezoekers. Dat zegt Tim Joris van de Overpoorthandelaars, of die de Overpoorthandelaars vertegenwoordigt.
1: We doen dit vanuit de uitbaters, omdat we zeiden van ja, eigenlijk is dat op straat niet echt gezellig en heel veel volk op straat al. En dan ook gaan we kijken of dat effectief is, want de mensen daardoor bijvoorbeeld dat er minder agressie is of dat ze stuurbaarder zijn. En dan in samenwerking met de overheid en de politie. Er wordt geëvalueerd binnen 4 weken, maar we gaan proberen om binnen 4 weken ondertussen toch die 16 andere lampen te hangen en dan het in 1 keer volledig uit te rollen.
0: De man uit het Nederlandse dorp Overasselt, van wie de boerderij begin deze maand werd beschoten, is opgepakt in Duitsland. De man van 28 wordt zelf verdacht van drugshandel en is daar ook al eerder voor veroordeeld. Overasselt kwam begin september uitgebreid in het nieuws, toen tientallen gewapende en gemaskerde mannen de boerderij van de man aanvielen. Daarbij kwam de bewaker van de boerderij om het leven. 2 agenten raakten gewond. Sindsdien zijn 33 mensen opgepakt, onder wie ook een Belg die intussen weer vrij is. Mark van Bommel heeft zijn eerste selectie bekendgemaakt als bondscoach van de Rode Duivels. Hij kiest voor 2 debutanten, Kyriani Sabbe van Club Brugge en doelman Jari de Busser van het Nederlandse AZ. De Busser krijgt zijn oproep onder meer door het afhaken van Thibaut Courtois, die de Nations League liever overslaat.
2: Ik ben bij Thibaut geweest in Madrid. We hebben daar een tijd gesproken. En samen zijn we tot de conclusie gekomen, mede ook door kleine klachten van Thibaut, om de Nations League over te slaan. En als er iets gebeurt, links of rechts, dat wij gewoon contact houden. Er kan natuurlijk altijd wat gebeuren met andere keepers. En daarna kijken we verder, zonder dat ik hem garanties geef dat hij weer gaat spelen. Zo heeft hij het ook gezegd.
0: De Duivels spelen volgende week vrijdag voor het eerst in en tegen Italië. En in de Davis Cup tennis speelt ons land dit weekend tegen Oostenrijk. Dat doen we zonder Alexander Bloks en Raphaël Collignon. De eerste wedstrijd is zo pas afgelopen. Gauthier-Onclin verloor in 2 sets, 6-4 en 6-1. Zo dadelijk komt Zizou Berghs in actie. Wie het eerst 3 partijen wint, gaat door. Het blijft droog vanmiddag met stapelwolken en soms brede opklaringen, maximaal rond 19 graden. Ook morgen wolken en opklaringen en tot 22 graden. Aan zee kan er wat lichte regen vallen en zondag gaat het regenen. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel, Peggy. Het is 3 over 3 op de buitenring rond Brussel. 1 uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. In Machelen staat een defect voertuig op de rechterrijstrook. Op de binnenring 1 kwartier extra tussen Anderlecht en Groot-Bijgaarde en tussen Strombeek en Tervuren. Op de E40 van Brussel naar Gent is in Groot-Bijgaarde de weg vrijgemaakt. Naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven 15 minuten vertragen. Op de Antwerpse ring richting Nederland komt er ook 1 kwartier bij tussen Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel.
4: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
5: Radio 2 Kickstart. Weekend.

Zo op vrijdagmiddag wordt er wel eens gedanst, denk ik, in de woonkamer of in de keuken. Misschien net gepoetst, denk je het huis proper tegen dat het weekend begint. Bij ons is dat niet zo, maar bij veel mensen waarschijnlijk wel. ABBA en Dancing Queen. Marie-France die zegt, ah Karen, ik ben zo blij, want morgen vertrekken wij eindelijk op rondtrip naar Zuid-Italië. En dit hoort daarbij.

0: tot, ja, Raf en Genti di Mare voor iedereen die nog naar Frankrijk, wat zeg ik, naar Italië vertrekt natuurlijk op vakantie. Dat zijn er toch nog wel wat. Geert, die blijft gewoon lekker in Limburg. Geert, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Geert, ja, ik hoor je. Zeg, ja. Ik zeg, je blijft lekker in Limburg, want ze hebben jou daar nodig, hè, Geert?
1: Ja, dat klopt. Wij geven nu zondag in Steenvoort Centrum een optreden met het koor, waar ik eigenlijk nog maar een jaartje bij ben. En het is toch wel een vrij spannend moment eigenlijk voor mij, voor eens op te treden voor eigen publiek eigenlijk.
0: Ah ja, zeg, morgen is er trouwens Star to Sing. Ik weet niet of je dat weet, maar er wordt heel veel gezongen in Vlaanderen dit weekend. Zeg, ben je zenuwachtig, Geert?
1: Eens als je teksten kent, dan is het eigenlijk een beetje opletten. Dus dat je ook kunt volgen en zo, maar voor de rest eigenlijk niet. Nee, het gaat wel lukken, denk ik.
0: Wat voor soort nummers zijn het? Zijn het Gregoriaanse gezangen? Zijn het popliedjes? Nee. Wat is het?
1: Nee, het zijn echt de popliedjes. Wij zingen eigenlijk in Nederland. Wij hebben eigenlijk maar een paar Nederlandstalig, maar de hoofdact is eigenlijk in het Engels met allerhande Dua Lipa, we zingen. Onder andere, ja, van alles soorten. Ik kan er nu niet echt op komen. Ik kan er in een paar voorlezen. We zingen The Scene. We zingen Happy.
0: Plezant.
1: We zingen.
0: Geert, zingen is leuk, hè? Dat is echt plezant, hè?
1: Ja. En we zingen één liedje, een magazine a cappella, en dat is Het Bangerhart van Rob de Nijs. Ja, okay. Dat is altijd speciaal. Ja. Omdat dat dan eigenlijk wel juist moet zijn, want anders klopt het niet.
0: Dat is absoluut zo. Dat is meestal de bedoeling bij een koor, Geert, dat juist is, maar langs de andere kant, het moet vooral heel plezant zijn. Je wilde graag dit liedje horen, want je bent excited voor het optreden. Ja. Dit weekend dus. Vocal Fun in Hasselt, in Steenvoort. Zondagavond
1: om
0: 8 uur.
1: Zondagavond.
0: Voilà, dat gaat daar te klein zijn, dat kot. Heel Vlaanderen gaat naar daar komen, Geert.
1: Oké, iedereen welkom.
0: Veel plezier.
1: Het is gratis.
0: Bye.
1: Dag.

Pointer Sisters en I'm So Excited. Geertie is dus heel erg opgewonden omdat hij dit weekend voor het eerst met het koor waar hij een jaartje bij zit gaat optreden. En ik zei het al, er wordt heel veel gezongen dit weekend in Vlaanderen. Want morgen bijvoorbeeld kan je in Gent naar de kick-off van Start to Sing. En onze Anja Daams die zit daar trouwens ook live met Radio 2 Weekend tussen 1 en 4. Dus als je morgen door Gent wandelt en je hoort daar allerlei mooie gezangen, dan weet je van waar dat komt. Some people say I look like me dad. Ik niet, die had een snor.

0: Ze konden heel hoog springen, dat kon je zien in hun videoclip. Misschien waren ze wel een beetje betoverd. Bewitched, hoorde je en c'est la vie.
1: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
2: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
3: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
4: In de disco.
5: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
6: Draai een keer in het rond.
5: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
6: OK,
5: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
7: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Start Weekend.
1: De Strumbellas hoor je met Spirit. Ja, je mag ons gerust vertellen wat jouw plannen zijn dit weekend. Of misschien ben je wel bezig met de voorbereiding van hele grote plannen. Nadja, bij jou is dat zo toch, hè?
2: Ja. We zijn volop aan het voorbereiden om te vertrekken naar Zuid-Afrika.
1: Oh, en je doet dat niet zomaar. Je hebt een heel gezelschap meegenomen.
2: Ja, wij zijn eigenlijk mensen die samen op kot gezeten hebben in de begin jaren 80 in Leuven als studenten. Ja. En eigenlijk, om eerlijk te zijn, het was bij het kot van mijn man.
1: Ja.
2: Maar je weet hoe dat gaat.
1: Ik weet hoe dat gaat, ja.
2: En een van onze kotgenoten is naar studies en na een stage in Zuid-Afrika blijven wonen. Zij woont daar nu al meer als 40 jaar. Zij heeft daar ook in Stellenbosch aan de universiteit lesgegeven. En bij haar laatste bezoekje hier, als wij samenkwamen, dan is het idee geopperd om de volgende keer dat wij eens naar Gins zouden gaan. En dat gaan we nu doen. Dus twee andere koppels en ik, want mijn man is helaas al overleden. Ja. Maar met die twee andere koppels gaan we naar haar. We gaan haar bezoeken en we gaan samen met haar in het zuiden van Zuid-Afrika een rondreisje maken.
1: Allee, jullie gaan op uitwisseling, op Erasmus.
2: Ja.
1: Tof.
2: Ja.
1: Heel fijn.
2: Een beetje terug student voelen.
1: Oh, dat is heerlijk, hè. Ja, oh Nadja, ik zie dat al helemaal voor mij, hoe dat daar gaat lopen. Dat gaat heel plezant worden. En je hebt ook een plaatje aangevraagd. Ah, natuurlijk, dat daarbij past. Dit mooie nummer van Toto, hè.
2: Ja, Toto, een geweldige groep en een geweldig lied.
1: Fantastisch. Okay. Nadja, veel plezier met de voorbereidingen. En hou je vooral niet in om te laten weten nadien hoe het geweest is, hè.
2: Zeker doen, zal ik zeker doen.
1: Dag Nadja, bye bye. Maar zo tof na al die jaren dat ze dan samen naar Gent gaan. Leuk. Tot dan dus met het mooie Afrika voor Nadja en

0: Toto en Africa. Ondertussen is het 3:30 geworden op deze vrijdagmiddag. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Verder is in Dilbeek door een ongeval de rechterrijstrook dicht. Op de binnenring komt er ook een kwartier bij tussen Anderlecht en Grootbijgaarden en tussen Strombeek en Tervuren. Naar Antwerpen op de E313 vanaf Ranst 15 minuten extra. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten erbij tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En naar Luxemburg is op de E411 bij name het ook 3 kwartier file rijden. Dat komt daardoor werken. Naar Brussel komt er 1/2 uur extra bij.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Cyril and Stumbling In. Ik heb Evelien aan de lijn. Evelien, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zeg, je hebt een boodschap voor jouw man.
1: Ja.
0: Vertel, wie is jouw man?
1: Peter de Bond.
0: Peter de Bond. En die is op dit moment aan het werk.
1: Ja, klopt. Als buschauffeur.
0: Oké, die is aan het werken dus. De radio staat aan, meestal.
1: Ja, klopt. Ja. Ik heb hem te hoog verwittigd, maar hij luistert er altijd naar.
0: Hij luistert altijd naar Radio 2. Dat is een voorbeeldige man dat je hebt, Evelien. Maar echt waar. Een hele, ja, hele voorbeeldige man. Maar je hebt een boodschap. Even een vraag. Zijn jullie al echt getrouwd met elkaar?
1: Ja, zijn met alle echt getrouwd. Ja.
0: Oké, voor mensen die dachten, nu komt er een huwelijksaanzoek op de radio. Nee, dat is het niet. Dat is het niet. Maar het is wel iets anders. Vertel.
1: Hij heeft meegedaan aan Punto Punto en hij heeft een mok gewonnen. En ik denk dat de mok nu is toegekomen dan.
0: Voilà, man van Evelien. Ik heb de doos gezien, want Evelien heeft een foto doorgestuurd van haar doos. We hebben die bij Radio 2 allemaal bekeken. En ik denk dat daar iets heel tof in zit. Evelien, ik denk dat jouw man een fantastisch weekend gaat hebben.
1: Ik denk het ook.
0: Allee, veel plezier dan.

0: Shepherd en Learning to Fly. Zometeen nog eens naar Temse, want ook daar zijn ze plantjes aan het verkopen. Ten voordele van Kom op tegen kanker. En onze Kim de Brie, de mooiste bloem van Radio 2, die is daar ook bij.
1: Warmte. Rust. Herbronning. Detox.
2: Het is Nationale Sauna Week bij Radio BNE.
1: Luister en speel mee, want je maakt elke dag kans op een heerlijke sauna-ervaring voor twee.
2: Ontdek alles over de Nationale Sauna Week en doe mee met de online wedstrijd op VRT Max.
3: Excellent! Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
4: Excellent! Jouw vakman steeds dichtbij.
3: Kijk op excellent.be.
4: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
5: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
4: VDK Bank.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Vanavond een currieke?
6: Ja, met Scampi. Want onze diepvries Scampi's zijn nu 1 plus 1 gratis.
8: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
10: Wat?
9: Hier staat op alle modellen.
10: Ja, ja.
9: En die prijzen, zijn die gecheckt?
10: Absoluut.
9: De Ford Kuga vanaf €24.500.
10: Yep.
9: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
10: Oké.
6: In september bij Ford. Niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen.
11: Ford.
12: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
13: Nog voor jij kan denken...
14: Ik heb gelijk geen energie.
13: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
15: Oh, mijn rug zit vast.
13: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
14: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
13: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
16: Kwondam. 26 en 27 september op de gronden rondom het kasteel van Gaasbeek en Groenenberg. Reis naar de middeleeuwen met steekspelen en kanongebulder tijdens een veldslag. Geniet van de vele animaties samen met Radio 2. Tickets en info, kwondam.be.
17: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
18: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
17: Ja.
18: Wauw.
17: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
18: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
17: En daarom sturen we updates over je verbruik.
18: Om de 6 seconden?
17: Nee, 1 keer per maand.
18: Ah.
17: Meer info op luminus.be.
19: Elke dag telt voor 2.
2: Radio 2.

0: is het vandaag ook, hè?
1: Radio 2 Kickstart Weekend.
0: Het ideale weer om plantjes te verkopen ten voordele van kom op liggen kanker, dat is waar, Kim.
2: Zeker, het is ook mooi weer in Temse. En Rudy, daar ben je blij mee. Jij zei het net nog, van amai, Sean, dat de zon schijnt.
3: Daar moet je gerust van zijn. Wij mogen de weermensen en de weerdames.
1: Radio 2 Kickstart Weekend.
0: Het ideale weer om plantjes te verkopen ten voordele van kom op liggen kanker, dat is waar, Kim.
2: Zeker, het is ook mooi weer in Temse. En Rudy, daar ben je blij mee. Jij zei het net nog, van amai, Sean, dat de zon schijnt.
3: Daar moet

0: klopt inderdaad. Maar dat ligt niet alleen om mij. Kim. Dat is een ganse ploeg hè, die al zoveel jaren meedraait. Hè. In de tijd nog zelfs met de kinderen van deur tot deur. En nu, met iets ouder te zijn, doen we enkel de wekelijkse markt en de grootwarenhuizen van Temse.
1: Maar dat gaat wel goed, hè, precies?
0: Wij proberen ons best te doen. Maar veel hangt af van de mensen, natuurlijk. Maar het goed weer, ik dat dus echt, speelt een grote rol.
1: Zeg, en waarom? Waarom heb je 32 jaar geleden beslist van, jawel, kom op tegen kanker, we gaan er ons voor inzetten?
0: Oh, dat is rap gemeen. Dat waren we juist 40 jaar. Dat is 34 jaar geleden. Dan zaten wij toen in een ouderraad of oudercomité. En wij werkten altijd voor de school. 6 jaar in de lagere school. Meewerken aan het schoolfeest en zo. En kom soort. En dat de kleine dan wegging naar het middelbaar. Dat we zo goed samenwerken. Ze hebben op het idee gekomen van laat ons een vriendenkring oprichten. Maar wel met een goed doel, onder andere. We gaan niet doen voor een goed doel. 2 jaar nadien, op de toenmalige BRT, denk ik nog, vroegen ze verenigingen verplantjes te verkopen.
1: Hopla.
0: En zo zijn wij er ingebold. En wij draaien nog altijd goed mee.
1: En is dat een beetje tof, mannen, om met Rudy samen te werken?
2: Ja, dat hoort daarvoor wel mee.
3: Nee, goeie.
1: Een goeie, voilà. Een hele goeie, Rudy. En het is niet alleen wat de vrouwen, die staan ook nog boven in de supermarkt zelf. Hè?
0: Ja, zeker. Dat was, de dames, daar kregen we ook heel veel hulp van. Er zit zelfs een ploeg die van namiddag broodjes is komen smeren.
1: Ja, want dat hoort er ook bij, hè?
0: Dat hoort erbij. En morgen sluiten wij af met de traditionele spek en eieren.
1: Echt?
0: Dat doen we al zoveel jaren, hè. En er kijken ook de mensen naar uit om spek met eieren te komen eten en dan een gezamenlijk nababbelen.
1: Ja.
0: En dan wordt de kas geteld. En als de kas klopt, Kim, dan wordt er een luid applaus en dan wordt er de kava flessen opengezet.
1: Hopla, zalig. Echt, want dat is niet alleen plantjes verkopen. En dat is vriendschap, dat is werken voor het goede doel. En daar kan jij, David, CEO van Kom op tegen Kanker, alleen maar blij om zijn. Valt dat een beetje mee, zo'n hele dag met mij onderweg?
4: Het is toch een bijzondere beproeving, ja. Maar, nee, dat is niet waar. Je doet dat geweldig, Kim. En de steun van Radio 2 is zoveel waard. Hoeveel mensen zijn we vandaag ook niet tegengekomen die hebben gezegd, ik heb het gehoord op de radio of er is een plaatje aangevraagd.
1: Maar vooral al die vrijwilligers zo persoonlijk ontmoeten, dat is toch de max, hè?
4: Ja, dat is de max. En we hebben het vandaag ook al veel gezegd. Je voelt ook gewoon de schoonheid van de mensen. Zoveel mensen die zich vandaag inzetten voor een ander, eigenlijk, hè. En de logistiek opzetten en die verkoop doen en de centen bij elkaar halen. Al die duizenden vrijwilligers die het eigenlijk maar doen voor een ander. Dat is toch schoon om te zien?
1: Absoluut. En onderweg, Karen, van Sint-Niklaas naar Temse hier, zei dat, zeg maar, eigenlijk, ik heb wel een liedje in gedachten. Zou Karen dat willen spelen voor ons allemaal? En dat is, David, het lied.
4: Wat ik dacht aan die schoonheid van al die mensen en hoe we er voor een ander zijn. En ik dacht, misschien moeten we With a Little Help from My Friends spelen van Joe Cocker.
1: Ik vind dat een prachtig idee.
5: Kijk eens aan.
1: Echt waar. Jij zit er ook mee in.
0: Zeker, dat was prachtig.
1: Ah, voilà. Iedereen gaat mee genieten nu, Karen.
5: Ah, fijn. Kim, doe ze daar allemaal nog heel veel groeten. Dank je wel om weer de hele dag op pad te zijn. En om de mensen warm te maken om die mooie plantjes te kopen.
1: Plantjesweekend.be, daar is het allemaal te doen.
5: Voilà. Als jij wil weten of er bij jou in de buurt ergens plantjes te koop zijn, je kan het daar allemaal vinden. En dankjewel aan al die vrijwilligers. En dat is dus ook With a Little Help from My Friends. Dit is Joe Cocker.

0: Joe Cocker en with a little help from my friends. Voor al die vrijwilligers die zich dus heel het weekend inzetten voor dat plantjesweekend van Kom op tegen kanker. Het is toch nog tijd voor één verzoekje? En zo kom ik terecht bij Christa. Christa, een goeiemiddag.
1: Goedemiddag, Karen.
0: Christa, hey, zeg, jouw man die is altijd heel vroeg wakker, hè?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Hoe laat staat hij op in het weekend?
1: Om 1 uur.
0: Huh? Om 1 uur?
1: Ja, voor om 2 uur te beginnen. Ja, dat klopt.
0: En wat... hij is bakker.
1: Nee, hij is geen bakker. Hij bakt gewoon het brood rond. Maar hij moet eerst alles voorbereiden. Hè, bakken om weg te voeren.
0: Amai. Allee. Ja. Om 1 uur s'nachts opstaan. Maar dan gaan... Ik ga daar eerlijk in zijn. Christa, dan doe ik meestal het licht uit en dan kruip ik in mijn bed. Ja, maar jij wilde heel graag een liedje speciaal voor hem, namelijk Lekker Blijven Hangen. Dat is wat jullie eigenlijk een beetje doen in het weekend.
1: Zeker, ja.
0: En om Margriet te eren, ze komt er nog eens aan. Christa, maak er een fijn weekend van. Zeg tegen je man, zo meteen slaap wel, want nu kan hem zijn bed inkruipen en dan straks om 1 uur op. Goed?
1: Ja, enorm. Dankjewel.
0: Dag Christa. Bye. Ja.

0: zometeen ook lekker blijft hangen, is David van Ottegem. Want het is zometeen tijd voor Radio 2 Spits. Hij gaat er ook een fantastisch weekend van maken. En morgen dan ben ik er graag terug met Radio 2 Top 30. Dan zet ik ze alle 30 op een rij. Hopelijk ben jij er dan ook bij. Graag tot morgen.
1: Oh, dat wordt heftig. Ik heb nu al super veel vragen.
2: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
3: This is probably the strangest email you've ever received.
2: Deze week zijn dat Bart Kanaerts.
3: I'm Bart Kanaerts.
2: Timon Verbeek.
4: Allee, proficiat.
2: En Annemie Struijf.
5: Nee, ik ga niet zeggen hoe ik dat ga doen.
2: Een pak geheime uitdagingen.
3: Oh, dat is huge, jongen.
2: En één vraag. Is gelukt. Deze zondag op VRT1 en op VRT Max.
6: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
7: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
6: Tot 10 jaar?
7: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
6: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
7: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
8: Mannekes,
9: Bompie,
8: kijk eens, mijn nieuwe kamer.
9: Oh.
8: Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
9: Zo fris en stralend.
8: Dat is nu de nieuwe Levi's-kleur van 2027. Soulful Sage.
10: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
8: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
9: Allega's.
11: Naar Gamma.
12: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levi's ambianceverf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Gamma, jouw verfexpert.
13: De Ardennen. Rust, natuur en genieten met vrienden, familie of partner. Elk seizoen betoverend vanuit jouw luxueus Casa Pilot vakantiehuis. Met wellness of je eigen privézwembad. Casa Pilot. Jouw specialist in luxe vakantiehuizen in de Ardennen. Het hele jaar lang. Start je droomreis op casapilot.com.
14: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
1: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
17: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
1: Nee.
17: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
1: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
17: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
1: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
18: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
19: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
17: Immoscoop, man!
20: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
21: Chipolatas, oh, klinkt goed, hè?
20: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
22: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
23: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
22: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
24: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
25: Wat een heerlijke weekendplaten hebben jullie daar net weer gekozen, zeg. Op onze Radio 2-redactie stond die ook vol een bak. En straks doen we nog een schepje bovenop met onze weekendgast. Goedemiddag.
26: Elke dag, telk voor twee.
27: Het is 4:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Minister van Landbouw en Omgeving Jo Broens lijkt niet van plan om de veestapel in ons land drastisch in te krimpen. Vanmorgen bleek uit een studie van de overheidsdienst Volksgezondheid dat ons land in 2050 niet klimaatneutraal kan zijn zonder ingrijpende veranderingen in de landbouw. Klimaatneutraal wil zeggen dat er minder broeikasgassen, zoals CO2 en methaan, worden uitgestoten en dat de uitstoot die er toch nog is, weer wordt opgenomen door bossen en andere natuurgebieden. Daarvoor moet er minder aan veeteelt worden gedaan en meer oppervlakte worden vrijgemaakt voor bijvoorbeeld bossen. Volgens minister Broens behoort onze landbouw al tot de duurzaamste in de wereld en moet die nog verduurzamen en dus niet door de veestapel drastisch te verkleinen. In Brussel heeft de taxisector actie gevoerd tegen de concurrentie van multinationals zoals Uber. Volgens de sector vragen ze politici al 10 jaar om een oplossing, maar die is er nog altijd niet. Een 30-tal taxis nam deel aan de actie. Ze reden samen naar het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder, het Brussels parlement en het kabinet van minister-president van het Brussels hoofdstedelijk gewest Boris Dilies. Na afloop waren de actievoerders wel tevreden over de gesprekken met de minister en de minister-president. Volgende week vertrekt een tweede nieuwe mijnenjager van de Belgische marine vanuit een Franse werf naar de basis in Zeebrugge. Het gaat om de M941 Tournai. Het is de tweede van de 6 nieuwe mijnenjagers voor de Belgische marine. Die maken enkel nog gebruik van onbemande drones om mijnen op te sporen en te vernietigen. Het eerste schip, de Oostende, kwam in november vorig jaar aan in ons land. Alle schepen worden vernoemd naar Belgische steden. En de Franse president Macron zegt dat Frankrijk de voorbije weken het doelwit is geweest van hybride aanvallen. Volgens Macron zit Rusland achter die aanvallen. De president heeft aan de Franse regering de opdracht gegeven om zich beter voor te bereiden op incidenten met drones en op cyberaanvallen. Ook belangrijke defensiebedrijven moeten zich beter beschermen tegen mogelijke hybride aanvallen en sabotage vanuit Rusland. Het blijft droog vanmiddag met stapelwolken en brede opklaringen, maxima rond 19 graden. En ook morgen krijgen we wolken en opklaringen en tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
25: Dankjewel Peggy. En Mona, jij bent al in Leuven ondertussen voor de grote verkeersquiz. Wie zijn onze kandidaten vandaag?
0: Vandaag is het koppel Jeff en Anna en ik sta aan de Deilen, want zij werken voor de rivieren. Dus ik sta gewoon buiten te genieten van het zonnetje naast de Deilen. Dus gewoon, hè. Ja.
25: Oh, wat een job, wat een job. En de files, waar staan die, Mona?
0: Die vind je rond Brussel op de Buitenring. Een half uur file golven daar tussen Sint-Stevens-Woluwe en Dilbeek. Door een ongeval is de rechterrijstrook daar dicht. Op de Binnenring een kwartier bij tussen Voorst en Groot-Bijgaarde. En dan nog eens tussen Stroombeek en Tervuren. Op de Antwerpsring naar Nederland verlies je 25 minuten. Dat is tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent zo'n 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen op de E313 een kwartier bij vanaf Franst. Naar Luxemburg op de E411 bij Namen 3 kwartier. Dat komt door. Doorwerken en dan richting Brussel zo'n 20 minuten extra.
25: Oké, en dan gaan we straks eens kennismaken met onze twee sympathieke luisteraars voor vandaag.
2: Yes. Vakantieland.
3: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
4: Radio 2 Spits.
5: David van Oetegem.
25: En bondscoach Mark van Bommel heeft 5 nieuwe namen opgeroepen in zijn eerste selectie voor het pittige Nations League 4-luik dat Rode Duivels voor de boeg hebben. En ik heb ook mijn keuze gemaakt voor een vrijdagsgast.
4: Radio 2.
25: En het zal misschien ook wel pittig worden met haar. Wat zeg ik? Ik ben zo goed als zeker. Wie het precies is, hou ik nog even geheim. Dus de spanning inhouden hier. Maar we gaan wel stevig het weekend met haar ook kunnen inzetten. En veel goede muziek, ook hier met Fergal Sharkey nu.
6: I

0: We zullen voorzichtig zijn, geen probleem. En Nafi Thiam is back. Ze is aan een zevenkamp bezig in het Franse Talence vanmiddag. De eerste keer dat we haar weer in actie zien sinds haar beruchte opgave op het WK in Tokio, nu bijna een jaar geleden. Ze is daar net al tweede geworden op de 100 meter horden. Noorwit doet ook mee, ze staat ondertussen op een vierde plaats en om 5 uur gaan ze hoog springen. Dus dat is ook iets om in de gaten te houden, dat zeker. En wij gaan ook spelen, niet voor medailles, maar voor een rijvaardigheidscursus. Jeff en Anna zijn onze kandidaten bij Mona aan de Deilen in Leuven. Mona, ik ben benieuwd om ze te leren kennen daar.
1: Ja, want jij zegt dat ik een hele coole job heb. Dan heb je Anna en Jeff nog niet ontmoet. Anna, waarom staan wij hier aan de Deilen vandaag?
2: Omdat ik bij de Vlaamse Milieumaatschappij werk als monsternemer oppervlaktewater.
1: Dus dan neem je echt monsters uit het water om te bekijken wat er zich allemaal in het water bevindt ofzo? Of?
2: Ja, dat klopt. Dus echt met een emmer gaan we met water en vullen wij potten af die naar het labo gaan om te onderzoeken voor de waterkwaliteit.
1: En dan vind je daar af en toe iets mega zot in?
2: Nee, tot nu toe nog niet eigenlijk. Ja, alleen maar wat vieze dingen.
1: Maar het is wel leuk om te doen.
2: Ja, enorm leuk. Veel buitenwerk.
1: Maar het is eigenlijk, chef, dat Anna heeft uitgedaagd voor de grote verkeersquiz.
3: Ja, dat klopt.
1: Omdat Anna niet zo heel goed volgens jouw regels rijdt, of volgens de normale verkeersregels, of waarom wil je haar uitdagen?
3: Sowieso omdat wij graag elkaar uitdagen. We spelen graag spelletjes ook en we zijn wel zeer competitief tegen elkaar erin. En ze is niet de rustigste chauffeur. Ik voel me heel veilig met haar, maar ja, ze is heel vlot, ja.
1: Het is heel vlot, ze vliegt dus af en toe een keer uit de bocht, of?
3: Nee, dat nog net niet.
1: Zorgt dat voor discussies in de auto soms?
3: Eigenlijk niet, nee.
1: Veel plezier gewoon in de wagen, denk ik dan. Anna, de verkeersregels, zitten die er nog een beetje fris in?
2: Redelijk, denk ik. Alleen zo de speedpedelecs, daar rijd ik niet mee. Dus dat zijn zo van die vragen dat ik misschien moeite mee ga hebben.
1: Ja. En dan, Jeff, ja, jij werkt ook voor de Vlaamse Milieumaatschappij. Dus dat wil zeggen dat jij ook heel veel op de baan bent dan. Dus jullie zitten niet vaak aan een bureau. Jullie staan elke dag, zoals mij hier, aan het water nu dan.
3: Ik werk ongeveer halftijds op de bureau en halftijds aan het water. Ja.
1: Dus ook jij bent veel op de baan?
3: Jammerlijk wel.
1: Omdat je veel in de file moet staan dan? Of waarom zeg je jammer?
3: Ja, ik zit niet zo heel graag in de auto. Ik vind dat wel wat tijdverlies. En inderdaad, het verkeer in België is niet echt rustig te noemen. Dus het is altijd wel druk ergens.
1: Oké, ik ben heel benieuwd wie van jullie voor eens en voor altijd het best gaat scoren op die moeilijke verkeersregels vandaag.
0: Oké, we gaan straks spelen, hè.
4: Radio 2. Radio 2.
0: Ze weten hoe ze met monsters moeten omgaan, maar hoe goed kennen ze verkeersregels? Dat is voor straks na Bas Zijhouken.

Berre, All Because of You. Remco Evenepoel is zich aan het warm rijden in Canada voor het WK. Dit weekend staan de tijdritten op het menu. En hopelijk duiken er daar geen verrassende gasten op langs het parcours, want ze hebben daar blijkbaar al edelherten gezien. En plots stond er ook een wasbeer voor de deur van Remco Evenepoel. En je weet het, schattig.

0: Bon Jovi, Keep the Faith. Week van de mobiliteit. Overmorgen autoloze zondag in Antwerpen en Brussel onder meer. En Mona van het Verkeer speelt de grote verkeersquiz met luisteraars van Radio 2 Spits. Die vonden we al in cafés, in auto's, thuis en vandaag dus ook op het werk. We gaan straks nog even naar Leuven voor onze laatste kandidaten.
1: Simply Red keert terug naar België.

0: inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
3: Nu bij Aldi 1+1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
4: Kwondam. 26 en 27 september op de gronden rondom het kasteel van Gaasbeek en Groenenberg. Reis naar de middeleeuwen met steekspelen en kanongebulder tijdens een veldslag. Geniet van de vele animaties samen met Radio 2. Tickets en info, kwondam.be.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
7: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
8: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
9: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
8: En is dat dan morgen wel opgeladen?
7: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer €1 per slimme laadbeurt.
8: Wow.
7: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
10: Mannekes! Bompie! Kijk eens, mijn nieuwe kamer!
11: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
10: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
11: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
10: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
12: Allega's!
13: Naar Gamma!
14: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis Ambiance verf in de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Gamma, jouw verfexpert.
15: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
16: Hallo.
15: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
16: Ja, ik wil autotechniek studeren.
15: Ah, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
16: Maar ja, tuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
15: Ja.
16: En dan krijg ik misschien wat centjes.
15: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
17: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlup.be.
18: Elke dag telt voor twee.
19: En ik moet Suzy en José gelijk geven. Dat was Bas Serra natuurlijk, daarnet. Ja, die zijn wakker hoor, die twee ook. Goedemiddag.

0: mama naar Mona. In Leuven, kijk even mee via VRT Max ook om onze laatste twee kandidaten voor de grote verkeerswis te zien. Ze zien er heel zenuwachtig uit, kan dat?
1: Ja, ze zijn inderdaad een beetje zenuwachtig. Op dit moment zijn Jeff en Anna nog gelukkig getrouwd. Ik hoop dat dat de rest van de avond ook zo gaat blijven.
0: Oei.
1: Maar ik stel voor dat we gaan spelen. Wie kent het beste de verkeersregels? Voor eens en voor altijd wordt het duidelijk gemaakt. Jullie krijgen 5 vragen met meer keuzeantwoorden. Jullie hebben beide een toeter gekregen. Wie het antwoord weet, die mag toeteren. En die mag ook het antwoord geven. De grote verkeersquiz, let's go. Vraag nummer 1. Mag je een kwartier uitstel vragen bij een alcoholcontrole? A. Nee, dat mag niet. B. Ja, dat mag.
2: Nee, dat mag niet meer.
1: Nee, dat mag niet. Inderdaad, correct. Vraag 2. Mag je je fiets op een parkeerplaats voor auto's stallen? A. Ja, alleen binnen de bebouwde kom. B. Ja, altijd. C. Nee. Dat is hier?
2: Nee, dat mag niet.
1: Nee, dat mag niet. 2 keer correct voor Anna. Je moet heel hard toeteren, inderdaad, chef. Vraag nummer 3. Mag je op een fietspad met 2 naast elkaar fietsen? A. Ja, als je elkaar of andere fietsers niet hindert. B. Ja, maar enkel als je op een eenrichtingsfietspad fietst. C. Nee, op een fietspad moet je verplicht achter elkaar fietsen. Ja, dat was hier bij chef.
3: Ik gok, hè. B.
1: Nee, het is ja. Ja, als je elkaar of andere fietsers niet hindert. Dus dat is A, inderdaad. Vraag nummer 4. Je wandelt op het jaagpad. Waar loop je het best? A, links. B, rechts. C, in het midden. Oh, Anna, heel duidelijk.
2: Links.
1: Links, dat is correct. En dan de laatste vraag. Je wordt betrapt op rijden onder invloed van drugs. Wat volgt er zeker? A. Een onmiddellijke inning van €179. B. Verval van recht tot sturen. Of C. Een rijverbod van minstens 12 uur. En dat is weer al, Anna?
2: Een verbod van 12 uur.
1: Ja, dat is ook correct. We zitten met een zeer duidelijke winnaar, Anna.
2: Joepie!
1: Dus jij werd uitgedaagd, maar je hebt toch je gelijk kunnen veroveren.
2: Ja, ik win wel graag.
1: Jeff, wat denk je?
3: De avond gaat beter zijn, dus hij gewonnen is, denk ik.
1: Dat is een heel slim antwoord. Vanaf nu geen discussies meer in de auto, jammer genoeg.
3: Nee, dat is waar. Mm-hmm. Dat was sowieso beperkt, dus.
1: Allee, ik ben kei blij voor jullie. Vooral voor jou, Anna, natuurlijk. En jullie winnen, of jullie mogen met 2 op rijvaardigheidscursus. Dat is iets wat jij wel heel tof vond, hè?
3: Ja, dat was heel interessant en ook heel leerrijk voor dat eens te doen. Ja.
1: Ja, je hebt het dus al eens gedaan. Jij ook. Samen hebben jullie het al eens gedaan. Nu gaan we het een tweede keer doen, ja, cool. Omdat het ook zo leuk is.
2: Ja, de stipcursus is wel heel tof doen. Ja. Ja, dus benieuwd dat we nog kunnen. Hè?
1: Ja, inderdaad. Kijk, voilà. Okay. Ik wens jullie heel veel plezier op die rijvaardigheidscursus.
0: Ik zie daar op de achtergrond nog een kajak aankomen.
1: Ja, de canoës die komen hier toe. Iedereen geniet van de rivieren hier in Leuven.
0: Je kan nog een rondvaartje maken op de Deilen daar in Leuven. Ja. Dankjewel, Mona. En proficiat aan de kandidaten.

0: ook tof om nog eens terug te horen. Yves Berendsen, terug in de tijd.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Met het nieuws uit jouw buurt.
3: Rond 16:30, tijd voor VRT Nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Lennart Segers. In Halle heeft een dief in de nacht van dinsdag op woensdag zichzelf gemeld bij het politiecommissariaat met een e-step die hij zelf gestolen had. De politie gaat nu op zoek naar de rechtmatige eigenaar. De eerlijke dief hoeft alvast geen rekening te houden met strafvermindering, vertelt commissaris Jeroen Beekesmeets.
4: Ik denk vooral dat het zijn geweten was die hem parten spelen. Nee, het is zeer uitzonderlijk dat er vanuit de dieven brouw getoond wordt. Mocht het geweten toch de bovenhand nemen, weet dat onze collega's 24-7 bereikbaar zijn om Yves erbij te doen en om de gestolen goederen bij binnen te brengen.
3: Aan de verbrande brug in Grimbergen heeft een groep van 80-tal mensen uit Moldavië zonder papieren een leegstaand bedrijfsgebouw gekraakt. De groep verhuisde daarheen nadat ze er een villa aan de Westvaardijk moest verlaten. De eigenaar stapte meteen naar de vrederechter en kreeg al een uitdrijvingsvonnis. De krakers moeten het pand binnen 8 dagen verlaten. Burgemeester Bart Laremans.
5: Eigenlijk blijft het maar duren. Hè. Ze zijn al jaren bezig op die manier aan het rondzwermen in de Rand en in Brussel. En hopelijk komt daar eens een einde aan. Die mensen hebben voor een deel ook asielprocedures ingespannen. Maar die zijn allemaal op niks uitgedraaid. Die hebben al voor de 4e, 5e, 6e keer procedures ingediend. En die zouden eigenlijk moeten verwijderd worden en terug naar Moldavië gaan. Want hier hebben ze geen toekomst en hebben ook die kinderen geen toekomst.
3: In Bever staat een bijzonder gebouw te koop. Het voormalige klooster Rosario, dat al 28 jaar dienst doet als B&B en artistieke ontmoetingsplek. Het heeft 13 gastenkamers en een rijke concertgeschiedenis van bijna 400 optredens. Eigenaar Johan Vriens verkoopt het pand vooral door zijn leeftijd. Hij is 70 jaar en het is te groot geworden voor hem. Hij verkoopt het pand voor ruim 1 miljoen euro.
6: Het mooiste zou zijn natuurlijk dat het een stukje verder kan gaan als plek als wat het ontworpen is. Ik bedoel, de kapel is een fantastische plek. Er gingen yoga-groepen door, er gingen even goed stilte-momenten door. En het leent zich perfect tot een co-housing of een plek voor artiesten of weet ik veel. Maar voor ons, op een bepaald ogenblik wordt het te groot, ook in onderhoud.
3: Bij de selectie voor de Rode Duivels voor de Nations League zitten heel wat provinciegenoten. Luke Bakio uit Assen, Mika Gots uit Stenokkerzeel, Mandela Keita uit Wijchmaal, Jurie Tielemans uit Sint-Pietersleeuw, Romeo Laan uit Zaventem, Zeno de Bast uit Halle, Nathan Ngoy uit Sint-Jans-Molenbeek en Matthias Fernandez Pardo uit Brussel, ook al is hij deels een Spanjaard. En dan hebben we nog het weer. Droog en wisselend bewolkt tot 19 graden. Vannacht droog met zachte minima rond 15 graden. Morgen bewolkt en 21 graden. Volg al het nieuws in de app van VRT Nieuws.
0: En het verkeer komt vanavond vanuit Leuven.
7: Inderdaad, op de buitenring rond Brussel bijna 1 uur filegolven. Dat doe je tussen Sint-Stevens-Woluwe en Dilbeek. De weg is er wel vrijgemaakt. Op de binnenring een kwartier bij tussen Vorst en Jette en tussen Stroombeek en Tervuren. Op de Antwerpse ring naar Nederland verlies je 35 minuten. Dat is tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent een half uur bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen vertraag je 20 minuten op de E313 vanaf Massenhoven en een kwartier op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. Naar Luxemburg op de E411 bij name 3 kwartier bij door werken en de andere vertragingen die zijn beperkt.
8: Hey, hey. Radio 2 Spits.
9: Radio 2.
0: Je hebt daarnet de grote verkeersquiz gespeeld bij luisteraars Jeff en Anna Mona. Maar
7: ja.
0: Ik heb hier ook iemand tofs om mij mee te amuseren. Ik hoor dat ze net gearriveerd is. Ik denk dat ze ook een klein
7: iemand
0: beetje...
7: Iemand heel grappig, hè?
0: Ja, ze is grappig. En ze is heel goed ook wel in

0: Doom Tech Tech. En wie is onze vrijdagsgast? Kijk even mee. Ja, je ziet haar hier al zitten, maar ze is content creator, tv-persoonlijkheid en zonnetje uit West-Vlaanderen. Toonbeeld van zelfliefde. Elodie Gabias.
1: Hey.
0: Hey, welkom.
1: Dank u.
0: Ja. Ja, bekend geworden toch met de humoristische, eerlijke, ongeflatteerde foto's op Instagram?
1: Ongeflatteerd, ja.
0: Ja?
1: Ja. Nee, ja,
0: mag ik
1: ja,
0: het zo
1: ja,
0: noemen?
1: Ja, toch, zeker, ja, toch. Zeker.
0: Hey, maar je bent er geraakt.
1: Ben er geraakt.
0: Hoe was het verkeer naar hier?
1: Savannah, ik kom niet uit West-Vlaanderen nu. Dus allez, anders was het wel een andere koek geweest, maar ik kom nu van Antwerpen.
0: En welk voor soort chauffeur ben jij? Hoe zou je jezelf omschrijven in het verkeer?
1: Verschrikkelijk.
0: Ik ben echt rustig,
1: maar oh, ik ben een bumperplakker.
0: Ja, oh, goed dat jij die quiz niet hebt gespeeld.
1: Nee,
0: daarnet.
1: Nee.
0: Maar goed, het was spannend met Jeff en Anna ook. Ja, je bent al vaak bij Radio 2 geweest, maar je luistert ook graag naar Radio 2, hè?
1: Ja, dat is eerder uitzonderlijk hè, voor iemand van mijn leeftijd.
0: Ik weet niet, we hebben luisteraars van alle leeftijden.
1: Is
0: dat? Ja,
1: ik zou denken dat mijn leeftijd zo eerder naar de concurrerende zenders trekt. Maar kijk...
0: Je zal je zeker amuseren.
1: Ja, maar ik amuseer mij hier. Hè.
0: Ja.
1: Ik moet meer zien zitten. En ik vind het ook fantastisch goede muziek.
0: Ah, voilà. Tof, ja. Daar gaan we mee verder doen, want we hebben straks ook de Radio 2 topsong nog eens. Dus welkom in ieder geval.
2: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
3: Ik weet het. Mag ik zeggen het niet?
4: De zoete inval.
5: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
3: Ja.
5: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
6: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
7: Is er een dokter in de zaal?
2: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
8: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
2: Check de volledige kalender op VRT Max.
9: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
10: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
9: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
10: Hallo.
9: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
11: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
12: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
13: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
14: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
13: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
15: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
13: Doen we wel. Argenta. Zo.

0: Stadsbader was vorige week vrijdag onze gast. Vanavond is dat Elodie Gabias. We hebben ze al in de Weekwatchers gehoord.
1: Ja, met een Ruben.
0: Met een Ruben. DJ Anja is al bij je thuis langs geweest om de muren te horen praten. Maar dit is Drive Time, dit is Radio 2 Spits. Elodie, dit is hier andere koek.
1: Ook tof.
0: Ook tof, toch?
1: Jazeker, ja, ik ben hier graag.
0: Ik zie het aan jouw gezicht. En we spreken hier ook een beetje over het nieuws van de dag. En vandaag kregen we een antwoord op de vraag waarom je in Blind Getrouwd nooit een koppel in Antwerpen ziet trouwen. Bijna alle districtsburgemeesters in Antwerpen weigeren daar om mee te werken aan dat tv-programma namelijk. Omdat ze vinden dat je eerst een duurzame band met iemand moet kunnen creëren. En dat is in dit programmaformat onmogelijk. Want die trouwen zonder dat ze elkaar kennen.
1: Dat is het concept, hè, ja.
0: Dat is het concept, maar wat vind je daarvan? Zo trouwen met iemand die je niet kent?
1: Goh, ik denk dat dat een keuze is van de personen in kwestie. En als die dat wel doen, dan wel, ja.
0: Ja, dan moet dat kunnen, vind je?
1: Ja.
0: Oké, we gaan even naar Gent. Naar Burak Nali, schepen in Gent daar, die wel blind in de echtheid verbindt. Dat klopt, hè, Burak? Hallo?
1: Burak?
0: Burak is, ja...
1: Burak zit op de wc's.
0: Burak zit op een andere lijn, denk ik, maar ik weet niet of ik er die hier ga bij kunnen halen. Nee. Ah, nu hoor ik hem precies. Ik hoor hem met mijn koptelefoon, maar we horen hem niet op de radio. Heel vreemd. Ja, dan gaan we dat straks nog eens proberen.
2: Radio 2.
1: Boy.
0: Ja, oh boy.
1: Dat gebeurt er niet.
0: Sorry, Elodie. Oh, Elodie.

0: Ondertussen is Jacot er ook bij gekomen. Jij komt ook niet door. Zeg nog een keer iets. Wat is dat hier toch allemaal? Dat is echt een, zotte kot hier. Hè?
1: Oh, wat? Ja,
0: spreek, ah, voilà, ja, goed. Oi, oi, oi. Oh. Oh. En zouden we Burak al aan de telefoon hebben? Burak?
2: Ik ben aan de telefoon.
1: Ah, heel goed, ja.
2: Hallo, hallo, goedenavond.
0: Al de hele tijd, alleen. Maar goed, schepen, Burak Nali dus, schepen in Gent. Burak, je hebt kandidaten Matthias en Marian getrouwd. Kandidaten in blind getrouwd. Matthias is een rasechte Antwerpenaar, Marian een Gentenaar. En het huwelijk is in Gent voltrokken omdat Antwerpen weigerde. Waarom trouw jij ze wel? Ook al hebben ze nog geen duurzame band met elkaar kunnen opbouwen.
2: Wel, ik heb ondertussen als schepen al 2 keer meegewerkt aan blind getrouwd, David. En telkens opnieuw zie ik hetzelfde. Mensen die vol vertrouwen en met een open vizier aan een heel bijzonder avontuur beginnen. Voor mij is het dan ook heel eenvoudig. Hè? Als zij, als die koppels, als de kandidaten, als zij ja willen zeggen tegen het avontuur, wie zijn wij dan om nee te zeggen? Dus ons standpunt hier in Gent is, als zij dat willen, dan zeggen wij ook ja.
0: Ook al is het voor de show, voor de tv-show in dit geval, moet dat kunnen?
2: Dit moet kunnen, maar dit is een huwelijk in het echt. Hè. Het is geen show. Het is inderdaad een tv-show, maar het huwelijk wordt wel echt voltrokken op dat moment. Hè. Mm-hmm. Dus het is een echt huwelijk. Hè.
0: Ja, want in Antwerpen willen de districtsburgemeesters daar niet aan meewerken. En uw collega Mariam El Osri van Borgerhout, die zegt dat een burgerlijk huwelijk een duurzame juridische en persoonlijke verbintenis is. Dat kan je niet zomaar doen als je elkaar nog niet echt kent.
2: Nu, voor ons is een huwelijk geen beloning, David, voor een relatie die al lang bewezen is. Het is een engagement waarmee 2 mensen samen aan een toekomst beginnen. En als zij dat op een avontuurlijke manier willen doen, zoals op blind getrouwd, als zij ja zeggen tegen het avontuur, dan zeggen wij ook ja tegen het concept. Dus wij gaan mee in het verhaal als de koppels maar akkoord gaan.
0: Ja. Even kijken naar de dames hier in de studio. Burak, wat zij ervan vinden, een avontuurlijk evenement moet kunnen.
1: Ja, moet zeker kunnen. Ja. Ja. Maar is het dan ook zo dat als het niet lukt, dat zij officieel moeten scheiden? En dat ze dan gescheiden door het leven gaan?
0: Ik geloof het wel, hè. Dat ze altijd, ja, je kan altijd scheiden, toch?
1: Ja, maar in het geval van de blind getrouwd koppels.
0: Mm-hmm. Burak, heb jij een antwoord?
2: Ja, inderdaad. Dus ik voltrek dan het huwelijk in het echt. Ik doe dat in het echt. En als zij na een bepaalde periode moeten zij dan ook opnieuw de definitieve keuze maken. Als zij zeggen, nee, wij gaan niet meer samen door het leven, dan moeten zij opnieuw scheiden. Als zij zeggen ja, dan gaan zij door met het huwelijk. Zoals het koppel die ik vorig jaar getrouwd heb, Paulien en Kim, 2 fantastische dames, die zijn vandaag, na een jaar van het jaar na het huwelijk, nog altijd samen en die zijn gelukkig. Die gaan samen gelukkig door het leven. Dus het is altijd een zeer fijne ervaring om dat te mogen doen.
0: Ja, want Elodie, je hebt toch ook nog meegedaan aan First Date?
1: Ik heb ook nog meegedaan met blind gaan eten.
0: Hè?
1: Dat is ook meer dan genoeg. Dat was ook meer avontuurlijk trouwens. Ja, dat zou ik nooit nog opnieuw doen.
0: Dat is ook nog altijd een mogelijkheid. Oké, dankjewel in ieder geval om even aan de lijn te komen. Schepen in Gent, Burak, Nali, de trouwer van blind getrouwd dan, of een van de trouwers. En we gaan

0: weersverwachtingen. Ja. Wat mogen we dit weekend allemaal doen buiten?
1: Wel, als ik één raad mag geven en je wil dingen buiten doen, doe het dan misschien toch morgen al. Want morgen is de kans op regen toch de kleinste. We hebben misschien wel wat licht gedruppel over het westen. Dus West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen. Daar kan al eens een klein buitje vallen. Maar meer verwachten we daar ook niet van. En het wordt morgen ook een warme dag. Tot 22, lokaal zelfs 23 graden. Met af en toe brede opklaringen. Wel goed veel wind. 4 Beaufort verwachten we met rukwinden tot 50 km per uur. Aan zee is dat zelfs 60 km per uur en een 5 Beaufort. Maar die zondag, ja, die ziet er toch wat minder aantrekkelijk uit. Vooral grijs weer dan, met kans op regen voor het hele land. Dat is echt een regenzone die, of verschillende zones die over ons land trekken heel de dag. Dus dat is een beetje meer paraplu weer. Terwijl dat hij dan volgende week die paraplu's zo goed als volledig mag opbergen. Want dat ziet er een droge week uit, met temperaturen die geleidelijk aan beginnen stijgen. Nog 19 graden op maandag, maar zoals het er nu uitziet, op vrijdag misschien wel opnieuw 25 graden.
0: Hola, goed. Ja. Wat waren jouw plannen nog dit weekend?
2: Wel, zondag is er een verjaardagsfeestje van mijn beste vriendin en dat is buiten gepland. Niet goed, hè?
1: Regenkleding meenemen, hè. Goede paraplu.
2: Dus, waschilderen.
1: Waterverf.
0: Ideaal.

0: Ja, wat is jouw burgerlijke staat eigenlijk, Elodie? Verliefd, verloofd, getrouwd of gescheiden?
1: Gelukkig alleen.
0: Gelukkig alleen.
1: Ja, gelukkig alleen.
0: Alleen, hè?

0: Dus jullie gaan verven op het verjaardagsfeestje, zo schilderijtjes maken en zo?
1: Ja, het is een sip and paint.
0: Sip
1: en, dat is in één uur.
0: Is dat iets?
1: Ja, weet je, ja.
0: Ah, ja, ja.
1: Een beetje zuipen en schilderen.
0: Daarvoor ben je mij hier om mij een beetje bij te praten.
2: Alcoholvrij speciaal bier, waanzinnige smaak.

0: Elke dag telt voor twee.
1: Op 20 september is het Autoloze Zondag in Brussel.
2: Volgende halte, 50 jaar metro.
1: Kom het met ons meevieren en herontdek hoe leuk het is om te wandelen, fietsen, steppen of je anders te verplaatsen in een rustigere stad. Waar je helemaal op adem kan komen.
3: Info en programma op weekvandemobiliteit.brussels. Een boodschap van Brussel Mobiliteit.
4: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
5: Ja, ons broodje is gebakken.
6: Zwijg, kieken.
4: Koop een FC de Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in. En maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC de Kampioenen.
5: Ja, ons broodje is gebakken.
6: Verdomme, kieken, hou op met die flabbergap.
4: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
5: En likken we van die spijkerdeft.
7: Curiosity Festival. Twee weekends vol Indian Summer Vibes in Wetteren. Van 18 tot 20 september met onder andere Bart Peters, Suzanne en Freek. En van 25 tot 27 september Meteor en Raymond van het Groene Woud. Tickets op curiositypestival.be. Samen met Radio 2.
4: 35 jaar FC de Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
8: Nu kunnen we samen lezen.
4: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonden afleveringen.
9: Kan je nog lang lezen?
8: Denk het wel.
4: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
9: We hebben deze nacht tot 11:30 zitten lezen.
8: Gezellig, hè?
4: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
5: Bij gedacht.
0: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
10: Straks gaan we iets heel tofs doen. We hebben een nieuw spel bedacht om met onze weekendgast te spelen. En ik ga dat straks voor het eerst met jou uitproberen, Elodie.
11: Oh, spannend.
10: Zet je schraap.

0: 5 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Nieuwe werknemers in de logistieke sector kunnen dan toch een uitgebreide nachtpremie krijgen. En de Franse president Macron wil zijn land beter beschermen tegen sabotage, fake news en cyberaanvallen. Nieuwe werknemers in de sector transport en logistiek kunnen dan toch aanspraak maken op een uitgebreide nachtpremie. Dat zijn vakbonden en werkgevers overeengekomen. Daarmee wordt een maatregel van de federale regering teruggedraaid. Dat zegt Steven Rombout.
1: De regering wilde onder meer de e-commercebedrijven concurrentieelder maken tegenover de buurlanden. Nieuwe werknemers zouden daarom alleen nog nachtpremies krijgen vanaf 11 uur 's avonds en niet vanaf 8 uur 's avonds. Maar een nieuwe CAO en collectieve arbeidsovereenkomst maakt dat nu ongedaan. Alvast voor de chauffeurs in grote transportbedrijven en ander logistiek personeel. Koen Rijkenboer van de Christelijke Vakbond.
2: Dat betekent voor mij dat er toch regeringsmaatregelen zijn die getroffen worden, maar die in de sectoren niet gewenst zijn. Niet door de werknemers, maar ook niet door de werkgevers. Want een CAO tekenen je altijd met twee partijen natuurlijk.
1: Ja, bedrijven vrezen voor spanningen op de werkvloer tussen werknemers met en zonder premie. En een premie zal het ook makkelijker maken voor werkgevers om mensen te vinden.
0: Na de ontdekking van een drugslab in Bree, in de provincie Limburg, afgelopen maandag, zijn 5 mensen aangehouden, 4 mannen en een vrouw. Volgens het parket van Limburg gaat het om een van de grootste actieve drugslaboratoria van de voorbije jaren. In een loods werden grote hoeveelheden grondstoffen gevonden en ook 180 kilo afgewerkte MDMA-kristallen. Dat is de stof die ook in ecstasypillen zit. Er is ook 30.000 euro cash in beslag genomen. Aan de Universiteit Gent is het academiejaar officieel geopend door rector Petra de Sutter. Er waren de laatste tijd verschillende crisismomenten aan de UGent, vooral rond de veelbesproken zogenoemde rassenonderzoeker Nathan Kofnas. Momenteel loopt er een tuchtprocedure tegen hem en is hij geschorst. Maar een 80-tal studenten eisen zijn ontslag. Student Bas Vermeijlen.
3: We hopen dat er echt een gevolg wordt gegeven aan die procedure en dat het niet blijft bij 3 maanden telewerken, maar dat hij niet meer terug mag komen aan onze universiteit. En dus daarom staan we hier opnieuw vandaag om die druk blijven op te voeren. Omdat we wel voelen dat de enige reden dat die procedure is gestart is niet doordat Petra de Sutter zelf heeft besloten om dat te beginnen. Maar dat is omdat er heel veel studenten, heel veel personeel zich hebben geuit.
0: De Franse president Macron zegt dat Frankrijk de voorbije weken het doelwit is geweest van hybride aanvallen. Hij wil dat Frankrijk zich beter voorbereidt tegen dat soort aanvallen. Meer uitleg door Jens Fransen.
4: Volgens de Franse president Macron zit Rusland achter die aanvallen van de voorbije weken. Hij gaat niet in op details, maar het kan gaan over hybride aanvallen. Denk dan niet aan tanks, raketten, maar bijvoorbeeld aan campagnes met fake news, cyberaanvallen, incidenten met drones, sabotage, spionage. En volgens president Macron moet Frankrijk zich veel beter voorbereiden. Denk dan niet alleen aan de bescherming van bijvoorbeeld militaire sites of defensiebedrijven, maar ook aan energieinfrastructuur of drinkwatervoorziening. Want zonder kan Frankrijk niet. En dus moet het beter worden beschermd, aldus de Franse president Macron.
0: Bij een Russische aanval op een industriegebied ten westen van de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Er zijn ook 2 gewonden. Volgens het regionale militaire bestuur is een burgerbedrijf geraakt. Er brak ook brand uit in opslagplaatsen en productiesites. En Tim Merlier heeft Koolskampkoers gewonnen, het officieuze kampioenschap van Vlaanderen. Merlier haalde het in de sprint voor Groenewegen en Werenskjold. Voor Merlier is het de 2e overwinning in 3 jaar tijd in Koolskamp. Vanavond stilaan meer wolken bij minima rond 14 graden. Morgen wolken, maar ook opklaringen. Kans op wat lichte regen aan zee. En vrij veel wind, wel zacht rond 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Dankjewel Peggy. Even horen of Mona al thuis is ondertussen. Ben je al terug van Leuven?
6: Nee, nog niet thuis, maar ik ben wel net de VRT-toren gepasseerd. Ik heb eens gezwaaid.
5: Ah, maar spring eens binnen anders.
6: Nee, ik heb wel een hele zware werkweek gehad, denk ik. Ik heb zin om naar mijn zetel te gaan.
5: Ja, dat begrijp ik perfect. En nog even een overzichtje van de problemen wel op de weg misschien.
6: Ja, rond Brussel op de buitenring daar ruim een half uur file golven. En dat doe je tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Op de binnenring ook een half uur bij tussen Anderlecht en Tervuren. Op de Antwerpse ring naar Nederland verlies je 35 minuten. Dat doe je tussen Sint-Anna-Linkeroveren en Antwerpen-Oost. Richting Gent zo'n 20 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen verlies je 25 minuten vanaf Massenhoven en een kwartier vanaf Antwerpenhaven. Op de E34 van Antwerpen naar Nederland is door een ongeval bij Turnhout-West de weg groot. grotendeels versperd. Daar traag verkeer vanaf Lille. Naar Luxemburg op de E411 bij Namen, 3 kwartier trager. Daar wordt gewerkt en de andere vertragingen die blijven beperkt.
5: Oké.
7: Vlaanderen vakantieland. Zoveel vakantie, zo dichtbij.
5: Spits.
7: David van Oetegem.
5: En Elodie Gabias. Hallo.
8: Hey.
5: Hoe ziet jouw ideale weekend eruit?
8: Oh, gewoon een beetje koffie drinken. Niet te veel doen. Een keer padellen.
5: Padellen doe je graag, hè?
8: Ja, super tof. Ja. Ik vind het echt heel leuk.
5: Wat is daar zo leuk aan?
8: Gewoon de sport aan zich vind ik echt heel leuk. En het feit dat je met 4 moest spelen, zorgt

0: Ja, we gaan voor het eerst een nieuw spel spelen. Ik heb wel een beetje zenuwen daarvoor, zo, omdat...
1: Laat maar uit, David.
0: We hebben het eigenlijk nog niet getest. Dit is eigenlijk... Je bent ons proefkonijn ook een beetje, om te zien of dat gaat tof zijn of niet. We gaan straks spelen. Ik ga nog even wel iets anders, want wist je dat wij iets gemeenschappelijks hebben, Elodie?
1: Nee,
0: ja?
1: Een balzak. Nee, mopje.
0: Heb jij dat?
1: Nee.
0: Nee, Knokke Heist.
1: Wow.
0: Ja, jij komt daar toch graag?
1: Ja, ik ben daar geregeld. Mijn papa werkt daar, dus vandaar.
0: Ja, wat doet hij daar?
1: Golfles geven.
0: Golfles geven, inderdaad. En ik ben daar geboren.
1: Serieus?
0: Ja!
1: Waarom hoor ik dat niet?
0: Dat is toch leuk?
1: Ja, kei leuk, maar klap ik in West-Vlaams.
0: Ah, maar ja, we kunnen dat doen, hè. Ja.

0: Berichtje van Michael uit Schoten. Padel is een sport voor luie mensen.
1: Jongen, wanneer dat hij zelf niets doet.
0: Hij zegt, check maar eens de sketch van Jeroen Verdik op YouTube. Oké.
1: Okay. Er zijn daar niveaus in, hé.
0: Meer berichten die binnenkomen. Ja, we gaan er straks even door, want we moeten eerst iets anders doen. Iets nieuws dat ik voortaan elke vrijdag wil doen met mijn vrijdagsgast. Jij bent het proefkonijn, Elodie, want we gaan voor het eerst proberen te rodeo rijden. Dat is de titel die we gekozen hebben vandaag.
1: Rodeo rijden. Er zijn verschillende interpretaties, maar oké, ja. Ben benieuwd.
0: Dus, wil jij rodeo rijden met mij?
1: Ja, dat vind ik graag.
0: Oké, dan gaan we ons liedje starten. De opdracht is om zo lang mogelijk op onze spreekwoordelijke stier te blijven zitten, door telkens met een nieuw woord te komen.
1: Oké. Okay.
0: Dus het is een woordspelletje eigenlijk.
1: Mm-hmm.
0: En het zijn woorden die moeten passen binnen een thema.
1: Oké. Okay.
0: Als je geen woord meer kan bedenken, of je herhaalt iets dat al gezegd is geweest, dan lig je eraf.
1: Oké. Taal. Ja, taal en ik.
0: Als ik zeg start, dan begint de spreekwoordelijke stier te bewegen. Maar eerst moeten we natuurlijk nog ons thema krijgen.
1: Mm.
0: En we krijgen dat van onze nieuwslezeres Peggy de Meijer. Ik heb haar gevraagd om een categorie uit te kiezen. Peggy, wat wordt het?
2: Omdat David en Elodie allebei een band hebben met knokkenhijst, is het thema voor deze eerste keer badplaatsen in België.
0: Oeh, badplaatsen in België. Daar gaan we. Jij start.
1: Knokke.
0: Blankenbergen.
1: Duinbergen.
0: Westende.
1: Middelkerken.
0: Oostenkerken.
1: De Pannen.
0: Kokzijde.
1: Oostende.
0: Heb je dat nog niet gezegd?
1: Het Westende gezegd.
0: Oh shit. Ja, het versnelt ook iedere keer. Hè. Dus ik denk dat jij...
1: De haan.
0: Oh, fuck.
1: Of, maar hij had toch Westende gezegd, hè?
0: Dat was geen badplaats, dat laatste.
1: Nee, dat is iets van ook top.
0: Ja, misschien hebben we iemand nodig om dat bij te houden, want op een duur weet ik ook niet meer wat ik gezegd heb.
1: Oh, ik ben gewonnen.
0: Ja, dat is zeker. Jij bent de echte West-Vlaamse, volgens mij.
1: Oh, maar ja, het zal wel.
0: Wat is jouw favoriete badplaats?
1: Eigenlijk Knokken, gewoon omdat ik het het beste ken. Maar de mooiste badplaats is veruit De Haan, omdat er daar gewoon geen hoogbouw is. En dat is fantastisch mooi.
0: Ja, het schijnt, hè. Ja, ik heb dat ook al gehoord. Dat tof is dat.
1: Zijn je daar nog niet geweest?
0: Jawel. Ja, die ook een mooi station. Zo'n tramstation.
1: Ja, super
0: mooi. Een heel speciaal tramstation daar. Zie je wel dat ik er al geweest ben?
1: Ik heb even getest.

0: zijn tranen van blijdschap bij Elodie, want ze heeft daarnet onze rodeo-rijder gewonnen.
1: Ja, ik heb een keer iets gewonnen.
0: Ja, we hebben net even gevraagd aan onze regisseurs en die zei inderdaad, ja...
1: Dat ik ben gewonnen.
0: Hij zei gewonnen, gewoon.
2: Alt, tenor, sopraan.
3: Bariton. Bas.
2: Of wil je het samen even uitzoeken? Iedereen is welkom bij Start to Sing.
3: Ontdek volgende week het plezier van samenzang tijdens open repetities, singalongs, proeflessen en workshops in heel Vlaanderen en Brussel.
2: We geven nu zaterdag het startschot onder de Stadshal in Gent met een fantastisch samenzangmoment met Ronnie Mossuze en Zize Zingen.
3: En een live uitzending van Radio 2 Weekend. Luister of kom langs vanaf 1 uur.
2: Meer info op VRT Max.
4: Recubel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
5: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
4: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
6: Recubel. Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
7: Ah, hoor ik mijn naam?
6: Ja, jij die dan nog 3 vakken van het eerste meeneemt.
7: Ik bouw slim op.
6: Maar niet snel.
7: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, begin bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires.
8: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
10: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u.
11: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
10: Ah, wel, maar ik ga ook. Hè.
12: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
13: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
14: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
15: Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2.

0: Ja, er waren inderdaad nog reacties die binnenkwamen. Elodie, ik kon ze daarnet niet allemaal lezen voordat we aan ons spel begonnen. Maar Anne bijvoorbeeld, die in Ninove aan het luisteren is, zegt dat jij haar omvergeblazen hebt in de uitzending met Wim. Ze is het meest beleefde en dankbare meisje dat ik in tijden gezien en gehoord heb.
1: Merci, Anne.
0: En het respect dat ze heeft voor haar ouders en grootouders, chapeau.
1: Dat zal wel zijn.
0: Dat mag ook wel eens gezegd worden, schrijft Anne hier wel.
1: Dank u, Anne.
0: Is het gezegd. En nu gaan we even over naar DJ Kim, want die is vandaag Oost-Vlaanderen aan het doorkruisen met Azalias voor Kom op tegen kanker. Dag Kim.
2: Dag Kim. David. Dag ja. Elodie. Hoi.
0: Ja, plantjesweekend dus ook. Hè. Opbrengst gaat naar kankeronderzoek. Je bent al de hele dag op pad, dus hoe is het gegaan allemaal? En ben je blij met hoe het gegaan is, Kim?
2: En wel, mijn batterij is helemaal vol. Helemaal opgeladen. Het is een prachtige dag geweest, David. De zon heeft geschenen. En ik heb zoveel hoop gezien en gevoeld. Echt waar, al die enthousiaste vrijwilligers die ik ontmoet heb vandaag. Mensen zijn ook echt fier en zo trots dat ze een plantje kunnen en mogen verkopen. Dat ze zich kunnen inzetten voor die prachtige zaak die Kom op tegen kanker toch wel is. Die plantjes die zien er ook echt top uit dit jaar. Die kwaliteit is subliem. Dus de verkoop gaat ook heel goed, heb ik uit goede bron ook al vernomen. Ze zijn echt wel reserves aan het aanspreken nu. Dus dat is heel goed nieuws. Natuurlijk, ik heb ook verdriet gezien en gevoeld vandaag. Dat blijft een fucking harde realiteit. Veel mensen die nog altijd kanker krijgen. Maar dan denk ik wel, denk er gewoon. Als je dit weekend zo'n plantje koopt, zo'n azalea, als je daar 10 euro voor over hebt, dat is voor de goede zaak. Die behandelingen die worden nog beter daardoor. De zorg wordt er beter door. Er komen nog straffere initiatieven om kanker te voorkomen. En daar doen we het echt voor. Hè. Het is echt plantje per plantje worden we sterker dan kanker. En ik hoop zo dat ik op een dag kan zeggen, als 4 meter van het plantjesweekend, er is geen kanker meer in deze wereld. Hoe fantastisch zou dat zijn? Maar ik weet, daar zitten we nog niet. Maar we zijn er wel allemaal samen. Met alle vrijwilligers en met alle mensen die zo'n plantje kopen. Ja, naar aan het toewerken. Ja. Naar
1: goed
2: zo'n
1: bezig,
2: kankervrije
1: Kim. Week.
2: Ja, Elodie. Ja, het is waar.
0: Ja, wat doet dat met jou, zoiets, als je dit hoort?
1: Oh, ik vind het leuk om te horen. Uiteraard, het is zotte dat zo'n kutziekte toch dan eigenlijk zoiets moois teweeg kan brengen. Like al die vrijwilligers waarover dat je het hebt. Dat is heel belangrijk. En dat is toch mooi dat dat op een of andere manier dan toch mensen samenbrengt.
0: Ja.
1: Maar ja, het fantastische idee. Kom op tegen kanker is ook een toporganisatie.
2: Ja, heel veel warme mensen ook.
1: Ja, echt. Ja. Ook heel veel vrijwilligers uiteraard. En ja, het is heel belangrijk dat dat bestaat.
0: Ja, het zal wel zijn, want jouw papa kampt er ook mee, hè?
1: Ja, mijn papa heeft in 2020 diagnose prostaatkanker gekregen met uitzaaiing, wat dan nooit goed is. En kort daarna ben ik ook aangesproken door Kom op tegen kanker en heb ik daar ook, ben ik ook mee te horen van een van hun events die ondertussen niet meer bestaat. Ik weet niet of dat aan mij lag, maar het was wel tof. ik ben wel in aanraking gekomen helaas met de ziekte zoals heel veel onder ons.
2: Ja, het is geen ver van mijn bedshow voor veel mensen. Het is echt veel mensen die er zo mee geconfronteerd worden en dat is ook wel, dat doet ook deugd voor die mensen om dan hun verhaal even kwijt te kunnen zo. Hè, als je die rondrit doet, als je die mensen ziet. Je kunt in een keer een knuffel geven, je ziet de tranen, je probeert ook troost te brengen bij die mensen. En tegelijkertijd ook dat sprankeltje hoop en moed mee te geven. Hè, en dat is zo belangrijk. Ja. Dat is, ik ben zo blij dat ik dat kan en mag doen als meter van plantjesweekend.
1: Wij zijn ook blij, Kim, met u.
0: Hoe gaat het met je papa ondertussen?
1: Houd vast, maar het gaat goed. Sinds de diagnose, dat was kaknieuws. En we hebben nooit meer slechter nieuws gehad, als in blijft stabiel. Dus zolang dat zo kan blijven, is
0: zolang
1: dat eigenlijk
0: het stabiel blijft.
1: En
0: is het goed. Ja.
1: Zoals Kim ook net zei, hoop doet leven. En mijn papa is ook echt heel hoopvol en heel positief. En dat helpt echt. Dus dat is heel belangrijk dat ook gewoon zo blijft.
0: Het zal wel zijn. Oké, Kim, dank je wel voor je inzet in ieder geval. Veel succes nog met de rest van het weekend. Voilà.
1: Goed weekend.
0: Goed gedaan.
2: Dank.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
2: Met het nieuws uit jouw buurt nu.
3: Het is tijd voor VRT Nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Lennart Segers. In Brussel is vanmiddag een politievoertuig van politiezone Brussel-Hoofdstad Elsenen gebotst op een schoolbus. Door de klap werd de bus op zijn zij geslingerd. De motorkap van de politiewagen is helemaal ingedukt. Het is voorlopig nog onduidelijk of er kinderen aan boord waren van het busje. Volgens politiezone Brussel-Noord raakten enkele betrokkenen licht gewond. In Halle heeft de man zich gemeld bij het politiecommissariaat met een e-step die hij zelf gestolen had. Hij kwam dat 's nachts melden. De politie gaat nu op zoek naar de rechtmatige eigenaar. De eerlijke dief hoeft niet te rekenen op strafvermindering, zegt commissaris Jeroen Beekesmits.
4: Ik denk vooral dat het zijn geweten was die hem parten spelen. Nee, het is zeer uitzonderlijk dat er vanuit de dieven brouw getoond wordt. Mocht het geweten toch de bovenhand nemen, weet dat onze collega's 24-7 bereikbaar zijn om aangifte bij te doen. En om de gestolen goederen bij binnen te brengen.
3: Aan de verbrande brug, dan zitten we in Grimbergen, heeft een groep van een 80-tal Moldaviërs zonder verblijfspapieren een leegstaand bedrijfsgebouw gekraakt. De groep van de villa aan de Westvaardijk die ze eerder moest verlaten. Ze kwamen vandaar. De eigenaar is meteen naar de vrederechter gestapt. De krakers moeten het gebouw binnen 8 dagen verlaten. Tot dan staat de gemeente opnieuw machteloos, zegt burgemeester Bart Laremans.
5: Eigenlijk blijft het maar duren. Hè. Ze zijn al jaren bezig op die manier aan het rondzwermen in de Rand en in Brussel. En hopelijk komt daar eens een einde aan. Die mensen hebben voor een deel ook asielprocedures ingespannen. Maar die zijn allemaal op niks uitgedraaid. Die hebben al voor de 4e, 5e, 6e keer procedures ingediend. En die zouden eigenlijk moeten verwijderd worden en terug naar Moldavië gaan. Want hier hebben ze geen toekomst en hebben ook die kinderen geen toekomst.
3: In Hoeilaart begint vanavond het Druivenfestival. En gaat zoals altijd door tot maandagavond. Gevestigde waarden als de Lichtstoet, de Stegenstrees en Nero Rock staan zoals elk jaar op het programma. Ook het Nero Café, dat al een tijdje leeg staat, is uitzonderlijk tijdelijk open. Maar er zijn nog nieuwigheden, vertelt schepen Joyce Sergijs.
6: Wat er nieuw is, is eigenlijk vanavond al de openingsact. Ziet er anders uit. Meestal is dat een artiest die wij op het podium programmeren. Maar vandaag is het een openingsact op de vijvers. Een mysterieuze act. En dat zit eigenlijk de rest van het weekend in. Want de vijver staat een beetje centraal. Er zullen ook pedalos enzovoort op de vijver te vinden zijn.
3: De gemeente verwacht dat er dagelijks tot en met maandag zo'n 10.000 bezoekers per dag naar Hoeilaart afzekken voor het Druivenfestival. Vanavond en vannacht droog, minima aan de zachte kant, 14 à 15 graden. Morgen zacht en vaak bewolkt, maar droog bij zo'n 21 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel in de app van VRT Nieuws.
7: En Mona, al thuis of niet? Dat is ook,
8: ik sta op 3 straten van mijn huis.
7: Oh, kijk. Oké, nog een laatste verkeersoverzicht dan voor jou.
8: Op de buitenring rond Brussel een 30 minuten file golven. En dat doe je tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Op de binnenring een 30 minuten bij tussen Anderlecht en Tervuren. Op de Antwerpse ring naar Nederland verlies je 35 minuten. Dat is tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent zo'n 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven 25 minuten bij. Richting Hasselt op diezelfde E313 een 30 minuten extra. Dat is tussen Randst en Massenhoven. Daar is een ongeval gebeurd links. Op de E34 van Antwerpen naar Nederland is door een ongeval bij Turnhout West de weg grotendeels versperd. Daardoor bijna 1 uur file vanaf Lille. Naar de kust op de E40 tussen Sint-Enijs-Westerm en Drongen hinder door een botsing links. Naar Luxemburg op de E411 bij name 3 kwartier traag rijden. Komt door werken en de andere vertragingen zijn beperkt.
7: Oké, dankjewel. Goed weekend.
9: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
10: Radio 2 Spits.
9: David van Oortegem.
7: En Elodie ook nog altijd bij ons. Hallo.
11: Hallo.
7: Ik weet niet of je tennis ook een beetje volgt, maar Zizou Bergs heeft België toch nog een punt bezorgd op de Davis Cup.
11: Dat is een knappe man.
7: Net binnen, hè? Iets voor jou?
11: Ja, maar hij heeft een vriendin, ja.
7: Ah, ja. Oké, nee, dat gaat het niet natuurlijk.

0: Bee Gees. Een echte weekendplaat ook dit, hè. You Should Be Dancing. Jij mag straks ook een plaat kiezen, Elodie.
1: Yes, hé.
0: Jouw favoriete weekendplaat om het weekend stevig in te zetten. Ik ben benieuwd wat dat zal worden. Denk nog even na.
1: Oké.
0: Of heb je al een idee?
1: Ik heb wel een idee, maar ik zal het nog even... We gaan het spannend houden.
0: We gaan het spannend houden. Het was ook even spannend om te zien wie onze bondscoach van de Rode Duivels in de selectie zetten. Er zijn er twee echte nieuwe. Er zijn twee echte nieuwe Rode Duivels...
1: Maar wie zijn dat?
0: Goeie vraag.
1: Oh, dat
0: wie, waren dat wel, wie waren dat ook alweer?
1: Sorry, ik zet hier niet te katten. Nee. Sta niet eens een lijstje.
0: Ja, maar ik heb het gelezen, maar ja, ik heb ze niet onthouden. Het enige dat ik weet is dat Remco Evenepoel een wasbeer heeft gezien in Canada.
1: Maar ja, dat
0: is
1: dat
0: voor het WK. Ja, gevaarlijk wel, wasberen. Hè. Die kunnen heel agressief zijn,
1: ja,
0: die bijten.
1: Daar. En ze zijn wel echt cute, die
0: ze
1: handjes.
0: Ze zijn cute, maar ja, al die ziektes en parasieten die ze ook kunnen verspreiden. Zo'n beetje wasbeers met vrees, eerlijk gezegd. En ja, de Davis Cup, dus jouw knappe man, Sisu Bergs, heeft alles weer rechtgezet. Dus ja, we maken nog kansen zaterdag tegen Oostenrijk. Dat zou mooi zijn.
1: Ja, zo wel nice.
0: Dan kunnen we naar de Davis Cup Finals zijn dat dan. Dus er is weer van alles te beleven op sportvlak. Jouw favoriete sport is padel, dat weten we. En Michael heeft zich daarnet geëxcuseerd.
1: Maar het is niet erg, Michael, ja. Sorry.
0: Luisteraar Michael, ik wil mij toch excuseren bij...
1: Oh, zo erg.
0: Dat van die padel, dat deed mij gewoon aan een sketch denken. Ja.
1: En ik direct op mijn paard. Als je zelf de leugert. Maar ik ook mijn excuses.
0: Zeg, straks nog een spel waar je mag aan meespelen.
1: Allee,
0: ja, dat is tof, hè. Raad het nieuws aan de hand van de reactie. Twee reacties, maar op welk nieuws slaan ze? Dat gaan we zo dadelijk doen. Na Line de Douw.
2: De eerste moest nog komen, Ruben. Het orgasme.
3: Inderdaad, sorry, ik sla dat gedeelte meestal over, maar
2: Dat heb ik ook al horen verteld.
4: Ruben van Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
5: Radio 2 Weekwatchers.
6: Morgen zijn we er weer. Dan zitten we in het Industriemuseum in Gent met James Cook als Weekwatcher en er is live muziek van Ilse Stadsbader.
4: Radio 2 Weekwatchers.
6: Het is weer top, top, top vandaag. Dankjewel, mensen.
4: Live vanuit het Industriemuseum in Gent.
5: Morgenochtend om 8 uur op Radio 2.
7: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
8: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
9: Chipolatas, klinkt goed, hè?
8: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
10: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
11: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
12: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
11: En is er dan morgen wel opgeladen?
10: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer €1 per slimme laadbeurt.
11: Wow.
10: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
13: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
14: Radio 2.
5: Radio 2.

0: Mooie nieuwe single van Line de Douw, Schaduw van Jezelf. En nu gaan de lijnen open. Wil je het opnemen tegen Elodie? Bel dan onmiddellijk 078 35 32 34. Je komt rechtstreeks in deze uitzending terecht. We zoeken dus een tegenkandidaat voor jou, Elodie. Hola. Je zal twee reacties te horen krijgen uit de social media.
1: Oké. Okay.
0: Dat is jouw, dat is een thuismatch voor jou, hè? Social media. Je bent er goed in.
1: Maar het nieuws. Dat is een andere koek.
0: Ja. Twee mensen die gereageerd hebben, maar op welk nieuws? Dat is de vraag. Nou, we gaan al direct een kandidaat kunnen selecteren. Goedenavond, met wie?
2: Goedenavond, met Bart.
1: Dag Bart.
2: Ik ben Mieke.
0: Bart uit
1: Rundbeke, West-Vlaanderen boven.
0: Ja. Wat doe je in het dagelijkse leven, Bart?
2: Goh, ik werk een beetje kwestie van
0: bezig te blijven.
2: Te verdienen.
0: Ah, de boterham te verdienen, ja. Oké, okay, wat is dat dan van werk?
2: Ik ben productieverantwoordelijk in een drukkerij, de grootste drukkerij van West-Europa.
0: Van West-Europa zelfs? Ik had West-Vlaanderen.
2: Ik werk een beetje kwestie van
0: bezig te blijven.
2: Te verdienen.
0: Ah, de boterham te verdienen, ja. Oké, wat is dat dan van werk?
2: Ik ben productieverantwoordelijk in een drukkerij, de grootste drukkerij.

0: Oké, heel goed. Genoeg reclame, we gaan spelen. Hier komt de eerste reactie van Dave Verkouteren. En Dave schrijft het volgende. Speculaas van den Tap.
1: Wat?
0: Speculaas van den Tap.
1: Ah, ik weet het.
0: Oeh, en...
1: Is van die... Mag ik het zeggen?
0: Nee, wacht. Bart, weet jij het ook?
2: Nee, nee, niet. Totaal niet. Dat klinkt wel lekker.
0: Klinkt lekker, hè?
1: Ja, tot dan je weet. Ja, maar ja, ik mag denk dat
0: Elodie, ja, ik denk dat Elodie het weet. Maar we gaan nog één reactie geven op hetzelfde nieuws. Om Bart een beetje te helpen. Ja, misschien gaat er hem een lichtje branden. Ruud de Vlieger, die schrijft... Ik vind dit niet kunnen. Tegen diarree kan niemand iets doen, maar loop daar niet mee verder.
2: Oei, oei.
1: Ja, is nog altijd even
2: klinkt minder lekker. Klinkt minder lekker, Elodie.
0: Zeg maar, ja, Elodie, je mag het zeggen. Want het rare is dat we het daarnet nog... Ja. Je hebt mij beelden laten zien op je gsm, want je was zo een beetje aan het scrollen op je gsm. Je zei van, heb je dat al gezien? Nou, moet hier een keer naar kijken. Hoppa. En ik heb gezwegen, omdat ik wist dat dit een opgave ging zijn. Maar zeg het maar, Elodie, wat heb jij gezien op je gsm daarnet?
1: Wel, er heeft een vrouw meegedaan aan zo'n high wedstrijd en ze is iets te hard gegaan, waardoor dat de kraan is opengezettelijk. En het is er al uitgevlogen en ze heeft gewoon doorgedaan en ze heeft dat spel gewonnen, maar haar been ging echt vol, maar vol met stront. En ze heeft dat ook, er lag eigenlijk overal een beetje kak. En sommige mensen vonden dat dus niet kunnen.
0: Het gaat om een Australische atlete, Joanna heet ze, Wietrix. En ja, die ontlasting liep gewoon langs haar benen. Ze is gewoon blijven doorgaan, 24 jaar. Die beelden zijn de wereld rondgegaan, echt viraal. En nu vandaag heeft ze haar excuses aangeboden.
1: Dat was echt veel, hè?
0: Ja, het was tijdens een Hyrox-wedstrijd in Peking. Je moet even uitleggen, wat is Hyrox? Dat is nu iets nieuws zo, hè? Dat is zo, je bent van alles mee. Wat
1: is dat niet... Ik weet het niet zeker, maar ik denk dat dat een soort van combinatie is tussen... Lopen, cardio, maar ook kracht. Dus ondertussen dan moet je dat keihard roeien en dan een keer gewicht heffen en zo in tussentijd. En dat is ook vrij op tijd.
0: Er zijn nu wedstrijden overal ter wereld en ook in Peking daar. En het was daar dat zich het voorval, dat voorval plaatsvond. Dus ze excuseert zich nu aan het Chinese volk, aan haar concurrenten, de toeschouwers en organisatoren.
1: Stel je voor dat je moet beginnen pompen en dat je mijn neus in de strand zet. Dat had toch niet. Ik zou mij ook wel excuseren.
0: En ze zegt, ik leer van deze ervaring en zal die lessen met me meedragen. Waaronder het besef dat er meer in het leven is dan racen. En ik weet wanneer het juiste moment is nu om ermee te stoppen. Sorry, man.
1: Ze ziet er wel van de humor van in.
0: Ik vind de excuses hilarisch.
1: Ja, Bart?
2: Dat is de reden waarom dat wij daar niet aan meedoen.
1: Het is waar. Alhoewel, het bestaat niet. Ik vind dat eigenlijk ook niet zo erg.
0: Nee.
1: Dat is hoeveel de lijn, af en toe een keer.
0: Ja, Elodie en Bart zouden er ook volledig voor gaan, beste luisteraars, dat heb je gehoord. Maar het punt is al zeker voor Elodie. Goed gespeeld. Dankjewel, Bart. Goed weekend.
1: Goed weekend, Bart. Doei.

0: INXS Original Sin. Nou, wat kijk jij tegenwoordig op televisie?
1: Nou,
0: met al die nieuwe programma's die nu gestart zijn ook deze maand?
1: Goh, ik durf wel een keer naar De Verraders kijken.
0: Ja.
1: Zondagavond. Dat is wel bij de concurrerende zender.
0: Met Ruben van Gucht.
1: Ruben! Hey. Ja, zeg. Volgende keer dat we hem kunnen zien op televisie, dan pak ik wel mijn kans. Hé.
0: En wat vind je ervan?
1: Ik vind dat dubbel. Aan de ene kant respecteer ik wel het feit dat hij volledig zichzelf is en dat hij echt dat hem geen hol kan schelen, om het even zo te zeggen. Maar aan de andere kant denk ik wel, we zijn precies aan het kijken naar een puber. Amai, echt. Maar goed.
0: Ruben is Ruben.
1: Ja?
0: Ruben doet wat hij doet. Maar De Verraders dus tv-tip van Elodie. Zondagavond weer. Jouw weekendplaat willen we nu wel horen. Ik ben benieuwd.
1: Oh, mijn weekendplaat.
0: Ja.
1: Ik heb Gilbert nodig om er goed in te vliegen. Listen, Light it, Tropiek.
0: Dat is zo'n goed nummer ook.
1: Oh, wordt daar toch instant gelukkig van.
0: Hoe heb je dat leren kennen, dat nummer?
1: Mijn ouders. Mijn papa is Franstalig en ik kreeg de Franse muziek met de paplepel.
0: Is hij aan het luisteren ook, de papa?
1: Ik denk het. Maar hij heeft nu zijn injectie voor zijn behandeling. Oei. Dus ik denk nu even niet. Maar je had al gestuurd van welke bloemen zijn het als ze verkopen.
0: Azalias.
1: Ja, ik ga er twee gaan kopen. Sturen.
0: Dat is mooi. Goed. Heel tof begin ook van dit nummer.
1: Ja.
0: Les Sunlights des Tropiques.
1: Geniet ervan.
0: Gilbert Montagnier.

0: Een heerlijk nummer. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om nog een klein beetje reacties te lezen.
1: Oké. Okay.
0: Proficiat Elodie, ik vind dat echt een toffe griet. Stuurt hier een luisteraar uit Erpenmere.
1: Dank u, massa.
0: Als je moet je kakken, zegt Sandra.
1: Ah, ja, ja, dat, Sandra. Ja.
0: Elodie is gewoon de max, geen schaamte, gewoon puur natuur. I love her, volg haar al lang. En nog een vraag van Miriam, wanneer we jou nog eens op televisie gaan zien?
1: 5 oktober ga ik nog een keer aanschuiven bij Hart aan tafel.
0: Ah, heel goed.
1: En ga ik mij nog wel af en toe een keer moeten zien in dit najaar. Dus komt goed.
0: Ja. Heb je nieuwe plannen?
1: Ik heb nieuwe plannen, maar zoals dat gaat in dit landschap, mag je daar niks over zeggen. Mm. Hoewel dat ik zo wil.
0: Ja.
1: Maar ja.
0: Dan ga je nog eens moeten terugkomen.
1: Oh, met alle plezier.
0: Wanneer je het echt mag vertellen dan. Elodie, het was super tof dat je er was.
1: Dank u dat ik hier kon zijn.
0: Sympathieke West-Vlaamse, met speciale band van Knokke Heist. Goeie weekend iedereen, bedankt om te luisteren. En volgende week maandag zijn we weer met een nieuwe Radio 2 Spits.
2: Vanavond op VRT1.
3: Waarom laat je hem de leiding nemen?
4: Ik heb nog altijd de leiding. En de leiding zegt stop ermee. Stop met dat gezeven. En geen solo-acties ook. Stopt.
2: Op VRT1 zie je Het Tweede Gelaat, de thriller van Jan Verheijen. Op VRT Canvas wordt er nog meer misdaad opgelost in Cooper en Fry. En op VRT Max in Home Sweet Home ontdek je het leven van Vlamingen in Amerika. Alvast veel kijkplezier.

0: Elke dag telt voor twee.
1: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
2: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
3: Zwijg, kieken.
1: Koop een FC De Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in. En maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC De Kampioenen.
2: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
3: Gedongen, kieken, hou op met die flabbergap.
1: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
2: Lekker met van die
4: spijkerzicht.
5: Curiosity Festival. Twee weekends vol Indian Summer Vibes in Wetteren. Van 18 tot 20 september met onder andere Bart Peters, Suzanne en Freek. En van 25 tot 27 september Meteor en Raymond van het Groene Woud. Tickets op curiositiefestival.be. Samen met Radio 2.
1: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
6: Nu kunnen we samen lezen.
1: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonden afleveringen.
7: Kan je nog lang lezen?
6: Denk het wel.
1: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
7: We hebben deze nacht tot 2:30 zitten lezen.
6: Gezellig, hè?
1: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
2: Bij gedicht!
8: Op 20 september is het Autoloze Zondag in Brussel.
9: Volgende halte, 50 jaar metro.
8: Kom het met ons meevieren en herontdek hoe leuk het is om te wandelen, fietsen, steppen of je anders te verplaatsen in een rustigere stad. Waar je helemaal op adem kan komen.
10: Info en programma op weekvandemobiliteit.brussels. Een boodschap van Brussel Mobiliteit.
0: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Het is vrijdagavond, dat betekent weer Radio 2, 80, 90 en Lillies om het weekend feestelijk te starten. En heb je een suggestie uit die periode? Stuur maar door, hè.
11: Elke dag.
12: Het is 6 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Nieuwe werknemers in de logistieke sector kunnen dan toch een uitgebreide nachtpremie krijgen. En de Franse president Macron wil zijn land beter beschermen tegen fake news en cyberaanvallen. Nieuwe werknemers in de sector transport en logistiek kunnen dan toch aanspraak maken op een uitgebreide nachtpremie. Dat zijn vakbonden en werkgevers overeengekomen. En daarmee wordt een maatregel van de federale regering teruggedraaid. De regering wilde onder meer de e-commerce bedrijven concurrentieeler maken tegenover de buurlanden. Nieuwe werknemers zouden daarom alleen nog nachtpremies krijgen vanaf 11:00 s'avonds en niet vanaf 8:00. Maar een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst maakt dat nu ongedaan voor de chauffeurs in grote transportbedrijven en ander logistiek personeel. Koen Rijkenboer van de Christelijke Vakbond.
13: Dat betekent voor mij dat er toch regeringsmaatregelen zijn die getroffen worden, maar die in de sectoren niet gewenst zijn. Niet door de werknemers, maar ook niet door de werkgevers. Want een cao tekenen je altijd met twee partijen natuurlijk. Je creëert twee soorten werknemers die tegelijkertijd aan de slag zijn, maar de ene krijgt een premie en de andere niet. Dan creëert spanningen op de werkvloer en het zal ook moeilijker zijn om mensen te vinden als je de premies afschaft.
12: In de transport- en logistieke sector werken ruim 85.000 mensen. Aan de Universiteit Gent is het academiejaar officieel geopend door rector Petra de Sutter. Er waren de laatste tijd verschillende crisismomenten aan de UGent, vooral rond de veelbesproken zogenoemde rassenonderzoeker Nathan Kofnas. Momenteel loopt er een tuchtprocedure tegen hem en is hij geschorst, maar een 80-tal studenten eisen zijn ontslag. Verslag van Peter de Kroebelen.
14: Enkele tientallen studenten protesteren tegen racisme, tegen Kofnas. Woordvoerder Bas Vermeijden.
15: We hopen wel dat er echt een gevolg wordt gegeven aan die procedure, maar dat er ook gewoon dat hij niet meer terug mag komen aan onze universiteit. En dus daarom staan we hier opnieuw vandaag om die druk blijven op te voeren.
14: Het officiële gedeelte met de speech van rector Petra de Sutter. Zij wil dat de UGent verbondenheid toont als een stuwende kracht.
16: Helaas worden wij voortdurend afgeleid door polarisatie. Dus wij gaan proberen in het komende jaar op die verbondenheid te werken, zodanig dat we met z'n allen begrijpen dat we één gemeenschap vormen.
14: Durf denken is de slogan hier. Verschillende meningen moeten blijven kunnen.
12: De Franse president Macron zegt dat Frankrijk de voorbije weken het doelwit is geweest van hybride aanvallen. Hij wil dat Frankrijk zich beter voorbereidt tegen dat soort aanvallen. Verslag van Jens Fransen.
2: Volgens de Franse president Macron zit Rusland achter die aanvallen van de voorbije weken. Hij gaat niet in op details, maar het kan gaan over hybride aanvallen. Denk dan niet aan tanks, raketten, maar bijvoorbeeld aan campagnes met fake news, cyberaanvallen, incidenten met drones, sabotage, spionage. En volgens president Macron moet Frankrijk zich veel beter voorbereiden. Denk dan niet alleen aan de bescherming van bijvoorbeeld militaire sites of defensiebedrijven, maar ook aan energieinfrastructuur of drinkwatervoorziening. Want zonder kan Frankrijk niet. En dus moet het beter worden beschermd, aldus de Franse president Macron.
12: Tim Merlier heeft de Koolskampkoers gewonnen, het officieuze kampioenschap van Vlaanderen. Merlier haalde het in de sprint voor de Nederlander Groenewegen en de Noor Werenskjold. Voor Merlier is het de tweede overwinning in 3 jaar tijd in Koolskamp. En in de Davis Cup tennis speelt ons nationaal mannenteam dit weekend in en tegen Oostenrijk. Aan het eind van de eerste dag staat het 1-1. Gauthier Onclin verloor de eerste wedstrijd, Sizo Bergs won de tweede. Wie het eerst 3 partijen wint, gaat door. Vanavond stilaan meer wolken, minima rond 14 graden. Morgen wolken, maar ook opklaringen en kans op lichtregen aan zee en vrij veel wind. Wel zacht rond 21 graden. Zondag start regenachtig, maar na de middag wordt het droger en dan halen we 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Klopt. Op de E34 van Antwerpen naar Nederland is bij Turnhout West de weg vrijgemaakt. Dat is goed nieuws, maar er staat wel nog een half uurtje file vanaf Lille naar Hasselt op de E313. 1 uur aanschuiven tussen Ranst en Massenhoven. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven is het 20 minuten file. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten aanschuiven, ook tussen Linkeroever en Antwerpen Oost. Richting Gent een kwartier tussen Antwerpen Noord en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring 20 minuten tussen Anderlecht en Tervuren. Naar Luxemburg op de E411 bij name 3 kwartier trager. Dat komt door werken daar. Andere vertragingen zijn beperkt. En in Grimbergen is verbrande brug defect.
4: Radio 2. Radio 2 80 90 en Nillies.
0: Dirk Gijs.
2: Happy Friday. Welkom bij Radio 2 80 90 Nillies. We gaan jouw weekend boosten. En heb je zelf een suggestie voor een song? Stuur gerust een berichtje via VRT Max. Dankjewel.

Voel je het weekend al een beetje kriebelen? Ja, wij wel hoor. Zeker weten. We hadden Milk Inc. Ik heb het een beetje luider gezet hier in de studio. Jij misschien ook wel. En dit is Earth, Wind & Fire.

0: En het goede doel maar stoeven op ons landje. Maar ze hebben ons toch een beetje verloochend, want ze hebben het ook in het Engels gezet. En wat bleek, plots was België te min. Hebben ze ervan gemaakt Luxemburg. Het heeft natuurlijk alles met het ritme te maken. België, dat zijn drie lettergrepen. Maar Belgium, ja, het valt wat dood. Dan is Luxemburg makkelijker zingbaar. Dus tot zover de overtuiging en de goede voornemens van het goede doel België. Luxemburg is beter blijkbaar.
1: Ach, dit wordt een heel mooi moment. De volgende ochtendshow van Vlaanderen. Welkom DJ Brahim. Lieve vriend, grote broer. Peter van de Verre. Ja, wanneer is het huwelijk eigenlijk, Margot?
2: Ah ja.
1: Al bekend.
2: Het is bekend. En iedereen die komt, weet wanneer het is.
1: Goedemorgen, James.
3: Goedemorgen.
1: Ik word ook gelukkig van je.
3: Is waar? Mag ik ook van jullie zien? Ik wil alle twee een keer weer blinken.
4: Luister volgende week opnieuw.
1: Oh ja.
4: Goedemorgen, morgen. Elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
1: Opstaan is de max.
5: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
6: Nu 20% korting op je keuken.
5: Wij maken uw keuken in België.
7: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
8: Excellent! Bij Excellent zijn er nu ruildeals op Acer laptops.
9: Kom schat, snel naar Excellent!
10: Ik wil eerst nog een boterhammetje.
9: Maar hoort het toch? De Acer Aspire 16 AI laptop. Intel Core Ultra 5 processor. Copilot Plus. Een batterij die superlang meegaat.
10: Ja, en nog een korting ook zeker.
9: Ja, je krijgt €100 voor uw oude laptop.
10: Kom aan, we gaan direct naar de Excellent vakman.
11: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
7: Kijk op excellent.be.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be. Jij?
13: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
14: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar, hier en nu. BNP Paribas Fortis.
15: Radio 2. Radio 2, 80, 90 en Nellies.

heel energiek de vrijdagse avondspits door met Roxette en Joyride. Radio 2. De eerste verzoekplaat vanavond is voor alle ramenwassers. Ja, dat is een risicoberoep, want in Brussel zijn vanochtend bijvoorbeeld twee ruitenwassers een tijd lang vastgeraakt. Ze zaten op 64 meter hoogte, geblokkeerd in een gondel op de 13e verdieping van het Engie-gebouw. Dat is aan de Simon Bolivarlaan. De brandweer is gekomen met een ladderwagen en een klimteam, maar het was al niet meer nodig, want uiteindelijk kregen de twee mannen de gondel zelf weer in beweging en kwamen ze dan ongedeerd bewegen. Dus beneden. Dus voor alle ramenwassers, Stevie Windows, want die krijgen soms wel wat te zien, toch, hè? Maar dat blijft beroepsgeheim. Ja, ja, ja.

0: Het was oorspronkelijk een hit voor Nena, maar dat was een beetje vergeten geraakt. Dus hebben we dat opnieuw uitgebracht. Mooie combinatie. Nena, uiteraard de jaren 80-icoon. Maar dat konden we evenzeer zeggen van Kim Wilde. Dus die combi, dat was fantastisch. Any place, anywhere, anytime. Even naar de weg naar Hasselt op de E313. Nog altijd file, anderhalf uur tussen Wondelgem en Massenhoven. Maar de weg is daar wel vrijgemaakt. Anderhalf uur extra, dus dat is wel pittig. Naar Antwerpen op die E313 vanaf Herentals-West 20 minuten. In de staat van de file zijn door een ongeval twee rijstroken dicht. Op de Antwerpse ring richting Nederland 15 minuten aanschuiven tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Bij Antwerpen-Zuid staat er een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook van de aansluiting met de A12. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring is dat 20 minuten ook tussen Groot-Bijgaarden en Tervuren. In Zelk staat een defect voertuig rechts. Naar Luxemburg op de E411 bij Namen 3 kwartier trager komt door werken. En andere vertragingen zijn beperkt.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: En nu een muzikaal verslag van een hete nacht in een Brugshotel. Ik heb het over de avonturen van Guus Meeuwis en zijn madame. Ja.

0: Stevie Wonder en had ook nog wel toffe vrienden uitgenodigd voor het achtergrondkoortje. Want als je goed luisterde, hoor je ook nog Philip Bailey van Earth, Wind & Fire en Luther Vandross. En dat waren toch gerespecteerde solomuzikanten. Zometeen Backstreet Boys.
1: De Ardennen. Rust, natuur en genieten met vrienden, familie of partner. Elk seizoen betoverend vanuit jouw luxueus Casa Pilot vakantiehuis. Met wellness of je eigen privézwembad. Casa Pilot. Jouw specialist in luxe vakantiehuizen in de Ardennen. Het hele jaar lang. Start je droomreis op casapilot.com.

Ja, ze hebben wel een paar hits gescoord. Backstreet Boys. Dat was typisch 90's, hè? Je hoort ze met Get Down. Heb je een suggestie voor Radio 28090, Nelies? Je kan het gerust sturen. Via VRT Max, volg Radio 2. En dan kan je gewoon de chatfunctie gebruiken. Dit is een suggestie van Michel Sass uit Aartselaar. George Benson en Gimme the Night. Dank je wel daarvoor. Nee,

hele grote hit voor Jeroen van der Boom bij ons. Jij bent zo. Krijg een berichtje van Mirjam van Proeien. Die stuurt allemaal topmuziek. Alleen deze had ik liever de originele gehoord. Van David Bisbal met Silencio. Nog een topavond, Mirjam. Wel, Mirjam, ik ga je een beetje tegemoet komen. Kijk, zo klinkt het in de versie van David.

0: zeer gelijklopend, hè? Maar toch fijn dat je dit even stuurde, dat we konden kennismaken met David Bisbal. Maar ja, het is nu eenmaal die Jeroen van der Boom die bij ons een grote hit heeft gescoord. Dat snap je wel, Mirjam, maar toch bedankt.
1: Dirk Gijs. Elke dag telt voor twee. Radio 2, 80, 90 en...

vader met de handen in het haar natuurlijk. Hè. Die recalcitrante dochter die maar zingt. Papa, don't preach, vader, preek niet. Tienerkuren natuurlijk. Hè. Je hoorde Madonna. We hadden toch al de gasten van Backstreet Boys. We kunnen hun tegenhangers van Five meteen ook maar even lanceren.

0: lastig als je in de file staat. Kingpan Move en Jorde 5. We gaan richting nieuws uit.
1: Amai, de back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
2: Ah, hoor ik mijn naam?
1: Zegt de man die nog 3 vakken van het eerste jaar meeneemt en 1 van het tweede.
2: Ik bouw slim op.
1: Ja, maar duidelijk niet snel, hè.
3: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, je begint altijd bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires. Zo start je snel en werk je slim. Bijstig toch?
4: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts. Of je nu kiest voor een wijnproeverij.
5: Oh, als God in Vlaanderen.
4: Een wielertocht met de vrienden.
6: Wat is dit? Kun je niet volgen?
4: Of logeert in een prachtig kasteel.
5: Amai, schoner dan Versailles.
4: Je vindt het allemaal in...
7: Vlaanderen Vakantieland.
4: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
8: Ja, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
9: Nog even, alles goed.
8: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
10: Come on.
8: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
11: De Oostermeelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
12: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: En je luistert vooral naar Radio 2 8090 Nillies. Heb je zelf een suggestie van een plaat uit die periode? Ja, je mag het gerust laten weten. Hè? Stuur maar. Dankjewel.
13: Elke dag telt voor twee.
14: Het is 7 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprigs. Op de E34 van Antwerpen naar Eindhoven is rond 4 uur vanmiddag een auto gecrashed na een achtervolging. Er was lange tijd hinder op de snelweg voor het verkeer. De auto werd met een hoge snelheid vanuit Antwerpen achterna gezeten door verschillende patrouilles van de lokale en de federale politie. Ter hoogte van Vosselaar, net voor de uitrit Turnhout-West, ging het mis en botste de auto met een vrachtwagen. De politie kon de 2 inzittenden arresteren. Het is nog niet duidelijk waarom zij niet wilden stoppen. Aan de Universiteit Gent is het academiejaar officieel geopend door rector Petra de Sutter. Waren de laatste tijd wel verschillende crisismomenten aan de UGent, vooral rond de veelbesproken, zelfverklaarde rassenonderzoeker Nathan Kofnes. Momenteel loopt er een tuchtprocedure tegen hem en hij is ook geschorst. Zowat 80 studenten eisten zijn ontslag. Verslag van Peter de Kroebelen.
15: Enkele tientallen studenten protesteren tegen racisme, tegen Kofnes. Woordvoerder Bas Vermeijden.
16: We hopen wel dat er echt een gevolg wordt gegeven aan die procedure. Maar dat er ook gewoon dat hij niet meer terug mag komen aan onze universiteit. En dus daarom staan we hier opnieuw vandaag om die druk blijven op te voeren.
15: Het officiële gedeelte met de speech van rector Petra de Sutter. Zij wil dat de UGent verbondenheid toont als een stuwende kracht.
17: Helaas worden wij voortdurend afgeleid door polarisatie. Dus wij gaan proberen in het komende jaar op die verbondenheid te werken. Zodanig dat we met z'n allen begrijpen dat we één gemeenschap vormen.
15: Durf denken is de slogan hier. Verschillende meningen moeten blijven kunnen.
14: Na de ontdekking van een drugslab in Bree in Limburg afgelopen maandag zijn 4 mannen en 1 vrouw aangehouden. Volgens het parket gaat het om een van de grootste actieve drugslabs van de voorbije jaren. In een loods werden grote hoeveelheden grondstoffen gevonden en ook 180 kilogram afgewerkte MDMA-kristallen. Dat is de stof die ook in ecstasy-pillen zit. En er is ook 30.000 euro cash in beslag genomen. Sport in de Davis Cup tennis speelt ons nationaal mannenteam dit weekend in en tegen Oostenrijk. Aan het eind van de eerste dag staat het 1-1. Gauthier Onclin verloor de eerste wedstrijd. Zizo Bers won de tweede. Wie het eerst 3 keer wint, gaat verder. Het weer vanavond meer wolken. Temperaturen vannacht tot 16 graden. Aan zee kans op wat gedruppel. Morgen krijgen we zon en veel wolken met mogelijk wat lichte regen aan zee. Ook vrij veel wind. En temperaturen tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dankjewel. Naar Hasselt op de E313 nog een half uur extra tussen Wommelgem en Massenhoven. De weg is daar ondertussen vrijgemaakt. Naar Antwerpen op de E313 bij Herentals-West 20 minuten. Dat komt door een ongeval, er zijn twee rijstroken dicht. Je moet er over de pechstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland 15 minuten extra tussen de Kennedy-tunnel en Deurne. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten file golven tussen Sint-Stevenshoorn en Wemmel. Naar Luxemburg op de E411 bij name drie kwartier traag. Dat komt door werken en andere vertragingen zijn beperkt. En in Grimbergen is de verbrande brug defect.
10: Radio 280, 90 en Millies.
0: Nog tot 10 uur vanavond.
18: Dirk Gijs.

Wat zie je? Christina Milian. And when you look at me. En nu gaan we even kijken naar deze artiest. Dat is Mark Knopfler. En als ik goed kijk, dan zie ik die typische rode zweetband op zijn hoofd. En hij heeft ook nog polsbandjes van die zweetbandjes. Ik vind niet echt dat het hem goed staat, maar het is wel iconisch natuurlijk. Bij Björn Borg was dat anders. Dat stond hem wel goed, maar ja. Mark Knopfler is Björn Borg niet, hè, toch? Wel een gigantische hit. Komt uit Brothers in Arms. Dat is een van de best verkochte albums van de jaren 80. Hè? Aanstekelijk orgeltje. Het was bijna niet op het album gekomen, maar de groepsleden geloofden wel dat ze een hit te pakken hadden. En ze kregen gelijk. Dit is The Walk of Life.

Scene en Blauw. De jongeren in de buitenwijken Brixton van Wonde, die voelden zich ook een beetje blauw en vooral verveeld en baldadig in 81 en 85. En dat was de aanleiding van deze hit van Pet Shop Boys.

0: vind dat die gasten toch wel een beetje onderschat zijn. Ze hebben mooie dingen gemaakt. Pet Shop Boys, die horen ze met Suburbia. Ik heb straks nog Robbie Williams en Supreme. Dat is ook al een tijdje geleden.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu, 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
4: Wat?
3: Hier staat op alle modellen.
4: Ja, ja.
3: En die prijzen, zijn die gecheckt?
4: Absoluut.
3: De Ford Kuga vanaf €24.500.
4: Yep.
3: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
4: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
5: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.

0: blijft een echte entertainer. Robbie Williams, je hoort hem met Supreme. Radio 2. We gaan even naar Antwerpen. Dag Merlin, goedenavond.
1: Goedenavond, alweer Dirk.
0: Hoe is daar? Alles in orde? Heel rustig?
1: Ja, het gaat wel. Nog een mooie zomerdag vandaag.
0: Hey, maar pas op, volgende week wordt het helemaal zomer, hè? Dus we hebben mooie vooruitzichten, hè?
1: Dat
0: komt een nazomertje aan.
1: Oké.
0: Zeg, je had een suggestie voor Radio 8290 Nillies. Wat kunnen we voor je betekenen?
1: Ja, het is eigenlijk een liedje waarvan ik denk dat het een beetje uit het collectief geheugen is gewist. En omdat het al zo lang geleden is. Ik hoorde het toevallig in een compilatie van de 90s. En het gaat om de neefjes van Michael Jackson, 3T.
0: Ja, dat klopt. Just. Drie, ja, ik weet niet hoe oud ze waren. Ze waren in ieder geval nog niet zo oud. En hun namen begonnen alle drie met een T, hè?
1: 15 jaar of zo. Ja, klopt. Ja.
0: En nonkel heeft hen een beetje geholpen zo. Wacht, ik heb het even opgezocht. Het is Ty Jackson, Terrell Jackson en TJ Jackson. En de papa's naam begint
1: DJ
0: ook...
1: DJ wist ik, ja.
0: Ja, ja, ja. De papa's naam begint ook met een T, want dat zijn allemaal de zonen van Tito Jackson.
1: Ah, dat wist hij alweer niet. Ja. Dank voor de info, Dirk.
0: Maar ik heb het snel opgezocht daarom, hè. Ja. En ja, wat is het verhaal? Dus, ja. Dat is een beetje nostalgie zo eigenlijk, om dat terug te horen.
1: Ja, het is echt nog van de 90s, toen een paar hits en daarna nog samengewerkt met hun bekende onkel. Dus
0: tuurlijk.
1: Michael himself.
0: Die heeft hen een beetje geholpen zo.
1: Wat de liedjes toen waren van hen samen, maar ze hielden er wel een muzikaal contact op na, als ik me goed herinner.
0: Ja, voilà, kijk, we gaan ze laten horen. En ze doen dat eigenlijk wel goed en ze hebben best wel een grote hit gehad met deze I Need You. Inderdaad. Merci.

0: En de video ging natuurlijk over dat huisje in het midden van de straat, zo'n rijtjeshuisje. En die gasten hadden wel wat humor, dat is wel tof. Popmuziek gecombineerd met humor en ska natuurlijk. Madness. Even naar de weg naar Antwerpen op de E313 bij Herentals West. Is het nog een half uur file rijden door een ongeval, zijn twee rijstroken dicht. Je moet er over de pechstrook naar Hasselt op de E313. 20 minuten extra tussen Ranst en Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten extra tussen Antwerpen Centrum en Antwerpen Oost. Op de aansluiting met de E313 zijn door een ongeval twee rijstroken dicht. Op de buitenring rond Brussel 15 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Naar Luxemburg op de E411 bij Namen een half uur trager, dat komt door werken. Andere vertragingen zijn beperkt en in Grimbergen is de verbrande brug defect.
1: Elke dag
2: Radio 2, 80, 90 en Nili's.
1: WRT Radio 2.
2: Dirk Gijs.

0: Dankjewel, Luc Goossens uit Laarne, voor de hartjes. Ik ga ervan uit dat jij een grote fan bent van Marco Borsato. Volgens mij, hè, gaat hij na de winter wakker worden uit zijn winterslaap. Gaat hij oefenen, oefenen, oefenen. En gaat hij optreden en stadions vullen. Zou zomaar kunnen.
1: Ach, dit wordt een heel mooi moment. De vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. Welkom, DJ Brahim.
2: Lieve vriend, grote broer. Peter van der
1: Veire. Ja, wanneer is het huwelijk eigenlijk, Margot?
3: Ah ja.
1: Al bekend.
3: Het is bekend. En iedereen die komt, weet wanneer het is.
1: Goedemorgen, James.
4: Goedemorgen.
1: Ik word ook gelukkig van je.
4: Is waar? Maar ik ook van jullie zien. Ik wil alle twee een keer weer blinken.
5: Luister volgende week opnieuw.
1: Oh ja. Yeah.
5: Goedemorgen, morgen. Elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
1: Opstaan is de max. It's
6: a sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
7: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
8: Oh.
7: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
8: Check.
7: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
6: Bebat.
7: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
9: Mannekes. Bompie. Kijk eens, mijn nieuwe kamer.
10: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
9: Zo fris en stralend.
11: Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
12: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
11: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
9: Allega's!
13: Naar Gamma!
14: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levi's Ambiance verf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Gamma, jouw verfexpert.
15: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
16: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, jong, dat is volledig grijs.
17: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
16: Ja.
17: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
16: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier, een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
17: Oef, dat is een pak van mijn hart.
16: Ja, ja, oh. Ja, schat.
18: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
19: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
20: promo koken.
21: Vanavond een currieke?
19: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
21: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
19: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
22: Radio 2. Radio 2, 80, 90 en Nellies.

Er was een moment dat zij de business waren. Dat ze super populair waren. Spice Girls en Wannabe. If you wanna be my lover. We moesten het nog allemaal een beetje beginnen. En er was ook een moment dat deze gast super populair was. Erik Goossen samen met Leopold III.

van Leopold 3 en Erik Gossen. En ik krijg een berichtje van Wendy Wallace, die stuurt: wat een nostalgie. Jazeker. Morgen vroeg spat er weer een krokante Ruben van Gucht uit je radio met zijn Weekwatchers. Ze komen live vanuit het Industriemuseum in Gent. Ruben ontvangt er Weekwatcher James Cook. Lies zingt, comedian Joost van Ifte is erbij. En Niels de Stadsbader brengt live Onderweg. En dat is ook onze nieuwe Radio 2 topsong. Zeker luisteren morgen tussen 8 en 10 naar Radio 2.

0: Naast The First and Last, My Everything, is dit ook een goede starter, lijkt me zo, op trouwfeesten. Doet me aan denken in ieder geval. Pointer Sisters, het is vrijdagavond en ze zijn behoorlijk opgewonden. Dat zingen ze uit. I'm so excited. Nieuws komt eraan.
1: Een dubbele moord.
2: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
3: Ik heb gedaan.
1: En achter één van de bekentenissen...
4: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
1: ...ligt een wereld vol leugens.
5: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
1: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
6: Dit is mijn bullshit.
7: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
1: De 12, de botoxmoorden. Elke zondag op VRT1. En volledig op VRT Max.
8: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. September, dat betekent een nieuw werkjaar en misschien ook een nieuwe gewoonte. Misschien heb jij je voorgenomen om vanaf nu te gaan carpoolen met collega's. Dat is slim, want je deelt niet alleen de brandstofkosten. Minder auto's op de weg zorgt ook voor een vlottere doorstroming en minder uitstoot. En onderweg is er altijd tijd voor een goed gesprek, een leuke playlist of wat nieuwtjes van op de werkvloer. Ook op vlak van verzekering zit je goed. Bij een ongeval zijn bestuurder en passagiers beschermd voor lichamelijke letsels tijdens het woon-werkverkeer. En schade aan derden valt onder de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid auto. Zo wordt carpoolen een slimme keuze. In alle vertrouwen. Tot maandag voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
9: Mannekes, Bompie, kijk eens, mijn nieuwe kamer.
10: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
9: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
10: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
9: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
11: Allega's.
12: Naar Gamma.
13: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis Ambiance verf in de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Gamma, jouw verfexpert.
14: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
0: Installeer even VRT Max op je telefoon, volg Radio 2 en chat met ons. En doe een suggestie voor Radio 2 80, 90 en Nilies. Leuke song uit die periode. Laat maar komen.
15: Elke dag, telk voor twee.
16: Het is 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Het veldhospitaal van het Belgische noodhulpteam BeFast heeft van de Wereldgezondheidsorganisatie een certificaat gekregen. En daarmee erkent de WHO dat het veldhospitaal beantwoordt aan de hoogste kwaliteitseisen voor hulpverlening in rampgebieden. Het werd een eerste keer ingezet na de grote aardbeving in Turkije 3 jaar geleden. Vrijwilligster Leen Leus was er toen bij.
17: In Turkije stonden wij in Kirikan opgesteld naast het reguliere ziekenhuis. Dat kon op dat moment niet meer gebruikt worden, omdat er bepaalde instabiliteit was ten gevolge van de aardbeving. Maar ook bepaalde nutsvoorzieningen vallen uit wanneer er een ramp gebeurt, bijvoorbeeld de watervoorziening of de elektriciteit. En dan kan een veldhospitaal naast een hospitaal zeer zinvol zijn, omdat wij wel al die logistieke zaken ook voor handen hebben.
16: Aan de Turkse ambassade in Brussel hebben enkele honderden mensen betoogd tegen de aanval op de LGBTQIA+ gemeenschap in Turkije. Ze eisen gerechtigheid en de onmiddellijke vrijlating van de tot nu toe 150 mensen die daar deze maand zijn opgepakt. Ze worden beschuldigd van obsceniteit, beschadigen van de jeugd en criminele activiteiten. De Turkse politie deed invallen in huizen, bij organisaties en cafés in het hele land. President Erdogan ziet de Hodibi-gemeenschap als een bedreiging voor het traditionele gezin en als de oorzaak van een dalende geboortecijfer. In heel wat Europese steden zijn er dit weekend acties om die praktijken aan te klagen. Op de luchtmachtbasis van Floren in de provincie Namen zijn vandaag nieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen voor de luchtmacht aangekomen. Over hoeveel toestel het gaat wil Defensie niet kwijt. Vorig jaar in oktober kwamen de eerste Belgische F-35's aan in ons land. Dat waren er toen 4. Op de Amerikaanse luchtmachtbasis Luke in de staat Arizona staan nog 8 toestellen te wachten. Die blijven nog een tijd lang daar voor de opleiding van de Belgische gevechtspiloten. België heeft 34 toestellen besteld in totaal. De regering wil er nog 11 bij kopen. Een drugslab dat is ontdekt in een loods in Bree is een van de grootste die de voorbije jaren zijn opgerold, dat zegt het parket van Limburg. Vermoedelijk werden daar MDMA en methamfetamine gemaakt. Zo is er 180 kilogram MDMA-kristal gevonden, zegt Anne Loenders van het parket.
6: Om je een idee te geven, met 180 kilo MDMA-kristallen kunnen er toch wel minstens 800.000 pillen gemaakt worden, dus dat is toch wel heel wat.
16: En dat is goed voor een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. 4 mannen en 1 vrouw zijn aangehouden. En op de E34 van Antwerpen naar Eindhoven is rond 4 uur vanmiddag een auto gecrashed na een achtervolging door de politie. Er was lange tijd hinder voor het verkeer op de snelweg richting Nederland. De auto werd met een hoge snelheid vanuit Berchem achterna gezeten door patrouilles van de lokale en federale politie. In de hoogte van Vosselaar, net voor de uitrit Turnhout-West, ging het mis en botste de auto met een vrachtwagen. De politie kon 2 inzittenden arresteren. Het is nog niet duidelijk waarom zij niet wilden stoppen. Vanavond meer wolken, temperaturen van 8 tot 16 graden. Morgen zon en veel wolken met mogelijk wat lichte regen aan zee. Vrij veel wind en temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dankjewel. De files zijn van de baan, behalve als je richting Luxemburg rijdt op de E411 bij Namen. Daar heb je nog een half uur vertraging en dat komt door werken.
11: Radio 2, 80, 90 en Millies.
0: Halfweg, nog tot 10 uur dus, hè.
12: Dirk Gijs.

van Slim. Hij doet wat name-dropping van allerlei landen. Het is niet altijd geschiedenis om trots op te zijn. Maar hij heeft het, Billy Joel, onder meer over Belgians in de Congo. Dus hij is wel wat belezen. Hij kent zijn geschiedenis en dat doet ons plezier. En nu, George Michael heeft het wat gehad met de slaapkamer. Het aanrecht in de keuken, passé, de trap, tja, hard. Dat was de creatieve mens, hè, die zegt, let's go outside, dat is zijn voorstel. En dat heeft

0: feestplaatje op vrijdagavond, maar dat misstaat niet, hè? Whitney Houston en I Wanna Dance With Somebody. Radio 2. Dan gaan we even naar Beringen, wou ik bijna zeggen. Of Paal was het. Dag Hilde, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Maar je bent er niet meer, want je bent onderweg, stuur je in de Radio 2-app hier.
1: Ja, wij zijn onderweg naar de kust. We hebben besloten om nog een weekje te gaan genieten van het mooie weer.
0: Hey, perfect timing, hè? Is dat op de bots beslist, ja, of was dat al langer vastgelegd?
1: Het lag eigenlijk al langer vast, maar ja.
0: Ja, dan heb jij heel veel geluk. Hele goede timing.
1: Heel veel geluk, ja, perfect.
0: Het wordt een mooi weekje. En dat betekent, ja, natuurlijk, je bent wel een eindje onderweg naar de kust, hè, denk ik, van Limburg.
1: Ja, een kleine 2 uurtjes.
0: Oké, okay, dat betekent dat je al uitgebreid hebt kunnen luisteren hier, hè, naar Radio 8290.
1: Ja, zeker, altijd.
0: En je had nog een suggestie, waar kunnen we jou plezier mee doen?
1: In 1993 heb ik het liedje ontdekt van Hathaway, What is Love. Dat was op een bruiloft in de grotten van Meer Kammen. Oh. En dat liedje is mij altijd bijgebleven. En ik word altijd heel goed gezind van dat liedje daarom.
0: Ah, voilà. En je humeur was al top met weekend en met dat vakantie voor de boeg. En dan nog eens die plaat erbij. Dat gaat te veel worden. Je kan dat niet aan, Hilde. Dat is too much. Dat gaat u geen goed doen. Je gaat ineenstorten. Dat is te veel. Toch?
1: Nee, het is nooit te veel.
0: Allee, het is nooit te veel. Bedankt voor de suggestie. We gaan hem spelen. Goeie vakantie, Hilde. Bye-bye.
2: Radio 2, 80, 90.

Clouseau en Vonken en Vuur. Het zal ook Vonken en Vuur geven in Parijs, waar Céline Dion aan het concerteren is. En afgelopen woensdag werd Rihanna daar ook in het publiek gespot. Ze was vrolijk aan het meezingen. Ze was daar samen met een groep vriendinnen. Allee, zelfs de grote Rihanna. Vind ik wel chic allemaal. En over Céline gesproken, hier is ze nog eens, hè.

0: Leuke opbouw in dat nummer, lekker gitaartje ook. Michael Jackson, They Don't Care About Us. Dit is ook het Michael Jackson weekend. Ik had je gevraagd om VRT Max te installeren op je telefoon. Volg dan Radio 2 en dan kan je meteen ook bij Radio 2 stemmen op jouw top 3 van Michael Jackson. En als iedereen dat doet, dan horen we zondag 4:15 de ultieme top 3 van Michael Jackson. Op de E313 naar Hasselt een kwartier vertraging tussen Ranst en Massenhoven. Door werken is er dit weekend hinder op de Antwerpse ring richting Nederland in Antwerpen-Oost. Vanaf 10 uur straks tot maandagochtend 5 uur wordt de afrit Deurne afgesloten. Ook de aansluiting van de E313 richting Antwerpen met de ring naar Nederland gaat straks om 10 uur dicht tot zaterdag 8 uur. Zolang is op de ring in Antwerpen-Oost maar één rijstrook beschikbaar.
1: Luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Maar wel een leuk ambiance nummer. Mumford & Sons. Dan gaan we nu even naar Genève met Koen van Beversluis. Dag Koen, goedenavond.
1: Dag Dirk, goedenavond.
0: Hoe is daar in Genève? Een beetje frisser dan bij ons of valt er nog mee?
1: Nee, vandaag hadden we toch een 26 graden. Dus dat valt goed mee.
0: Lekker. En gaat dat ook volgende week een topweertje zijn zo?
1: Volgende week spreken ze toch tot 29 graden voor het weekend.
0: Dat stoffer. Ja, nee, bij ons ook goed, maar geen 29. Waar was je mee bezig, Koen, op deze vrijdagavond?
1: Ik ben bezig met wat aan het knutselen, want mijn zoon moet voor zijn school een project doen en we dachten zo even aan in een karton het atomium te maken.
0: Maar dat kennen ze daar niet, het atomium, toch?
1: Nee.
0: En ja, dat wordt dan voor een spreekbeurt of wat is het? Wat zit er dan
1: achter? Het is een project voor het school. Iedereen heeft een opdracht gekregen om een monument van zijn eigen land te brengen. Dus als wij Belgen zijn, wil hij zich het atomium voorstellen.
0: Ja, en de papa, is die zo wat van het knutselen of is het toch met enige tegenzin?
1: Nee. Dat laat me zo een beetje opruimen ook, met al het karton dat we hier hebben. Dus het is heel, heel tof.
0: En die bollen van het atomium, hoe doe je dat dan? Want dat kan je niet in karton doen dan toch? Of?
1: Nee. Ik heb die uitgesneden 8 per 8 centimeter en dan probeer ik daar zo wat stukjes tussen te lijmen. Dus ze gaan niet volledig rond zijn, maar ze gaan toch iets... een cirkelvorm.
0: Zeg, en van die keukenrollen en ballonnen was toch ook een optie geweest zo?
1: Dat zou ook een optie geweest zijn, maar ik dacht het toch iets ingewikkelder te maken, ja.
0: Oké. Is er een plaat dat kan dienen om een beetje moed te geven in het knutselen of het opruimen ondertussen?
1: Ik dacht zo aan een leuk Duits nummer van in de jaren 80, Nena met 99 luchtballons.
0: Ja, Nena zegt het ook al, je moet ballonnen gebruiken, hè? Ze zegt het. Ze zingt het.
1: Ja.
0: Maar het is niet meer nodig waarschijnlijk.
1: Nee, je bent ver
0: genoeg met te werken. Dankjewel voor de suggestie. We gaan ze spelen. Hè. Fijne avond, dag Koen.
1: Fijne avond.

0: Het paradijs op aarde volgens mij is dat in de keuken van Wim de Smet in Waregem. Of is het bij zijn oma, want hij stuurt onze vrijdagavond bij oma met het fijne geluid van Radio 2 en onze Dirk. En dankjewel voor de foto's.
1: Paradijs op aarde, wie zegt nooit een te gaan.
0: Het paradijs op aarde volgens mij is dat in de keuken van Wim de Smet in Waregem. Of is het bij zijn oma, want hij stuurt onze vrijdagavond bij oma met het fijne geluid van Radio 2.

Wepa, Undo Stress, feestje bouwen op je radio. En dat lukt zeer zeker met die Ricky Martin en zijn Undo Stress. We krijgen een berichtje van Peter Buil uit Bredene. Peter stuurt toffe muziek, man. We amuseren ons hier rot. Groeten uit Bredene van Peter en Peggy. Goed bezig daar. Ik heb nog een leuke plaat. Irene Cara, Fame. Tot aan het nieuws.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: We zijn nog een uurtje samen voor Radio 2 8090 Nelies. Stuur gerust nog een suggestie voor songs die uit die periode komen. Dan kunnen we ze nog spelen straks. Dankjewel.
2: Elke dag, telk voor twee.
3: Het is 9 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In het onderzoek naar de mogelijke komst van de Einstein-telescoop naar de voerstreek in Limburg wordt nagegaan of samenwerken met Sardinië een oplossing kan zijn. De telescoop wordt een groot ondergronds observatorium om zwaartekrachtgolven te meten. Voor de locatie ervan is er concurrentie tussen de voerstreek, Thailand-Sardinië en Sachsen in Duitsland. Maar in plaats van één ondergrondse driehoek is misschien een L-model op twee plaatsen mogelijk. Topfysicus Thomas Hartog is voorstander.
4: Mijn aanvoer is dat we toch een keer serieus moeten overwegen of dat we van dit fantastische regionale project geen volwaardig Europees project willen maken. Ik denk dat dat uiteindelijk een meer ambitieuze en een sterkere fundering geeft. En als de ondergrond dat natuurlijk toelaat in de voerstreek.
3: Het veldhospitaal van het Belgische noodhulpteam BIFAST heeft van de Wereldgezondheidsorganisatie een certificaat gekregen. En daarmee erkent de WHO dat het veldhospitaal beantwoordt aan de hoogste kwaliteitseisen voor hulpverlening in de rampgebieden. Het werd een eerste keer ingezet na de grote aardbeving in Turkije 3 jaar geleden. Vrijwilligster Leen Leus was er toen bij.
5: In Turkije stonden wij in Kirikan opgesteld naast het reguliere ziekenhuis. Dat kon op dat moment niet meer gebruikt worden, omdat er bepaalde instabiliteit was ten gevolge van de aardbeving. Maar ook bepaalde nutsvoorzieningen vallen uit wanneer er een ramp gebeurt, bijvoorbeeld de watervoorziening of de elektriciteit. En dan kan een veldhospitaal naast een hospitaal zeer zinvol zijn, omdat wij wel al die logistieke zaken ook voor handen hebben.
3: En door de erkenning kan België bij internationale noodsituaties snel en efficiënt hulp bieden binnen een internationaal kader. Aan de Turkse ambassade in Brussel hebben enkele honderden mensen betoogd tegen de aanval op de LGBTQIA+ gemeenschap in Turkije. Zij eisen gerechtigheid en de onmiddellijke vrijlating van de tot nu toe 150 mensen die er deze maand zijn opgepakt. Ze worden beschuldigd van obsceniteit, het beschadigen van de jeugd en criminele activiteiten. De Turkse politie deed invallen in huizen, bij organisaties en in cafés in het hele land. President Erdogan ziet de Holibi-gemeenschap als een bedreiging voor het traditionele gezin en als oorzaak van het dalende geboortecijfer. In de hoogste voetbalklasse nemen AA Gent en Standaard tegen elkaar op. Peter van den Bemt, jij volgt het. Hoe staat het daar?
6: Nog altijd 0-0 na 14 minuten, maar wel een vliegende start van de co-leider in de competitie. AA Gent met daar 4 keer doelgevaar in de eerste 10, 12 minuten. Schot van Sonko in de korte hoek. Van der Heijden een kopbal goed verlengd. Een vrije trap van de Lorsje en een scherpe voorzet van Balikwisha. En 4 keer was daar heel erg goed keeperswerk van Mathieu Epolo, de doelman van Standaard. Standaard dus voor het eerst verloren vorige week. En hier dus al van bij het begin van de wedstrijd onder druk van AA Gent. Maar voorlopig blijven de Roesjes wel overeind na 14,5 minuut 0-0.
3: Dank je, Peter. Vanavond meer wolken, temperaturen van 8 tot 16 graden. Aan zee kans op wat gedruppel. Morgen zon en veel wolken. Mogelijk wat lichte regen aan zee. Vrij veel wind en temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Gaan we even naar de weg op de E313 naar Hasselt. Is het een kwartierfile nog tussen Ranst en Massenhoven. Door werken is er dit weekend hinder op de Antwerpse ring richting Nederland in Antwerpen-Oost. Vanaf 22 uur tot maandagochtend 5 uur wordt de afrit Deurne afgesloten. Ook de aansluiting van de E313 richting Antwerpen met de ring naar Nederland gaat om 22 uur dicht. Tot zaterdag 8 uur. Zolang is er op de ring in Antwerpen-Oost maar 1 rijstrook beschikbaar. En nog door werken kan je op de E17 van Gent naar Kortrijk in de Pinte, maar over 2 rijstroken vanaf 10 uur ook. Tot morgen 10 uur is er maar 1 rijstrook vrij. De afrit de Pinte is ook het hele weekend dicht.
7: Radio 2. Radio 2 80, 90 en Nillies.
0: Hey, hey. Dirk Gijs.

En ook een leuke cover van Comfortably Numb van Pink Floyd. Sister Sisters en I Don't Feel Like Dancing. En nu, vier gasten uit Liverpool. En dan denk je meteen, ah, de Beatles. Ja, maar dat is hier wel Radio 8290 Nillies, dus geen Beatles. De Christians, die komen uit Liverpool. En dat zijn drie broers Christian. Vandaar de Christians, met nog een vierde erbij, maar die heette anders. En Harvest for the World werd een grote hit. Dat was voor een stuk voor het goede doel ook. Heerlijk nummers. Oh.

0: Ik ben Dirk. En wie ben jij?
1: Wie ben jij?
0: Isabel A. uit Gent.
1: Radio 2.
0: En we komen ook alweer in Gent terecht, want ik krijg een berichtje van Josephine Bisschop. En die stuurt, hallo, wij willen graag een nummertje aanvragen, de Sound of Sea van de Confetti's. Groetjes van Vanja, van Frauke, Eli en Jossie van het schoolvertier. En ze zegt er toe, ook nog bij de Kava, eist hier al zijn tol. Dat komt omdat er een typfoutje in stond. Maar ik kan alleen maar concluderen dan, dames, dat daar supergezellig moet zijn. Ze sturen ook nog, we zijn één en al oor. En het schoonvertier, dat doet bij mij een bel. Rinkelen. Want dat is een geweldige danceband en fanfare. Ik weet niet of ik het fanfare mag noemen. Het is een muziekband uit het Gentse. Ik heb die ooit eens in actie gezien op een trouwfeest. Het was in openlucht. Dat was geweldig. Wat een feest met geweldige dansers. En met blazers, drumsticks, kopersnaren en vooral veel benen. En lange benen. Dus leuke bende. En ze voegen er ook naartoe. We zijn uit Gent, maar we zijn een weekendje weg in Mariakerke. Kijk, hier is de Sound of Sea. En ik weet niet of aan jullie dansstijl past op die Sound of Sea met die zwierende benen, maar ik zou het toch maar eens proberen.
2: This is a Sound of Sea. This is a Sound of Sea. A sound which creates a new dimension. This is a new style of music.

0: Peter Builen is ook al helemaal gelukkig met de muziekkeuze van Josephine Bisschop. Van het schoonvertier die nu op weekend zijn aan zee.
1: The sound of sea. The sound which creates a new dimension. This is a new style of music.
0: Het schoonvertier is zeker aan te bevelen. Ik heb die eens gezien op het trouwfeest van mijn nichtje Wendy. Dat was de moeite. Het was in het Kollekasteel in Mariakerk, als ik me niet vergis. Echt top. Hier is Huey Lewis en de News, Hip to be Square.

0: Ja, ja, we zijn hier een radiofeestje aan het bouwen. Ik voel het, hè. De meisjes van Schoonvertier stuurden... Amai, Dirk, wat een topavond heb je ons bezorgd. We hebben hier vol staan dansen. Maar deze Huey Lewis is ook geweldig dansbaar. En dat kan je al zeker zeggen. Want Prince, die komt eraan.
1: Dirk Gijs, Radio 2.
2: Radio 2, 80, 90 en Nelly's.

fantoom en de rimpels als je lacht. We hadden er net nog Huey Lewis en de News en Lieven Ameijen uit Tielt reageert erop. Die zegt, ik heb een enig optreden meegemaakt in Zaal Vooruit in Gent op 14 juni 96 was dat. Een zomerse dag, broeierig warm, maar schitterend uniek optreden van Huey Lewis en de band. Sindsdien niet meer naar België geweest, ja. En het zal ook niet meer gebeuren, want hij heeft de ziekte van Meniere en kan niet meer spelen. Hij is quasi doof. Erg. Hier zijn Kaiser Chiefs.

Zo heet die plaat. Pussycat Dolls samen met Will.i.am en de Pussycat Dolls zijn in het land. Meer nog, ze zijn op dit moment show aan het geven in de Afwasdome in Antwerpen. En wellicht gaan ze ook wel Buttons en Stick With You en I Don't Need A Man en Don't You spelen. Dat zijn ze wel verplicht natuurlijk. Alleen de ticketverkoop valt een beetje tegen. Ja, het is een reunietour, maar verschillende shows zijn nog altijd niet uitverkocht in Europa. En in de States hebben er zelfs geschrapt shows. Hier is Soul Sister.

0: dit wordt een heel mooi moment.
1: De vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
0: Welkom DJ Brahim.
2: Lieve vriend, grote broer.
1: Peter van de Verre.
0: Dat wanneer is het huwelijk eigenlijk, Margot? Ah ja. Al bekend.
3: Het is bekend. En iedereen die komt, weet wanneer het is.
0: Goedemorgen James.
4: Goedemorgen.
0: Ik word ook gelukkig van je.
4: Is waar? Mag ik ook van jullie zien? Ik wil alle twee een keer weer blinken.
5: Luister volgende week opnieuw.
0: Oh ja.
5: Goedemorgen, morgen. Elke ochtend op Radio 2 en V.

toxine giert door zijn aderen. Ja, zolang het allemaal is natuurlijk. Hè. Want het is doe maar. Sinds een joint of twee zouden ze ook wel durven doen natuurlijk. Hè. Ze is van mij. Heerlijke muziek. Ondertussen is AA Gent standaard 1-1. Het is nog gedaan. Het is nog maar rust. Hè. 1-1. Spannende wedstrijd. Dat wel.

France Gall en Il Jouet du Piano de Boeg. Waarom? Geen flauw idee, maar ze zingt erover. Ik krijg een berichtje van Freddy Danau en hij zegt... graag Jasmin met Fataal. Maar Freddy, dat zit niet in onze computer. Enfin, niet op dit moment, dus ik kan hem niet spelen. Maar ik hoop dat ik jou een plezier kan doen met deze. Het is een iets rustiger nummer. Dit is Deep Roots. En hij schrijft ook nog dat hij in de studio iemand gehad heeft met dezelfde stemkleur. Dus als een flashback...

Ja, feest met deze Lionel Richie en Dancing on the Ceiling. Dit was Radio 2, 80, 90 Nillies. Maar morgen is er nog één, dus heel graag afspraak. Morgen tussen 6 en 10.

0: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Nog tot 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
2: Elke dag, telk voor twee.
3: Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Op het assiseproces in Antwerpen over de dood van Jairon heeft de jury zich uitgesproken over het lot van de 6 beschuldigden. Begin 2022 werd de jongen ziek in het huis van zijn vader in Turnhout. Hij stierf en pas 2 maanden later vond de politie zijn lichaam op een bed. Jairons vader en 5 mensen die in het huis woonden stonden terecht. Filip Heijmans, je hebt het gevolgd. Wat is het verdict?
4: Wel, volgens de assisejury is de vader van Jairon de enige schuldige aan zijn dood. Hij nam alle beslissingen en zo besliste hij ook om niet in te grijpen toen zijn zoon ernstig ziek werd. Als hij zelfs een paar uur voor zijn dood medische hulp had ingeroepen, dan had hij Jairons leven wellicht nog kunnen redden, zei de assisevoorzitter. Maar hij verkoos om blind op God te vertrouwen en zo heeft hij Jairons dood aanvaard. Daarom is hij schuldig bevonden aan moord. 4 van zijn huisgenoten zijn schuldig bevonden omdat ze Jairon onvoldoende verzorging hebben gegeven, maar dat heeft volgens de jury niet zijn dood veroorzaakt. Een 6e beschuldigde is vrijgesproken. Hij was niet op de hoogte van Jairons toestand. En dat veroorzaakte nogal wat ophef in de zaal. Zoals je misschien nog altijd rondom mij kunt horen, is de familie van Jairon nogal boos over die vrijspraak. Maandag volgden debatten over de straf. De vader kan levenslang krijgen. Voor de 4 anderen kan dat in principe tot 3 jaar worden.
3: En dank je, Philippe. Het veldhospitaal van het Belgische noodhulpteam BIVAST heeft van de Wereldgezondheidsorganisatie een certificaat gekregen. Daarmee erkent de WHO dat het veldhospitaal beantwoordt aan de hoogste kwaliteitseisen voor hulpverlening in rampgebieden. Het werd een eerste keer ingezet na de grote aardbeving in Turkije 3 jaar geleden. Vrijwilligster Leen Leus was er toen bij.
5: In Turkije stonden wij in Kirikan opgesteld naast het reguliere ziekenhuis. Dat kon op dat moment niet meer gebruikt worden, omdat er bepaalde instabiliteit was ten gevolge van de aardbeving. Maar ook bepaalde nutsvoorzieningen vallen uit wanneer er een ramp gebeurt. Bijvoorbeeld de watervoorziening of de elektriciteit. En dan kan een veldhospitaal naast een hospitaal zeer zinvol zijn, omdat wij wel al die logistieke zaken ook voor handen hebben.
3: De Amerikaanse nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico zijn niet meer welkom in het Witte Huis. Dat heeft president Trump zo net aangekondigd. Volgens hem brengen ze voortdurend fake news en dat kan niet, zegt Trump, als je verslag uitbrengt over de president, de regering of de VS. Hij voegt eraan toe dat er nog meer media zullen volgen. Bewijs voor dat fake news gaf Trump niet. Het lijkt een aanval op de persvrijheid. CNN, MS Now en Politico zijn gekend voor een kritische en journalistieke houding als zij berichten over het beleid van de regering Trump. Het Noorse Koningshuis heeft voor het eerst beelden getoond van de laatste rustplaats van koning Harald. Hij overleed liever eind augustus. Hij was 89 en vorige week is hij begraven. Hij ligt in een sarcofaag, een stenen doodskist die de vorm heeft van een schip. En opmerkelijk, de steensoort kan CO2 uit de lucht halen. Het staat symbool voor de liefde van Harald voor de natuur en zijn zorg voor toekomstige generaties. De sarcofaag is geplaatst in het Koninklijk Mausoleum in Oslo. Sport in de hoogste voetbalklasse speelt AA Gent in eigen huis tegen Standaard, de nummer 2 tegen de nummer 6 in de stand. Is dat Peter van den Bent? Hoe staat het daar?
6: Voorlopig nog altijd 1-1. 10 minuten ver in de tweede helft. En AA Gent dacht dat er met 1-0 voorsprong ging rusten tot Niels gelijk maakte. Frisse start van Gent met een paar goede kansen. Goede reddingen ook van doelman Epolo. Dan was het Standaard dat overnam zonder al te veel doelgevaar. Tot en ineens Flater Karamoko afgestraft voor Vergara voor de 1-0 voor AA Gent. En daarna Standaard dat nog wel probeerde. Maar niet meer dan 1 grote kans voor Gent. Meer genoteerd. Nog eens een goede redding van Epolo. De gelijkmaker van Nielsen. En nu bij het begin van de tweede helft. Aandringen van de Roesjes. Daar net een goede kans voor Toeschaar. Maar de save op de lijn van der Heijden. En dus blijven we voorlopig bij 1 tegen 1 tussen Gent en Standaard.
3: Dank je, Peter. En na de eerste dag in de zevenkamp in Talons in Frankrijk staat Norwitz op de eerste plaats. Nafi Thiam is tweede. Na 4 onderdelen leidt Fitz met 14 punten meer dan Thiam. Morgen zijn er nog 3 onderdelen. Het weer vannacht meer wolken, aan zee kans op wat gedruppel en tot 16 graden. Morgen zon en veel wolken met mogelijk wat lichte regen aan zee. Er staat vrij veel wind bij temperaturen. tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2 Relax.
0: Ontdek Radio 2 Relax.

0: vergat, want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Nog tot 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream. Op VRT.

0: 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Op het assiseproces in Antwerpen over de dood van Jairon, de jongen van 14, heeft de jury zijn vader schuldig bevonden aan moord. Begin 2022 werd Jairon ziek in het huis van zijn vader in Turnhout. Hij stierf en pas 2 maanden later vond de politie zijn lichaam op een bed. 6 mensen stonden terecht, Jairons vader, die weigerde om in te grijpen, en 5 huisgenoten. Zij geloofden dat Jairon wel zou herstellen met de hulp van God, zelfs na zijn dood. 4 van hen zijn schuldig bevonden aan het niet geven van medische zorg. Een 5e huisgenoot is vrijgesproken. Walter van Steenbrugge, de advocaat van de moeder die wekenlang geen nieuws kreeg over haar zoon, is opgelucht.
1: Er zijn alleen maar verliezers in zo'n zaak, maar wij zijn natuurlijk als burgerlijke partij heel tevreden dat onze stelling gevolgd is door de jury. Dus dat is wel een opluchting en het was echt wel een rollercoaster de ganse week. Heel veel emoties, ook de jongens, de broers van Jairon. Vader staat terecht en moeder is burgerlijke partij, dus veel ambiguer en complexer kun je niet hebben.
0: Komende maandag wordt de strafmaat bepaald. De Amerikaanse nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico zijn niet meer welkom in het Witte Huis. Dat heeft president Trump aangekondigd vanavond. Volgens hem brengen zij voortdurend fake news. En als land heb je een goed kiessysteem nodig, goede grenzen en goede media. En dat is niet het geval bij die 3, zegt Trump.
2: Because they're fake news. And you get so tired of reading and seeing fake news. When you look at CNN, it's just fake. That's why their ratings are no good. But our country has to have honest news. You know, you don't have a country unless you have, as I say, borders, good voting. We're straightening them out. The borders are unbelievable.
0: Ja, maar de grenzen zijn wel geweldig, zegt Trump. Bewijs voor dat fake news gaf hij niet. Het lijkt eerder een aanval op de persvrijheid. CNN, MS Now en Politico zijn gekend voor een kritische en journalistieke houding als zij berichten over Trump. In het voetbal heeft AA Gent in eigen huis met 2-1 gewonnen van Standaard. Komt zo alleen aan de leiding in het klassement. Peter van den Bent.
3: Met een welgemikte kopbal in het slot hield Christian Burgess AA Gent op kop van het klassement na een wedstrijd waarin Standaard de even knie was, maar zichzelf de das omdeed. Gent startte scherp en doelman Epolo moest dan snel 4 keer goed redden op pogingen van onder andere Sonko en Van der Heijden. Daarna nam Standaard over, zonder doelgevaar weliswaar. En op het half uur strafte Vergara ineens een misser van Karamoko af voor de 1-0. Vergara was ook nog dicht bij een 2e goal, maar net voor de pauze lette Gent even niet goed op en Nielsen maakte ineens gelijk 1-1. Veel minder kwaliteit en spektakel dan na de pauze. Gent voetbalde niet goed meer en Standaard was een periode baas met ook wat halve kansjes voor Toesgaar en Nielsen. Het spel golfde dan wat slapjes over en weer, maar Gent won dus toch nog met een kopbalgoal van Burgess 7 minuten voor tijd. 2-1 dus, AA Gent gaat op een roze wolk de interlandbreek in. Standaard blijft ineens hangen met 0-6.
0: Vannacht meer wolken aan zee, kans op wat gedruppel en tot 16 graden. Morgen zon en veel wolken, mogelijk wat motregen aan zee. Vrij veel wind en temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: ontspannen met de beste muziek nog tot 1 uur vannacht. En de hele dag lang op onze nieuwe stream. Luister naar Radio 2 Relax op VRT Max.
1: VRT Radio 2.
2: Hear the clock ticking on the wall. Loses

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Nog tot 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrix. Op het assiseproces in Antwerpen over de dood van Jairon, de jongen van 14, heeft de jury zijn vader schuldig bevonden aan moord. Begin 2022 werd Jairon ziek in het huis van zijn vader in Turnhout. Hij stierf en pas 2 maanden later vond de politie zijn lichaam op een bed. Volgens de assisejury is alleen zijn vader schuldig aan zijn dood. Een verslag van Filip Heijmans.
4: Hevige emoties na de uitspraak.
5: Allemaal rustig. Allemaal rustig.
4: Jairons broers, maar ook vrienden en familieleden zijn boos dat 1 beschuldigde is vrijgesproken. Hun advocaat Walter van Steenbrugge begrijpt die reactie.
6: Ja, vader staat terecht en moeders is burgerlijke partij. Dat heeft natuurlijk ook zijn weerslag daarnet ook bij de emoties van de jongens.
4: Hun vader is wel schuldig aan de moord op Jairon. Nog voor zijn dood zag de vader hoe erg Jairon eraan toe was. Maar hij greep niet in, zei de voorzitter.
7: Die in plaats van in medische hulp meer vertrouwen had in een radicaal blind geloof in vermeende goddelijke hulp.
4: 4 anderen zijn schuldig omdat ze Jairon te weinig medische zorg gaven. Maar zij hebben niet zijn dood veroorzaakt. Een goede uitspraak vindt Jairons moeder Danica.
8: Gewoon echt naar Jairon, gewoon van... Oh. Eindelijk, jouw moordenaar wordt berecht.
4: Maandag beslist het Assisehof welke straf ze krijgen.
8: De jury, we hadden al vertrouwen in hun. Dus we blijven die vertrouwen gewoon hebben qua strafmaat.
3: De Amerikaanse nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico zijn niet meer welkom in het Witte Huis. Dat heeft president Trump vanavond aangekondigd. Volgens hem brengen zij voortdurend fake news. En als land heb je een goed kiessysteem nodig, goede grenzen en eerlijk nieuws, zegt Trump. En dat is niet het geval bij die 3, volgens de president.
9: Because they're fake news. You get so tired of reading and seeing fake news. When you look at CNN, it's just fake. That's why their ratings are no good. But our country has to have honest news. You know, you don't have a country unless you have, as I say, borders, good voting. We're straightening them out. The borders are unbelievable.
3: Ja, de grenzen zijn wel geweldig, zegt Trump. En mogelijk volgen er nog meer nieuwsmedia. Bewijs voor dat zogenaamde fake news gaf hij niet. En zo lijkt het eerder een aanval op de persvrijheid die beschermd is in de Amerikaanse grondwet. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn al ruim 1000 gevallen gemeld van seksueel geweld. Dat zegt het Hoge Commissariaat voor de Mensenrechten van de VN. En dat aantal is wellicht maar een fractie van het werkelijke aantal. 9 op de 10 gevallen worden toegeschreven aan Russen. Daders zijn vooral militairen, maar ook werknemers van gevangenissen en veiligheidsdiensten. De slachtoffers zijn voornamelijk mannen, vaak krijgsgevangenen. Maar ook vrouwen en kinderen in de bezette Oekraïnse gebieden zijn slachtoffer geworden van seksueel geweld. Het Noorse Koningshuis heeft voor het eerst beelden getoond van de laatste rustplaats van koning Harald, die eind augustus is overleden. Hij was 89. Vorige week is hij begraven en hij ligt in een sarcofaag, een stenen doodskist in de vorm van een schip, symbool voor zijn liefde voor zijde. En opmerkelijk, de steensoort kan CO2 uit de lucht halen. Dat staat symbool voor zijn liefde voor de natuur en zijn zorg voor de toekomstige generaties. De sarcofaag van koning Harald is geplaatst in het koninklijk mausoleum in Oslo. In het voetbal heeft AA Gent in eigen huis met 2-1 gewonnen van Standaard. Komt zo alleen aan de leiding in het klassement. Verdediger Christian Burgess was de matchwinnaar met een kopbaldoelpunt in het slot van de wedstrijd. We bleven gaan voor dat tweede doelpunt, zegt Burgess. En de bal kwam perfect op het hoofd.
10: I thought second half we were a lot better. Dominated the play a little bit. I think we were pushing for that second. And then yeah, the ball was right in my head. En tried my best not to miss it.
3: AA Gent heeft nu 3 punten meer dan Unio, dat zondag speelt. Standaard blijft voorlopig 6. Het weer nog vannacht meer wolken met aan zeekans op wat gedruppel en tot 16 graden. Morgen zon en veel wolken. Mogelijk wat motregen aan zee, vrij veel wind. Temperaturen tot 23 graden. Zo, vrijdag 18 september. Zit erop. Een goede nacht.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2.

luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Werken, studeren, klussen, chillen. Wat je ook doet tijdens de nacht, wij zijn er graag bij. Met de juiste muziek.

0: 8, VRT Nieuws met Joppe Mattijn. In Antwerpen heeft de Assize jury de vader van de 14-jarige Jairon schuldig bevonden aan moord. Begin 2022 werd de jongen ziek in het huis van zijn vader in Turnhout. Hij stierf en pas 2 maanden later werd zijn lichaam gevonden op een bed door de politie. Op het Assize-proces in Antwerpen stonden 6 mensen terecht, de vader van Jairon en 5 huisgenoten. 1 van die huisgenoten is vrijgesproken. De moeder van Jairon, die wekenlang geen nieuws kreeg over haar zoon, is opgelucht.
1: Ja, ik wil bijna niet zeggen blij, maar ergens wel. Ja, gewoon echt naar Jairon, gewoon van, oh, eindelijk, jouw moordenaar, die wordt berecht. Eindelijk heb je een stem gekregen in dit proces. Eindelijk. Ja, sorry.
0: Maandag wordt de strafmaat bepaald. De Amerikaanse nieuwsmedia CNN en Politico reageren bijzonder scherp op de aankondiging dat ze niet meer welkom zijn in het Witte Huis. De Amerikaanse president Trump beschuldigt hen samen met MS Now van fake news. Trump wil daarom de journalisten van de 3 nieuwsmedia niet langer in zijn ambtswoning.
2: You get so tired of reading and seeing fake news. I don't think somebody should be allowed to come in and write fake stories, fake news. And that's why they have no credibility.
0: In de VS is de persvrijheid beschermd door de grondwet. Politico heeft alvast laten weten dat ze het besluit van Trump zullen aanvechten. CNN, MS Now en Politico zijn gekend voor hun kritische berichtgeving. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn er al ruim duizend meldingen gekomen van seksueel geweld. Dat zegt de VN. Het aantal is waarschijnlijk maar een fractie van het werkelijke aantal. In 9 op de 10 gevallen zouden Russen de daders zijn. Vooral militairen, maar ook werknemers van gevangenissen en veiligheidsdiensten. De slachtoffers zijn voornamelijk mannen, vaak krijgsgevangenen. Maar ook vrouwen en kinderen in de bezette Oekraïnse gebieden zijn slachtoffer van seksueel geweld. En in de hoogste klasse van het voetbal heeft AA Gent de wedstrijd tegen Standaar gewonnen met 2-1. Standaarspeler Ibe Houtekiet reageerde teleurgesteld.
3: Niet om negatief te zijn tegenover Gent, want zij hebben ook wel een goede ploeg en ze spelen wel goed. Maar het is nu niet dat je denkt van kijk, dit was de koploper in de competitie die ons helemaal wegspeelt of zo. Dat gevoel had je niet. Hè. Dus het was gelijk opgaand en ze hebben wel goede stabiliteit in hun ploeg, maar wij deden het eigenlijk ook op momenten heel goed. Voor hetzelfde geld komen wij eigenlijk voor. Dus ja, jammer.
0: In het klassement blijft Standaar voorlopig 6e. Gent staat door de overwinning nu aan de leiding. En dan nog het weer. Vannacht bewolkt weer en temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend afwisselend zon en wolken. Aan de kust kans op wat lichte regen. Temperaturen dan tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: boord naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Het is 2:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mathijn. In Antwerpen heeft de Assize jury de vader van de 14-jarige Jairon schuldig bevonden aan de moord op zijn zoon. Jairon stierf begin 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Zijn lichaam werd pas 2 maanden later in het huis gevonden door de politie. De jongen was al even ziek, maar zijn vader weigerde medische hulp in te schakelen. En daardoor is Jairon overleden, zei de Assize-voorzitter.
4: Zelfs op dat acute moment heeft eerste beschuldigde geen actie ondernomen. Doch verkoos hij de toevlucht te nemen tot zijn geloof in God boven het inroepen van de dringende noodzakelijke medische hulp. Aldus heeft hij zelf de dood van zijn zoon Jairon aanvaard als het onvermijdelijke gevolg van zijn doelbewust nalaten deze medische hulp in te roepen.
3: Op het Assize-proces in Antwerpen stonden in totaal 6 mensen terecht. De vader van Jairon en 5 huisgenoten. Zij vormden samen 1 geloofsgemeenschap. 1 van die huisgenoten is vrijgesproken. Maandag kennen de anderen hun straf. De Amerikaanse nieuwsmedia CNN en Politico reageren bijzonder scherp op de aankondiging dat ze niet meer welkom zijn in het Witte Huis. De Amerikaanse president Trump beschuldigt hen samen met MS Now van fake news. Trump wil daarom de journalisten van de 3 nieuwsmedia niet langer in zijn ambtswoning.
5: You get so tired of reading and seeing fake news. I don't think somebody should be allowed to come in and write fake stories. Fake news. And that's why they have no credibility.
3: In de VS is de persvrijheid beschermd door de grondwet. Politico heeft alvast laten weten dat ze het besluit van Trump zullen aanvechten. CNN, MS Now en Politico zijn gekend voor hun kritische